een zo grote armoede dat hij zich aan hem of aan iemand van diens familie verkoopt, dan heeft hij daarna recht van verlossing. Een van zijn verwanten moet hem verlossen. Zijn oom, diens zoon of iemand anders van zijn naaste familie. Is zijn vermogen weer toereikend geworden, dan kan hij zichzelf vrijkopen. Hij moet met de koper de tijd tussen het jaar van de verkoop en het jubeljaar berekenen en in overeenstemming daarmee de prijs van de verkoop bepalen. Voor de jaren dat hij bij hem gewerkt heeft, geldt het tarief van een dagloner. Resten er nog vele jaren tot aan het jubeljaar, dan moet hij een evenredig deel van de koopsom als losprijs betalen. Resten er nog weinig jaren, dan moet de losprijs in overeenstemming daarmee worden berekend. De tijd dat hij bij hem is, moet hij behandeld worden als een dagloner. Hij mag onder uw ogen niet worden getiranniseerd. Wordt hij op geen van deze manieren losgekocht, dan komt hij met zijn kinderen vrij in het jubeljaar. Want de Israëlieten zijn dienaren van mij. Ik heb hen uit Egypte geleid. Ik ben de Heer, uw God.

Leviticus, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 46. U mag in uw land geen afgodsbeelden maken, geen gehouden godenbeelden of wijstenen oprichten en geen stenen met beeldwerk plaatsen om u daarvoor neer te buigen. Ik ben de Heer uw God. Onderhoud mijn sabbatten en heb eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben de Heer. Als u uw leven naar mijn wetten richt en mijn geboden nauwgezet volbrengt, dan zal ik u regen geven op de juiste tijd, zodat uw land rijke oogst oplevert en uw boomgaarden overvloedig vrucht dragen. Dan duurt het dorsen tot aan het plukken van de druiven en het druivenplukken tot aan de zaaitijd. Dan zult u volop te eten hebben en ongestoord wonen in uw land. Dan breng ik vrede over het land en kunt u slapen zonder dat iemand u opschrikt. Wilde dieren houd ik weg uit uw land en het zwaard dringt er niet door. Uw vijanden jaagt u op de vlucht, zij vallen door het zwaard. 5 van u achtervolgen er 100, 100 achtervolgen er 10.000. De vijanden vallen door uw zwaard. Ik blijf u mijn gunsten schenken. Ik maak u vruchtbaar en talrijk. Mijn verbond met u blijf ik trouw. Terwijl u nog eet van uw vorige oogst, zult u uw voorraden al weg moeten doen voor de nieuwe oogst. Midden onder u plaats ik mijn verblijfplaats. Ik keer mij nooit van u af. Overal ga ik met u mee. Ik zal uw God zijn en u zult mijn volk zijn. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte heeft geleid, zodat u geen slaaf meer hoeft te zijn. Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten lopen. Maar als u mij niet gehoorzaamt en deze geboden niet onderhoudt, u van mijn wetten niets aantrekt en mijn verordeningen afwijst, als u mijn geboden niet onderhoudt en ontrouw wordt aan mijn verbond, weet dan wat ik met u ga doen. Ellende breng ik over u. Tering en brandende koorts ontnemen uw ogen het licht en tasten uw levenskracht aan. Als u zaait, dan is het voor niets. Uw vijanden eten het op. Ikzelf treed tegen u op, zodat u valt onder de slagen van de vijand. Die u haten, heersen over u. U slaat op de vlucht, ook als niemand u achtervolgt. En als u mij ondanks dat alles nog niet gehoorzaamt, zal ik u zevenvoudig straffen vanwege uw zonde. Uw trotse kracht zal ik breken. De hemel boven u maak ik als ijzer, de aarde beneden u als koper. Vergeefs put u uw krachten uit. Uw land brengt niets op, uw boomgaard evenmin. En blijft u zich dan nog tegen mij verzetten en weigeren om mij te gehoorzamen, dan zal ik u opnieuw zevenvoudig slaan vanwege uw zonden. Wilde dieren stuur ik op u af, die u van uw kinderen beroven en uw vee verscheuren. Zij dunnen uw rijen zo uit dat uw wegen verlaten zijn. En als u dan door dit alles nog niet wijzer bent geworden en u tegen mij blijft verzetten, dan zal ik ook hard zijn tegen u. Ik zal u zevenvoudig slaan vanwege uw zonde. Het zwaard roep ik tegen u op om de schending van mijn verbond te wreken. U zult bijeenkruipen in uw steden, en ik laat de pest op u los, zodat u in de macht van uw vijand valt. En als ik voor u geen brood op de plank heb, zullen 10 vrouwen in 1 oven bakken en het brood in porties verdelen. U zult wel eten, maar niet genoeg krijgen. Gehoorzaamt u ondanks dat alles nog niet en blijft u zich tegen mij verzetten, dan blijf ik in mijn toorn ook hard tegen u. Zevenvoudig tuchtig ik u vanwege uw zonde. U zult het vlees eten van uw zonen en dochters. Uw offerhoogten verwoest ik. Uw wierookaltaren haal ik omver. Uw gedenktekens smijt ik op 1 hoop met die van uw afgoden, want ik walg van u. Van uw steden maak ik een woestijn, van uw heiligdommen een puinhoop. De geur van uw gaven kan ik niet meer uitstaan. Als ik eenmaal het land ga verwoesten, staan zelfs de vijanden die er wonen verbijsterd. Ik verspreid u onder de volken en kom met getrokken zwaard achter u aan. Uw land wordt een woestenij, uw steden een puinhoop. Zolang het land verwoest ligt en u bij uw vijanden woont, haalt het land zijn sabbatjaren in. Het komt tot rust en haalt zijn sabbatjaren in. Al de tijd dat het in puin ligt, haalt het de rust in voor de sabbatjaren die het gemist heeft toen u er nog woonde.
Die het overleven, sla ik in het land van hun vijanden met schrik en beven. Als ze een opwaaiend blad horen ritselen, slaan ze al op de vlucht als voor het zwaard. Ze vallen neer, ofschoon niemand hen achtervolgt. Ze struikelen over elkaar alsof zij op de vlucht gingen voor het zwaard, al zit er niemand achter hen aan. U kunt tegen uw vijanden geen stand houden. U komt om onder de volken. Het land van uw vijanden zal u verslinden. En die dat nog overleven, kwijnen in het land van hun vijanden weg vanwege hun schuld en die van hun voorvaderen. Zij zullen hun schuld en die van hun voorouders bekennen, hoe zij mij ontrouw zijn geweest en tegen mij in zijn gegaan, zodat ook ik tegen hen in ben gegaan en hen in het land van hun vijanden gebracht heb. En als hun onbesneden hart zo vernederd is en zij voor hun schuld boeten, dan zal ik weer denken aan mijn verbond met Jacob, denken aan mijn verbond met Isaac en Abraham en aan het land. Het land zal verlaten zijn en zolang het door hun afwezigheid braak ligt, de sabbatjaren inhalen. Ze boeten ondertussen voor hun schuld, omdat zij mijn uitspraken hebben veracht en mijn wetten hebben verworpen. Maar zelfs als zij in het land van hun vijanden zijn, zal ik in mijn verachting en afschuw tegenover hen niet zo ver gaan dat ik hen vernietig en mijn verbond met hen verbreek. Ik ben de Heer uw God. Ik zal weer denken aan het verbond met hun voorvaderen, die ik onder de ogen van de volken uit Egypte heb geleid, en ik zal hun God zijn. Ik, de Heer. Dat zijn de geboden, wetten en onderrichtingen waarmee de Heer door bemiddeling van Mozes de verhouding tussen hem en de Israëlieten vastlegde.

Leviticus, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 34. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: als iemand een mensenleven belooft, omgerekend in geldswaarde, dan geldt bij de omrekening het volgende tarief: voor een mannelijk persoon tussen 20 en 60 jaar 50 sikkel zilver in heilige munt, voor een vrouwelijk persoon 30 sikkel, voor een mannelijk persoon van 5 tot 20 jaar 20 sikkel, voor een vrouwelijk persoon van dezelfde leeftijd 10 sikkel, voor een mannelijk persoon tussen een maand en 5 jaar 5 sikkel zilver, voor een vrouwelijk persoon 3 sikkel zilver, voor een mannelijk persoon boven de 60 jaar 15 sikkel en voor een vrouwelijk persoon 10 sikkel. Is iemand niet in staat het vastgestelde bedrag te betalen, dan moet men hem bij de priester brengen. Hij stelt een bedrag vast dat degene die de belofte doet wel betalen kan. Betreft de belofte een stuk vee dat de Heer als gave kan worden aangeboden, dan worden de dieren die men de Heer belooft heilig. Men mag een goed dier niet vervangen door een slecht dier en een slecht dier niet omruilen voor een goed. Vervangt men een dier door een ander, dan zijn beide heilig. Heeft iemand een stuk vee beloofd dat onrein is en de Heer niet als gave kan worden aangeboden, dan moet hij het bij de priester brengen. Hij stelt vast hoeveel het dier waard is, veel of weinig. Het bedrag dat hij vaststelt is bindend. Wil men het dier vrijkopen, dan moet men het vastgestelde bedrag betalen, vermeerderd met een vijfde. Als iemand zijn huis aan de Heer wijdt, dan stelt de priester vast hoeveel het waard is, veel of weinig. Het bedrag dat hij vaststelt is bindend. Wil degene die zijn huis aan de Heer wijdt het weer vrijkopen, dan moet hij het vastgestelde bedrag betalen, vermeerderd met een vijfde. Dan is het weer van hem. Wil iemand een stuk land aan de Heer wijden, dan moet de waarde ervan worden afgemeten naar het benodigde zaaigoed. Per ezelslast zaaigerst 50 sikkel zilver. Wijdt hij zijn land in het jubeljaar aan de Heer, dan geldt hetzelfde bedrag. Doet hij dat buiten het jubeljaar, dan moet de priester het aantal jaren tot het volgende jubeljaar in mindering brengen op het vastgestelde bedrag. Wil men het stuk land dat hij aan de Heer gewijd heeft vrijkopen, dan moet hij het vastgestelde bedrag betalen, vermeerderd met een vijfde. Dan is het land weer van hem. Koopt hij het stuk land niet vrij en wordt het aan iemand anders verkocht, dan vervalt het recht om het vrij te kopen. Als het stuk land in het jubeljaar vrijkomt, dan wordt het heilige grond, zoals een stuk land dat onvoorwaardelijk aan de Heer gewijd is. Het wordt eigendom van de priester. Wijdt iemand aan de Heer een stuk land dat hij gekocht heeft en dat dus geen familiebezit was, dan moet de priester bij het vaststellen van het bedrag rekening houden met het aantal jaren tot het volgende jubeljaar. Dezelfde dag nog moet het vastgestelde bedrag betaald worden. Het is heilig en behoort aan de Heer. In het jubeljaar wordt het land weer eigendom van de verkoper tot wiens familiebezit het behoort heeft. Alle bedragen moeten worden vastgesteld volgens de sikkel van het heiligdom, 20 gera de sikkel. De eerstgeborenen van het vee, van runderen of schapen, behoren aan de Heer. Men kan ze dus niet aan hem wijden. Dat rund of dat schaap behoort reeds aan hem. Is het dier een onrein dier, dan kan men het vrijkopen voor het vastgestelde bedrag, vermeerderd met een vijfde. Wordt het niet vrijgekocht, dan moet het voor het vastgestelde bedrag verkocht worden. Wijdt iemand iets van zijn bezit onvoorwaardelijk aan de Heer, mensen, vee of land, dan mag dat niet worden verkocht of vrijgekocht. Alles wat onvoorwaardelijk is gewijd, is hoogheilig en behoort aan de Heer. Een mens die onvoorwaardelijk is gewijd, kan niet worden vrijgekocht. Hij moet ter dood worden gebracht. De tinden van wat het land aan koren of boomvruchten opbrengt, behoren aan de Heer. Ze zijn aan hem gewijd. Wil iemand iets van zijn tinden terugkopen, dan wordt de prijs met een vijfde verhoogd. Elk tindedier van runderen of kleinvee dat onder de herderstaf doorgaat, is aan de Heer gewijd. Daarbij wordt niet gelet op betere of mindere kwaliteit. Ook mag men de dieren niet omwisselen. Doet men dat toch, dan zijn beide dieren gewijd. Ze kunnen niet worden teruggekocht. Dit zijn de geboden die de Heer op de Sinaï aan Mozes heeft gegeven voor de Israëlieten.

Deuteronomium, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 46. Dit is de rede die Mozes aan de overzijde van de Jordaan voor heel Israël gehouden heeft. In de Araba bij Suf, tussen Paran en Tofel, Laban, Gazerot en Dizahab. De afstand van de Horeb tot aan de Kades Barnea langs de weg door het Seïrgebergte is 11 dagen reizen. Toen Mozes in opdracht van de Heer zijn rede tot de Israëlieten hield, was het 40ste jaar, de eerste dag van de 11e maand. Mozes had Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon zetelde, en Och, de koning van Bazan, die in Astarot en Edrei zetelde, verslagen. Aan de overzijde van de Jordaan in Moab begon hij deze wet af te kondigen. Hij zei: De Heer onze God heeft bij de Horeb tegen ons gezegd: U bent nu lang genoeg bij deze berg gebleven. Trek verder naar het bergland van de Amorieten en naar alle naburige plaatsen. In de Araba, in het bergland, in de Sefela, in de Negeb aan de zeekust, het gebied van de Canaanieten en de Libanon tot aan de grote rivier, de Eufraat. Aan u geef ik dat land in handen. Neem dus het land in bezit dat de Heer aan uw vaderen, aan Abraham, Isaac en Jacob, onder ede beloofd heeft, aan hen en aan hun nakomelingen. In die tijd heb ik tegen u gezegd: Ik kan de zorg voor u niet meer alleen dragen. De Heer uw God heeft u vandaag al even talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. En ik hoop dat de Heer, de God van uw vaderen, u nog 1000 maal zo talrijk maakt en u zijn zegen schenkt, zoals hij beloofd heeft. Het is voor mij niet meer mogelijk alle zorgen, lasten en oneenigheden die zich bij u voordoen alleen te dragen. Wijs daarom uit elke stam verstandige, kundige en ervaren mannen aan. Dan zal ik die als uw leiders aanstellen. U hebt daarop geantwoord: Dat is een uitstekend voorstel. En toen heb ik uw stamhoofden, verstandige en ervaren mannen, als leiders over u aangesteld. Aanvoerders van 1000 en 100, aanvoerders van 50 en 10 en ook nog schrijvers uit elke stam. Uw rechters heb ik toen voorgehouden: Hoor beide partijen en vel een rechtvaardig vonnis, zowel bij rechtszaken met volksgenoten als met vreemdelingen. Zie bij het rechtspreken niemand naar de ogen. Verleen de mindere man even goed gehoor als de hooggeplaatste. Laat u door niemand intimideren, want de rechtspraak is iets van God. Als een zaak te moeilijk voor u is, leg die dan aan mij voor. Dan zal ik die behandelen. Zo heb ik indertijd uw taak omschreven. Vervolgens zijn wij van de Horeb weggegaan en zijn wij, op bevel van de Heer, zoals u zelf hebt meegemaakt, door die grote en verschrikkelijke woestijn getrokken in de richting van het bergland van de Amorieten, tot wij in Kades Barnea kwamen. Ik heb daar gezegd: U hebt nu het bergland van de Amorieten bereikt dat de Heer onze God ons schenkt. De Heer uw God heeft u dit land overgeleverd. Trek op en neem het in bezit, zoals de Heer, de God van uw vaderen, u beloofd heeft. Vrees niet en wees niet bang. Maar toen bent u allemaal naar mij toegekomen en hebt gezegd: Laat ons eerst enkele mannen vooruitsturen om het land te verkennen en om ons in te lichten over de weg die wij moeten nemen en de steden waar wij zullen komen. Omdat dit voorstel mij verstandig leek, heb ik 12 mannen aangewezen, 1 uit elke stam. Die zijn op weg gegaan, het gebergte in. Ze zijn tot het dal Eskol doorgedrongen en hebben dat verkend. Ze hebben vruchten van het land geplukt en die mee naar beneden gebracht. En toen zij ons verslag uitbrachten, hebben zij gezegd: Het land dat de Heer onze God ons schenkt, is een heerlijk land. Maar u wilt er toen niet naartoe gaan. U bent in verzet gekomen tegen de Heer uw God. U hebt in uw tenten zitten morren en gezegd: De Heer haat ons. Hij heeft ons uit Egypte geleid en nu laat hij ons in de handen van de Amorieten vallen om ons uit te roeien. Waar gaan wij toch naartoe? Onze broeders hebben ons de moed ontnomen door te zeggen: De mensen daar zijn groter en langer dan wij. De steden zijn groot en de vestingmuren hemelhoog. We hebben er zelfs Enakieten gezien. En ik heb u nog gezegd:
Wees voor hen niet bang of bevreesd. De Heer, uw God, gaat voor u uit. Hij zal zelf voor u strijden, zoals hij dat in Egypte voor uw eigen ogen heeft gedaan. En in de woestijn, waar u ervaren hebt hoe de Heer, uw God, u gedragen heeft, zoals iemand zijn zoon draagt, heel de lange tocht tot hiertoe. Maar desondanks hebt u geen vertrouwen gesteld in de Heer, uw God. In hem die onderweg voor u uitging op zoek naar een legerplaats, om u 's nachts in een vuurgloed de weg te wijzen die u moest gaan, en overdag in een wolk. Toen de Heer u gepraat hoorde, is hij kwaad geworden en zwoer: niet één van de mannen van deze verdorven generatie zal het heerlijke land aanschouwen dat ik uw vader onder ede beloofd heb, behalve Caleb, zoon van Jefune. Aan hem en zijn kinderen zal ik het land schenken dat hij heeft verkend, want hij is de Heer in alles trouw gebleven. Ook op mij is de Heer door uw schuld kwaad geworden. Hij heeft mij gezegd: u zult er evenmin binnengaan, maar wel Jozua, zoon van Nun, uw helper. Spreek aan Moeltin, want hij zal Israël bezit stellen van het land. Ook uw kleine kinderen, die volgens u een prooi voor de vijand zouden zijn, uw kinderen, die nu nog geen goed van kwaad kunnen onderscheiden, ook zij zullen er binnengaan. Aan hen zal ik het schenken en zij zullen het in bezit nemen. Maar u moet nu opnieuw de woestijn intrekken, in de richting van de Rietzee. En u antwoordde: wij hebben gezondigd tegen de Heer. Wij zullen optrekken en de strijd beginnen zoals de Heer onze God heeft bevolen. Ieder van u gordde zijn wapens om, alsof het ineens makkelijk was om het bergland in te trekken. Maar de Heer sprak tot mij: zeg hun dat ze niet optrekken en de strijd niet beginnen, want ik zal niet met hen zijn. Zij zullen door de vijand verslagen worden. Ik heb u die woorden overgebracht, maar u luisterde niet. U hebt u verzet tegen de Heer en bent zo overmoedig geweest om het bergland in te trekken. De Amorieten in dat bergland zijn tegen u uitgerukt. Ze hebben u als bijen achtervolgd en van Seir tot Gorma op u ingeslagen. Na uw terugkeer hebt u voor de Heer een weeklacht aangeheven. Maar hij heeft niet naar u geluisterd en u niet verhoord. Daarom bent u zo lang in Kades gebleven. Nee.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Deuteronomium, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 37. Daarna zijn wij opnieuw de woestijn ingetrokken in de richting van de Rietzee, zoals de Heer mij had opgedragen. Een lange tijd zijn wij om het Seïrgebergte heen getrokken. En toen heeft de Heer tegen mij gezegd: u bent lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Ga nu naar het noorden en geef het volk dit bevel. U komt nu dwars door het gebied van uw broeders, de zonen van Esau, die in Seir wonen. Zij zullen bang voor u zijn. Maar hoed u ervoor de strijd met hen aan te gaan. Want ik zal u zelfs geen voetbreed van uw land geven. Ik heb het Seïrgebergte aan Esau in eigendom gegeven. Het voedsel dat u nodig hebt, moet u tegen betaling van hen kopen, het drinkwater eveneens. De Heer uw God heeft alles wat u doet gezegend. Hij heeft voor u gezorgd op uw tocht door die grote woestijn. Al die 40 jaren is de Heer uw God met u geweest, zodat het u aan niets heeft ontbroken. En zo zijn wij dan langs onze broeders getrokken, langs de zonen van Esau die in Seir wonen, zonder op de weg te komen die vanuit Elat en Eshon Geber door de Araba loopt. Daarop zijn wij een andere richting uitgegaan en door de woestijn van Moab getrokken. De Heer heeft mij toen gezegd: val de Moabieten niet aan en begin geen oorlog tegen hen, want ik zal u niets van uw land in bezit geven, omdat ik Ar aan de zonen van Lot als eigendom heb gegeven. Vroeger woonden daar Emieten, een groot en talrijk volk. Ze waren even lang als de Enakieten. Evenals de Enakieten rekende men hen tot de Refaïten, maar de Moabieten noemde hen Emieten. In Seir woonden vroeger Gorieten, maar de zonen van Esau hebben hen verdreven en uitgeroeid en zich daar in hun plaats gevestigd, zoals de Israëlieten gedaan hebben met het land dat de Heer hun in bezit heeft gegeven. Steek nu de Zered over. Wij zijn de Zered overgestoken. Onze tocht vanaf Kades Barnea tot het oversteken van de Zered had 38 jaar geduurd. Zolang dat de generatie weerbare mannen geheel uit het kamp was verdwenen, zoals de Heer had gezworen. De Heer had ingegrepen om hen tot de laatste man uit het kamp te laten verdwijnen. Nadat al die weerbare mannen door de dood uit het volk waren verdwenen, heeft de Heer mij gezegd: u trekt nu bij Ar de grens van Moab over en komt dan in de buurt van de Ammonieten. U mag hen niet aanvallen en geen oorlog tegen hen beginnen, want ik zal u niets van hun land in bezit geven, omdat ik Ar aan de zonen van Lot in bezit heb gegeven. Ook dit werd als gebied van de Refaïten beschouwd, die daar vroeger gewoond hebben. Bij de Ammonieten heten zij Zamzummieten. Zij waren een groot en talrijk volk en even lang als de Enakieten. Maar de Heer vernietigde hen, zodat de Ammonieten hen verdreven en zich daar in hun plaats vestigden. Voor de zonen van Esau, die in Seir wonen, heeft de Heer hetzelfde gedaan. Voor hen heeft hij de Gorieten vernietigd. Zij verdreven hen en wonen tot vandaag in hun plaats. En zo is het ook de Awieten vergaan, die woonden in de dorpen tot aan de Gaza. De Kaftorieten, uit Kaftor afkomstig, hebben hen vernietigd en zich in hun plaats gevestigd. Trek nu verder, de Arnon over. Sichon, de Amoritische koning van Gesbon, lever ik met zijn land aan u uit. Begin de verovering en bind de strijd met hen aan. Vandaag begin ik bij alle volken onder de hemel angst en schrik voor u te verspreiden. Degenen die van u horen, zullen beven en sidderen voor u. Vervolgens heb ik vanuit de Kedemot-woestijn boden gezonden naar Sichon, de koning van Gesbon, met dit vredesvoorstel: laat mij door uw land trekken. Ik zal de hoofdweg volgen en er rechts nog links van afwijken. Verkoop mij tegen betaling het voedsel en het drinkwater dat ik nodig heb. En ik vraag van u alleen dat u mij te voet door uw land laat trekken. zoals ook de zonen van Esau, die in Seir wonen, en de Moabieten, die in Ar wonen, dat hebben toegestaan. Dan kan ik de Jordaan oversteken naar het land dat de Heer, onze God, ons schenkt. Maar Sichon, de koning van Gesbon, heeft ons geen doortocht willen verlenen. De Heer, uw God, had zijn gemoed verhard en zijn hart verstokt, om hem aan u uit te leveren, zoals het ook gebeurd is. Daarop heeft de Heer mij gezegd, nu ga ik Sichon en zijn land aan u uitleveren. Begin de verovering en neem het land in bezit. En toen Sichon zelf met heel zijn leger tegen ons was uitgetrokken in de richting van Jahaz, heeft de Heer onze God hem aan ons uitgeleverd. Wij hebben hem verslagen met zijn zonen en zijn hele legermacht. Al zijn steden hebben wij in die dagen veroverd. Eén voor één hebben wij ze aan de vernietiging gewijd, mannen, vrouwen en kinderen, zonder iemand in leven te laten. Maar het vee hebben we buitgemaakt, met alles wat er in de veroverde steden te plunderen viel. Vanaf Aroer, aan de oever van de Arnon, en van de stad in het dal tot Gilead, heeft geen enkele stad ons kunnen weerstaan. De Heer, onze God, heeft ze allemaal aan ons overgeleverd. Alleen tegen het land van de Ammonieten, heel het gebied langs de Jabok en de steden in het bergland, bent u niet opgetrokken, omdat de Heer, onze God, dat verboden had.

Deuteronomium, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 29. Daarna zijn wij de weg naar Bassan opgegaan. En toen Og, de koning van Bassan, met zijn hele leger tegen ons ten strijde trok, bij Edrei, heeft de Heer mij gezegd: wees niet bang voor hem, want ik heb hem met zijn leger en zijn land aan u uitgeleverd. Behandel hem op dezelfde wijze als Sichon, de koning van de Amorieten die in Gesbon zetelde. En zo heeft de Heer, onze God, ook Og, de koning van Bassan, met zijn hele leger aan ons overgeleverd. We hebben hem verslagen en niemand in leven gelaten. In der tijd hebben wij al zijn steden ingenomen, geen stad die wij niet op hen veroverd hebben. 60 steden, heel de streek Argob, het koninkrijk van Og in Bassan, allemaal versterkte steden met hoge muren, met poorten en grendels, naast de zeer vele onversterkte plaatsen op het land. Wij hebben ze aan de vernietiging gewijd, net als Sichon, de koning van Gesbon, alle steden, mannen, vrouwen en kinderen. Maar het vee en wat er in die steden te plunderen viel, hebben wij buitgemaakt. En zo hebben wij in die tijd op de beide Amoritische koningen het land aan de overkant van de Jordaan veroverd, van Aroer tot het Hermongebergte. De Sidoniërs noemen de Hermon Sirion, de Amorieten Senir. Alle steden op de hoogvlakte, heel Gilead en heel Bassan tot Salka en Edrei, steden van het koninkrijk van Og in Bassan. Og, de koning van Bassan, was de laatste van de Refaïten. Hij had een ijzeren bed, dat nu nog in Rabat Ammon staat. Het is 9 el lang en 4 el breed, volgens de gewone el. Dit land hebben wij in die tijd in bezit genomen. Het gebied vanaf Aroer aan de oever van de Arnon, met het halve bergland van Gilead en de steden die daar liggen, heb ik aan de Rubenieten en Gadieten overgedragen. De rest van Gilead, met heel Bassan, het koninkrijk van Og, heb ik aan de halve stam Manasse overgedragen. Heel de streek Argob met heel Bassan heet het land van de Refaïten. Jair, zoon van Manasse, veroverde heel de streek Argob tot aan het grensgebied van de Gezurieten en de Mayakatieten. Hij noemde die, zoals Bassan, naar zijn eigen naam, dorpen van Jair, zoals ze nu nog heten. Aan Makir heb ik Gilead overgedragen. Aan de Rubenieten en Gadieten het gebied van Gilead tot aan de Arnon, met het midden van de rivier als grens, tot de beek Jabok, de grens met de Ammonieten. Zij kregen ook de Araba met de Jordaan als grens vanaf Kinneret tot de zee van de Araba, de Zoutzee, aan de voet van de hellingen van de Pisga in het oosten. In die tijd heb ik u bevolen: de Heer uw God heeft u dit land wel in bezit gegeven. Maar al uw strijdbare mannen moeten voor uw broeders, de Israëlieten, oversteken. Alleen uw vrouwen en kinderen en uw vee, want ik weet dat u een grote veestapel hebt, mogen in de steden blijven, die ik aan u heb overgedragen. Pas als de Heer uw God uw broeders rust heeft laten vinden zoals u, en ook zij aan de andere kant van de Jordaan het land in bezit genomen hebben dat de Heer uw God hun schenkt, pas dan mag u terugkeren naar de bezittingen die ik u geschonken heb. En Jozua heb ik in die tijd geboden: u hebt met eigen ogen gezien wat de Heer uw God met die twee koningen heeft gedaan. Zo zal de Heer uw God doen met alle koninkrijken waar u komt. U hoeft niet bang voor hen te zijn. De Heer uw God, hij strijdt voor u. In die tijd heb ik de Heer gesmeekt: Heer God, u hebt mij het begin laten zien van uw grote macht en uw sterke hand. Er is geen God in de hemel of op aarde die zulke werken en zulke machtige daden verricht als u. En ik bid u, laat mij oversteken en laat mij aan de andere kant van de Jordaan dat heerlijke land aanschouwen, dat prachtige gebergte en de Libanon. Maar vanwege u bleef de Heer toornig op mij en heeft hij mij niet verhoord. Hij heeft mij gezegd: nu is het genoeg, spreek daar niet meer over. Beklim de top van de Pisga en kijk naar het westen en het noorden, naar het zuiden en het oosten. Geef uw ogen goede kost, want u zult de Jordaan niet oversteken. Draag uw taak over aan Jozua, sterk hem
en spreek hem moed in. Want hij zal bij de overtocht voor het volk uitgaan. Hij zal het in bezit stellen van het

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

We gaan verder met een dagboek van Johannes Paulus, de 23e. En we zitten bij dinsdagavond 19 juli. In het algemeen moet ik met grotere aandacht het officie van de Heilige Maagd en thuis de rozenkrans bidden. Ofschoon ik mij verbonden voel met de eucharistische Jezus, ben ik overigens soms wat nalatig in mijn schietgebeden. Dit alles zal ik morgen nauwkeurig trachten na te komen. Zo zal ik mijn tijd ook niet verdoen met onnutte praatjes in de keuken. Wat mijn vriend betreft, moet ik eerlijk bekennen dat deze zich vanmorgen weer bij mij aangediend heeft bij mijn terugkeer uit Bacanello, waar ik die bewuste persoon had opgezocht die, naar het mij toeschijnt, mij een enigszins koele ontvangst bereid heeft. Toen ik terugdacht aan de gebeurtenissen van Pinksteren en aan de rol die ik denk dat deze persoon gespeeld heeft, heeft hij zich weer doen gelden. Genoeg. Deze gebeurtenissen moeten steeds meer dienen om mij nederig te maken. En zo ik nog eens een dergelijke ontmoeting mocht hebben, zal ik ervoor zorgen onmiddellijk de eigenliefde in te perken en zeggen: dat is heel goed voor je. Als dat je overkomen is, heb je het ook verdiend. Iedere ontvangst, ook de meest vernederende die je te beurt valt, moet een eer voor je zijn. Voor jou, die slechts bestaat uit een vergankelijk lichaam en die leeft in onwetendheid en zonde. Woensdag, 20 juli. Ik heb nog werkelijk nodig, 1. Een grotere aandacht bij mijn gebeden. 2. Een beetje minder slaperigheid tijdens de meditatie. 3. Een groter aantal schietgebeden. Aangezien ik vandaag in deze 3 dingen ben tekortgeschoten. Wat die vriend overigens betreft, deze heeft zich vandaag behoorlijk gedragen. Hij heeft weinig van zich laten horen. Genoeg. We zullen eens zien wat er morgen gebeurt. God helpe mij. Heer, gij weet dat ik u bemin.

Donderdag 21 juli. Ook vandaag ben ik weer behoorlijk tekortgeschoten in mijn aandacht bij het Rozenkransgebed. Op deze manier ben ik Maria zeker niet welgevallig. Wat nu? Nu ik al een paar dagen met vakantie ben, moet ik mij wat meer op de studie toeleggen. En daarmee zal ik morgen beginnen. Eveneens zal ik vanaf morgen een bezoek meer brengen aan het Allerheiligste Sacrament. En wel om 12:00 middags. Want vandaag heeft Jezus mij bij een lezing uit de heilige Alphonsus over het bezoek aan het sacrament uitdrukkelijk laten weten dat hij zijn genoegen vindt te midden van de mensen. Nu is mijn arme kerk verlaten en niemand gaat hem opzoeken. Wij zien elkaar in het geheel slechts 2 of 3 keer. Het ligt dus voor de hand dat ik, daar ik toch in de gelegenheid ben, hem enige malen meer ga opzoeken of hem althans ga begroeten. O, wat zal hij verheugd zijn. Hoe zal hij het mij vergelden? Vrijdag, 22 juli. Hoe is het toch mogelijk dat ik er nooit in slaag om mijn aandacht bij het Rozenkransgebed te houden? Ook morgen zullen we zien wat er van terechtkomt. Ik moet mij op de een of andere manier wapenen tegen de slaap die mij overvalt wanneer ik werk. Eveneens moet ik erop letten mij niet al te zeer in de gesprekken te mengen, zoals ik dat vandaag begon te doen. Aangezien het gezegde altijd waar is, in veel spreken zal licht een overtreding voorkomen. Hoewel ik, wat vandaag betreft, gerust ben. Ook in gedachten die op zichzelf goed zijn en die mij soms verrassen en enthousiast maken, moet ik mij matigen om niet te vervallen in andere onoplettendheden. En om dit te verkrijgen, schietgebeden.

Zaterdag 23 juli. Ook vandaag ben ik gestruikeld. Gesprekjes naar links en naar rechts, als ware ik de grootste redenaar van de wereld. Nadien bemerk ik het onmiddellijk en heb ik er berouw over. Maar ik moet er van tevoren aan denken. Ik geloof niet dat ik van anderen kwaad gesproken heb. Maar toch moet ik daar altijd op blijven letten. Het is allemaal gemakkelijk. Het is allemaal eigenliefde die zich doet gelden. Alleen maar de behoefte om op de voorgrond te treden. O, mijn beste, ken jezelf en je zult minder praten. En in plaats daarvan zul je meer aandacht besteden aan de gebeden. En zullen ook de schietgebeden veelvuldiger zijn. Jezus, ontferm u over mij. Zondag 24 juli. Nog steeds moet ik eens iets echt goed doen. Bijvoorbeeld de Heilige Rozenkrans met aandacht bidden. Vandaag daarentegen ben ik ook bij het bezoek aan het Allerheiligste Sacrament in aandacht tekortgeschoten. Hoeveel redenen zijn er niet om mijzelf te vernederen? Je ziet het punt waarop ik mij bevind, verdien ik geen enkele genade. Morgen zal ik een beetje nauwkeuriger zijn in het betrachten van de stiptheid in alles en in het bijzonder van de vroomheid, meditatie, officie, rozenkransgebed en bezoek aan het Allerheiligste Sacrament. Overigens altijd nederigheid, want wanneer wij ons vernederen, helpt God ons. En daarom zal ik er wel voor oppassen ook maar het geringste woordje van wrok ten opzichte van de mijne te uiten voor de een of andere belediging die mij wordt aangedaan. O Jezus, sta me bij. Maandag 25 juli. Ook vanavond heb ik gehuild, en bij de pastoor en bij Jezus. O Jezus, aanvaard mijn verdriet en mijn tranen om mijn zonde uit te wissen. En geef in plaats daarvan nederigheid aan mij en ook aan mijn familie. Maria, sta me bij.

26 juli, maandelijkse afzondering. Terugblikkend op de afgelopen maand heb ik ingezien hoezeer ik tekortgeschoten ben in aandacht en ootmoed. Aandacht tijdens de dagen die ik in het seminarie heb doorgebracht, ootmoed tijdens de vakantiedagen. En nu zal ik, aangezien ik mij minder belemmerd voel in mijn aandacht, hoewel ik er nog niet helemaal overheen ben, mij nog meer concentreren op de ootmoed en ervoor zorgen stevig in mijn schoenen te staan onder die talloze omstandigheden waarin het mij gegeven zal zijn deze te beoefenen. En daartoe zal een verbondenheid in gedachten en in liefde met Jezus in het sacrament, mijn vriend, mij heel veel helpen. Want tussen hem en mij zal er dan de ware liefde bestaan. En de liefde voor Jezus brengt ootmoed met zich mee. Dus daar zal ik mij altijd tegenover hem uitspreken. Hem zal ik mijn ellende en mijn verdrietelijkheden voorleggen. En hij zal mij het geduld geven dat ik nodig heb in mijn voortdurende tegenspoed. Hij zal mij helpen mijn vredeszending te vervullen, te midden van mijn familie die in zeer zorgelijke omstandigheden verkeert. Hij zal mij leren mijn naaste lief te hebben, hem te vergeven, hem zijn gebreken en zijn gebreken te verdragen. Zo zal ik mij ook, wanneer ik huil of mij beledigd of verlaten gevoel, troosten met de gedachte dat ik op de goede Jezus lijk, die ook, en meer nog dan ik, beledigd en verlaten werd en toch nooit ophoudt lief te hebben. Zodoende zullen mijn tranen, hoe bitterder zij zijn, ook waardevoller en kostbaarder zijn. En ik zal de moed niet laten zakken, maar mij vereerd voelen enigszins voor Jezus te lijden, die voor mij gestorven is aan het kruis en die voor mij eeuwig in een tabernakel besloten is. Op deze wijze zal ik de verhevenheid van het priesterlijk ambt, zal ik de verhevenheid van het priesterschap, ambt van naastenliefde, steeds beter leren kennen en de veelvuldigheid, hier ontbreken enige woorden. En hoe zou ik mij hierbij dan niet vernederen? Hoe niet bij alles zwijgen? O, mijn God, maak dat ik u lief heb en ik zal nederig zijn. Maak dat ik u innig lief heb en ik zal zeer nederig zijn. Dinsdag 26 juli. Ik moet mij niet voor 12 uur reeds door de slaap laten overmannen, zoals het vanmorgen gebeurd is. Zo zal ik ook morgen, uit eerbied voor de Heilige Maagd, proberen de rozenkrans wat minder onoplettend te bidden dan ik vandaag gedaan heb. Waarom zou ik daarin niet kunnen slagen? Om mij in het bidden van de rozenkrans te oefenen, zal ik mij er ernstig op toeleggen het voornemen dat ik gemaakt heb tijdens de laatste retraite in praktijk te brengen. Namelijk dat mijn woorden eerst goed overdacht moeten zijn voordat ik ze uitspreek. En dat ik goed moet oppassen bepaalde kwesties niet aan te roeren of mijn eigen mening omtrent bepaalde kwesties die totaal nutteloos zijn te uiten, zoals dit bijvoorbeeld vandaag dreigde te gebeuren. Overigens, verbondenheid met Jezus en schietgebeden. O God, zie hoeveel zonde ik heb. Maar Gij ontfermt U over mij. Ik bemin U. Woensdag 27 juli. Toe maar. Ik schijn maar niet te willen begrijpen dat ik moet zwijgen tegenover die goede pastoor wanneer wij over bepaalde kwesties beginnen die mij niet aanstaan. Misschien doe ik mijn voornemens niets te kort, maar intussen treedt mijn natuurlijke aanleg aan de dag om te willen beslissen als iemand die het wel weet. In ieder geval bemerk ik, als ik uitgesproken ben, dat ik ondanks al mijn voorzorg steeds te veel gepraat heb. En dat is hoogmoed.
Bovendien houd ik mij te veel in de keuken op met nutteloos gepraat. Het is nodig dat ik ook mijn nieuwsgierigheid naar kwesties die mij niets aangaan een beetje beteugel. Ik zal ook oppassen voor het wegdoezelen bij de meditatie, zoals vanmorgen. Weinig schietgebeden, overigens. En wat het rozenkransgebed betreft, moet datgene gelden wat ik gisteravond gezegd heb. Want ik moet het nog als een behoorlijk christen leren bidden. O God, wat een zonde. Word nu toch eindelijk eens nederig. Nu zie je eens wat je met jezelf overschatting bereikt. Mijn Jezus, barmhartigheid.

Donderdag 28 juli. Ik heb een grotere aandacht nodig bij het bidden van mijn gebeden, speciaal bij het officie van de Heilige Maagd. Overigens moet het niet meer gebeuren, zelfs niet uit nalatigheid, dat ik, zoals vandaag nog, het dorp verlaat en naar Cavico ga zonder hoed. In het algemeen ontbreekt mij waarlijk de innige verbondenheid met Jezus, waardoor de gehele dag geheiligd wordt. En daarom zal ik meer schietgebeden bidden. Vrijdag 29 juli. O wee, mijn liefde voor de Heer verflauwt steeds meer. Het altaarbezoek bijvoorbeeld stel ik uit tot een half uurtje voor het rozenkransgebed. En ik denk de gehele dag slechts zelden aan Jezus. Ook wat het officie betreft ben ik nog op hetzelfde punt. Ik moest mij schamen, achteruit te gaan in plaats van vooruit. O, goede Jezus, laat mijn hart ontbranden door een vurige liefde tot u. Zaterdag 30 juli. Het is werkelijk nodig dat ik mij verneder, omdat ik mijn onvermogen inzie. Was ik althans hiertoe maar in staat? Ik meende een engel te zijn, maar ik ben slechts een hoogmoedig duiveltje en nog erger. Bij het bezoek van vandaag bijvoorbeeld was ik verstrooid. En wanneer dit niet met overgave gebeurt, loopt alles spaak. Ook het rozenkransgebed bid ik een beetje verstrooid, om over het officie nog maar niet te spreken. En intussen roept Jezus mij uit zijn tabernakel en ik sla op de vlucht. Ik vlucht, zoals alle andere zogenaamde christenen. O, wat een slecht hart heb ik. Kon ik er maar in slagen met Jezus verenigd te blijven in veelvuldige schietgebeden. Ik heb het 1000 maal beloofd en niet gedaan. Dus moet ik het nu doen. En met de hulp van God zal ik het ook doen. Heer, als gij wilt, kunt gij mij reinigen.

Zondag, 31 juli. Ik ben nog even ver als eerst. Ik heb mij, wat erger is, vandaag nog geen ogenblik bezig gehouden met het gewetensonderzoek. Ik heb het bidden van de drie onze vaders en de engel des Heren van 12 uur totaal overgeslagen. Dit mag niet meer voorkomen. De Heer toont zich nu nog barmhartig tegenover mij. Deze avond loopt de maand juli ten einde en een nieuwe maand begint. Ook ik beëindig de maand. Terwijl ik Jezus vergiffenis vraag voor mijn trouweloosheid. En morgen zal ik een nieuw leven beginnen. Morgen begint de Porciuncula aflaat. Derhalve reinig en zuiver ik mij geheel en zal ik de goede Jezus bidden dat hij mij dan de reinheid zal schenken, de liefde, de diepe nederigheid van de Serafijnse Franciscus. O Jezus, verlaat mij niet. Maandag, 1 augustus. Eén keer schietgebeden en speciale aandacht bij het bidden van de rozenkrans. Het is beter me niet te laten beïnvloeden door bepaalde enthousiaste ideeën die, hoe goed op zichzelf, op bepaalde tijden schadelijk kunnen zijn omdat ze de geest te veel afleiden. O, mijn God. Dinsdag, 2 augustus. Alles wel beschouwd, heb ik vandaag Jezus niet kunnen behagen. Ik was ver van hem verwijderd. Weliswaar heb ik het bezoek gebracht, maar niet op de juiste wijze. O God, verneder mij steeds meer. Doe mij mijn eigen nietigheid inzien. Breng een intieme verbondenheid van geest en hart met u tot stand. Anders zal het, als ik voortga, zoals in deze laatste dagen, tenslotte verkeerd met mij aflopen. Laat dit nooit gebeuren, o Heer. Ik doe de plechtige gelofte u van nu af aan altijd te zullen liefhebben. O Jezus, schenk mij liefde en vergiffenis.

Woensdag 3 augustus. Het is prachtig. Nu is het toch wel tijd om een einde te maken aan mijn trouweloosheid tegenover de Heer. Jezus roept mij dag en bij nacht. Hij smeekt mij, hij doet een beroep op mij en ik laat hem alleen. Tot nu toe ben ik niet al te streng geweest jegens mijzelf. Maar nu wordt het tijd dat ik mijzelf eens goed aanpak. Daar bid ik dan elke avond, o mijn Jezus, erbarm u over mij. Maar overdag bega ik zonde en wat is meer zij. Is dat een manier van doen voor een seminarist? En vandaag heb ik bij alle andere nalatigheden, zoals afleiding en verstrooiing, waartoe ik de laatste dagen vervallen ben, ook de geestelijke lectuur overgeslagen. Niet dat ik helemaal niets uitgevoerd heb, maar de godsdienstige aangelegenheden moeten altijd de voorkeur genieten boven al het andere. Ik moet nu eindelijk eens met mezelf tot klaarheid komen. Laten we beginnen de meest voorkomende en opvallende gebreken kwijt te raken. Daarna zullen we successievelijk aan de andere gebreken toekomen. Mijn goede schutsengel en mijn heilige Johannes Bergmans zijn op dit ogenblik getuigen van mijn besluit. Ofwel zal ik morgen het Allerheiligste bezoeken en de rozenkrans bidden zoals het hoort, en dan zal alles goed gaan. Of ik doe zoals ik de laatste dagen heb gedaan, en dan zal ik vrijdag tot 12:00 niets eten, en ik zal 2 uur lang mediteren. Laten we de zaak goed bekijken. Beide manieren kunnen tenslotte bijdragen tot mijn heil. O Jezus, wil ook Gij mij bijstaan?

Donderdag 4 augustus. Ik ben er wel een beetje op vooruit gegaan. Maar desalniettemin heb ik nog niet alles gedaan wat ik doen moest. Het altaarbezoek bijvoorbeeld ging niet zo van harte als andere malen wel eens het geval was. Tijdens het rozenkransgebed waren nog enige momentjes van verstrooidheid. Maar och, laten we voor vandaag maar tevreden zijn en morgen zien we wel verder. Ik heb intussen de straf na een overtreding niet afgeschaft. Integendeel, ik zal aan het rozenkransgebed en het altaarbezoek het bidden van het officie voor de Heilige Maagd toevoegen. Ik moet er ook voor oppassen met de pastoor soms niet te veel te twisten en sommige mensen of handelingen te verdedigen die overigens laakbaar zijn, maar waarvan ik zelf ook wel eens denk dat ze dit eigenlijk niet zijn. Want ofschoon één ieder kan begrijpen dat ik zo spreek om te lachen of de zaak een lachwekkend aspect te geven, ook als ik deze ernstig opvat, is het toch zeker nooit goed om te overdrijven. Ook een zaak van geenerlei belang kan uitgroeien tot een hele kwestie. Goed, ik hoef er verder niet over uit te weiden. Ik moet nederig zijn en zodoende zal ik niemand leed berokkenen. O Jezus. Vrijdag 5 augustus. Vandaag ben ik vooral tekortgeschoten in mijn voornaamste plicht. Dit wil zeggen, mijn broertjes te laten bidden. Ik beloof als uiting van eerbied aan Maria bij het begin van deze novene dat dit niet meer zal gebeuren. Ik zal ook hierin precies zijn. Ook heb ik de slechte gewoonte aangenomen een beetje te lang te slapen in het middaguur. Daarom zal ik mijn wekker zo zetten dat deze mij wekt na een rust van 3 kwartier, die voldoende voor mij is. Morgen begint de noveen van Maria ten hemelopneming. Dus hernieuwde ijver in alles en verbondenheid met Jezus en Maria door middel van schietgebedjes die ik zo nodig heb. O Jezus en Maria, wees altijd mijn enige liefde. Dinsdag 9 augustus. Voordat ik mijn godsdienstoefeningen begin, moet ik het bekende gezegde indachtig zijn. Voor het gebed moet gij uw geest daarop voorbereiden. Ik moet ervoor zorgen zo ver te komen als de heiligen gekomen zijn. Namelijk dat ik met het grootste gemak en niet zo verstrooid als ik dat gewoon ben te doen, van de studie of een andere bezigheid op het gebed kan overgaan. Overigens kan ik alleen maar herhalen wat ik gisteravond zei. Ik heb bijna geen vertrouwen meer. Ik ben nog altijd even ver. O Jezus en Maria, schenk mij meer ijver, anders verstar ik.

Vrijdag 12 augustus. Eergisteren had ik geen kaars. Gisterenavond had ik geen inkt. En zo komt het dat ik 2 avonden niets op schrift heb gezet. Wanneer ik mijzelf zo eens beschouw, moet ik zeggen dat ik, hoewel ik niet te klagen heb over grote tekortkomingen, toch ook geen deugden bij mezelf kan ontdekken. Ik ben nog steeds op hetzelfde punt, zonder een stap vooruit te komen. En ik geloof dat dit alles afhangt van het feit dat ik er weinig over nadenk. En doordat ik geen vergelijking maak tussen de ene dag en de andere, en er geen verschil tussen zie, zoals het gewetensonderzoek dit eist, hetgeen ik tussen haakjes veel beter moet doen. Kortom, er zijn bepaalde kleinigheden die mij nooit gelukken. Of beter gezegd, die ik nooit helemaal goed doe. Bijvoorbeeld het rozenkransgebed, in zekere zin ook het aldaarbezoek, en bovenal het zeggen van de schietgebeden. Weliswaar ontbreekt mij de goede wil niet, en hiervoor kan ik slechts de Heer danken, want dit alles is genade van zijn kant. Maar ik moet er wel aan denken dat de weg naar de hel geplaveid is met goede voornemens. O, als ik eens kon inzien hoe nodig het voor mij is om goed en vroom te zijn. Wel nu, laat ik het anders doen. Morgen biecht ik en dan begin ik een leven van grotere oplettendheid en ijver ter ere van de Heilige Maagd, die zozeer mijn liefde verdient. En ik zal om te beginnen met niemand, zelfs niet in vertrouwen, over kleine gebreken spreken die ik bij andere mensen bespeur en die alleen mij opvallen. O Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In de kerk leeft. U kan vandaag luisteren naar het tweede deel van het gesprek met diaken Warlito Borja, afkomstig uit de Filipijnen en de enige niet-Belgische, of toch van herkomst niet-Belgische, diaken in ons land.

0: Intussen zijn we toegekomen aan de vraag of hij nog een verlangen heeft om terug te keren naar de Filipijnen of hij zich in België echt op zijn plaats voelt.
1: Ja, zeker. Die initiële plan was om mijn opleiding hier te doen en opnieuw terug naar de Filipijnen te gaan om verschil te maken aan het leven van mensen. En bij die optiek ben ik eigenlijk had ik de neiging om terug naar de Filipijnen te gaan om ja, de wil van God eigenlijk daar uit te voeren en mensen te helpen om Jezus te zien en de plan van Jezus te zien. Maar God heeft een ander plan. God wil dat ik hier uitvoer. En zoals ik aan jou vroeger gezegd heb, is er ook een soort van bevrediging die noodzakelijk is in die gelovigen van België. En welke bevrediging is dat? Eigenlijk die gedachte dat hun gezond verstand alleen los is van God. Dat ze dat eigenlijk kunnen beoefenen zonder een band met God. En ik denk dat mijn taak hier is, als ik dat goed begreep, mijn onderscheiding proces is om de mensen te laten zien, nee, er is nog een betere situatie waarin ons gezond verstand versterken is met de oorsprong van deze waarden, met de oorsprong van deze principes, met de oorsprong van deze geloof, waarin we niet meer als geloof eigenlijk benoemen, maar gewoon als gezond verstand. En dus er is ook een soort van bevrediging noodzakelijk in onze maatschappij. En ik denk, God heeft mij geroepen om dit soort van bevrediging hier in België aan te bieden. Want ik heb altijd in mijn gedachten, toen ik hier benoemd was, ontdekt, er is in België een soort armoede. En dat deze armoede is niet meer materieel, maar geestelijk. En die geestelijke armoede is in termen van verwarring. We doen momenteel goed, omdat de christelijke geloof heel diep ingeworteld is, maar we zijn nu verwaard en we proberen dat eigenlijk kapot te maken. Er is een uitdaging om de mensen te laten zien, als jij deze waardes eigenlijk waardevol vindt, als jullie waardes dit eigenlijk belangrijk waardeert, dan moeten we dit nog voeden. Met wat? Met ons geloof. De oorsprong van eigenlijk van deze gezond verstand. Vooral bij die jongeren, want ik was een leerkracht geweest, een godsdienstleerkracht in drie scholen. Ik had heel kort een godsdienstles in St. Angela Til Donk kunnen geven. Ik had 2 jaar les in Don Bosco gegeven en ook in het college in Vilvoorde. En ik zie dat eigenlijk aan die jongeren. Er is aan hen eigenlijk een verlangen om betekenis in het leven. En ze kunnen dat niet verwoorden. Maar je kan het echt zien. En daarom zijn ze eigenlijk geïnteresseerd met mijn getuigenis. En ik zie dat met hun reactie. En eigenlijk mijn collega's in deze scholen waren verbaasd dat ik eigenlijk die jongeren kon trekken. En hun interesse kunnen nemen met mijn getuigenis. En ik zie dat omwille van mijn authenticiteit van geloof zijn ze geïnteresseerd. Want ze hebben ook levensvragen. Ze hebben ook vragen over zin. En dus ze verlangen om, als ik dat eigenlijk goed kunnen bekijken, zin om hun geestelijke kant te voeden. En ik zie dat ook bij oude mensen. Want ik zie dat er eenzaamheid is. Ik zie ook bijvoorbeeld de stijgende cijfers van zelfmoord in België. En ook euthanasie. Dat is eigenlijk een teken van het nood aan de geest.
0: Ja.
1: Want we zijn al gefocust met alle materiale dingen in ons leven. En daar hebben we veel in België. Ja, mensen spreken nog aan armoede, materiaal armoede in België. Ja, je kan dat nog zien natuurlijk. Maar hier zijn we al structureel rijk. En het sociale systeem werkt goed. En soms eigenlijk misbruik van mensen die al kennis hebben aan ons systeem. En dus ik zie dat er in België echt een nood is tot een bevrediging van de geest. Mensen zijn al gewoon om die gevolgen van christendom eigenlijk te ervaren. Dat ze vergeten dat wat ze nu ervaart is eigenlijk omwille van het geloof. En omdat ze dat vergeet, dan is de geest ook niet met de juiste voeding gegeven.
0: Ja.
1: En dan spreek ik niet over de Heilige Geest. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik spreek aan de geest van elke mens. Die ook moet verbonden zijn met de Heilige Geest.
0: Ja.
1: Maar zonder de menselijke geest open te stellen, open te laten, kan de Heilige Geest niet binnenkomen. Mm. En daarom is er een nood van bevrediging. We moeten eigenlijk kunnen beseffen, nee, we zitten nu in een echt goede materiële leven, maar er is nog een beter leven, waarin hoewel materieel, zoals geestelijk, in goede situatie zit. We zijn altijd gefocust aan materieel armoede, daarom hebben we acties zoals broederlijk delen, ja, altijd activiteiten gericht zijn naar materieel armoede. Maar in onze geseculariseerde maatschappij, ongewikkeld, geseculariseerde maatschappij in België, waarin, ja, natuurlijk is er nog materiële armoede hier, hè, maar niet zo onmerkelijk zoals in de Filipijnen of in Afrika. Maar wat heel opvallend is, in België is dat wij in een heel grote geestelijke armoede zitten.
0: Ja.
1: Dat we niet eigenlijk beseffen. Zoals die materiële armoede van die armen in arme landen. Ze beseffen niet dat ze zijn armen. Ze zijn blij.
0: Ja.
1: Eigenlijk, ze zijn al gewoon met zijn situatie.
0: Ja.
1: Daarom willen ze daar niet bevrijd zijn. Ook met ons in België. We zijn al gewoon met onze geestelijke armoede. Dat we denken niet buiten onze situatie. We dachten dat dit al normaal is, maar... Er is nog een betere situatie waarin onze geest opgevoed is. Waar wij eigenlijk die eenzaamheid kunnen overwinnen. Waarin onze individualisme ook kunnen breken. Maar we dachten dat we zijn al comfortabel met onze individualisme. Dat we dachten, nee... Dit kan niet anders.
0: Ja, ja. Ja, en ik denk ook, zolang die materiële rijkdom aanwezig is,
1: ja, ja,
0: dat men zich die vraag ook niet stelt.
1: Nee, ja. Nee.
0: Dus,
1: nee.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, interessant.
1: Ja, mensen denken dat zolang als je in een materieel stabiliteit zit, dat je echt stabiel bent. Maar... We zijn niet alleen materieel, hè? We zijn materieel en geest. We hebben ook onze geest om te zorgen. Niet alleen ons lichaam, maar ja, mensen zijn eigenlijk al gefocust aan die lichamelijke deel van ons leven. En ze vergeten dat wij, hoewel lichaam en geest zijn. Ja, misschien niet de geest van die religieuze betekenis, maar toch een lichaam met een geest.
0: Mm-hmm. Ja, ja. En heeft u daar een visie op hoe dat in België of in Vlaanderen bijvoorbeeld aangepakt kan worden, die geestelijke armoede?
1: Ja, eigenlijk die mensen terug naar Jezus te brengen. Mm. Want hij zal de rest doen. Eigenlijk, voor mij is het belangrijk om die... Want ik zie altijd onze kerk in drie fasen. Die credo, liturgische, eigenlijk, creed, code en cult, noemen we dat in het Engels. Deel van dienst, eerdienst, het deel van geloof en het deel ook van kanonische rechten. En in België zijn we meer gericht over die rechten. Maar de credo is al zwak. En ook die eerdienst is ook een beetje zwak. In de Filipijnen is de cultische heel hoog. Die credo, een beetje nog goed, maar qua principes en rechtvaardigheid en zo, is eigenlijk zwak.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Dus mijn visie is gewoon aan de mensen te laten beseffen, we hebben God nodig om deze mooie leven te kunnen houden. Niet meer het gedachte dat als we God krijgen, dan krijgen we een mooie leven. In de Filipijnen is dat nog zo. Als je bij God blijft, dan is daar ook mooie leven. Maar mooie leven is nu erwaard in België. Maar België is vergeten dat deze mooie leven, rechtvaardigheid, gelijk kijk aan mensen, het beëindigen van slavernij, die zijn vroeger niet vanzelfsprekend. Maar omwille van het christelijk geloof waren dit allemaal veranderd en nu tot gewoonte van gemaakt. Maar ja, we zijn vergeten dat dit eigenlijk het bron is. Daarom evangeliseren we niet meer.
0: Mm.
1: En we dachten dat die bijvoorbeeld buitenlanders die hier komen, zal dat nog kunnen nemen, onze waardes, de Belgische waardes, zonder evangelisatie. Maar nee, als we niet wanbewust evangeliseren, dan doen ze ook alsof ze nog in hun eigen land zijn. En ja,

0: U bent de enige diaken, denk ik, hè, in Vlaanderen die geen, niet Belgisch van oorsprong.
1: Ja, ik ben eigenlijk de eerste.
0: Ja, de eerste. De eerste uit de geschiedenis hierin.
1: Ja. en omdat ik ben... vorig jaar had ik een toespraak gegeven in de Filipijnen. Want vorig jaar was die permanent diaconaat ook goedgekeurd in de Filipijnen. Dus we gaan permanent diaconaat in de Filipijnen beginnen dit jaar. Dus vorig jaar moest ik een toespraak geven over wat is diaconaat, wat dat in, wat is de opleiding van permanent diaconaat. En omwille van deze taak heb ik meer sowieso research gedaan. En ik heb interviews ook van verschillende diakens in Amerika, hier in Europa gedaan. En ik heb eigenlijk ontdekt dat ik ben misschien de enige ook Filipijnse diaken voor Europa. Want die andere diakens die van de Filipijnen zijn eigenlijk diakens voor de Filipijnse gemeenschap. Bijvoorbeeld de diaken in Parijs. Hij was ook gewijd diaken in Parijs, maar niet voor die Franse gemeenschap, maar voor de Filipijnse gemeenschap. Die diaken ook in Duitsland. Hij was ook gewijd in Duitsland, maar niet voor die Duitse gemeenschap, maar voor de Filipijnse gemeenschap. Maar ik ben gewijd echt voor die Vlaamse gemeenschap. Daarom is mijn engagement echt in een Vlaamse zone. Want we hebben hier ook een Filipijnse... we noemen dat Filipijnse chaplaincy. Dus,
0: almoezenier, denk ik.
1: Almoezenier, ja. Dus,
0: onderpastoor.
1: Ja, sowieso. Ja. En dus we hebben hier die Filipijnse gemeenschap ook, op gemeenschappen. Maar daar ben ik echt niet gewijd. Ik ben echt gewijd voor de Vlaamse gemeenschap, op de Belgische kerk. Ja. Sowieso.
0: Ja, ja. En hoe kijkt u terug op de opleiding, de vorming tot diaken?
1: De opleiding was eigenlijk meer van integratie dan theologie. Want de stoelgroep van die opleiding heb ook gezien dat ik al 9 jaar priesteropleiding gehad. Dus in termen van kerkelijk leer, kerkelijk waardigheden heb ik al meer. En ik was ook al bijna gedaan met mijn studies theologie. Dus ik heb weinig eigenlijk inhoud qua theologische vorming in de opleiding gekregen. Meer van cultuur, meer van eigenlijk wat is die Vlaamse kerk en wat zijn de noodzakelijke aanpassingen hier in Vlaanderen. Dat was eigenlijk die kerninhoud van mijn opleiding en ook van mijn stage. Want het is echt belangrijk dat ik, hoewel ik ook opgeleid was bij theologische vorming in de context van Vlaanderen kunnen uitvoeren. Ja,
0: het is toch een hele unieke parcours eigenlijk.
1: Zeker.
0: Ja,
1: en tot nu toe blijf ik eigenlijk verbonden met mijn mede-collega diaken om nog blijven te leren aanpassen aan die Belgische cultuur, eigenlijk de Vlaamse cultuur. Want ik heb ook ontdekt dat die cultuur van de Waals totaal anders is in termen van kerken dan bij Vlaanderen.
0: Ja. Want hebben jullie met de diakens hier in Vlaanderen, is er veel onderling contact? Vormen jullie een gemeenschap eigenlijk?
1: Eigenlijk niet zoveel, maar bij onze groep, de jonge diakens, wel. Want ik heb bijvoorbeeld nog nooit goed contact gehad met al de diakens, maar met diakens van de jaar 2010 tot... Eigenlijk de groepen waar ik nog samen in het opleiding gezeten. Want ik zat eigenlijk 9 jaar in de opleiding. Dus we hebben nu een goede contact onderling. Maar met de rest van de diakens, dat hebben we niet.
0: Ja. En u zegt ja, het permanent diaconaat is iets dat in de Filipijnen nog niet zo bestaat of bestond?
1: Nee, dat echt totaal niet bestond.
0: En wat is dan eigenlijk de geschiedenis daarvan? Is dat hier in Europa meer ingeburgerd?
1: Ja, het is eigenlijk meer ingeburgerd in Europa en in de VS. Maar in Azië nog niet. In Afrika ook niet. Ja, want die bischoppen hebben eigenlijk die vrijheid om permanent diaconaat in hun gebied te beginnen opnieuw. En tot nu toe, eigenlijk tot 2 jaar geleden, hebben de bischoppen het noodzaak van diaconaat die gezien. En eigenlijk, ik kan eigenlijk ook zeggen dat het was volgens mijn collega's in het seminarie, ook door mij, dat vorige president van die Filipijnse conferentie van bischop is een goede vriend van mij. Hij was ook die bischop toen ik nog een seminariste was. En we hadden daar over gesproken. En ik heb hen ook gezegd, zie je, ik functioneer eigenlijk heel goed in mijn werk als diaken. Waarom kunnen we hier niet de diaconaat doen? En volgens hem, de bischoppen zijn nog niet bereid. Maar je staat nu in die positie om dat eigenlijk te kunnen voorstellen. Kan je dat misschien voorstellen in jullie conferentie? En daar wordt dat begonnen en je hebt me geïnterviewd. Dus wat doe je als diaken? Hoe was het met jouw opleiding? En eigenlijk heb ik me ook gevraagd om hem de ratio, eigenlijk de richtlijnen van de opleiding van België, naar hem te sturen in het Engels, als basis van die opleiding in de Filipijnen. Dus is ook, zou ik zeggen, ontwikkeld door mijn samenwerking met dit bischop.
0: Ja, ja. En dan wil het eigenlijk zeggen, het feit dat dat nog niet in heel de kerk verspreid is, dat dat iets is dat in Europa en in de Verenigde Staten is opgekomen vanuit de nood die de bisschoppen zagen?
1: Niet gekomen, maar teruggekomen. Want zoals ik zei, diaconaat was al bij het begin. Eigenlijk kan ik ook zeggen dat diaconaat eerder is dan priesterschap. Want toen waren er alleen de apostelen en hun diakens. En eigenlijk daarna kwamen de priesters die de bisschoppen werden geworden. Want vroeger was het alleen de apostelen en hun dienaars, die diakens. En toen waren eigenlijk die diakens, kregen de diakens eigenlijk meer kans om bisschop te worden dan die priesters. Want die diaken hulp altijd de bisschop om het bisdom te besturen. Dus de diakens hebben eigenlijk kennis van hoe het bisdom werkt. En meestal benoemt die bisschoppen hun diakens tot de kandidatuur van bisschop te worden. Natuurlijk worden ze ook gewijd tot priester eerst, dan bisschop. Maar toen is een andere context eigenlijk. Maar voor een lange tijd was de andere orde, de prediaconaat, porter en ook de andere orde in de kerk in de geschiedenis een beetje verdwenen. Maar na die Tweede Vaticaanse Concilium was er een beweging, eigenlijk een fenomeen waarin permanent diaconaat opnieuw in de kerk is teruggeroepen. En ja, omdat Europa eigenlijk en België is eigenlijk een van die kernspelers van die Tweede Vaticaanse Concilie, is permanent diaconaat onmiddellijk hier uitgevoerd en ook in de VS. Dus bij de jaren 60 tot 70 waren permanent diaconaat al begonnen in Europa en in de VS.
0: Ja.
1: Maar blijkbaar was het nog niet in de Filipijnen of in Azië gekomen. Ja, in Afrika ook, ja.
0: Maar dat zal dus misschien komen in de toekomst dan in de Filipijnen.
1: Het is nu begonnen.
0: Het is begonnen. Het is, ja, dus hoe zal ik zeggen, uw pleidooi is aangesloten.
1: Ja. Dus vorig jaar was die goedkeuring van Rome gekomen. En dit jaar was het goedkeuring van de ratio. Van de richtlijnen van die opleiding ook goedgekeurd. Dus ik denk dat die verschillende bisdomen in de Filipijnen gaan volgend jaar, op dit jaar, die opleiding al beginnen. Ja, want eigenlijk toen ik vorig jaar naar de Filipijnen ging om toespraken te geven in verschillende bisdomen, een van de bisdom Caloocan eigenlijk willen hun permanent diaconaat opleiding tijdens die jubilarium beginnen. Dus normaal is het in november. Ze willen dat eigenlijk met 7 diakens beginnen, zoals in het begin. Maar dat was omdat die goedkeuring van de ratio alleen dit jaar gekomen is, waren ze niet in staat om te kunnen beginnen. Maar normaal gezien was dat al begonnen in de Filipijnen, als het ratio eigenlijk in november teruggekomen was met een goedkeuring. Maar ja.
0: Het ratio?
1: Ja, ratio is eigenlijk in de richtlijnen van die opleiding.
0: Ja. We gaan er nog eens uit tussenuit voor een stuk muziek en dan dadelijk ook misschien nog enkele geloofsvragen. We hebben het al heel de tijd over geloof gehad,
1: ja,
0: maar enkele persoonlijke geloofsvragen nog.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn intussen aan het laatste deel van ons gesprek toegekomen met diaken Warlito Borja. Ja, heel interessant. U heeft zoveel dingen dat u kan binnenbrengen vanuit uw ervaring en vanuit uw kennis. Aan het einde zou ik graag nog echt enkele persoonlijke geloofsvragen willen stellen. U zegt ja, ook in de scholen, als ik mijn getuigenis breng, zijn de mensen geraakt. We hebben onlangs vormelingen hier te gast gehad en zij hebben ook kort getuigd. En we hadden de indruk dat u hen vooral ook wil meegeven dat ze een persoonlijke relatie moeten hebben, hè, bij Jezus.
1: Ja, zeker. Dat is eigenlijk het eerste doel om mensen, vooral de jongeren, naar Jezus te brengen. Want ik denk dat als de jongeren al dicht bij Jezus zitten, dan Jezus kan zijn werk ook voltooien. Want die initiële werk is eigenlijk alleen hen naar Jezus te brengen. En ik zie eigenlijk die gelegenheid om de jongeren naar Radio Maria te brengen, omdat ik weet dat Radio Maria ook een grote bijstander is van evangelisatie. En dat door, want ik ben ook een luisteraar van Radio Maria en ik heb veel getuigenissen hier al gehoord, waarin hun geloof waren aangeraakt en ook ontwikkeld door Radio Maria. Dus ik dacht, als ik alleen de wormelingen naar Radio Maria kunnen brengen, dan de Heer zal al werken. Dus ik hoop niks te doen. Alleen de wormelingen hier brengen. En door wat ze hier kunnen zien, kunnen horen, kunnen doen, zal dat eigenlijk het geloof prikkelen en wakker maken. Want ik denk, zoals ik eerder gezegd heb, het geloof is al in elke hart van Belgen. Het geloof zit eigenlijk diep aan die hersenen, aan die hart van Belgen, alleen bewaard. En dus als de wormelingen hier wat ervaring kunnen opdoen in verband met het geloof, ben ik overtuigd dat die wormelingen het licht kunnen zien, Jezus kunnen ontmoeten en hun geloof kunnen ontwikkelen en laten groeien.
0: U bent hoopvol ook.
1: Ik ben heel hoopvol eigenlijk, want zoals ik zei, het is het werk van God. En ja, God maakt eigenlijk alles mooi. Maar omdat we die vrijheid gegeven waren, moeten we alleen die vrijheid gebruiken om hem binnen te laten en zijn werk ook en ons kunnen voltooien.
0: Wie is Jezus voor u?
1: Ah, dat is een heel goede vraag. En ik heb daar lang nagedacht. Dus voor mij, Jezus zit in twee plaatsen. Eerst en vooral is Jezus mijn weg naar God. Tweede is hij eigenlijk mijn soort van voorbeeld om hoe ik als mens moet gedragen en hoe ik mijn leven moet eigenlijk leiden. Dus bij de eerste zou ik zeggen, ik besef me dat als ik bid altijd naar God de Vader, maar altijd door Jezus. En ik bid naar God bij het voorbeeld dat Jezus aan mij gegeven heeft. Maar de tweede plaats is, ik zie eigenlijk mijn leven zoals we van tegenwoordig onze gadget materialen eigenlijk gebruiken. Onze gesofisticeerde gadgets in ons leven gebruiken we hoewel met een manuele handleiding, hoe experimenteert om dat te gebruiken. Natuurlijk kan je altijd jouw gadget gewoon experimenteren en dat gebruiken met gezond verstand. Bijvoorbeeld je ISM. Iedereen gebruikt een ISM, dus je gebruikt dat ook met wat je eigenlijk ziet. Maar je kan ook aan de handleiding kijken. Dan kan je jouw ISM beter gebruiken en alle eigenlijk features kunnen overnemen. En dat zie ik ook als het gebruik van deze lichamelijke gadget. Ik kan ook experimenteren en gewoon aan andere mensen kijken. Maar er is eigenlijk een handleiding van deze leven om een goede, mooie leven te leiden, moet je alleen aan Jezus kijken. Want door Jezus kan je echt zien hoe het leven moet. En daarom is hij mijn weg naar God, maar is hij ook mijn weg tot het beste, mooiste leven ik kan leiden.
0: U kiest ervoor ook om zichtbaar te zijn als man van God, want ja, u draagt ook de Romaanse kool.
1: Ja, want hoewel wij eigenlijk niet aangemoedigd zijn om dit te doen als diaken, om eigenlijk het verschil te maken tussen een diaken en een priester, heb ik dit ook gedragen, want ik wil ook door dit evangeliseren, want ik kan altijd goede dingen doen, ik kan mijn goede daden altijd uitvoeren, maar zonder aan de mensen te tonen, ik doe dit eigenlijk in het kader van mijn geloof, zal men dat niet zien. Ik kan ook een goede boeddhist zijn, een goede moslim zijn, maar ik ben een goede leerling, volgeling van Jezus. Daarom toon ik dat ook. Dus dit is ook een vorm van evangelisatie voor mij.
0: Dat de mensen nu erop kunnen aanspreken.
1: Ja, inderdaad. Want eigenlijk heb ik dat ook gemerkt. Ik kan blijven wandelen op een straat en niemand zal mij aanspreken. Maar als ik dit draag, dan ben ik meer aanspreekbaar. Ja. Mensen komen, en ik heb dat heel veel keer ervaard. Natuurlijk dachten ze dat ik een priester was, maar ik zal dat onmiddellijk corrigeren. Maar omdat er een initieel gesprek was, konden we dit gesprek verder eigenlijk voeren.
0: U heeft doorheen heel het gesprek eigenlijk aangegeven dat u God in alles betrekt. Dus dat u eigenlijk op een manier heel de dag door in gebed bent. Maar heeft u ook zo van die vaste momenten? Hoe ziet uw gebedstructuur eruit, om zo te zeggen?
1: Ah ja, natuurlijk. Dus bijvoorbeeld bij de getijden gebeden ben ik meestal samen met Radio Maria. En natuurlijk heb ik ook een meditatiemoment door de dag. En zoals ik zei, besteed ik ook tijd voor het sacrament. Ik zit alleen bijvoorbeeld in de kerk om nog te reflecteren, na te denken, Heer, wat is jouw wil voor mij? Dus als je dat in een structuur eigenlijk kunt plaatsen, de getijden gebeden, ochtends eigenlijk, met het begin 6:30 bij de lezingdienst, samen ook met jullie. En die ochtendgebed, de middaggebed, die namiddaggebed is niet een gewoonte bij mij, maar die avondgebed wel. En de slotgebed. Als je voor een structuur eigenlijk zoekt. Maar intussen neem ik ook tijd om gewoon te luisteren. En God te vragen, Heer, wat wil je van mij nu? Bijvoorbeeld als ik, waar ik naar slaap ga. Natuurlijk is de Eucharistie ook een heel belangrijk deel van mijn leven. Hè. En ik heb dat niet vooraan benoemd, want dat is al vanzelfsprekend. Dus ja, weet je bijvoorbeeld waarom zijn we verplicht om die getijden gebeden te bieden en niet de Eucharistie? Dat is ook voor de priesters. Hè. De priesters zijn niet verplicht om de Eucharistie te vieren, maar wel die getijden gebed te bieden. Weet je waarom? Nee. Omdat het Eucharistie vanzelfsprekend is bij ons. je moet dat niet meer benoemen. Maar die getijdengebed, dat is niet zo vanzelfsprekend, daarom is het verplicht. Maar om de Eucharist te vieren, dat is niet verplicht, omdat dat is eigenlijk al een deel van ons leven.
0: Ja.
1: Dus je moet dat niet meer vragen van een geestelijke. En ja, ik ben ook de Rozenkrans, samen ook met jullie. En elke keer dat ik de kans eigenlijk greep om families, want ik heb net gezegd dat ik breng huisbezoeken aan families, dan bid ik ook met de families. En ik ben echt verbaasd om te weten dat heel veel families, hoewel van de eerste communicanten en bormelingen, bidden niet meer thuis. En daarom neem ik altijd die gelegenheid op hen tot gebed te brengen. Ja.
0: Als laatste vraag nog. We zijn bij Radio Maria. U kent Radio Maria, u bent ook luisteraar. De plaats van Maria in uw leven. U weet de rozenkrans, maar heeft u daar verder ook nog iets over?
1: Ja, Maria heeft eigenlijk een bijzondere plaats in mijn hart. Hè. Ze is voor mij mijn hemelse moeder. En mijn voorbeeld in het volgen van Jezus. Dus ik heb ook favoriete heiligen. Maar eigenlijk staat Maria in het eerste plaats om Jezus te volgen. En eigenlijk verschillende belangrijke momenten in mijn leven zijn verbonden met Maria. Zo kwam ik bijvoorbeeld in België. Toen ik in België kwam, ik heb dat wanbewust op 8 september gepland. Dus de geboorte van Maria. Ik was ook wettelijk gewijd. Mijn huwelijk was ook 8 december. Dat is ook feest van Maria. En we zijn ook kerkelijk gehuwd op 26 juli.
0: Dat is
1: eigenlijk de feestdagen van Joachim en Anne.
0: Ah, ja.
1: De ouders van Maria.
0: Ja, ja.
1: Dus en als ik aan Maria bid, ik noem hem al als ma. Ma.
0: Ja.
1: Ma. Zoals ik eigenlijk mijn moeder ook aanspreek, spreek ik aan Maria altijd als ma. Ma, waar zijn we nu? Ma, help me met mijn gebeden. Als ik bijvoorbeeld een preek doe, vraag ik ook ma. Je weet Jezus meer dan ik en dan alle mensen. Help me eigenlijk hem te verkondigen. En over hem te spreken. Maar je weet waar ik sta. Je weet ook mijn relatie met jouw zoon. Help me. Dus Maria, altijd een belangrijke plaats in mijn hart. En eigenlijk kan ik zeggen, Maria heeft een belangrijke plaats in de hart van Filipijnse mensen. Want we zijn ook een volk die Maria eigenlijk heel bemint.
0: Diaco Marlito, heel hartelijk dank voor het mooie gesprek, voor uw prachtige getuigenis. En natuurlijk altijd welkom bij.
1: Nee, jij bedankt.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van dit tweede deel van een lang gesprek met Diaco Marlito Borja. U kan deze en andere uitzendingen natuurlijk altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Tot binnenkort.
2: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze donderdag, 11 juni, waarop wij de heilige Barnabas, apostel, gedenken. Barnabas, geboren op het eiland Cyprus, behoorde tot de eerste gelovigen van de kerk van Jeruzalem. Hij verkondigde het evangelie te Antiochië, sloot zich bij de apostel Paulus aan en vergezelde hem op zijn eerste reis. Ook was hij op het concilie van Jeruzalem aanwezig. In zijn vaderland teruggekeerd, verbreidde hij er het evangelie, totdat hij door de dood werd weggeroepen. De psalm bij de uitnodiging vindt u op pagina 662. Wij nemen de hymne van de apostelen, die u kan vinden op pagina 1578. En de psalmen kan u vinden vanaf pagina 947. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Door de profeten en leraars heeft de Geest van God tot ons gesproken. Komt, laat ons Hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Door profeten en leraars heeft de Geest van God tot ons gesproken. Komt, laat ons Hem aanbidden. Mijn vrienden, zijt gij, zegt de Heer, ik noem u thans geen dienaars meer, want ik heb u alles toevertrouwd, wat mij de Vader heeft ontvouwd. Zoals de Vader mij eens zond, zo zend ik u de wereld rond. Gaat heen en zaait Gods heilig woord, dat elk de blijde boodschap hoort. De Geest heb ik u toevertrouwd, de Sterke die u staande houdt, die altijd in uw harten woont en u de volle waarheid toont. Gij die gelovig met mij gaat, de weg van het graan van stervend zaad, gij zult met mij zijn waar ik woon en zetelen op de rechtertroon. O herder, blijf uw volk nabij en vol van vreugde zingen wij, geprezen zij in eeuwigheid de heilige drievuldigheid. Gij hebt ons gered, Heer, en altijd weer hebben wij uw naam verheerlijkt. Wij hebben het vernomen, God. Het is ons door de vaderen verhaald. Wat gij gedaan hebt in hun dagen, in oude tijden door uw sterke hand. Om hen te planten hebt gij volken uitgeroeid. Naties geveld om voor hen plaats te maken. Want niet met wapens werd hun land veroverd, De zegen kwam niet door hun eigen hand. Het was uw hand, uw arm die dit volbracht. Het licht van uw gelaat, omdat gij hen beminde. Gij zijt het, God mijn koning, die Jacob steeds de overwinning schonk. Gij hebt voor ons de vijanden verjaagd. Uw naam heeft elke aanval afgeslagen. Want nooit heb ik gerekend op mijn boog. Het was mijn zwaard niet dat mij heeft verdedigd. Maar gij hebt ons gered van onze tegenstanders. Zij die ons haten zijn door u beschaamd. Wij hebben ons altijd op God beroemd en altijd weer uw naam verheerlijkt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij hebt ons gered, Heer, en altijd weer hebben wij uw naam verheerlijkt. Spaar ons, Heer, en laat niet met uw erfdeel spotten. Maar nu hebt gij ons afgestoten en beschaamd. Nu trekt gij niet meer uit met onze legers. Gij hebt ons laten vluchten voor de vijand. Zij die ons haten, plunderen ons uit. Gij hebt ons weggedaan als schapen voor de slacht en ons uiteengejaagd onder de volken. Gij hebt uw volk goedkoop verkocht. Door deze ruil hebt gij niet veel gewonnen. Nu worden wij gehoond door onze buren. De mensen om ons heen bespotten ons. Wij worden bij de heidenen besproken. De volken schudden over ons het hoofd. Voortdurend staat de schande mij voor ogen. Bedekt het schaamrood mijn gelaat. Door het geschimp en het gejouw dat ik moet horen. De haat en de wraaklust om mij heen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Spaar ons, Heer, en laat niet met uw erfdeel spotten. Rijs op, Heer, en red ons in uw barmhartigheid. Dit alles trof ons, ook al waren wij u niet vergeten. Al bleven wij steeds trouw aan uw verbond. Nooit heeft ons hart zich van u afgekeerd. Nooit zijn wij afgeweken van uw paden. Toch hebt gij ons naar het oord der jakhalzen gedreven. Toch hebt gij ons het duister ingejaagd. Als wij de naam van onze God vergeten hadden, de handen naar een afgod hadden uitgestrekt, zou dan de Heer dit niet geweten hebben? Hij die de schuilhoeken der harten kent, om uwentwil worden wij steeds gemarteld. Beschouwt men ons als schapen voor de slacht. Sta op, Heer, blijf niet langer slapen. Ontwaak, verstoot ons niet voorgoed. Waarom verbergt gij uw gelaat voor ons? Ziet gij ons leed en onze kwelling niet? Wij zijn tot in het stof vernederd. Wij liggen aan de aarde vastgekleefd. Rijs op en kom ons helpen. Red ons in uw barmhartigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rijs op, Heer, en red ons in uw barmhartigheid. Zij verkondigen de roem van de Heer, zijn machtige daden, de wondertekens die Hij heeft verricht. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. broeders en zusters, verheugt u in de Heer. U nogmaals hetzelfde te schrijven is voor mij een kleine moeite, en u geeft het zekerheid. Wacht u voor de honden, de saboteurs, de versnedenen. Want wij die God aanbidden in de geest, wij zijn de ware besnedenen. Wij zoeken onze roem in Christus Jezus, niet in onszelf. Ik zou me overigens met recht en reden op menselijke voorrechten kunnen beroepen. Als anderen menen daarop te kunnen vertrouwen, dan ik zeker. Ik ben besneden op de achtste dag, van Israëls geslacht, van de stam Benjamin, een geboren en getogen Hebreer, op het stuk van de Tora een Farizeer, wat ijver aangaat een vervolger van de kerk, in wettische heiligheid volmaakt. Maar wat winst voor mij was, ben ik om Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Jezus Christus kennen gaat boven alles. Om Hem heb ik alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem. Niet met mijn eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof in Christus. De gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen. Ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem lijken in zijn sterven, om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al bereikt heb, ik ben nog niet volmaakt, maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit, vergetend wat achter me ligt, mij uitstrekkend naar wat voor mij ligt, storm ik af op het doel, de prijs van Gods hemelse roeping. Laten wij, volmaakten, er zo over denken. En als gij op een of ander punt anders denkt, zal God u ook daarin het licht geven. Laten wij in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan.

Alles heb ik prijsgegeven om Christus te winnen. Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden. Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden. Uit de verhandeling van de heilige Chromatius, bisschop van Aquileia, overleden in het jaar 407, over het evangelie van Matthäus. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op een standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Het zou ter aarde, zo heeft de Heer zijn leerlingen genoemd, omdat ze het hart van de mensen, dat door de demon smakeloos was gemaakt, met hemelse wijsheid hebben gekruid. Nu noemt hij hen ook het licht der wereld, omdat zij verlicht door hem, die het ware en eeuwige licht is, op hun beurt een licht in de duisternis geworden zijn. Omdat hij zelf de zon van de gerechtigheid is, noemt hij met recht zijn leerlingen het licht der wereld. Want zij zijn als schitterende stralen, waarmee hij het licht van zijn kennis over de hele wereld verspreidt. Zij hebben immers uit het hart van de mensen de duisternis van de dwaling verdreven, door hun het licht van de waarheid te tonen. Door hen zijn ook wij verlicht. Van duisternis zijn wij licht geworden, zoals Paulus zegt. Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht. Elders schrijft hij: Gij behoort niet aan nacht en duisternis, maar gij zijt kinderen van het licht, kinderen van de dag. Terecht heeft ook Johannes in zijn brief getuigd: God is licht. En wie in God blijft, is in het licht, zoals hij zelf in het licht is. Tot onze vreugde zijn wij uit de duisternis van de dwaling bevrijd, en dus moeten wij als kinderen van het licht altijd wandelen in het licht. Daarom zegt de apostel: Gij schittert onder hen als sterren in de ruimte. Gij houdt vast aan het woord des levens. Maar als wij dit niet doen, zal het duidelijk zijn dat wij dit onmiskenbaar licht tot schade van onszelf en van anderen door ons geloof als met een sluier verbergen en verduisteren. Wij weten uit de schrift hoe de man die een talent ontvangen had om er de hemel mee te verdienen en die het beter vond dit geld te verstoppen dan het bij de bankiers te beleggen, zijn verdiende straf gekregen heeft. Daarom moet die stralende lamp die voor ons heil aangestoken is, altijd in ons stralen. Wij bezitten de lamp van de hemelse geboden en van de geestelijke genade, waarover David zegt: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, het is een licht op mijn pad. En Salomo: Een lamp is het voorschrift van de wet. Daarom mogen wij die lamp van de wet en van het geloof niet verbergen. Voor de redding van velen moet zij in de kerk altijd als op een standaard staan. Dan kan het licht der waarheid ook voor ons een genoegen zijn en stralen over allen die geloven.

Toen Barnabas in Antiochië aankwam en Gods genade zag, verheugde hij zich, want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en met een groot geloof. En hij wekte allen op om met hart en ziel de Heer trouw te blijven. Want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en met een groot geloof. Laat ons bidden. God, Gij hebt de heilige Barnabas, een man vol geloof en vervuld van de Heilige Geest, uitgekozen om zich te wijden aan de bekering van de volkeren. Wij vragen dat het evangelie ook nu in woord en daad getrouw verkondigd wordt door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In alweer een nieuwe aflevering van ons programma Elke Dag Telt. En vandaag gaan we het hebben over de voordelen van humor, ook voor je spirituele leven. We gaan ook enkele grappen of grappige situaties over en met heiligen overlopen, beste luisteraars. En ook nog 7 eenvoudige houdingen voor geluk. En daarna lezen we nog een brief voor. Een humorvolle uitzending, beste luisteraars, want de vreugde van het evangelie mogen we uitstralen. En daarom starten we met een vreugdevol lied gebaseerd op Psalm 36. Bij u is de bron. Beste luisteraars, van harte welkom hier bij Radio Maria.

Bij u is de bron. Een prachtig loflied, beste luisteraars, gebaseerd op Psalm 36. Een heilige die triestig is, is maar een triestige heilige. Een zuster die triestig is, is maar een triestige zuster. Dat zei de heilige Teresa van Avila terecht. En haar boodschap had niet duidelijker kunnen zijn. Een leven toegewijd aan God is een vreugdevol leven. Net als zij hebben vele heiligen het belang van humor als spirituele hulpmiddel erkend. Als middel om de geest te verheffen en als hulpmiddel om het hart open te houden voor het licht van genade. Hoewel het vaak ernstig lijkt, schuwt de katholieke traditie vreugde en lachen niet. Humor, goed begrepen, is niet in strijd met heiligheid. Het kan er zelfs een teken van zijn. In de woorden van Chesterton, engelen kunnen vliegen omdat ze zichzelf licht opvatten. Een licht hart, gevuld met humor, kan ons helpen om boven de kleine lasten van het leven uit te stijgen en in contact te blijven met wat er echt toe doet. De heilige Philippus Neri, ook wel bekend als de apostel van de vreugde, was bekend om zijn opgewekte geest. Zijn vreugde was aanstekelijk en zijn grappen verlichten vaak spanningen in moeilijke situaties. Toen hem eens gevraagd werd om advies over het vermijden van zonde, grapte hij: "Wees niet bezorgd over de verleidingen die je tegenkomt. Als de Heer ons een bepaalde deugd wil geven, laat Hij ons vaak eerst verleiden door de tegenovergestelde ondeugd." Op een luchtige toon herinnerde de heilige Philippus Neri de mensen eraan zichzelf niet te serieus te nemen, of in ieder geval niet altijd. Hij wist dat vreugde besmettelijk is en mensen dichter bij God kan brengen. En paus Johannes de 23e stond ook bekend om zijn gevoel voor humor. Als hem werd gevraagd hoeveel mensen er in het Vaticaan werkten, antwoordde hij: "Ongeveer de helft." Dit gevatte antwoord hielp iedereen, inclusief hemzelf, om met beide benen op de grond te blijven staan, wetende dat zelfs de grootste instellingen uit gewone mensen bestaan. Humor was in dit geval een vorm van zelfbewustzijn en nederigheid. En beste luisteraars, hoewel humor niet vaak het eerste is waar je aan denkt als je de evangelie leest, zijn er toch passages waar we grappige, zelfs ironische elementen in het Bijbelse verhaal kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld, in het evangelie van Johannes vraagt Nathanael bijvoorbeeld sceptisch: "Kan er iets goed komen uit Nazareth?" Dat lezen we in het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 46. En wanneer Jezus hem ontmoet, antwoordt hij: "Dit is echt een Israëliet. Er is geen bedrog in hem." Deze subtiele zinswending, die Nathanaëls openhartigheid met een beetje humor erkent, suggereert dat Jezus niet bang was voor een beetje humor. En de originele Griekse teksten bevatten dus ook een beetje humor. Sterker nog, de evangeliën werden geschreven in een wereld die gevormd werd door Griekse tradities, waaronder komedie. In de late oudheid werden belangrijke figuren soms op tragicomische manier geportretteerd, waarbij vaak ironie werd gebruikt om diepere waarheden te belichten, zoals in het geval van Socrates. Hoewel de missie van Christus ernstig was natuurlijk, bracht hij zijn boodschap met grote eenvoud, waarbij hij soms zelfs overdrijving en ironie gebruikte in zijn gelijkenis. Denk aan het verhaal van de persoon die een splinter in iemands oog probeert te verwijderen terwijl hij de balk in zijn eigen oog negeert, zoals we lezen in Matteüs hoofdstuk 7 vers 3 tot 5. Het beeld lijkt op het eerste gezicht misschien op het randje van absurd, maar het vervult zijn doel met een licht absurde en zelfs humoristische toets. Humor in het spirituele leven helpt ons op weg naar de vreugde die een leven in verbondenheid met God zou moeten kenmerken. De heilige Teresa van Avila onthult
in navolging van andere heiligen, een traditie van vreugdevol leven. Lachen kan, als het verstandig gebruikt wordt, een weg naar genade zijn. Dit is ook wat de psalmen zeggen. Onze monden waren vol van lachen, wij schreeuwden van vreugde. Dat lezen we in Psalm 125, vers 2. Dus, beste luisteraars, zelfs als er geen grappen in de Bijbel staan, is er een diepe vreugde die de lezer ondersteunt. En soms, in moeilijke tijden, kan een beetje lachen de meest directe manier zijn om het hart opgeheven te houden naar de hemel. En zo dadelijk, beste luisteraars, gaan we enkele grappige verhalen of grappen over heiligen overlopen. Dat is voor zo dadelijk.

Blagoslavieni Milosjerni. De officiële hymne van de Wereldjongerendagen, beste luisteraars, in Krakau in 2016. Thema van die Wereldjongerendagen was: zalig zij die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ontvangen. Een vers uit het Matthäus-evangelie. Beste luisteraars, Philippus Neri was een zeer vrolijke heilige, vol humor. Net als hij hadden andere heiligen de gave om anderen aan het lachen te maken. Denk aan de heilige paus Johannes Paulus II, pater Pio, de eerbiedwaardige Fulton Sheen. En laten we vandaag enkele grappen en anekdotes van 8 heilige, eerbiedwaardige, zalige ontdekken. En we starten bij Philippus Neri. Philippus Neri, ook wel de heilige van de vreugde of de grappenmaker van God genoemd, had altijd veel gevoel voor humor. Zelfs met mensen die kwamen biechten. Toen een vrouw hem bekende dat ze hem belasterd had, gaf de heilige haar een verbazingwekkende boetedoening. Mevrouw, zei hij, voordat ik u de absolutie geef, ga naar huis. Neem een kip en pluk die. Ga dan naar je buurt, zaai de veren onderweg uit en kom terug. De volgende dag kwam de berouwvolle flap uit terug. En de heilige vroeg haar toen om alle veren in de straat te gaan verzamelen. Maar dat is onmogelijk, zei ze. Waarop de heilige onmiddellijk antwoordt: zoals je ziet is het makkelijker om roddels te verspreiden dan om de gevolgen te herstellen. En het volgende citaat, beste luisteraars, wordt toegeschreven aan de eerbiedwaardige Amerikaanse bisschop Fulton Sheen, bekend om zijn mediawerk en preekvaardigheden. Hij zou het volgende gezegd hebben: de biecht van zusters aanhoren is als gestenigd worden tot de dood met popcorn. Ik ga het nog eventjes herhalen. De biecht van zusters aanhoren is als gestenigd worden tot de dood met popcorn. En laten we het hebben over paus Johannes de 23e. Want hij stond bekend om zijn gevoel voor humor. Op een dag vroeg een Italiaanse journalist hem: uwe heiligheid, hoeveel mensen werken er in het Vaticaan? De paus dacht even na en hij antwoordde: ongeveer de helft. Dat hebben we daar juist al kunnen vertellen, beste luisteraars. Maar op een andere dag, toen hij een vriend bezocht in het ziekenhuis van de Heilige Geest in Rome, begroette een zuster hem en zei: Heilige Vader, ik ben de moeder overste van de Heilige Geest. Hij antwoordde: wat een titel! Ik ben slechts de dienaar van de dienaren van God. Ten slotte nog een laatste iets over paus Johannes de 23e. Wel, hij vroeg tijdens een ander bezoek aan een jongetje wat hij later wilde worden. Het jongetje antwoordde: politieagent of paus. En Johannes 23 antwoordde: ik zou voor de politie kiezen als ik jou was. Kijk naar mij. Iedereen kan paus worden. En een andere heilige paus, beste luisteraars, paus Johannes Paulus II, wel, dat is nog zo'n heilige en paus die bekend staat om zijn humor. Hij hield van grappen en zijn hele pontificaat werd doorspekt met lachbuien en grappen. Toen journalisten hem op een dag vroegen naar zijn gezondheid, antwoordde hij: wel, als ik wil weten hoe het met mijn gezondheid is, lees ik de kranten. Of toen een lid van de curie hem in het Pools probeerde aan te spreken, antwoordde Johannes Paulus II met een brede glimlach om zijn lippen: u spreekt Pools zoals ik Koreaans spreek. En laten we het hebben ook over de heilige Laurentius. Andere heiligen wisten zelfs in het aangezicht van de dood een beetje humor te hebben. Zoals dus de heilige Laurentius, een martelaar uit de 3e eeuw. Volgens de overlevering schreeuwde hij, terwijl hij op een rooster lag in het midden van het openbare plein: je kunt me nu omdraaien, ik ben al genoeg geroosterd aan deze kant. En net als de heilige Laurentius slaagde
de 16e-eeuwse Engelse staatsman en filosoof Thomas More erin om grapjes te maken met zijn beul voordat hij onthoofd werd. Toen hij op het schavot klom, vroeg hij zijn beulen om hulp, voordat hij hen meteen verzekerde dat hij hen niet nodig had om naar beneden te komen. En de heilige Thomas More stond ook bekend om zijn ironische observaties, zoals: als eer winstgevend was, zou iedereen eervol zijn. En van de volgende grappige zin, beste luisteraars, is het niet zeker wie de auteur is. Het wordt toegeschreven aan de beschermheilige van Ierland, de heilige Patrick. Vertrouw nooit een hond om op je eten te passen. En ook, beste luisteraars, de Italiaanse priester Pater Pio is vooral natuurlijk bekend om zijn grote vroomheid, maar hij had ook een groot gevoel voor humor en genoot ervan om boetelingen te plagen en grapjes te maken met de mensen om hem heen. Op een dag kwam een man die aan kaalheid leed bij Pater Pio en vroeg hem: Pater, bid dat mijn haar niet meer uitvalt. Pater Pio wees naar een persoon die achter hem de trap afkwam en zei: beveel jezelf bij hem aan. De man draaide zich om en zag een volledig kale kapucijn met een hoofd zo glanzend dat het glinsterde als een spiegel. Op een andere dag besloot een inwoner van Rome om Pater Pio te bezoeken. Uit angst voor de dieven die in zijn buurt rondzwierven, begon hij te denken: Pater Pio, ik ben gekomen om u te bezoeken, maar u moet op mijn huis passen. En toen hij in San Giovanni Rotondo aankwam, bekende de man aan de religieus dat hij hem gevraagd had om op zijn huis te passen. De dag daarna kwam de man terug om afscheid te nemen en Pater Pio zei tegen hem: ben je er nog steeds? En ik zweet terwijl ik de deur van uw huis vasthoud tegen de dieven. En zo, beste luisteraars, de heiligen waren vol humor. En daarom kunnen we zeggen dat humor vele voordelen heeft, ook voor ons spiritueel leven. En zo dadelijk, beste luisteraars, krijgen we nog 7 eenvoudige houdingen voor meer geluk in het leven, ook weer tips van onze heiligen.

meest diepgaande lessen over geluk onbewust werden geschreven door mensen die hun leven wijden aan geloof en dienstbaarheid. Onderweg lijken de heiligen, door daden van vriendelijkheid, diepe reflectie en onwankelbare hoop, een handleiding voor geluk te hebben samengesteld. Hun levens herinneren ons eraan dat er zelfs te midden van stress en onzekerheid een weg is naar vrede en vreugde. En door ons te verdiepen in hun verhalen kunnen we ontdekken dat hun nederige, maar krachtige voorbeelden een tijdloze gids bieden. Omarm eenvoud, cultiveer compassie en vind kracht in reflectie. En we gaan 7 heiligen overlopen wiens levens de regels van vreugdevol, veerkrachtig leven illustreren. En we starten bij de heilige Franciscus van Assisi. Die leert ons het volgende: omarm eenvoud. De heilige Franciscus, bekend om zijn radicale eenvoud en diepe verbondenheid met de natuur, leerde dat vreugde voortkomt uit het aanschouwen van de schoonheid van de wereld. En zijn leven herinnert ons eraan dat we door onszelf te ontdoen van overdaad de pure en eenvoudige geschenken van het leven kunnen waarderen. Vogelzang, zonsopgang en gedeelde goedheid. En welke regel geeft hij ons mee? Wel, kies voor eenvoud en laat de natuur je leiden naar vrede. En ook de heilige Theresia van Lisieux geeft ons een tip. Namelijk vreugde vinden in de kleine dingen. Door haar kleine weg laat de heilige Theresia van Lisieux zien dat zelfs de kleinste gebaren van liefde en vriendelijkheid golven van vreugde in het leven kunnen creëren. Haar nederige benadering van het geloof en haar geloof in de kracht van kleine gebaren moedigen ons aan om geluk te vinden in ons dagelijks leven. En welke regel geeft zij ons mee wel, beste luisteraars? Vind vreugde in de kleine dingen en geloof dat elk klein gebaar van liefde telt. En ook de heilige Augustinus geeft ons tips, beste luisteraars. Onder andere onvolmaaktheden accepteren. Eens gekweld door innerlijke strijd, bewijst de reis van de heilige Augustinus van wanhoop naar verlossing dat transformatie altijd mogelijk is. Zijn verhaal is er een van diepgaande verandering, waarbij acceptatie van iemands verleden en acceptatie van genade kunnen leiden tot een leven vol innerlijke vrede en hoop. En welke regel geeft hij ons mee? Wel, accepteer onvolmaaktheden en geloof in de kracht van transformatie. En ook Catharina van Siena geeft ons een tip. Laat het geloof je weg verlichten. Als onverschrokken verdedigster van waarheid en medeleven toonde de heilige Catharina van Siena een onwrikbare toewijding aan haar waarde, zelfs in de donkerste tijden. Haar moed in het aangezicht van tegenspoed leert ons dat waar geluk ligt in vaste overtuigingen en onvoorwaardelijke liefde voor anderen. En welke regel geeft zij ons wel? Toon moed in de liefde en laat geloof je weg door onzekerheid verlichten. En natuurlijk is Pater Pio ook een voorbeeld, beste luisteraars. Hij geeft ons als tip veerkracht cultiveren. Door zijn diepe betrokkenheid bij het gebed en zijn veerkracht bij beproevingen laat Pater Pio zien dat innerlijke kracht gevoed wordt door momenten van serene reflectie. Zijn nalatenschap moedigt ons aan om troost te zoeken in spirituele gemeenschap en om de moed te vinden om door te zetten, zelfs in de stormen van het leven. En welke regel geeft hij ons wel? Cultiveer een geest van gebed en veerkracht om vrede te vinden te midden van beproevingen. En de heilige Ignatius van Loyola, beste luisteraars, die kan ons leren onderscheiden. Want de heilige Ignatius, stichter van de Jesuiten, veranderde zijn leven door reflectie en aandachtig onderscheidingsvermogen. Zijn spirituele oefeningen nodigen ons uit tot introspectie, vragen stellen en

groei je uit elke ervaring, waardoor uitdagingen worden omgezet in kansen voor vreugde. En welke regel geeft hij wel? Zoek innerlijke reflectie en gebruik aandachtig onderscheidingsvermogen als de weg naar blijvend geluk. En beste luisteraars, de volgende, Pier Giorgio Frassati. Op zoek naar humor. Giorgio Frassati, geliefd om zijn levensvreugde, illustreert dat toewijding aan het geloof niet betekent dat je je gevoel voor humor verliest. Hij was een man met een diepe spiritualiteit en een jeugdige energie. Hij hield ervan om te lachen en tijd door te brengen met zijn vrienden. En welke regel geeft hij ons mee? Wel, zoek momenten van lichtheid met vrienden en onderschat nooit de kracht van de lach. Het is net zo essentieel voor geluk als gebed en bezinning.

0: En we gingen in deze uitzending vol humor en tips om gelukkig te zijn ook een grappige brief voorlezen. Wel, beste luisteraars, we gaan een brief lezen uit de collectie brieven aan beroemde mensen, geschreven door Albino Luciani, paus Johannes de Paulus I, toen hij nog patriarch was van Venetië. En de brief die we vandaag gaan voorlezen, wel, die is gericht aan de beer van de heilige Romedius.
1: Aan de beer van de heilige Romedius. De legendarische beer die het paard van Sint Romedius verslond. Eenmaal getemd en gebreideld, werd hij de onafscheidelijke gezel van de heremiet. Deze was graaf van Taur, Innsbruck, voordat hij zich omstreeks de 4e eeuw als kluizenaar in de Val di Non nabij San Zeno terugtrok. Grof in de mond. Lieve beer van Sint Romedius. Elke goede moordenaar heeft wel ergens een altaar. Daaraan moest ik denken toen ik vorige maand langs San Zeno in Val di Non kwam. Ik zei dan ook bij mezelf, 2 kilometer van hier in een kleine vallei, ingesloten door hoge rotsen die doen denken aan de canyons van het Colorado-gebergte, ligt het heiligdom van Sint Romedius. Je voorouders legden tientallen kilometers te voet af om het te bezoeken. Ga er zelf ook naartoe, je bent toch met de auto? Wat ik dan ook heb gedaan. Er gaat een suggestieve kracht uit van het heiligdom met zijn 6 boven elkaar gebouwde kerken en met het rotsterras dat als een balkon het indrukwekkende ravijn beheerst. De herinneringen aan de heiligen waren opmerkelijk, evenals zijn afbeelding. En jou, lieve beer, vond ik sympathiek. Bij het beeld dat Hans Peratoner maakte, sta je als een heel zachtmoedig en tam dier naast de heilige die je aan de leiband houdt. Ik kreeg ook uitleg. Volgens de legende had Romedius bij zijn terugkeer van een pelgrimstocht naar Rome samen met zijn 2 trouwe gezellen Abraham en David halt gehouden om uit te rusten. Op een zeker ogenblik zegt hij tegen David, het is tijd om verder te gaan, haal de paarden maar, ze staan daar in de wei te grazen. Ontsteld keert David weer, een beer was bezig het paard van Romedius te verslinden. De kluizenaar snelt toe, ziet jou en zegt heel kalm, je had blijkbaar honger en viel mijn paard aan. Ik verwijt je dat niet, maar ik verdraai het om te voet naar huis te gaan. Ik neem jou als rijdier. Zo gezegd, zo gedaan. Hij doet je tuig en teugels van het dode dier aan en stijgt in het zadel. Als was je het makste muildier ter wereld. Op naar Trente. Bij mijn terugkeer bad ik, Heer, tem mij ook en maak me meer dienstvaardig en minder beer. Wees niet boos om die laatste uitdrukking. Jullie beren, zwart en bruin, zijn groot, met korte dikke poten en erg dicht haar. Wij mensen vinden jullie stuntelig en log. Daarentegen vinden we onszelf bijzonder vlot, lenig en slank. Als jij begint te dansen, is dat meteen een hopeloze mislukking, terwijl onze dans een wonder van gratie en muziek is en onze balletnymfen zo licht en beweeglijk zijn dat de bloemen in de weide niet onder hun ranke voeten buigen. Maar toch voelde ik gisteren neiging mijn gebed van vorige maand om te draaien. Heer, laat ons allemaal beren worden. Want ik had juist een grove vloekpartij gehoord en toen zei ik bij mezelf, wat baat het dat we ons zo elegant kleden, dat we fijn afgewerkte schoenen en moderne dassen dragen, ons kapsel met zoveel raffinement verzorgen, als onze mond zo'n vulgaire taal uitslaat. Je kunt beter lomp als een beer en minder grof in de mond zijn. Te meer daar het om een zoveel voorkomend verschijnsel gaat, een ware epidemie. Voor 15 miljoen Italianen is vloeken een gewoonte En dat betekent ongeveer 1 miljard vloekwoorden per dag. Een aantal van deze lieden is uit psychologisch oogpunt te vergelijken met de nijdige en norse Kapanio, die wij dan te zijn uitdagende en minachtende kreten God toeslingert. Een andere categorie zwakt die godslaster wat af. Bestaat er nog een God, zeggen ze, of praat men niet meer van een God die goed en rechtvaardig is? De godsdienst is niet meer dan boerenbedrog. De duivel weet er meer van dan God. Maar goed, dat die mensen het in hun hart niet altijd eens zijn met wat hun mond zegt en dat er tal van omstandigheden zijn die de echte bedoeling God te beledigen uitsluiten. Onnadenkendheid, gespannenheid of onwetendheid kunnen de ernst van zo'n woordgebruik soms verzachten. Zoals in het geval van Irene Papovna, die in Moskou onderwijsexamen moest doen. Haar werd gevraagd het opschrift op het graf van Lenin te bespreken. Ze herinnerde het zich niet goed en twijfelde. Waren het de woorden "godsdienst is opium voor het volk"? Hoe kon ze zich eruit redden? Ze waagde het er maar op en beantwoordde de vraag naar vermogen. Zodra ze klaar was, snelde ze naar het Rode Plein om bij het mausoleum van Lenin haar antwoord te verifiëren. Ze had het bij het rechte eind gehad en dolblij riep ze uit: "Mijn lieve God, heilige maagd van Kazan, dank dat u mij hielp me het opschrift te herinneren." U kunt het niet weten, mijn lieve beer, maar er bestaan tegenwoordig algemeen erkende woordenlijsten met godslasteringen en gemene taal. Die lijsten zijn realistisch en plastisch, ook al zijn ze niet in elk opzicht geslaagd. Sommigen ervan vermelden bijvoorbeeld het woord verwensing naast godslastering. Maar bij verwensing blijft er nog een schijntje hoop over. Godslastering daarentegen is een duivelswoord, als een brakke sloot. Stilstaand water, verstikkend gas. Wanneer vrouwen elkaar verwensingen naar het hoofd slingeren, spreekt men wel van marktvrouwentaal. Maar die aanduiding gaat alleen op indien de term marktvrouw genomen wordt als deel voor het geheel. Dat wil zeggen, als men op grond van de retorische figuur die men synecdoche noemt, ook leraressen, studentes, arbeidsters, diensters en typisten mee worden bedoeld. Eens kon men van al die dames zeggen: ze blozen omdat ze beschaamd zijn. Nu moet je dat voor sommigen omkeren. Ze schamen zich dat ze blozen. In Italië zegt men wel: hij vloekt als een Turk. Dat is echter laster, want Turken vloeken niet. In Frankrijk, Zwitserland en Duitsland daarentegen pleegt men, en maar al te raak helaas, te zeggen: hij vloekt als een Italiaan. We hebben dus te maken met een wijdverbreide ziekte. En de diagnose? Een eerste symptoom is de enorme oppervlakkigheid. Wie nadenkt, vloekt niet. En wie vloekt, denkt niet na. Ofwel bestaat de God die men vervloekt, of hij bestaat niet. Bestaat hij niet? Dan heeft het geen zin hem te vervloeken. Bestaat hij wel, dan is het dwaas hem te lasteren, want het gebalk van een ezel dringt tot de hemel niet door. Andere zonden zijn begrijpelijk, daarom nog niet te rechtvaardigen. Een dief grijpt naar een gevulde portefeuille, een dronkaard naar een fles goede wijn, maar waarop legt een godslasteraar de hand? Een tweede symptoom is een gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Behalve God is er immers ook nog onze naaste. Jij, lieve beer, die bekend staat om je tederheid voor je jongen, jij zou elke vader moeten voorhouden: vloek toch niet. Daarmee doe je vrouw en je dochter verdriet en geef je een slecht voorbeeld aan je zoon die zich aangespoord zal voelen zijn vader na te doen. En wat win je ermee? Wat ik erbij win, zo hoorde ik daarop al antwoorden: vloeken is voor mij een middel om te protesteren wanneer er iets misloopt, om mijn woorden kracht bij te zetten. Het is een uitlaatklep voor mijn woede. Een uiting van protest, die is gewettigd als ze wat uithaalt en redelijk is. Maar als je wagen niet start, krijg je die soms aan de gang door op God te schelden? Om nadruk te leggen op wat je zegt, akkoord, zolang je maar niet onbeschoft bent. Bliksems, donders en tal van soortgelijke krachttermen hebben we die onschuldig zijn, maar evengoed werken. Dit bewees een kranige pastoor in Australië eens aan enkele boeren toen hij op een mooie dag verscheen op hun land. De ploeg aanvatte, de zweep liet knallen en met taverende stem de ossen toeschreeuwde: vooruit, liefste aartsengelen, kom aan, sublieme gerwijnen, toe dan, schitterende serafijnen. Op die mystieke hemelse bevelen kwamen de ossen langzaam overeind en begonnen, hoewel even verbaasd, te trekken. Wat tenslotte de woede betreft, die moet je bedwingen en niet laten ontploffen. De mens moet immers de meester zijn van de passies, niet de slaaf. Elke diagnose moet gevolgd worden door een therapie. Bij de kwaal waarover we het hebben, kan een rustige en rake reactie van weldenkende omstanders reeds een klein maar heilzaam pleistertje zijn. Een pater, een man als jouw meester, zat eens in een treincoupé, machteloos en verdrietig te luisteren hoe twee brutale apen met hun gevloek elkaar probeerden te overtroeven. Opeens gniffelde een van de twee: pater, ik moet u iets ergs vertellen. De duivel is dood. Wat vind ik dat erg, antwoordde het patertje. Van harte gecondoleerd. Gecondoleerd, zei de pater. Waarom, riepen beide jongens tegelijk. Ik heb zo met jullie te doen, nu jullie wees zijn geworden. De goede pater had een vleugje ironie niet kunnen onderdrukken. Maar we moeten de godlasteraars en vooral de jongeren onder hen niet benaderen met ironie, maar met belangstelling, begrip, bereidwilligheid en daadwerkelijke hulp. Wij allen, hun gezellen en vrienden, hun superieuren en familieleden, moeten hen, vol tact en fijngevoeligheid en vol respect voor hun persoon, helpen met vriendschappelijke raad of een stille wenk. Met een berisping en soms ook een bestraffing. Het redmiddel bij uitstek bestaat er echter hierin, dat zij zelf het besluit nemen zich met vastberadenheid en volharding van hun slechte gewoonte te ontdoen. Daarbij dus anders te werk gaande dan de tuinman van Trilussa. De tuinman die, zodra hem ook een haar maar in de weg lag, te vloeken aandwing zonder weerga, van sacré dit en alle duivels ja. Maar op een keer dat hij weer zo vloekte, sprong daar opeens de duivel voor de dag en greep hem bij zijn broek juist aan de zijde, waar hij bij ambtenaren het eerst gaat slijten. Toen hij zich door de lucht voelde zweven, bad onze tuinman vol schrik en beven: God, Christus Heer, o heilige maagd Maria, aan u beveel ik mij, Madonna Mia. Bij het horen van die namen, t kon niet anders, is Satans prooi hem uit de hand gegleden en viel de tuinman pijlsnel naar beneden. Juist op een hooimeid, zonder schram of scha, had ik geluk, zo riep hij prompt daarna. Ja, sacré dit en alle duivels, ja. Lieve beer van Sint-Romedius, Trilussa maakte natuurlijk maar een grapje en bedoelde dat men juist het tegendeel moet doen. Beloven niet te vloeken en dat dan ook volhouden. Sper je muil open en verkondig vanuit je bedevaartsoord die boodschap aan alle Italianen, zo luid je kunt. December 1972.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd om deze uitzending af te sluiten. Nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij heeft mij geantwoord. Het komt uit het boek Jona, hoofdstuk 2, vers 3. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij heeft mij geantwoord. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 8:30 geworden. Een zeer fijne ochtend gewenst. Wij zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Dirk van der Linden om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Op deze dag waar wij de heilige apostel Barnabas gedenken. U kan de hymne dan ook terugvinden op bladzijde 1312. Bladzijde 1312. Gevolgd door de psalmen, die vindt u op bladzijde 780. 780 voor de psalmen. De korte schriftlezing, die vindt u dan terug op bladzijde 1313... Bladzijde 1313.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Barnabas zegen mogen wij gedenken, zijn gloriekroon, zijn hemelse beloning, daar hij zozeer voor Christus heeft geleden om hem te eren.
1: Ver van zijn akker zou hij almaar bogen, met vast geloof en toegewijde liefde, een heel nieuw volk van christenen te stichten, dat blij zou bloeien.
2: Hij gaf zich gaarne om te begeleiden als werkgezel de onversaagde Paulus, om voor de geest als akker te bewerken het hele kustland.
1: Zich niets ontziende heeft hij tot bij Christus velen gebracht, zoals een goede herder, die met zijn bloed als martelaar zou winnen de erepalmen.
2: O Heer, verleen ons, mede op zijn voorspraak, dat wij zo sterk de weg van heil vervolgen, om eeuwig thuis bij u te komen zingen alle lofgezangen.
1: Met groot verlangen hebben de evangelisten gezocht naar de wijsheid van de ouden. Zij bouwden op het fundament van de profeten.
2: God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
2: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
2: Ik zal u prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
2: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
2: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Met groot verlangen hebben de evangelisten gezocht naar de wijsheid van de ouden. Zij bouwden op het fundament van de profeten. Door de verkondiging van het evangelie heeft God ons geroepen tot geloof in de waarheid. opdat wij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
2: Loofde de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loofde de Heer hemelse sferen, boden des Heeren prijst hem.
2: Looft hem wateren boven de hemel, hemelse machten prijst hem.
1: Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels prijst hem.
2: Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden prijst hem.
1: Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem.
2: Looft hem nevels en buien, hagel.
1: Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen prijst hem.
2: Looft de Heer licht en donker, bliksem en wolken prijst hem.
1: Loof de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig.
2: Loofde de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Loof de Heer zeeën en stromen, bronnen van water prijst hem.
2: Loofde de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
2: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
2: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Anania, Azaria, Misael, prijst en verheft hem eeuwig.
2: Loven wij, Vader en Zoon en Geest, laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen. Door de verkondiging van het evangelie heeft God ons geroepen tot geloof in de waarheid, opdat wij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven. Velen prijzen hun wijsheid en hun naam wordt niet uitgewist zolang de wereld duurt.
2: Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël, jage zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
2: Looft zijn naam in een heilige dans, bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
2: Jubelt des heiligen om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
2: Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
2: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Velen prijzen hun wijsheid en hun naam wordt niet uitgewist zolang de wereld duurt. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat gij hebt ontvangen, waarop gij gegrondvest zijt en waardoor gij ook gered wordt. In de eerste plaats heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de schriften, en dat hij begraven is en dat hij is opgestaan op de derde dag, volgens de schriften.
2: Zij verkondigden de roem van de Heer, zijn machtige daden.
1: Zij verkondigden de roem van de Heer, zijn machtige daden.
2: De wondertekens die hij heeft verricht.
1: Zijn machtige daden.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zij verkondigden de roem van de Heer, zijn machtige daden. Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te gaan zoeken. Toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Zij namen deel aan de bijeenkomsten in die gemeente en gaven onderricht aan een grote menigte.

0: Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te gaan zoeken. Toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Zij namen deel aan de bijeenkomsten in die gemeente en gaven onderricht aan een grote menigte.
1: Onze Verlosser heeft de dood vernietigd en door het evangelie het licht doen aanbreken van onvergankelijk leven. Laten we hem de eer brengen die hem toekomt en ootmoedig vragen. Bevestig uw kerk in geloof en liefde.
0: Gij hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden.
1: Bevestig uw kerk en in geloof en liefde.
0: Gij hebt de zonden van uw volk vergeven, toen heilige herders zoals Mozes tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op hun voorspraak en zuiver haar voortdurend.
1: Bevestig uw kerk in geloof en liefde.
0: Gij hebt uw heiligen gezalfd te midden van hun broeders en zusters en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de Heilige Geest.
1: Bevestig uw kerk in geloof en liefde.
0: Gij zelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen die gij door uw bloed hebt verworven van u gescheiden blijven.
1: Bevestig uw kerk in geloof en liefde. En verbonden met alle gelovigen ter wereld bidden we zoals Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, gij hebt de heilige Barnabas, een man vol geloof en vervuld van de Heilige Geest, uitgekozen om zich te wijden aan de bekering van de volkeren. Wij vragen dat het evangelie ook nu in woord en daad getrouw verkondigd wordt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen ter eeuwen.
0: Amen.
1: Wij eindigen met een drievoudige zegen op dit mooie feest van de apostel Barnabas. De Heer zal bij u zijn.
0: De Heer zal u bewaren.
1: Moge God, die u gegrondvest heeft op het fundament van de apostelen, u en uw dierbare familieleden zegenen op voorspraak van de heilige apostel Barnabas.
0: Amen.
1: Mogen de Allerhoogste, die u met de leer en het leven van de apostelen heeft begunstigd, u ook met hun hulp maken tot getuigen van de waarheid voor alle mensen.
0: Amen.
1: En mogen op voorspraak van de heilige apostel Barnabas en van de lieve moeder Maria, die u in het geloof hebben ingewijd, het eeuwig leven uw erfdeel worden.
0: Amen.
1: En zegene u overvloedig die drie ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: en geloof. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, vandaag mogen we de gedachtenis vieren van de heilige Barnabas. Barnabas, afkomstig uit Cyprus, verschijnt kort na Pinksteren in de christengemeente van Jeruzalem. Daarna in Antiochië, waar hij Saulus van Tarsus inleidt bij de broeders. Zij vertrekken samen naar Klein-Azië voor de verkondiging van de blijde boodschap. Doch na een geschil keert Barnabas terug naar Cyprus. Hij was een man met een brede blik en was van buitengewoon belang voor de missionaire ontwikkeling van de kerk. Op zijn voorspraak, op voorspraak van de vele heiligen, treden wij nu binnen in deze Eucharistie en belijden we in de eerste plaats dat we zondaars zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Barnabas geroepen, een man vol geloof en vervuld van de Heilige Geest. En hem uitgekozen om zich te wijden aan de bekering van de volkeren. Wij vragen dat het evangelie ook nu in woord en daad getrouw verkondigd wordt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen kwamen zeer velen tot het geloof en bekeerden zich tot de Heer. Het gerucht omtrent het optreden van de volgelingen van de Heer kwam ook de kerk van Jeruzalem ter oren. En men vaardigde Barnabas af naar Antiochië. Toen deze daar aankwam en Gods genade zag, verheugde hij zich en wekte allen op met hart en ziel...

0: trouw te blijven. Hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en geloof. Vele mensen werden voor de Heer gewonnen. Daarop vertrok hij naar Tarsus om Saulus te gaan zoeken. Toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Een vol jaar namen zij deel aan de bijeenkomsten in die gemeente en gaven onderricht aan een grote menigte. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Er waren daar in de gemeente profeten en leraren. Barnabas, Simon die Niger genoemd werd, Lucius uit Cyrene, Manaen, jeugdvriend van de viervorst Herodes en Saulus. Terwijl ze eens voor de Heer de heilige dienst verrichtten en vastten, sprak de Heilige Geest: zondert mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen heb geroepen. Na vasten en gebed legden zij hun toen de handen op en lieten hen vertrekken. Woord van de Heer. De Heer deed de volkeren zijn gerechtigheid kennen. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat Hij wonderen deed. Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm. De Heer deed de volkeren zijn gerechtigheid kennen. Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid. Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw ten gunste van Israëls huis. De Heer deed de volkeren zijn gerechtigheid kennen. Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed. Verheerlijk de Heer alle landen, wees blij, verheugt u en zingt. De Heer deed de volkeren zijn gerechtigheid kennen. Zingt voor de Heer bij de sieder, met sieder en psalterspel. Laat schallen trompet en bazuin en danst voor de Heer uw koning. De Heer deed het volk zijn gerechtigheid kennen. Alleluia. Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. Ziet, ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding ter wereld. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot de 12: verkondigt op uw tocht, het koninkrijk der hemelen is nabij. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven. Tracht dus geen goud, zilver of koper te verwerven om er uw gordels mee te vullen. Verschaft u ook geen reiszak voor onderweg, geen tweede onderkleed, geen schoeisel of stok, want de arbeider is zijn onderhoud waard. Als gij in een stad of in een dorp komt, onderzoekt dan wie waard is u te ontvangen en verblijft daar tot gij weer vertrekt. Wanneer gij dat huis binnentreedt, brengt het u vrede groet. En wanneer het die waard is, mogen uw vrede over dat huis komen. Maar wanneer het die niet waard is, dan keren uw vrede tot u terug. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. Verschillende keren horen we vandaag in het evangelie over waarde. In de eerste plaats moeten we onmiddellijk zeggen dat we van waarde zijn voor God. Ieder van ons, welke situatie ook. En toch zijn er mensen die God eigenlijk ontkennen. En daarover gaat het wanneer Jezus zegt: onderzoekt of de personen het waard zijn u te ontvangen of niet. Dit kan misschien hard overkomen, maar het gaat er wel degelijk over dat Jezus een onderscheid maakt. Als gij in een stad of in een dorp komt, onderzoekt wie waard is u te ontvangen. Jezus nodigt de beginnende kerk eigenlijk uit om een soort van waardeoordeel te geven. Maar dit kan alleen maar als men verlicht wordt door de Heilige Geest. Het gaat hier niet over een waardeoordeel dat we met menselijke inzichten alleen maar maken, maar wel met de Heilige Geest. Ja, wanneer Jezus verder spreekt, zegt hij: wanneer ge een huis binnentreedt en wanneer het uw vrede groet waard is, mogen uw vrede over dat huis komen, maar wanneer het die niet waard is, dan keren uw vrede tot u terug. Jezus vraagt dus wel degelijk om zowel degenen te bezoeken die het waard zijn, als degenen die het niet waard zijn. Maar het geldt pas dan dat het waardeoordeel werkelijkheid wordt wanneer God zelf erover oordeelt. Niet aan ons, broeders en zusters, om te oordelen, maar God heeft zijn oordeel wel al gegeven. En wat is dat oordeel? Dat is zijn wet. Wat is dat oordeel? Dat zijn de geboden die hij ons heeft gegeven. In de eerste plaats het gebod van de liefde. Zet God altijd op de eerste plaats. En dan ook uw naaste op de plaats als uzelf. Bemint God, bemint elkaar. Dit is een wet waardoor we nog meer waarde zullen ontvangen. Zeer speciaal voor de arbeiders. En arbeiders wel, dat zijn we eigenlijk allemaal. Iedereen die getuigenis moet afleggen van het evangelie. Zelfs degenen die in eenzaamheid leven en die niet alleen ontvangen, maar zelf ook kunnen geven. Want er is veel waarde aan een leven gegeven in de stilte en de eenzaamheid. Er is veel waarde in een leven dat gedragen wordt met de moeilijkheden van elke dag. Er is veel waarde in een gebedsleven geofferd aan de Heer en dit ter meerdere eer en glorie van God. En daartoe, broeders en zusters, wees vandaag overtuigd over de waarde die we allemaal hebben ontvangen van de Heer. En laten we dan ook leven volgens die waarde, zodat we de vredegroet die ons gebracht wordt vanuit het evangelie waardig zijn. En zodat we werkelijk in de aanwezigheid van God kunnen blijven leven en dit in afwachting van het moment dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Het moment dat we zullen komen tot eeuwig leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we ook de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één, gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, heilig en zegen deze offergaven en ontsteek in ons het vuur van uw liefde, dat de heilige Barnabas vervulde toen hij aan de heidenen het licht bracht van het evangelie, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met Jezus.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met ons
0: aan de Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Want op de apostelen hebt gij uw kerk gebouwd, zodat zij hier op aarde van uw heiligheid het zichtbaar teken blijft en aan alle mensen de leer verkondigt van uw koninkrijk. Daarom dan, nu en tot de dag der dagen, voegen wij onze stemmen bij het koor van de engelen. En met hart en ziel zeggen wij nu samen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk. In Jezus, uw Zoon, onze Heer, in hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

zoon aan mij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Luc, Koen zijn hulpbisschop en aan allen die je als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostel, de heilige Barnabas, de heilige Jozef, de heilige martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. En aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Ik noem u geen dienaars meer. Want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van mijn vader heb gehoord.

En terwijl de gelovigen, dierbare luisteraars, de heilige communie ontvangen, kunnen wij ons verenigen in gebed en bidden wij dit gebed tot geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: En laat ons nog bidden. Heer, we hebben uw gaven ontvangen, waardoor gij het eeuwig leven voor ons waarborgt. Wij vragen bij de gedachtenis van de heilige apostel Barnabas dat eens openbaar mag worden in uw heerlijkheid wat gij in woord en teken aan ons voltrokken hebt. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En zegene u allen, de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
1: De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een eerste catechese over de Eucharistie, gebracht door eerwaarde heer Edward Janssens, rector van het Heiligdom van Priester Poppe in Moerzijke.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, vandaag is mij gevraagd om te spreken over de Eucharistie, meer bepaald catechese te geven over de Eucharistie, en later aansluiten met een stukje over de Eucharistie en de zalige priester Edward Poppe. Maar allereerst zou ik de mensen van Radio Maria willen bedanken dat ik hier kan en mag spreken over de Eucharistie. Eucharistie is zonder meer, mag ik zeggen, een van de liefde van mijn leven. Zonder meer. Het centrum van mijn leven als priester, maar meer bepaald nog de liefde van mijn leven. Als er zaken zijn die minder goed gaan, wat zorgen of problemen of moeilijkheden, als er strijd is, dan ga ik rustig naar de Eucharistie, ga ik rustig naar de kerk, plaats me even voor het tabernakel en alle zorgen, alle problemen, alle moeilijkheden worden niet onmiddellijk opgelost, maar die aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie brengt mij altijd opnieuw tot rust en brengt in mij een evenwicht tot stand. Dat is een grote genade die God mij geschonken heeft, dat de Eucharistie telkens weer in mijn leven rust brengt en vurigheid ook brengt. Als klein kind heeft de Eucharistie op mij altijd een bijzondere indruk gemaakt, meer bepaald toen ik als misdienaar in de kerk heel dicht betrokken kon zijn bij de viering van de Eucharistie. Als kind nog werden wij uitgenodigd om misdienaar te worden en wij vertrokken soms in het holst van de morgen om 6:30 of 7:00 de priester te helpen bij de Eucharistieviering in de parochiekerk. Dat wij daarvoor met onze fiets het kwartier moesten rijden, dat was helemaal geen probleem. Soms bracht moeder of vader ons, toen we nog heel klein waren, persoonlijk naar de kerk om de Eucharistie te vieren. En door zo dicht bij de Eucharistie betrokken te zijn geweest als misdienaar, heeft dat toch wel altijd een bijzondere indruk op mij nagelaten. Ben ik ingekomen in dat mysterie van de Eucharistie. Het heeft zeker ook bijgedragen om mijn roeping te vinden als priester. Zo dicht bij dat mysterie van de Eucharistie komen is ongetwijfeld belangrijk geweest voor het bevestigen van mijn roeping als priester. Later uiteraard, als priester heb ik ontelbare keren reeds de Eucharistie gevierd. Ontelbare, soms meerdere keren per dag. Ik kan verhalen dat ik vermoed dat er een dag wel is geweest waarop 7 keer de Eucharistie heb moeten vieren door allerlei omstandigheden die zich voordeden op die grote parochies van vroeger en waar wij niet zozeer erop uit waren om Eucharistieveringen te saneren, maar waar wij erop uit waren om de mensen zoveel mogelijk te helpen en ten dienste te staan van de mensen. Het was een heel andere tijd, maar 7 keer per dag Eucharistieviering is niet goed, is niet normaal, maar waarin de omstandigheden zich voordeden, het zou maar een dag zijn waarop je alleen stond als priester, wanneer uw medewerker niet kon komen of ziek was, dat men dan 's morgens een Mariamis moest celebreren, dan 2 of 3 begrafenissen, nog een huwelijk in de namiddag, nog een avondmis. En klap op de vuurpijl was dan nog wel een van uw pastoors die ziek was en dan kon je ook nog deze Eucharistieviering gaan voorgaan op een andere parochie. Dat was een hele opgave en dat is niet goed, maar ik heb altijd aan de Heer gevraagd, elke keer opnieuw, laat mij het niet gewoon worden, dat vieren van de Eucharistie. En de Heer heeft mij die genade geschonken om de Eucharistie inderdaad nooit gewoon te worden. Wanneer de zaken, de homilies en liturgie was voorbereid, kon ik rustig van de ene Eucharistie naar de andere gaan. Ik moest me daarvoor soms wel enkele kilometers verplaatsen, maar dat ging allemaal bijzonder vlot En die rust in elke Eucharistie kwam opnieuw tot stand. Ik moet nog dankzeggen aan de vele mensen van die parochies die altijd opnieuw klaar stonden om alles voor te bereiden voor de Eucharistie of voor de uitvaart of voor een huwelijk, zodanig dat we konden beginnen zonder ons daarover zorgen te moeten maken. Moet die mensen, zoals ik zei, nog steeds daarvoor bedanken. En elke keer ook, wanneer ik van een andere plaats Eucharistie moest vieren en soms met andere zorgen in uw hoofd zat of dat u had moeten haasten, wanneer de Eucharistieviering begonnen was, kwam er altijd een grotere rust over mij. En hoe langer de Eucharistie duurde, hoe meer we naar de communie gingen, hoe rustiger ik zelf werd, doordat die viering van de Eucharistie bracht in mijn leven altijd opnieuw een rust. We zijn nu andere tijden. Er wordt nu anders nagedacht over de viering van de Eucharistie. En ik heb daar geen enkel probleem mee dat de mensen van het beleid andere lijnen uitzetten. Dat is hun verantwoordelijkheid en ik kan mij daar goed in vinden. Ik heb daar geen enkel problemen mee. Ik kan maar zeggen dat wij, wanneer we in die volheid van het pastorale werk stonden, anders daarover dachten en ook de mensen probeerden zoveel mogelijk te helpen. Dat is iets persoonlijk dat ik eerst als introductie, als inleiding heb willen zeggen. Maar ik wil dan nu een basis leggen voor het goed begrijpen en verstaan van de Eucharistie. En dat fundament, of die basis, dat vind ik in een tekst uit het Tweede Vaticaans Concilie, meer bepaald over in de Constitutie over de liturgie, Sacrosanctum Concilium. Het is een bekende tekst die ik even wil aanhalen en die dus een fundament legt waar hij zegt: de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven, dat is de Eucharistie. Ik herhaal: oorsprong en hoogtepunt van heel dat christelijke leven. Dat is een heel bijzondere, bijzondere sterke uitdrukking van die constitutie over de liturgie. En er is een andere tekst uit een ander decreet van het Tweede Vaticaans Concilie, Presbyterorum Ordinis, over het leven van de priester, waar staat: de overige sacramenten, dus de sacramenten naast de Eucharistie, de overige sacramenten, evenals alle kerkelijke ambten en apostolaatswerken, hangen samen met de Heilige Eucharistie en zijn erop gericht. Want in de Heilige Eucharistie ligt heel het geestelijk goed van de kerk vervat, namelijk Christus zelf, ons paaslam. Dat gaat nog een beetje verder op die tekst van Sacrosanctum Concilium, oorsprong en hoogtepunt, waar deze tekst dan zegt: alle overige sacramenten, de overige zes, en evenals alle kerkelijke ambten, priester, diaken, bisschop, en alle apostolaatswerken, die hangen samen met die Heilige Eucharistie. Die vertrekken vandaar, die zijn daarop gericht, en in heel de Eucharistie, zegt de tekst, ligt heel het geestelijk goed van de kerk vervat. Namelijk, dat goed is niets of niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf. Hij is dat paaslam dat opnieuw onbloedig geslachtofferd wordt in de viering van de Eucharistie. Deze tekst is ongetwijfeld een basistekst en legt een heel degelijk fundament. Er zijn nog teksten, bijvoorbeeld uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, die daar verder op bouwen en zeggen: de levensgemeenschap met God en de eenheid van het volk van God, die de grondslag vormen van de kerk, worden door de Eucharistie op passende wijze tot uitdrukking en op wonderbare wijze tot stand gebracht. Ook een belangrijke tekst: de grondslag werkelijk en de eenheid van het volk van God wordt op een passende wijze tot uitdrukking gebracht en op een wonderbare wijze tot stand gebracht in de viering van de Eucharistie. Daar voelen we ons namelijk verbonden met alle andere gelovigen en samen vormen wij kerk, rond Christus. En wij voeden daar in de Eucharistie onze gemeenschap met God. Die krijgt daar een boost, die krijgt daar voedsel, die krijgt daar eten, we krijgen daar sterkte. Onze levensgemeenschap met God wordt gevoed en de eenheid met het volk van God, dat wordt ook bewerkt elke keer opnieuw in de viering van de Eucharistie. In haar vinden we, gaat de tekst verder, in haar vinden wij het hoogtepunt, zowel van de handeling, waardoor God de wereld in Christus heiligt, als van de eredienst die de mensen aan Christus en door hem aan de Vader brengen in de Heilige Geest. Hier vinden we duidelijk een tweeledige beweging. Er gaat namelijk in de eerste plaats een beweging uit van de Vader van God naar ons, en anderzijds is er ons antwoord, wij brengen de eredienst aan van eerdienst van de mensen aan Christus die wij aan de Vader aanbieden. Het is een dubbele beweging. Het initiatief van God die ons heiligt, de God die ons nabij komt, een initiatief van God uit naar ons mensen, en ons antwoord daarop is namelijk die eerdienst brengen aan Christus en door hem aan de Vader in de Heilige Geest. Het is van groot belang om deze dubbele beweging te zien. Allereerst zelfs te zien dat de beweging die van God uitgaat het belangrijkste is. God neemt altijd het initiatief. Hij wil ons nabij zijn. Hij wil ons sterken. Hij wil ons helpen. Hij wil door die viering van de Eucharistie tastbaar aanwezig komen bij ons in ons leven. Hij wil ons heiligen. Hij wil de wereld heiligen. Die beweging die van hem uitgaat naar ons, is eerst. En dat is belangrijk voor het goed begrijpen van de Eucharistie. Wij mensen zijn niet eerst aan bod. Wij komen niet eerst aan bod. Het is niet in de eerste plaats onze woorden die moeten gesproken worden, maar het initiatief ligt bij God. Van hem gaat het initiatief allereerst uit. En dan, daarna, komt ons antwoord in de eredienst die wij brengen aan Christus en door hem aan de Vader in de Heilige Geest. Eerst het initiatief God naar ons en daarna ons antwoord, die eredienst die wij aan hem brengen. Belangrijk van deze zaken goed te vatten, want die structuur van de Eucharistievering zit daar ook voor een stuk in vast. Structuur van de woorddienst en ons antwoord daarop, en dan structuur van het Eucharistisch gebed, dat is alleszins, dat past zich in die tweedelige dialoog van God allereerst naar ons en dan ons antwoord, de eredienst aan Christus en door hem aan de Vader. Er is nog een ander aspect dat belangrijk is om als fundament te leggen voor een goed verstaan van de Eucharistie. En dat is dat wij door de Eucharistievering nu reeds met de hemelse liturgie

maar reeds een voorsmaak van de hemel. Door die koepel met sterren, hemelse sterren te bekleden, dan werd precies tot uitdrukking gebracht dat wij nu reeds wat we hier doen, dat dat een voorafbeelding is en reeds een beetje deelname zelf is aan de hemelse liturgie, aan de liturgie die in de hemel wordt gevierd. En daar staat ook heel de Eucharistieviering op gericht. Dat kwam mooi tot uitdrukking in die sterrenhemels die in de oude kerken werden aangebracht. Daar kunnen we ook nog over zeggen, met een tekst van de heilige Irenaeus, bisschop van Lyon, in de hele vroege tijd, in de derde eeuw. De Eucharistie, zegt hij, is de samenvatting van ons geloof. Onze manier van denken stemt overeen met de Eucharistie. En omgekeerd bevestigt de Eucharistie onze manier van denken. Weer een tweedelige boodschap. Onze manier van denken stemt overeen met de Eucharistie, de eerste boodschap. En omgekeerd bevestigt de Eucharistie onze manier van denken. Een heel mooie samenvatting van die Eucharistie. En legt ook weer een goede basis om het begrijpen en het kunnen plaatsen van de Eucharistie. Oorsprong en hoogtepunt van heel het christelijk leven, alle overige sacramenten, ambten en apostolaatswerken hangen samen met de heilige Eucharistie en zijn erop gericht. Het kan niet duidelijker gezegd worden. En ook het deelnemen aan de goddelijke liturgie, die hier reeds een voorafbeelding is een heel belangrijk aspect. Samen met het kerkvormen, dat ook een bijzonder belangrijk aspect is, dat we niet mogen vergeten, het samen kerkvormen van de mensen die samenkomen voor de Eucharistie. Eucharistie is kerkbevorderd, is kerkstichtend. We voelen ons niet een klein eiland, maar we voelen ons bij de Eucharistie verbonden met alle andere gelovigen wereldwijd, die samen over heel die wereldbol altijd opnieuw de eredienst aan God brengen door de viering van de Eucharistie. Deze stevige basis uit conciliedocumenten zou ik nu concreet willen maken in enkele verhalen over mensen die werkelijk die Eucharistie tot bron en hoogtepunt van hun leven hebben gemaakt. Er zijn er in de loop van de lange kerkgeschiedenis bijzonder velen geweest die voor de Eucharistie bron en sanctum van leven hebben gemaakt. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de heilige Juliana van Cornillon, een moniale uit de streek van Luik, die bijzonder veel geijverd heeft om het feest van Sacramentsdag door te krijgen, wat daar trouwens ook gelukt is. En omdat zij eigenlijk vol was van dat heel bijzondere aspect van de Eucharistie, namelijk de werkelijke, de reële aanwezigheid of tegenwoordigheid van de Heer in de Eucharistie. Voor haar was de viering van het laatste avondmaal niet genoeg. Het was nodig dat er een nieuw feest kwam om precies die aanwezigheid van de Heer te beklemtonen. Dat feest werd het feest van Sacramentsdag, dat tot op de dag van vandaag nog altijd wordt gevierd. Maar er zijn twee andere figuren die ik wil bespreken. En de eerste figuur is iemand die wat dichter in de tijd bij ons staat. En dat is de zalige Carlo Acutis. Zoals u kunt horen aan zijn naam, was deze jongeman een Italiaan uit het noorden van Italië. En hij was een jongen van deze tijd, geboren op 3 mei 1991, dat is precies 30 jaar geleden, en gestorven op 12 oktober 2006. Gestorven aan een vliegende kanker, een leukemie, een bijzondere vorm van leukemie, die hem op enkele dagen tijd fataal is geworden. Maar deze jonge man was werkelijk gek op de Eucharistie. Hij was werkelijk het bron en de hoogtepunt van zijn leven. Hij kwam niet bepaald uit een erg kerkelijke familie. Zijn moeder getuigt.

van hem dat het, is, dat het hij was die haar terug naar de Eucharistie heeft gebracht na zijn eerste communie. Zij merkt op dat Carlo altijd wel een religieuze inslag had, dat hij een diep religieus persoon was van als hij klein was, maar zijn wereld veranderde grondig wanneer hij op jonge leeftijd, namelijk op 7-jarige leeftijd, zoals we dat nu kennen, zijn eerste communie kon doen en mocht doen in zijn parochiekerk. Het was voor hem een buitengewone belevenis die hem diep geraakt heeft. Als kind van 7 jaar maakte hij toen het besluit om vanaf dan elke dag naar de Eucharistieviering te gaan. Hij heeft dat ook werkelijkheid gemaakt en is trouw gebleven om elke dag als kleine jongen, als kind, naar die Eucharistie te trekken. Dat was, samen met de dagelijkse rozenkrans, was dat de bron en de sterkte van zijn leven. Ging hij dagelijks naar de Eucharistie, bad hij dagelijks zijn rozenkrans en ging ook wekelijks naar de biecht. Die eerste communie en die contactname met Christus in de Eucharistie is voor hem een echte ommekeer geweest. En hij zei van de Eucharistie: zij is mijn autostrade naar de hemel. Die jongeman was namelijk diep van overtuigd dat hij zijn leven helemaal gericht was op het hiernamaals, op de hemel. En daar werd hij verwacht. Daar kon hij Jezus werkelijk ontmoeten. En nu reeds, door deel te nemen aan de Eucharistie, smaakte hij de vreugde van de hemel. Hij was, na die eerste communie, heeft hij zijn leven volledig ernstig genomen. En hij was bovendien heel bezorgd over de mensen die dat niet deden. Er is een uitspraak van hem tot zijn mama, wanneer hij zag dat er een grote file stond aan de bioscoop, wanneer er een grote file van mensen stond aan het voetbalstadion, dan zei hij tot zijn mama: kijk eens mama, daar staat een file voor de bioscoop, een file van mensen. Daar staat een file van mensen bij het voetbalstadion en er staat geen file hier aan onze kerk. Hoe komt dat? Beseffen de mensen dan niet dat Jezus hier is? Het is heel bijzonder iets. Hij trachtte ook zijn leeftijdsgenoten ervan te overtuigen om naar de Eucharistie te komen. En daar is zijn wonder wel ook in geslaagd, omdat ze naar hem opkeken. Carlo Acutis was voor de rest een gewone jongen van zijn tijd, die begaan was met de nieuwe technologieën, zoals de programmeren op de computer. En hij stelde zijn talenten op dat gebied volledig in diensten van andere mensen, van medeleerlingen en van zijn parochie bijvoorbeeld, door sites op te maken, door te zorgen dat de computer en heel die digitale wereld in de parochies van zijn stad een intrede konden doen. Het was, zoals wij dat nu hadden kunnen zeggen, een computerfreak. Reeds op 10-11-jarige leeftijd had die computer met hem, voor hem, geen problemen meer. Maar voor de rest was hij een jonge man van zijn tijd. Hij hield van met zijn ouders een partijtje te gaan zwemmen. Hij hield van voetballen. Hij hield van gekscheren met de andere leerlingen uit de klas. Dat was helemaal geen probleem om gewoon leven te leiden. Maar het centrum van zijn leven, het hoogtepunt van zijn leven en van zijn dag, was altijd opnieuw die dagelijkse Eucharistieviering. Ook als kleine jongen. Daar keerde hij elke dag naar terug.

Carlo Acutis vroeg de toelating om op 9-jarige leeftijd ook zijn plechtige communie te mogen doen. Zijn pastoor vond dat helemaal geen probleem, omdat hij zag dat Carlo Acutis een bijzonder figuur was, dat hij helemaal klaar was reeds om zijn plechtige communie te doen en het vormsel te ontvangen. Hij vroeg die toestemming en hij heeft die ook gekregen. Dat was de Eucharistie, mijn autostrade naar de hemel. De hemel is mijn enig doel. Het gebed is de ademhaling van mijn ziel en dat maakt mij zo licht. Tegenover alles wat het leven mij vraagt, vooral tegenover mezelf en de anderen. Bidden is deze lichte levensstijl aanleren. Dat is iets wat we van die Carlo Acutis kunnen leren. Voor de rest had hij een bijzonder oog voor de armen in zijn parochie. Hij was het gewoon om vaak zijn avondmaal te brengen naar de een of andere bedelaar die in de stad op de stoep zat van een of ander gebouw. Hij bracht zijn maaltijd, zijn avondmaal naar hen. Hij hielp hen ook. Hij ging met hen op weg. Er is zelfs een getuigenis van iemand die zegt dat hij aan een dakloze zijn slaapzak heeft weggegeven. Hij was werkelijk begaan, niet alleen met God, met de Eucharistie, maar die Eucharistie en God dreef hem ook naar de mensen om ten volle de naastenliefde te beleven. Het was maar heel spijtig wanneer dat de bedelaar die aan de deur van de kerk lag, wanneer die op een bepaald moment verdwenen was en hij zijn avondmaal niet aan de bedelaar kon geven. Dus voor die zalige Carlo Acutis werd het God die het centrum van zijn leven was en de Eucharistie het hoogtepunt van heel zijn dag. Dat zo duidelijk was, dat God het centrum was en Eucharistie het hoogtepunt van zijn leven, van zijn dag, dat werd heel duidelijk in de laatste fase van zijn leven. Toen hij dus ziek was, werd op 15-jarige leeftijd een ziekte die op enkele dagen de dood zou brengen. Hij was heel rustig, hij wist wat er aan de hand was, hij wist dat zijn dagen geteld waren, hij wist dat hij in een laatste levensfase zat en dat alles heeft hem niet opstandig gemaakt, maar werkelijk rustig. Hij gebruikte daarvoor de tekst uit Romeinen: indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Er is een Hindoe vriend van Carlo, een van zijn vrienden uit de klas, die zei, zoals Johannes de apostel uitverkoren was, zo kunnen ook wij ons hoofd aan de borst van Jezus ter ruste leggen en ook bij het offer van het kruis biddend aanwezig zijn. Hij vertelde, Jezus is een persoon die dichtbij is, die een persoon die bereikbaar is voor iedereen. Dat zijn uitspraken die wij normaal zijn van te horen in de mond van grote heiligen. Maar deze jongen was slechts 15 jaar wanneer hij deze uitspraken deed. De Eucharistie, het evangelie, het gebed en Maria hielden hem wakker. En zo leefde hij voortdurend in die geest van God. Maar de wereld zelfs van zijn parochie, waar hij dagelijks naar de mis ging, was een beetje te klein voor hem geworden. En hij wilde zijn vleugels uitstrekken en uitspreiden. En dat gebeurde op een bepaalde dag, wanneer hij het Eucharistisch wonder van Lanciano, ook een plaats in het midden van Italië, op het spoor kwam. Hij ging daarnaar op bedevaart en hij was zo onder de invloed van dat mirakel. Daar is een hostie bewaard, die is beginnen bloeden. Er zijn wel meer van die Eucharistische mirakels bekend, maar in Lanciano wordt die hostie die gebloed heeft nog altijd getoond in een monstrans aan de pelgrims. Dat heeft op hem een heel grote indruk gemaakt. Dat wonder, dat Eucharistisch wonder. Het maakte zulk een indruk op hem dat hij besloot om een website aan te maken
en de hele wereld attent te maken op de vele eucharistische wonderen die er in de loop van de kerkgeschiedenis zijn geweest. Hij maakte dus een website en maakte een voorstelling van zoveel mogelijk eucharistische wonderen die hij op het spoor kwam. En hij heeft daar zelfs een tentoonstelling over gemaakt. Een tentoonstelling van 140 erkende mirakels in verband met de eucharistie die beschikbaar is en die getoond kan worden over de ganse wereld. Dus Carlo Acutis benutte zijn technologische kennis werkelijk om ook de eucharistie te promoten. Hij hield dat niet voor zich alleen, maar zoals ik zei, zijn parochie was reeds te klein geworden voor hem. Hij wilde verder de eucharistie op een meer universele manier aan de man brengen en bekendmaken. En dan heel speciaal de eucharistische mirakelen. Maar voor de rest, ik herhaal het, was Carlo Acutis een frisse christen. Dus hij was helemaal niet klerikaal, maar een frisse christen die niet voor zichzelf leefde, maar die voor andere leden leefde en die zijn lijden opdroeg voor anderen. Hij was ook bijzonder attent voor de missies en hij gaf zich totaal voor het goed van andere mensen. En de armenhulp, ik heb daar iets over gesproken, was ook aan hem besteed. Hij organiseerde in zijn parochie mede de hulp aan de armen en hij gaf zelf weg wat hij bezat. Dus een jonge man die God en de anderen tot centrum van zijn leven maakt. En daarin geholpen door de eucharistie die voor hem werkelijk oorsprong en bron, een hoogtepunt was van heel zijn christelijk leven. Dus een leven dat helemaal gericht was op de eucharistie en van wie dus Carlo Acutis zegt, eucharistie is mijn autostrade naar de hemel. Maar zijn ziekte heeft gemaakt dat hij op 15-jarige leeftijd is gestorven. En hij had helemaal geen speciale angstige gevoelens of opstandige gevoelens wanneer hij geconfronteerd werd met zijn bijzondere vorm van leukemie. Kort voor zijn overlijden zei hij nog tegen zijn moeder: moeder, wees niet bang, omdat bij de incarnatie van Jezus is de dood leven geworden en er is geen ontkomen aan. In het eeuwig leven wacht ons iets heel bijzonders. Ons doel moet het oneindige zijn, niet het eindige. Het oneindige is onze thuisbasis. De hemel wacht op ons sinds altijd. Ik wil al mijn pijnen offeren aan de kerk, voor de paus en voor de kerk. Ik wil geen vage vuur meemaken. Ik wil direct naar de hemel gaan. Dat zijn woorden van een 15-jarige, voor wie dus de eucharistie heel, heel bijzonder is geweest. Jezus leert ons ook, zo zei Carlo, onszelf te geven aan de anderen en te groeien in liefde voor God. Carlo heeft door zijn manier van zijn, door zijn interesse voor de eucharistische mirakelen, heeft hij het zaad van die grote tentoonstelling gemaakt en om de wereld te helpen om te geloven in die eucharistie die voor hem zo belangrijk was. Niet zomaar een bijkomstigheid, maar werkelijk hoogtepunt en oorsprong van heel het christelijke leven. Carlo Acutis is zalig verklaard door Paus Franciscus enkele jaren geleden op 15-jarige leeftijd. Er is een jonge man die bijzonder voor de jonge mensen kan aanspreken, omdat hij dus leefde vanuit God en leefde voor de eucharistie.
Zijn ziekte heeft hij intens en intiem beleefd. Maar hij voortdurend was hij met de Eucharistie bezig. Wanneer hij in de parochiekerk was, was hij zo geraakt door het transcendente dat hij zei, kijk naar Jezus. Kijk naar hem. Hij is hier. En elke keer opnieuw kon hij in aanbidding voor de Eucharistie, in aanbidding voor het tabernakel verblijven. Maar denk nu niet dat hij in vervoering geraakte of dat hij visioenen of extases had. Dat is helemaal niet gebeurd. Het gebed was voor hem een contact met God, zich openstellen voor God, zijn bij God, luisteren en in gedachten bij de mensen blijven die tot God moesten worden gebracht door zijn voorbeeld en zijn engagement. Dus bijzonder accent, geen bijzondere ervaringen, geen vervoeringen, geen visioenen, maar werkelijk contact met God, zich openstellen voor God, het zijn, het vertoeven bij God, in zijn aanwezigheid vertoeven, luisteren naar hem en ook een impuls krijgen om naar de mensen te gaan, om hen dichter bij God te brengen, om hen te helpen. Hij spiegelde zich, wat zijn leeftijd betrof en wat zijn geestelijk leven betrof, spiegelde hij zich aan de kleine herdertjes uit Fatima, waar Maria verschenen is aan die jonge, gewone herderskinderen die die boodschap hebben overgebracht aan de wereld met een heel bijzonder geloof. Daar spiegelde Carlo Acutis zich aan om, kijk, dat waren heel gewone herdertjes. Ik ben een hele gewone jongen die van sport houdt, die van zwemmen houdt, die van computers houdt, die met mijn vrienden kan lachen en spelen, maar die ook dat overtuigd geloof heeft. En meer bepaald dat geloof in de Eucharistie. Dus dat is, beste luisteraars, een eerste figuur die ik aan jullie heb willen voorstellen. En een figuur uit deze tijd, zijn overlijden en zijn zaligverklaring, heeft ervoor gezorgd dat vele mensen hem zijn gaan ontdekken. Hij wilde per se begraven worden in Assisi, omdat daar Franciscus van Assisi een van zijn voorbeelden was, namelijk in zijn eenvoud en in zijn armoedebeleving, in zijn bezorgdheid over de medemens. Dat was iets waar door Carlo Acutis geraakt was en daarom had hij aan zijn ouders uitdrukkelijk gevraagd om in Assisi begraven te worden wanneer hij zou sterven. Zijn lichaam ligt daar op de dag van vandaag nog steeds en ter verering van de gelovigen. Carlo Acutis, de zalige Carlo Acutis, blijft voor ons dus een hele mooie, grote bron van inspiratie en bijzonder voor de jongeren die van de digitale wereld, werkelijk, dat is nu hun wereld helemaal. Wat hij bescheiden begon in het begin van de jaren 2000, van het begin van de 21ste eeuw, de jaren 2000 en volgende, is nu algemeen geworden en er is geen enkele mens, en zeker geen enkele jonge mens, die buiten de digitale media kan. Carlo Acutis zag daar een talent dat hij zou kunnen brengen, dat hij werkelijk zou kunnen uitwerken, dat talent om de Eucharistie en om het geloof dichter bij de jongeren te brengen. We zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn leven en we kunnen alleen maar op zijn voorspraak beroep doen om ons te helpen bij het goed beleven van de Eucharistie, om het beleven van de Eucharistie als oorsprong en hoogtepunt van heel dat christelijke leven.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van dit eerste deel van een catechese reeks over de Eucharistie, gebracht door eerwaarde heer Edward Janssens. We wensen u nog een mooie dag toe.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden van Radio Maria, welkom op onze Rots in de Branding. Voor deze uitzending gaan we op bezoek bij twee belangrijke personen uit de Franse geschiedenis. Ze hebben met elkaar niets te maken, komen uit een totaal verschillend milieu, de ene uit de hoge politieke kringen en de andere uit een gewoon ambachtsgezin. Ze komen ook uit een verschillende eeuw, maar beiden betekenden zeer veel voor hun land en zelfs de andere voor de ganse wereld. Laat ons eerst op bezoek gaan bij de eerste Fransman. Niemand minder dan generaal Charles de Gaulle. Maar u zal merken dat we niet de politieke tour opgaan, maar wel een mooie getuigenis uit zijn privéleven. Maar toch eerst in het kort zijn biografie. Charles de Gaulle werd geboren in Rijssel, in het huis van zijn grootouders, op 22 november 1890, als derde kind in een katholiek gezin van 5 kinderen. Zijn vader was leraar filosofie, wiskunde en literatuur aan een jezuïtencollege in Parijs. De jonge Charles kreeg een traditionele opvoeding en doorliep Parijse parochiescholen, waaronder het college waar zijn vader les gaf. Daar ontwikkelde hij een bijzondere interesse in geschiedenis en voornamelijk op militair gebied. En zo vinden we hem later aan de zeer gekende militaire school van Saint-Cyr in Parijs. Tijdens Wereldoorlog I diende de Gaulle in het leger als luitenant. Maar tijdens de slag bij Verdun in 1916 werd hij gevangen genomen, pleegde herhaalde maar mislukte ontsnappingspogingen. Zo verkleedde hij zich ooit als een verpleegster en groef hij ondergrondse tunnels. Maar met gevolg dat hij ruim 2 jaar tot het einde van de oorlog in een Duits kamp voor krijgsgevangenen terechtkwam. De Gaulle huwde op 6 april 1921 met Yvonne Vandroux en samen kreeg ze 3 kinderen, Philippe, Elisabeth en Anne. In de jaren die volgden werd hij zeer geprezen als een zeer bekwaam militair deskundige en tacticus en tijdens Wereldoorlog II werd hij brigade-generaal en zelfs onderminister voor Defensie. Maar toen het Vichy-regime onder zijn vroegere chef Pétain aan de macht kwam, die in steeds sterkere mate collaboreerde met Duitsland, vluchtte de Gaulle naar Engeland. Ik geef het hier ook zeer bondig weer. Na de oorlog werd de Gaulle een algemeen aanvaarde leider die boven de partijen stond. Na de verkiezingen van november 1945 werd hij voorzitter van een voorlopige regering, maar trad in januari 1986 af, toen het duidelijk werd dat zijn opvattingen over een sterke uitvoerende macht niet in de nieuwe grondwet van de Vierde Republiek zouden worden opgenomen. In 1947 stichtte hij een nieuwe politieke partij, Rassemblement du Peuple Français, en met een kiessucces. Maar 6 jaar later, in 1953, hief de toen 63-jarige de Gaulle de partij op en trok zich terug uit de politiek en trok hij zich terug in zijn buitenverblijf in Colombey les Deux Églises en schreef er zijn memoires. Deze Vierde Republiek werd, zoals hij gevreesd had, gekenmerkt door chronische politieke instabiliteit. Ik laat het hierbij. Uiteraard zijn er nog veel meer zaken te vertellen, maar het zou ons te ver brengen en ver weg van de echte reden waarom we het over de goal hebben op deze radio. Charles de Gaulle overleed thuis in Colombey les Deux Églises op 9 november 1970 ten gevolge van een aneurysma. Dit is een verwijding van een slagader waarbij de wand scheurt met een inwendige bloeding tot gevolg. Hij had die dag nog gewerkt en zelfs 2 wandelingen gemaakt. Maar in de avond om 19 uur, tijdens een spelletje kaarten, schreeuwde hij het uit van de pijn en viel tegen de tafel. Na het nog ontvangen van de ziekenzalving overleed hij een half uurtje later. Charles de Gaulle werd op het plaatselijk kerkhof begraven, niet alleen omdat hij een staatsbegrafenis had geweigerd, maar vooral omdat hij begraven wilde worden bij zijn dochter Anne, die op jonge leeftijd was overleden. Alle onderscheidingen en eerbewijzen wees hij af. En zo zijn we, beste vrienden, gekomen bij zijn jongste dochter Anne. Maar laat ons eerst luisteren naar een mooi lied, gezongen door officieren, almoezeniers van de bekende militaire school Saint-Cyr in Parijs. En zij zingen L'Arme d'Ivoire, een herdenkingslied en eerbetoon aan overleden soldaten. Het is ook een troostlied, zoals voor een kind dat zijn vader verloor. Droog je tranen.

Charles de Gaulle was dus gehuwd op 6 april 1921 met Yvonne Vandroux en zij kregen 3 kinderen, Philippe, Elisabeth en Anne. Anne werd geboren op 1 januari 1928 in Trier, Duitsland. Maar de artsen stelden de diagnose vast van trisomie 21, dus het syndroom van Down. In die tijd was dit een aandoening die met diepe schaamte werd omgeven. Er circuleerden ook medische mythes, waarbij deze aandoening werd gekoppeld aan ouderlijke degeneratie, alcoholisme of ziekte. Vele families van hoge afkomst stuurden zulke kinderen vaak naar instellingen, om er daarna nooit meer over te spreken. Maar Charles de Gaulle en zijn vrouw Yvonne weigerden zich daarbij neer te leggen. En toen men hun voorstelde Anne in een gespecialiseerde instelling te plaatsen, antwoordde de Gaulle eenvoudig maar vastberaden: Anne heeft er niet om gevraagd op deze wereld te komen. Het is onze plicht alles te doen om haar gelukkig te maken. In het huis van de familie de Gaulle gold 1 heilige regel. Anne mocht zich nooit anders of minder waardig voelen. Dus terwijl de wereld zeer vaak wegkeek en kinderen zoals Anne hielden de Gaulles haar dicht bij zich. En zij groeide op, naast haar oudere broer Philippe en haar zus Elisabeth. Kleine Anne ging overal mee naartoe, waar het gezin ging en leefde volledig in hun wereld, ver weg van de muren van een vergeten ziekenhuis of instelling. Eigenlijk moet ik ook wel vermelden dat Charles de Gaulle eerder een imposante en vaak afstandelijke figuur was. Het was een man met een ijzeren wil die de strijdkrachten leidde tijdens de Tweede Wereldoorlog en later dus president werd. En zijn strenge karakter, scherpe geest en politieke vastberadenheid maakten hem zeer gereserveerd, maar eigenlijk ook binnen zijn gezin. Een van zijn kleinkinderen vertelde later ooit op de radio dat zijn grootvader zich 's ochtends pas liet zien wanneer hij zijn militaire uniform had aangetrokken. Maar met de komst van Anne was alles veranderd. In haar aanwezigheid verdween die stoïcijnse generaal. En hij deed kleine dansjes voor haar, maakte pantomimes en zong volksliedjes. Hij wandelde hand in hand met Anne over het domein en sprak zachtjes over dingen die zij kon begrijpen. Tijdens haar korte leven was hij de enige die haar echt aan het lachen kon maken. En hij zelf noemde zijn dochter Anne zijn vreugde. En dit hielp hem verder te kijken dan mislukkingen in zijn carrière, zoals hij ooit verklaarde: Anne hielp mij over de mislukkingen van alle mensen heen. Anne zelf slaagde erin tijdens haar leven slechts 1 woord duidelijk uit te spreken. En dat was het woordje papa. Vader en moeder de Gaulle beschermden zeer fel de privacy van hun 3 kinderen. Ze verboden dat hun kinderen op propagandafoto's verschenen tijdens de oorlogsjaren. En zeker deze van de kleine Anne, daar ze wisten dat haar verschijnen vrede reacties
konden uitlokken. En dat hadden ze ondervonden, hoe andere kinderen haar plaagden om haar anders zijn. En nog schrijnender was, doordat Anne niet begreep waarom zij anders was. De toewijding van de familie aan Anne groeide uit tot een missie, die zelfs verder ging dan hun eigen gezin. In oktober 1945 kocht moeder Yvonne het Château de Vercoeur in Milon-la-Chapelle en samen richtten zij de Fondation Anne de Gaulle, een privé-instelling voor jonge vrouwen met een verstandelijke beperking. En vele van deze meisjes waren verlaten door hun families of misten financiële middelen. Deze stichting, geleid door religieuzen, ving uiteindelijk zo'n 40 meisjes op. Het was een baanbrekend gebaar van mededogen in een tijd waarin de samenleving nauwelijks steun bood aan mensen met een handicap. Anne's leven was tragisch kort. Op 6 februari 1948, iets meer dan een maand na haar 20ste verjaardag, stierf zij aan bronchopneumonie in het ouderlijke huis in Colombey-les-Deux-Églises. Zij stierf in de armen van haar vader. Na haar begrafenis nam de grote generaal de hand van zijn huilende vrouw en hij zei zacht: "Nu is Anne zoals de anderen." Het waren de woorden van een vader die in de dood eindelijk zijn dochter vrij zag van een wereld die haar nooit had begrepen.

0: Maar het verhaal is nog niet ten einde. Charles de Gaulle liet Anne niet los. Hij droeg overal een ingelijst portret van haar met zich mee. Op 22 augustus 1962, tijdens de aanslag van Petit Clamart, doorboorden mitrailleurkogels zijn auto. En de Gaulle verklaarde later dat één kogel was tegengehouden door het kader van Anna's foto. Zelfs na haar dood beschermde zij als het ware haar papa, die haar hele leven had beschermd. Toen Charles de Gaulle in 1970 overleed, wou hij dus geen grootse staatsbegrafenis in Parijs. Hij koos ervoor begraven te worden op het kleine kerkhof van Colombey-les-Deux-Églises, vlak naast zijn geliefde dochter Anne. Jaren later werd ook zijn vrouw Yvonne bij hen bijgezet. De Gaulle sprak dat Anne een genade van God betekende in zijn leven. Hij zei dat haar geboorte wel een beproeving was geweest, maar dat door haar hij zich vasthield in gehoorzaamheid aan iets dat groters was dan politiek of macht. Deze man die de eer van Frankrijk redde, vond zijn grootste kracht niet op het slagveld, maar in het zachte gezelschap van een dochter die de wereld hem vroeg te verbergen. Dit verhaal van de familie de Gaulle leert ons iets wat de wereld nog steeds moet horen. Iedere mens, ongeacht zijn of haar mogelijkheden, verdient waardigheid en liefde. We mogen ons nooit schamen voor wie wij lief hebben. En soms zijn het juist de stilste mensen in de kamer die de diepste sporen kunnen nalaten in ons hart. En Anne kon maar één woord zeggen, maar dat woord was papa. En dat was voldoende om het leven van zo'n groot man diep te veranderen. Jullie horen nog in een vrije vertaling een getuigenis van een kleindochter van Charles de Gaulle, die trouwens de voornaam Anne draagt.
1: Ça a été un bouleversement terrible. Terrible, cette naissance. Elle parlait très peu. Très peu, elle marchait, elle se déplaçait avec difficulté. Tout changement la terrorisait. Mais en même temps, il y avait une communication.
2: Deze geboorte was een verschrikkelijke schok. Anne sprak heel weinig. Bewoog zich met moeite en elke verandering joeg haar angst aan. Tegelijkertijd was er toch wel communicatie.
1: On voit bien, vous avez cette fameuse photo, on voit mon grand-père avec elle sur ses genoux. Là aussi, ça montre bien qu'à l'époque, mes grands-parents ne se disaient pas, ben non, on va pas la laisser dans un coin, ben non, on va essayer de développer cet enfant, on va essayer de développer ce qu'elle peut faire, ses capacités, à son rythme.
2: Er bestaat die beroemde foto waarop je mijn grootvader ziet, met Anne op zijn schoot. Dit laat duidelijk zien dat mijn grootouders haar nooit ergens in een hoek hebben laten zitten, maar dat ze de mogelijkheden van dit kind hebben willen laten ontwikkelen op haar eigen tempo.
1: On a dit beaucoup que ça avait donné beaucoup de force à mon grand-père. Je pense que c'est vrai.
2: Men heeft gezegd dat dit mijn grootvader veel kracht heeft gegeven. En ik denk dat dit klopt. Hij was iemand met een heel sterk geloof. En dit heel bijzondere kind heeft hem geholpen om zich in moeilijke momenten nog meer in te zetten voor Frankrijk.
1: Mon grand-père était quelqu'un de très croyant. Je pense que cet enfant très particulière l'a peut-être aidé justement à se battre encore plus, je dirais, pour la France dans ces moments difficiles.

Reeds 200 jaar geleden werd hetgeen men noemt het Brailleschrift uitgevonden. En u kent het, deze reliefpuntjes die zodanig zijn gerangschikt dat blinden door erover te wrijven met hun vingertoppen voelen over welke letters of cijfers of leestekens het gaat. Kortom, het Brailleschrift maakt geschreven taal tastbaar en geeft blinden en slechtzienden toch een manier om zelfstandig te kunnen lezen. En zelfs kunnen ze ermee schrijven. En dit met de nodige apparatuur en software, bijvoorbeeld verbonden aan een laptop, waarbij ook het geluid wordt weergegeven, enzovoort. En zo kunnen zij volledig met een laptop werken, typen, internetten, e-mailen, documenten maken enzovoort. En de persoon die aan de basis van dit systeem ligt, is dus Louis Braille. Wie was deze man? Louis Braille werd geboren op 4 januari 1809 in de kleine gemeente Couvray, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Parijs, in een sterk, gelovig, ambachtsgezin als de jongste met 2 broers en een zus. Zijn vader was zadelmaker, die dus allerhande voorwerpen van leer ontwierp voor het hanteren van dieren, zoals uiteraard de zadels, maar ook riemen, halsbanden enzovoort. En reeds als heel kleine jongen bezocht hij veel de werkplaats van zijn vader. Maar op een dag, 3 jaar oud, terwijl hij gaten in een stuk leer maakte met een priem, ontsnapte het gereedschap uit zijn handen en raakte hij ernstig gewond aan zijn rechteroog. Door ontstekingen, ook in zijn ander oog, werd hij 2 jaar later volledig blind. Niettegenstaande zijn zware handicap hielden Louis' ouders eraan hem toch een degelijke opvoeding te geven en volgde hij toch de lessen op de lagere dorpsschool. Dankzij een uitstekend geheugen slaagde hij erin zijn lessen te onthouden. Zijn vader had hem het alfabet geleerd met behulp van nagels die hij in een houten plank klopte. Toen Louis 10 jaar oud was, konden zijn ouders hem inschrijven in het Koninklijk Instituut voor Jonge Blinden in Parijs. Daarvoor hadden de pastoor en de burgemeester geholpen. We komen daar later op terug. Deze bijzondere blinde school werd opgericht door Parijzenaar Valentin Aouy in 1786. En deze man was gespecialiseerd in klassieke talen en beheerste een 10-tal moderne talen. Zo was hij tevens tolk van de toenmalige koning. En deze man beleefde op een dag het volgende. Het was tijdens een kermis in 1771 dat hij voor het eerst zo getroffen werd door de spottende en respectloze houding van het publiek tijdens een voorstelling door blinden. Het werd het begin van een idee voor de oprichting van een blindenschool. Een volgende gebeurtenis was toen hij aan een blinde bedelaar een groot muntstuk gaf. En deze bedelaar, na het betasten van de munt, reageerde met de melding dat het stuk te groot was. En dit gebeuren bracht Valentin op het idee blinden te leren lezen. En alzo verrees in 1786 dit Institution des Enfants Aveugles. En de eerste leerling, en ook goede vriend, werd trouwens deze bedelaar die hij

hij ontmoet had. En zo bezocht Louis Braille vanaf zijn 10 jaar in 1819 deze bijzondere blindenschool, opgericht door Valentin Auilly. Vanaf zijn toelating op de instelling viel Braille op als een uitmuntende leerling. Hij slaagde in alle vakken en behaalde alle onderscheidingen, zowel voor handwerk als voor intellectuele opdrachten. Nog geen 15 jaar oud kreeg hij al bepaalde onderwijstaken toegewezen en 4 jaar later maakte hij zelfs deel uit van het onderwijzend personeel. De blinde leerlingen leerden lezen en schrijven met behulp van Romeinse letters in relief, ontworpen door Valentin Auilly, maar eigenlijk weinig doeltreffend, daar de Romeinse letters moeilijk op de tast te herkennen waren. Het lezen verliep dus ontzettend traag, zelfs voor een talentvolle leerling zoals Louis Braille. In 1821 nam deze instelling voor jonge blinden de puntenschijfmethode over, die was uitgevonden door Charles Barbier de la Serre, een gepensioneerde officier. De zogenaamde sonografiecode, waarbij taal werd weergegeven via geluid en tast en dit door middel van een prikbord met stift of priem. Maar deze methode had een aantal nadelen, zoals het niet toelaten van leestekens, getallen, rekenkundige symbolen en muzieknoten. Ik ga er niet dieper op in. Maar het werd de basis waarop Braille onvermoeibaar in zijn vrije tijd, 's avonds en 's nachts en tijdens de vakanties, poogde dit systeem te perfectioneren. Na verloop van tijd was zijn gekende alfabet bijna voltooid. En we zijn in het jaar 1825. Louis Braille is 16 jaar oud. 2 jaar later, 1827, met de volledige steun van de directeur, verscheen een eerste Braille schrift, een eerste praktische test met de transcriptie van de Grammaire de Grammaire. 2 jaar later, in 1829, verscheen het werk, vrij vertaald, Methode voor het schrijven van woorden, muziek en gezongen liederen door middel van punten voor het gebruik door blinden en voor hen samengesteld. We kunnen dus spreken van de geboorte van het Brailleschrift tussen de jaren 1825 en 1829. Dus 200 jaar geleden. Het werd uiteraard in de loop der jaren nog verbeterd, maar het betekende toen reeds als een superieur systeem als dat van Barbier de la Serre. De leessnelheid werd er gevoelig door verbeterd en bovendien kon men met de Braille-tekens, het alfabet, de leestekens, de getallen, de wiskundige symbolen en de muzieknoten volledig omzetten. In 1837 verscheen het eerste boek in Brailleschrift, uitgegeven door het Blindeninstituut, over de Franse geschiedenis. Maar het zou wel nog meer dan 25 jaar duren voordat het officieel in Frankrijk werd aangenomen. We gaan even luisteren naar een lied ter ere van Louis Braille. En opvallend, veel liederen komen uit Azië en zijn te beluisteren op YouTube. En ik heb een gezellig liedje gevonden in het Engels. De Wereld Braille Dag lied voor kinderen. En dit is elk jaar op 4 januari. En men zingt onder andere
stippen en hobbels, ze wijzen de weg. Louis Braille, een naam zo helder, brengt licht voor diegenen die kunnen zien met de handen, maar niet met de ogen. Braille brengt dromen die de hemel raken. Beste vrienden, geniet ervan.

Rond 1835 begon Louis Braille steeds vaker hevige hoestbuien te krijgen. En langzaam werden zijn onderwijstaken verminderd, zodat hij vanaf 1840 alleen nog muzieklessen gaf. 4 jaar later, in 1844, besloot hij uit eigen beweging definitief te stoppen met lesgeven en besteedde hij zijn vrije tijd aan het verder uitbreiden van zijn werk en introduceerde hij in 1847 de eerste Braille-typmachine. De katholieke website Aletea, naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het Braille-schrift, poogde dieper in te gaan op deze figuur van Louis Braille. Hij was gekend als een bescheiden persoon, met een eenvoudig kort leven, welke beperkt was tot 2 plaatsen. Zijn geboortedorp Coupvray en het Institution Royale des Jeunes Aveugles in Parijs. Met een totale en onverzettelijke inzet stelde hij zich jaren ten dienste van de blinden. En het was niet altijd gemakkelijk, want in de jaren na de uitvinding van zijn Brailleschrift kende hij ook tegenwerking, zelfs een tijd in het instituut zelf, na een directeurswissel. Maar deze hindernissen konden hem wel nooit van zijn doel brengen. Dus we mogen ons de vraag stellen van waar hij die kracht en energie haalde. Allereerst zeker uit de genegenheid van zijn familie. Hij was de jongste met 3 broers en zussen die hem teder lief hadden en bij wie hij elke vakantie nieuwe kracht kon opdoen. Ook speelden enkele beslissende ontmoetingen een rol, zoals zijn pastoor, notabelen van het dorp zoals de burgemeester, de positief ingestelde directeur van de blindenschool en de hechte vriendschappen die hij daar had. Maar ook uit zijn vurig katholiek geloof. Het is wel zo dat hij een natuurlijke discretie bezat, waardoor het moeilijk is zijn innerlijk leven te doorgronden. Maar alleszins, zijn ouders waren vurige gelovigen. En zoals reeds vermeld, de pastoor van de parochie, Benedictijnerpater Jacques Palluy. Deze pastoor ontdekte de sterke intelligentie van Louis en onderwees hem 1 jaar lang. Hij slaagde erin de onderwijzer van de lagere school te overtuigen om Louis toch in zijn klas op te nemen. Diezelfde pastoor slaagde er ook in de kasteelheer die vele connecties had in Parijs, Louis toe te laten in het Blindeninstituut. Maar toch zeer belangrijk was ook de invloed van de directeur aldaar, Alexandre René Pignet. Deze man was directeur van 1821 tot 1840, waarmee Louis Braille zeer nauw verbonden was. En deze man was gekend als een vroom, zeer devoot man die tevens veel aandacht besteedde aan een religieuze opvoeding van de leerlingen. Zo was er een kapel toegewijd aan de heilige Vincentius Apollo. Zo vertelde later een van de naaste vrienden van Louis Braille, die net als hij blind was, Hippolyte Colta, dat Louis zijn geloof beoefende met evenveel toewijding en overtuiging als dat hij zijn leesmethoden ontwikkelde en dat hij bezield was door een sterk en levendig geloof. En dit geloof kon zich dus vrij ontplooien binnen het Instituut voor Blinden, waar hij
zijn hele leven verbleef als leerling en later als leraar, althans gedurende de eerste 20 jaar toen directeur Pinier er de leiding had. Maar dat was niet altijd zo. Zoals reeds vermeld werd hij in de laatste 13 jaar van zijn leven tegengewerkt door de opvolgende zeer anticlericale directeur Pierre Armand Dufaux. Maar het geloof van Louis was inmiddels te diep geworteld om daaronder te lijden. Louis wordt door al zijn biografen beschreven als een fijngevoelig en zorgzaam man, zeer betrokken bij zijn blinde leerlingen en door hen gewaardeerd.

Over Louis Braille. Praten zonder zijn gave voor muziek zou een tekortkoming zijn. Louis Braille bezat inderdaad een groot gevoel voor muziek. Niet voor niets wou hij een Braille schrift ontwikkelen, niet alleen om te lezen, maar ook voor getallen, rekenkundige symbolen en muzieknoten. In de school waren er muzieklessen, waaronder orgellessen vanaf 1826. De muziekleraar was Jean-Nicolas Marigues, muziekmeester van de Koninklijke Kapel van het Paleis van Versailles. Dankzij deze opleiding werden een 20-tal leerlingen een 10-tal jaar later naar Parijse kerken of naar de provincies gestuurd om er orgel te spelen. En zo ook Louis, die daarin uitblonk. Van 1834 tot 1839 werd hij titularis van het orgel van de Église Saint-Nicolas-des-Champs en in 1845 in de Église Saint-Vincent-de-Paul van de paters Lazaristen. En Louis beleefde veel vreugde aan het bespelen van dit instrument en vond er een manier om zijn diepe geloof tot uitdrukking te brengen, zoals zijn vriend Hippolyte Coltan verklaarde dat hij een orgelspel had dat correct, briljant en soepel was. Louis Braille was overtuigd van de essentiële rol van muziek voor blinden, voor een algemene ontplooiing, als voor de ontwikkeling van het gehoor en de tastzin. En dit kon dankzij zijn aangepaste punten in zijn Braille-systeem voor muziek. En dit met aangepaste partituren, die tot vandaag toegang geven tot alle noodzakelijke informatie om muziek uit te voeren. Noten, akkoorden, toonaarden enzovoort.

Maar echter in de nacht van 4 op 5 december 1851 dwong een hevige longbloeding ten gevolge van tuberculose hem tot volledige rust. Zijn laatste levensweken getuigen van de diepte van zijn relatie met God. Aangezien hij zijn einde voelde naderen, vroeg hij naar de sacramenten. De volgende dag, overladen met innerlijke troost, voelde hij zich verscheurd tussen zijn levensdrang en zijn verlangen naar de hemelse liefde. En hij vertrouwde dit toe aan zijn vriend Hippolyte Colta en zei hem: "De dag van gisteren is een van de mooiste en grootste van mijn leven geweest." Wie dat heeft meegemaakt, begrijpt de volle kracht en majesteit van de religie. Maar o ondoorgrondelijk mysterie van het menselijke hart. Ik ben ervan overtuigd dat mijn taak op aarde is volbracht. Gisteren heb ik de hoogste vreugden gesmaakt. God heeft het behaagd mij de glans van de eeuwige hoop te tonen. Na dit alles lijkt niets mij nog aan de aarde te moeten binden. En toch, ik vroeg God wel om mij uit deze wereld weg te nemen, maar ik voelde dat ik het niet met volle overtuiging vroeg. Met Kerstmis ontvangt Louis Braille opnieuw de sacramenten, terwijl hij nadenkt over lijden en ziekte. Ten slotte op 6 januari 1852, 2 dagen na zijn 43ste verjaardag, op het feest van Drie Koningen, na zelfs een overweging gericht over de wijzen uit het oosten, ontvangt hij het heilig viaticum, ziekenzalving en communie in aanwezigheid van zijn vrienden en zijn broer, voordat hij zich toevertrouwde aan de armen van de Vader. Op 10 januari werd hij op de begraafplaats van zijn dorpje Coupvray begraven, volgens de wens van zijn familie. Een eeuw later werd dan wel zijn stoffelijk overschot overgebracht naar het Pantheon in Parijs, maar zijn handen bleven begraven in het graf van zijn geboortedorp. Ten slotte kunnen we in zijn testament terugvinden: zijn bezittingen gaan deels naar zijn familie, maar ook naar liefdadigheidsinstellingen, vooral voor blinden, maar ook voor de armen, en tevens naar het pauselijk werk voor de verspreiding van het geloof. Ten slotte vroeg hij ook missen op te dragen voor zijn zielenrust. Beste vrienden, we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen met deze 2 mooie getuigenissen over Charles de Gaulle en Louis Braille. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen, zegt Jezus. En dit arm zijn betekent een geestelijke nederigheid, een erkennen van onze afhankelijkheid van God. En dit zijn voorwaarden van deze zaligverspreking, van deze zegening als beloning. Een mooie les voor ons allemaal. Dank voor het luisteren en tot een volgende afspraak: Op de Rots in de Branding.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag zullen we lezen in het boek van de profeet Jona, de laatste verse, dat is hoofdstuk 4, van vers 5 tot en met 11. Jona ging de stad uit en aan de oostkant van de stad gekomen ging hij zitten. Hij maakte een loofdak en ging daaronder in de schaduw zitten, kijken wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een ricinusboom opschieten, boven Jona uit, om zijn hoofd schaduw te geven en hem zo van zijn wreveligheid te genezen. Jona was opgetogen over de ricinusboom. Maar toen beschikte God het zo dat er de volgende dag in alle vroegte een worm kwam die de boom aanvrat, waardoor hij verdorde. Bovendien beschikte God dat, zodra de zon was opgekomen, een verzengende oostenwind opstak. En de zon stak zo hevig op Jona's hoofd dat hij uitgeput neerzonk. Hij verlangde te sterven en zei: "De dood is mij liever dan het leven." Maar God vroeg aan Jona: "Is er wel een reden om zo nijdig te zijn over de ricinusboom?" Hij antwoordde: "Ja, ik heb reden om door en door nijdig te zijn." Daarop sprak de Heer: "U bent begaan met de ricinusboom, waarvoor u niets hebt gedaan en die u niet hebt opgekweekt. Die boom die tussen de ene nacht en de andere is opgeschoten en vergaan. En zou ik dan niet begaan zijn met Nineveh, de grote stad, waar zoveel mensen wonen, meer dan 12.000-tallen mensen, die het verschil tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet weten, en ook nog zoveel dieren?

De passage die we vandaag hebben gelezen bij de profeet Jona is het slot. Er is een open einde, want God stelt op het einde nog een vraag. Een vraag aan Jona, die als profeet God kent en als profeet dienst moest doen, een missie moest doen om de bekering te preken van het volk in Nineveh. En de vraag is, moest ik dan geen medelijden hebben met dat volk die zo ver weg leefde van mij? Moest ik hen niet willen redden? Moest ik er niet om begaan zijn? En de vraag wordt gesteld, maar er volgt geen antwoord meer. Dat wil dus zeggen dat wij degene zijn die een antwoord moeten geven. Dat God ons eigenlijk een vraag stelt. En dat is in heel het boek van Jona eigenlijk een verhaal voor een ieder van ons met een vraagstelling. Is het niet beter dat God barmhartig is voor een ieder? In plaats van een straffende God te zijn? En we hebben het gelezen dat Jona een voorafspiegeling is van Jezus Christus zelf, die gekomen is om iedereen te redden. Of men nu naar Tarsis vlucht, of naar het oosten gaat, naar de grote stad Nineveh, door de passage van Jona worden mensen gered. En dat zien we in Jezus Christus natuurlijk ten volle. Hij gaat naar het volk van Israël, maar hij stuurt ook zijn apostelen door naar de heidenen. En zo komt het dat Jezus Christus eigenlijk de vervollediging is van dit verhaal. In Jezus Christus zien wij de mogelijkheid om iedere mens, de gehele mensheid, te laten redden door zijn offer dat hij heeft gebracht. En vandaag nog zijn wij daar soms onszelf niet van bewust, dat Jezus Christus wel degelijk is gekomen voor iedere mens. En hij wil dus dat iedereen gered wordt. Of dat ook gebeurt, dat is een open vraag. Maar dat er die wens is om iedereen te redden, dat is een zekerheid. En daarom ook die slotvraag, die vandaag gelezen wordt bij het boek Jona. Moest ik geen medelijden hebben met het volk in Nineveh, die zo goddeloos was? Maar voor God die vraag stelt, aan een ieder van ons, maar ook aan Jona, is er nog die passage van die boom. Jona zet zich neer om te kijken wat er met de stad zal gebeuren van Nineveh. Maar Nineveh had zich bekeerd en dus God zal zich weerhouden van een straf. En Jona is niet tevreden met het besluit van God om barmhartigheid te tonen. En God stelt de vraag aan Jona, is er wel een reden om nijdig te zijn? En die vraag wordt zelfs twee keer gesteld. De eerste keer was in vers 4 van hoofdstuk 4. En nu nogmaals, is er wel een reden om nijdig te zijn? En Jona antwoordt, ja, ik heb reden om door en door nijdig te zijn. Jona is niet verlost van die zekere vorm van jaloezie voor de mensen die zich bekeren en die barmhartigheid ondervinden van God. En daarvoor geldt die passage van die boom. Gods barmhartigheid geldt voor iedereen. Want er wordt aan Jona iets gegeven waar hij niets voor moet doen. Er wordt aan hem iets gegeven, namelijk een boom die hem schaduw bezorgt, die hem beschermt van te veel hitte, die hem beschermt om goed te kunnen leven. Maar als die boom dan ineens wordt weggenomen, dan is Jona eigenlijk kwaad op God. Maar die boom wordt weggenomen niet om Jona te pesten, maar net om een teken te geven. En Jona begrijpt het nog niet. Jona ziet niet in dat God werkt doorheen de tekenen van de tijd. Ook in een persoonlijk leven. En dat is niet om ons te pesten, maar dat is eigenlijk om ons te testen. Kiezen wij nu echt voor het leven of niet? En Jona kiest eigenlijk nog niet voor het leven, want hij blijft nijdig. Hij leest niet de tekenen van de tijd.
In Jezus Christus zullen wij de vervolmaking vinden van die persoon van Jona. Want Jezus Christus heeft het gezegd. Het enige teken dat gegeven zal worden is het teken van Jona. En in Jezus Christus wordt dat teken duidelijk. Zeker, we hebben dat gezien met Jona, die 3 dagen verblijft in de buik van de vis, zoals Jezus Christus zal verblijven in zijn graf. Tot op de 3e dag, wanneer hij zal verrijzen en wanneer hij tot leven komt, wanneer hij het leven geeft aan in ieder van ons. We hebben dat teken van Jona ook gezien in de missie zelf van Jona. Wanneer Jona gestuurd wordt naar het allerdiepste, zowel op de boot, wanneer hij de matrozen en de andere personen op de boot zal bekeren, maar ook wanneer hij naar Nineveh gaat, naar een goddeloze stad. De missie van Jona is duidelijk. Hij moet naar het diepe gaan, om zo de mens terug naar boven te halen. In Jezus Christus zien we dat vervolmaakt. Jezus Christus gaat tot de diepte ter helle, zoals we zouden zeggen in de geloofsbelijdenis. Hij gaat volledig naar beneden om de mens terug naar boven te tillen. Zie daar het teken van Jona, gegeven in Jezus Christus. En hier zien we nogmaals een Jona die nijdig is, maar Jezus Christus zal dat vervolmaken. Want hij had kwaad kunnen zijn voor zijn lijden op het kruis. Maar Jezus Christus is niet nijdig. Hij zegt op het einde: vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En zo zien we in Jezus Christus de verbetering, de vervolmaking. We zien in Jezus Christus wat er eigenlijk had moeten gebeuren met Jona. Jona had gelukkig moeten zijn en niet nijdig voor de bekering van Nineveh. In Jezus Christus kunnen wij ons daarom verheugen, want de redding gepredikt door Jezus is niet alleen voor 1 volk, maar is voor de gehele mensheid, vanaf het begin van de schepping tot op de dag van vandaag en de komende jaren en eeuwen die zullen volgen. Jezus Christus wil dat iedereen gered wordt. En het teken van die boom toont ons aan dat God geeft en soms ons test, opdat wij werkelijk bewust zouden kiezen voor het leven en niet voor de dood. Jona daarentegen kiest op het einde nog voor de dood. Ik zou liever sterven dan leven. En hoe het met hem afloopt, we weten het niet. Het blijft een open einde, zoals we reeds zeiden, maar dat is een einde dat ook voor ons nog open ligt. Ook in ons persoonlijke leven moeten wij nog bewust kiezen voor het leven. Zeer speciaal wanneer Jezus zegt: ik ben het leven. Wie in mijn woord gelooft, zal leven in eeuwigheid. En daar kunnen wij dus een antwoord op geven, op die vraagstelling van God helemaal op het einde. Zijn wij bereid om Gods barmhartigheid te ontvangen? Dat is de vraag. Leggen wij ons vertrouwen in een God die liefde is, die rijk is aan liefde, toegevend, genadig en barmhartig? Want dat is onze God. En dat hebben we vandaag kunnen lezen bij het einde van het boek van de profeet Jona. We lezen nogmaals hoofdstuk 4 van boek Jona, versen 5 tot en met 11. Jona ging de stad uit en aan de oostkant van de stad gekomen ging hij zitten. Hij maakte een loofdak en ging daaronder in de schaduw zitten kijken wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een ricinusboom opschieten boven Jona uit om zijn hoofd schaduw te geven en hem zo van zijn wrevelijkheid te genezen. Jona was opgetogen over de ricinusboom. Maar toen beschikte God het zo dat er de volgende dag in alle vroegte een worm kwam die de boom aanvrat, waardoor hij verdorde. Bovendien beschikte God dat, zodra de zon was opgekomen, een verzengende oostenwind opstak. En de zon stak zo hevig op Jona's hoofd dat hij uitgeput neerzonk. Hij verlangde te sterven en zei: de dood is mij liever dan het leven.
Maar God vroeg aan Jona: is er wel reden om zo nijdig te zijn over de ricinusboom? Hij antwoordde: ja, ik heb reden om door en door nijdig te zijn. Daarop sprak de Heer: u bent begaan met de ricinusboom, waarvoor u niets hebt gedaan en die u niet hebt opgekweekt. Die boom die tussen de ene nacht en de andere is opgeschoten en vergaan. En zou ik dan niet begaan zijn met Nineveh, de grote stad waar zoveel mensen wonen, meer dan 12.000 tallen mensen, die het verschil tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet weten, en ook nog zoveel dieren?

De Heer heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmacht des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu donderdag in de tweede week van de tijd door het jaar. En u kan met ons mee het middaggebed bidden uit het getijdenboek. De hymne vindt u op bladzijde 758. Dus de hymne op bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen op bladzijde 954. De psalmen bladzijde 954. Gevolgd door de korte schriftlezing op bladzijde 1315. Dus de korte schriftlezing op bladzijde 315. God, kom met de hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud. Ge hebt uw dienaar goedgunstig behandeld, volgens uw woord, o Heer. Verleen mij dan inzicht en wijsheid, want op uw geboden stel ik mijn hoop. Voordat ik vernederd werd, was ik in dwaling. Maar nu houd ik aan uw uitspraken vast. Goedgunstig zijt gij en goed zijn uw daden. Laat me slechts weten wat gij beschikt. Hoogmoedigen hebben mij vals beschuldigd. Ik volg uw bevelen van harte op. Hun hart is gevoelloos en onverschillig. Ik vind mijn lust in uw wet. De kwelling was mijn weldaad. Zo leerde ik wat gij beschikt. De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud. Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Wees genadig, God, nu mensen mij vertrappen. Steeds bestoken en benadelen zij mij. Mijn bestrijders kwellen mij voortdurend. Vallen op mij aan met man en macht. Allerhoogste, als de angst mij aangrijpt, stel ik al mijn hoop op u. Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Aldoor zoeken ze mij te bekladden. Heel hun denken is op mijn verderf gericht. Ze beloeren mij en staan mij naar het leven. Rotten samen om mijn gangen na te gaan. Heel mijn zwerversleven kent gij. Al mijn tranen hebt gij opgevangen in uw kruik. Maar mijn vijand wijkt als ik u aanroep. Ja, ik weet het, God verlaat mij niet. Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Wat ik beloofd heb, God, zal ik volbrengen. U breng ik het offer van mijn lof. Want door u ben ik de dood ontkomen. Gij behoedt mijn voeten voor de val. Daardoor kan ik voortgaan voor Gods aanschijn. In het licht dat alle levenden verlicht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil. Ik houd mij schuil onder uw vleugels, totdat het onheil wijkt. Ik roep tot God, de Allerhoogste. Tot God die voor mij zorgt, dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel en mijn vervolgers smadelijk verjaagt. Ik lig te midden van de leeuwen, die dorstig zijn naar mensenbloed. Hun tanden zijn zo scherp als speren, hun tong een snijdend zwaard. Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde. Ze hebben op mijn pad een net gespannen en brachten mij ten val. Ze hebben op mijn weg een kuil gegraven, maar vielen zelf erin. Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u. Ontwaak, mijn geest, wordt wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad. U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer. Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw. Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hemelwijd is uw erbarmen, Heer. We lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. We hebben met de hulp van onze God de moed gevonden om ondanks heftige tegenstand zijn boodschap bij u openlijk te verkondigen. Want onze prediking komt niet voort uit dwaling of onzuivere bedoelingen en wil niemand bedriegen. God zelf heeft ons geschikt bevonden en ons het evangelie toevertrouwd. Daarom spreken wij ook niet om bij mensen in de gunst te komen, maar alleen om te behagen aan God. Ze hebben geluisterd naar Gods bevelen, naar al wat Hij hun gebood. Laat ons bidden. God, je hebt de heilige Barnabas, een man vol geloof en vervuld van de Heilige Geest, uitgekozen om zich te wijden aan de bekering van de volkeren. Wij vragen dat het evangelie ook nu in woord en daad getrouw verkondigd wordt door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we gaan nu samen met 5 luisteraars van Radio Maria de rozenkrans bidden voor hun en voor jullie intenties. En die doen we elke maandag en donderdagmiddag, samen met jullie. Nu, indien jullie ook een tientje willen meebrengen, wel aarzel dan niet ons te contacteren. Dat kan via e-mail en dan mailt u naar info@radiomaria.be. Dus info@radiomaria.be of telefonisch op het nummer 016 41 47 47. Dus het nummer 016 41 47 47. We bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: We overwegen het eerste tientje van de blijde mysteries. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen die gij de naam Jezus moet geven. We bidden met een luisteraarster uit Rosmeer. En we bidden voor de intenties van Radio Maria en voor de studenten die bezig zijn met hun examens.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. We bidden met een luisteraarster uit Maldegem. En we bidden voor haar kinderen en voor haar kleinkinderen.
1: Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw namen. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wij bidden het derde tintje van de blijde mysteries. En we bidden voor de intenties van een luisteraarster uit Houthulst. We bidden voor haar kinderen en kleinkinderen. En voor haar zelf ook, voor die mevrouw zelf. We bidden het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Opeens voegde zich bij de engelen hemelse heerschappij en ze verheerlijkten God. Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie hij welbehagen heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: overwegen het vierde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Door de geest gedreven was Simeon naar de tempel gekomen. Hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. We bidden met een luisteraar uit Zelzaten en we bieden ter ere van het heilig hart van Jezus.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de

0: En we overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel, te midden van de leraren. Na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zijn ouders terugkeerden in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. En omdat zij hem niet vonden, keerden zij al zoekend naar Jeruzalem terug. En pas na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. We bidden met een luisteraarster uit Zelzate en we bidden voor de vrede, vrede in de wereld, vrede in de harten van de mensen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
0: Heilige Hartsengel Michael.
2: bid voor ons.
0: Heilige Barnabas,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, wij hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Heilige Moeder Gods. Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Het gedicht Juni van priesterdichter Jan Hammenecker ontsluit grotendeels de inhoud van deze uitzending, waarin het heilig hart van Jezus, Maria en Gods lof de rozenmaand juni verweven zit met een klarinetkwartet en een celloconcerto, die instrumentale kleur brengen. Met dank aan het Gregoriaans, ook aan Carlo Rossini, Frans Grommer, Joseph Anaf, Robert Schumann, Georg Matthias Mohn en zelfs AI-muziek. Jan Hammenecker schreef in Hoger Streven van 1930 het gedicht Juni. Heer, ik wil zijn juni, maand van zon. Zon nog van lente, zon al van zomer. Mild nog, en toch al geweldig, juni. Mijn handen wit, maar verbruinend. Vlaams-Ethiopisch, gezond. Juni, machtige maand, hefboom der vruchten, knoop van de stengels, aar van het koren, bloeisel, gespeende vrucht. Juni, laat me dat zijn, zijn voor mijn ziel, zijn voor mezelf, zijn voor de zielen, ik, ja, ja, juni. Juni, gouden mond van de morgen, sprekende klaar over u, God. Geef me woorden van juni, van goud voor de zielen, Heer. Juni onder de maanden, het hart, het geweldige hart, dat fel stamt, aller wezens vooruit, uit lente naar zomer en volheid. Laat me dat zijn, juni. Mogen mijn hart zielen uit lente stuwen naar zomer, naar volheid van liefde, tot u, God en uw goddelijk hart. En mooi sluit hierbij aan het Cor Jesu Sacratissimum. Het Poolse kamerkoor uit Gdansk, de Schola Cantorum Gendanzensis, zingt volgende aanroeping. Heiligste hart van Jezus, ontferm u over ons. Gregoriaans, gevolgd door O Cor Jesu. O Heilig Hart van Jezus, van Carlo Rossini, een Italiaanse katholieke priester, dirigent en componist van liturgische muziek. Carlo Rossini leefde van 1890 tot 1975 en werkte in Pittsburgh, Pennsylvania, USA, als Scalabriaanse missionaris uit een orde die zorg verleende aan migranten en vluchtelingen, in Italië gesticht in het jaar 1887 door bisschop Giovanni Battista Scalabrini en later internationaal verbreid. In O Cor Jesu zingen les chanteurs Saint-Couer, O hart van Jezus, dat brandt van liefde voor ons, ontsteek ons hart met uw liefde, O hart van Jezus.

Maria, we zijn allemaal van jou en wil je lief hebben, zoals niemand je ooit heeft lief gehad. Met jou, op jouw weg, is onze tocht veilig. Met jou leidt elke stap naar het doel. En ook in de nacht ben je dicht bij ons. Je verandert elke angst in zekerheid. Jouw kroon van rozen, dat willen we zijn. Een kroon van kinderen, allemaal van jou. Jouw aanwezigheid in de wereld keert terug door ons heen als een lofzang zonder einde. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben, zoals niemand je ooit heeft lief gehad. Dit prachtige lied en gebed van Bernardina Bertarelli klinkt nu, luisteraar, vast bekend in de oren. Als vast kenwijsje, regelmatige jingle van Radio Maria, een prachtig strofisch lied ter ere van Maria. Hier in de volledige versie gebracht in Maria Vogliamo Amarti.

Beste luisteraars, de Tsjechische toondichter František Vincent Kramer, of in het Duits Frans Krommer, leefde van 1759 tot 1831. En als klassiek componist is hij onder klarinetisten bekend om zijn driedelig klarinetconcerto met symfonisch orkest. 15 jaar oud gaf zijn oom Anton Matthias Krommer hem zijn muziekopleiding als violist en organist te Turan in Moravië, gelegen in Tsjechië. In 1785 verhuisde Frans Krommer naar Wenen, doch in 1786 werd hij violist in het Hofconcertorkest van de hertog Stirum in Simontornia in Hongarije. En in 1790 werd hij concertmeester in de kathedraal van Pécs in Hongarije. Maar in 1795 keert hij terug naar Wenen en wordt er hertoglijk kapelmeester bij Ignaz Fuchs. En dit van 1798 tot 1810. En vanaf 1818 tot aan zijn dood werd hij de laatste officiële directeur van kamermuziek en hofcomponist van de Habsburgse keizer als opvolger van Leopold Kozeluch, een gekend klarinetcomponist. In dit kader beluistert u van Frans Krommer het klarinetkwartet met als vier delen: 1 het Allegro, 2 het Andante, 3 Minuetto en 4 Rondo. In een klarinetkwartet hoort u violen 1 en 2, dan de klarinet in vervanging van de altviool en dan de cello. Het Schubert Consort Amsterdam begeleidt klarinetist Henk de Graaf in het klarinetkwartet opus 83 in Simol Groot van Frans Krommer. U hoort nu eerst deel 1, het Allegro.

We zijn toe aan deel 2 Andante, of Gaande, in dit klarnetkwartet van Frans Krommer. Hierin hoort u het Schubert Consort Amsterdam, een klassiek ensemble dat bekend staat om kamermuziekuitvoeringen en opnames. Hier in samenwerking met klarinetist Henk de Graaf, waarvan u zeker al hebt genoten van diens sprankelende klarnetspel in deel 1 Allegro. Henk de Graaf werd geboren te Spakenburg in 1949... Hij is een Nederlands klarinetist, dirigent, componist, pianist, organist en radiopresentator. Henk heeft een edele toon en een sprankelende techniek. Het begon allemaal in het plaatselijk harmonieorkest van Boenschoten, Spakenburg. Mede door muzieklessen van zijn opa en oom. In 1975 werd hij solo klarinetist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Philharmonisch Blazersensemble Aldaar. En 25 jaar lang doseerde hij klarinet aan het Rotterdams Conservatorium en nam ook een dertigtal muziekalbums op van bekende klarinetliteratuur. Deze gave klarinetist met edel timbre beluistert u nu in deel 2 Andante uit het klarinetkwartet opus 83 van Frans Krommer.

Frans Krommer verrast in zijn klarinetkwartet opus 83 met een elegant minuetto moderato e trio, deel 3 in klassieke stijl, evenals een bruisend rondo in deel 4. Het minuet en trio is een open dialoog tussen klarinet en strijkers, Mozartiaans getint in de gebruikelijke 3/4 maat en structuur minuet, trio, minuet. Geniet vooral van de prachtige klassieke kamermuziek. Het slotrondo in deel 4 biedt nog enkele speelse virtuose troeven in een leuk refrein, afwisselend met contrasterende strofen die de klarinetregisters van zeer laag naar tot zeer hoog tegenover elkaar uitspelen in het optimistische slot deel 4, het rondo. Loopjes, gebroken akkoorden en trillers sieren dit slot van klarinetkwartet opus 83 in si mol groot of bes van Frans Krommer. U hoort het Schubert Consort Amsterdam met de klarinetist Henk de Graaf.

Gregoriaans in beurtzang tussen mannen, vrouwen en solisten boven een liggende toon of een bourdon klinkt steeds prachtig. Hier in uitvoering van Cantus Mysticus in de hymne tot het Heilig Hart in een oude kerkmodus, Cor Arca Legem Continens, heeft een mooie inhoud, een rijke tekst en delen die deze graag met u. O hart, ark die de wet bevat, niet van de oude dienstbaarheid, maar van genade, van vergeving en ook van barmhartigheid. Hart, heiligdom van het nieuwe, van het ongebroken verbond, een tempel heiliger dan de oude en een gordijn nuttiger dan de gescheurde. Gij, door naaste liefde gewond, een zichtbare wond, van een onzichtbare liefde, opdat wij de wonden mogen aanbidden. Onder dit symbool van liefde leed hij, bloedig en mystiek, beide offers die Christus de priester bracht. Wie zou de liefhebbende niet liefhebben? Wie vrijgekocht zou niet liefhebben en in dit hart kiezen voor de eeuwige tabernakels, eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, aan wie de macht, de eer en het koninkrijk voor eeuwig. Deze prachtige 18e-eeuwse hymne klonk bij de lauden op het feest van het Heilig Hart van Jezus.

De Capella Sancti Quintini uit Hasselt zingt onder leiding van Kurt Bickenbergs Maria Hagedoren op tekst van Jozef Anaf. Een lofzang op Maria waarbij de Hagedoren of Meidoren symbool staat voor Maria's zuiverheid en nederigheid. Kort klinkt deze beurtzang in Gregoriaanse stijl in een vocale opbouw van stemmen.

Juni is de rozenmaand en de maand van het langste daglicht. Uit de roze pilgervaart uit 1851 van de Duitse toondichter Robert Schumann hoort u uit dit oratorium opus 112 deel 1 die Frühlingslüften bringen. Robert Schumann leefde van 1810 tot 1856, niet zo oud geworden dus. Inspiratie tot dit oratorium is een romantische Biedermeier gedicht, waarvan het verhaal is: een roos wil een meisje worden om het liefdesgeluk te leren kennen. De feeënkoningin vervult haar wens, maar waarschuwt dat liefde ook pijn en verdriet kan brengen. De roos heeft het als mens niet gemakkelijk in een harde, wantrouwige wereld. Haar goedheid en onschuld worden echter beloond. Ze wordt verliefd, trouwt en krijgt een kind, waarna ze sterft. Haar pelgrimstocht is voltooid. Meer geluk kon ze niet hebben. Engelen juichen haar toe en ze wordt in de hemel opgenomen. Op dit oratorium van Schumann had Franz Liszt lovende kritiek. Hierin hoort u het koor Musica Köln met het Neue Orchester, met als solozangeressen Britta Stallmeister, Antonia Burve en Olivia Vermeulen.

Na viool, piano en zang is de cello de vierde discipline welke jaarlijks mag deelnemen aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Als concerten voor cello hoort u vandaag het celloconcerto in G of Sol klein met symfonieorkest van Georg Matthias Mohn. In de drieledige structuur van Allegro, Adagio en Allegro non tanto. Het is een typisch voorbeeld van de Weense school in de overgang van barokke contrapuntiek naar meer homofone, emotionele, galante stijl. Dit concerto geniet waardering om de zangerige melodielijnen en de emotionele diepgang van de muziek. Laten we de muziek van Mohn zelf spreken. U hoort deel 1 uit het celloconcerto in Sol klein Allegro van Georg Matthias Mohn, waarin Jan Wang soleert met Camerata Salzburg.

De Weense componist Georg Matthias Mohn leefde van 1717 tot 1750. Deze Oostenrijkse muziekdocent schreef in een overgangsstijl van barok naar klassieke muziek. Samen met Georg Christoph Wagenseil vormde hij de Weense pre-klassieke beweging. Hij introduceerde het tweede thema in de symfonie dat met het eerste thema contrasteert qua ritme en karakter. Als organist werd hij aangesteld in Klooster Neuburg bij Wenen, later in Melk in Neder-Oostenrijk en tenslotte in de Karlskirche in de Weense stadswijk Wieden. Jammer genoeg overleed hij al op 33-jarige leeftijd aan tuberculose. Hij was de wegbereider van de klassieke sonatevorm. Dit concerto is een mooi voorbeeld van de overgang naar de stijl van Joseph Haydn. U beluistert nu het langzame tweede deel Adagio, geliefd om de prachtige zangerige stijl.

En we besluiten het cello-concerto van Georg Matthias Mohn in deel 3 met het Allegro non tanto, met als uitvoerders Yiang Wang en het Camerata Salzburg. Het is een blij, optimistisch en virtuoos snel deel waarin passie en techniek niet ontbreken, met galante versieringjes erbovenop. Dit korte slotdeel heeft het danskarakter van een licht driedelig menuet. In een frivool vraag-en-antwoordspel dialogeert de cello met het orkest. Zonnig zingt de cello doorheen het orkestrale landschap, waarbij grote en kleine terts, majeur en mineur, elkaar afwisselen. De cello spreekt al zijn registers aan en grote dynamische verschillen maken dit deel boeiend. Luister maar.

Beste luisteraars van Radio Maria, tot slot van Klassiekuur klinkt nu een stuk AI-muziek in Ad Gloriam Dei. Maak kennis met kunstmatige intelligentiemuziek die wel ten goede is gecomponeerd. Op basis van onder meer algoritmen worden vele muziekdata geanalyseerd en hierop wordt dan nieuwe muziek gegenereerd. Maar volgende tekst is wel zuiver menselijk bedacht. Ter ere van God roepen wij in de nacht. Wij verheffen onze stemmen in vrome geloof. Het hemelse licht voor ons leidt ons over de wegen. In de naam van de Heer mogen de overwinning vroom zijn. Ter ere van God zingen wij vanuit het hart. Ter ere van God wandelen we in het licht, in het kruis verlossing, in geloof kracht. Ter ere van God eeuwige eer. Bewakers van de waarheid, sterke tempeliers, in schaduw en in licht verdedigen we de poorten. Ons schild is ons geloof, ons zwaard is het gebed. Ter ere van God, aan de overwonnenen, lof en genade. Mogen het heilig kruis voor ons een teken van verlossing zijn. We leven voor altijd in het licht van de gemeenschap. Laten wij Alleluia zingen voor eeuwig en altijd, tot eer van God in het Koninkrijk der Engelen. Ter ere van God laten wij in vrede roepen. Ter ere van God zal het licht voor ons erboren worden. Uw wil geschieden, almachtige God. Ter ere van God, lof zij nu en altijd. Met Ad Gloriam Dei nemen we met krachtige mannenzang en AI-muziek afscheid van u. Toch kan AI niet de ziel weergeven van de muziek, van de componist en van de uitvoerder. Het gebed is wel zuiver door mensen geschreven en beste luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We staan vandaag stil bij een interview die we hebben gehad tijdens de Mariathon met priester Carlo, onze eigen programmadirecteur. Hij vertelde in dat interview over wat de wereldfamilie eigenlijk is. Hij is sinds kort in het bestuur van de wereldfamilie van Radio Maria. Wat houdt dat in? Wie zijn al die leden van het bestuur? Wel, dat heeft hij ons allemaal verteld. En vandaag luisteren we samen terug naar een fragment uit dat interview. Wie is de wereldfamilie? Wat is de wereldfamilie? En wie zit er allemaal in het bestuur? En wat zijn de specifieke taken van onze eigen priester Carlo?
1: Wel, we zijn met 12 personen in het bestuur van die wereldfamilie van Radio Maria. En die 12 personen zijn eigenlijk een vertegenwoordiging van alle continenten. Radio Maria is aanwezig op alle continenten, is aanwezig in o zoveel landen. En we hebben in de eerste plaats een voorzitter. En de voorzitter, Vittorio Vicardi, is een Italiaan en hij is voorzitter van die wereldfamilie van Radio Maria. En dat doet hij nu al verschillende jaren. Hij is eigenlijk de opvolger van de stichter van de wereldfamilie van Radio Maria. En dat was Emanuele Ferrario, die gestorven is in 2020. Vittorio Vicardi is dus de huidige president, de voorzitter. Hij is ook en tevens de voorzitter van de organisatie Radio Maria Italia. Dus hij heeft eigenlijk een dubbele taak. In de eerste plaats is hij de voorzitter dus van die moederradio, Radio Maria in Italië, en dan ook van alle organisaties van de wereld, de wereldfamilie. Dan hebben we een vicevoorzitter of voorzitster. Zij is Alicia Del Cid en komt uit Guatemala. En verschillende van ons zullen haar wel al eens hebben ontmoet of gehoord via de radio, voornamelijk in het programma De Wereld van Radio Maria. En naast deze twee personen, de voorzitter en vicevoorzitter, zijn er nog 10 leden in het bestuur. En dat bestuur komt verschillende keren per jaar samen, heel soms ook gewoon via videoconferencing, maar ook soms echt fysiek in Erba, de hoofdzetel van Radio Maria. En van waar komen de leden? In de eerste plaats uit Italië, en dat is Pater Livio. Pater Livio uit Italië, natuurlijk de stichter van Radio Maria Italië, en die dan samen met Emanuele Ferrario de wereldorganisatie heeft opgericht. Dan gaan we naar het noorden van Amerika en hebben we Carlo Di Maggio. Hij is de voorzitter van Radio Maria in de Verenigde Staten en is lid van de wereldfamilie. Dus we hebben dan eigenlijk vertegenwoordigd de Verenigde Staten. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria Mexico. Dan hebben we de voorzitter van Radio Maria in Duitsland, en dat is Radio Horeb. We hebben ook de voorzitter van Spanje, van Radio Maria in Spanje. Dan hebben we de priester van Radio Maria Congo. En dan hebben we de voorzitter van Radio Maria Tanzania, voor het continent van Afrika. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria India. En we hebben de voorzitter van Radio Maria Nazareth, of eigenlijk de Radio Maria, die in Israël aanwezig is. En dan hebben we ook mezelf als programmadirecteur van Radio Maria in ons land, België, maar ook sinds dit jaar de programmadirecteur van Radio Maria in Franstalig Zwitserland. U ziet vertegenwoordiging dus van Amerika door Mexico en de Verenigde Staten, vertegenwoordiging van Europa door België, Duitsland, Spanje en Italië, en vertegenwoordiging van Afrika door Congo en Tanzania, en vertegenwoordiging van Azië en daarbij ook Oceanië gerekend door de landen India en het Midden-Oosten Israël.
0: En dan gaan we het zo dadelijk ook hebben over uw werk in Zwitserland voor het Franstalig deel, want het is vanuit de wereldfamilie van Radio Maria dat u natuurlijk naar daar bent gestuurd.
1: Dat klopt eigenlijk. Het is ook binnen dit bestuur dat ik zelf wat fungeer als vertegenwoordiger voor alle Radio Maria's in Europa en dan voornamelijk voor het editoriale deel. Vermits pater Livio eigenlijk ook omdat hij een zekere leeftijd heeft, niet meer zo goed naar de andere Radio Maria's kan gaan, is die vertegenwoordiging ook aan mezelf gegeven. Hiervoor heb ik eerst en vooral de taak om ook Radio Maria in Franstalig Zwitserland te doen. En ondertussen zijn er ook al uitnodigingen gekomen van andere Radio Maria's in Europa om die te gaan bezoeken, om daar zelfs retraites te gaan preken voor bijvoorbeeld enkele vrijwilligers die in die landen aanwezig zijn. Zo is er een retraite gepland in september in Kroatië voor alle vrijwilligers van Radio Maria Kroatië. En daar zal ik naartoe gaan om die retraite in een weekend te preken.
0: En we gaan het natuurlijk ook nog hebben over Radio Maria in Zwitserland, de Franstalige kant, Radio Maria Suisse Romande. En daar, priester Carlo, bent u sinds september ook directeur. Hoe zit het met Radio Maria in Zwitserland? En waarom bent u daar eigenlijk ook nog programmadirecteur?
1: Ja, eigenlijk gaat het daar heel goed. In het begin was het wel wat moeilijk, want Radio Maria Zwitserland had eigenlijk een interne crisis. Het ging daar niet zo vlot. Ook financieel waren er eigenlijk wel wat problemen, omdat ze niet onafhankelijk waren. En dus hebben ze gevraagd aan mezelf om daar eigenlijk een structuur te brengen. Dat wil wel zeggen dat de wereldfamilie ergens erkent dat er wel een structuur aanwezig is in Radio Maria België. En dat klopt, we zijn vrij goed gestructureerd wat programmatie betreft, wat inhoud betreft ook en wat team betreft. Het team dat hier werkt, alle medewerkers, vaste medewerkers, vrijwilligers, zijn goed georganiseerd. En dat wordt gevraagd om dat over te brengen in Zwitserland, het Franstalige, die dan eigenlijk een beetje in problemen was. Ook financieel, zoals ik zei, en daarom is het ook tijdens deze marathon een project van de wereldfamilie van Radio Maria om daar toch te investeren. Velen van ons zullen misschien denken, maar Zwitserland toch wel meestal gekend als een wat rijker land, en dat klopt eigenlijk wel. Maar natuurlijk, om daar echt van start te gaan, en we noemen dat een start of een herstart, omdat er wat problemen waren, is het goed om daar in de eerste plaats echt vertrouwen te creëren bij de mensen en bij de luisteraars. Om die groep van luisteraars ook echt te vergroten. En daarom is het belangrijk om daar nu te investeren, omdat we ervan overtuigd zijn ook dat die investering zal opbrengen en ook voor die organisatie van de wereldwijde Radio Maria's. We zijn ervan overtuigd dat uit Europa heel veel steun gaat komen en al komt voor die projecten in Azië en Afrika. Maar als we ook investeren in de projecten in Europa, dan is dat natuurlijk voor de toekomst zeer goed, omdat we dan een basis opbouwen ook om andere en nieuwe projecten te kunnen steunen ergens anders in de wereld. En dus, ja, Radio Maria, het Franstalige in Zwitserland, is ook een project van de wereldfamilie en we zijn daar zeer dankbaar voor. Dankbaar ook voor uw steun die daarvoor gegeven wordt, omdat die steun zeker 100-voudig terugkomt.
0: En de steun dat er gevraagd wordt, is eigenlijk om de dagelijkse kosten te kunnen financieren. Hè? Want dat is eigenlijk het probleem bij sommige radio's. We zien dat vooral in West-Europa, denk ik. Zwitserland nu ook. Portugal heeft ook enkele problemen samen met Engeland om net te geraken aan een 0-0-operatie, zoals wij dat zeggen.
1: Het klopt, hè. Het zijn de dagelijkse kosten en tegelijkertijd ook wel een beetje technisch. Hè. Er is wel heel wat technisch materiaal die vernieuwd moet worden. We denken gewoon aan de computers, mengpanelen eventueel, echt het audiosysteem. Wetende dat Zwitserland sowieso ook een duur land is. Dus de kosten liggen daar soms hoger, zeker wat personeel betreft. Dus die dagelijkse kost is sowieso hoger. En tegelijkertijd komt er daar ook bovenop dat we wel heel wat moeten vernieuwen van het materiaal aanwezig in de studio's.
0: Ja, want kwaliteit is natuurlijk zeer belangrijk, beste luisteraar. Als je alleen maar gekraak hoort en dat soort dingen, dan is het ook niet
1: zeker
0: speciale...
1: in onze landen, dat klopt. Hè. De kwaliteit, de luisteraars verwachten dat. Laten we gewoon even een kort voorbeeld geven. Vorige week was er een luisteraar die een mail stuurde met een opmerking dat er misschien wat slechtere kwaliteit was op een bepaald moment. We hebben dan kunnen uitzoeken dat dat probleem misschien bij die persoon even lag, omdat het radiootje niet meer zo goed werkt en zo verder. Maar wij merken wel heel veel bij luisteraars dat de kwaliteit van groot belang is. En u hebt alvast groot gelijk, beste luisteraar. Wij waken erover om zo goed mogelijk de kwaliteit te bevorderen van het radiomaken, om de duidelijke boodschap van het evangelie ook effectief, technologisch, op een duidelijke manier bij u te brengen. Dus u hebt groot gelijk. En als er ooit een keer een probleem is, dan moet u dat zeker aan ons doorgeven, zodat wij voor een oplossing kunnen zoeken. Maar het klopt, hè. In alle landen, zeker in Europa, wordt de kwaliteit wel degelijk gewaardeerd. En daar moeten wij voor zorgen. En daarvoor is er een investering in goed materiaal, eigenlijk het beste materiaal nodig.
0: En u voelt het misschien zelf, beste luisteraars, als u bijvoorbeeld 10 jaar geleden een telefoon had gekocht, wel, dan is die ondertussen al heel verouderd, want dat is nu eenmaal zo met al dat technisch materiaal. Ik denk, Perse Carlo, als ik zeg, ja, de computers die we bijvoorbeeld hebben in Portugal, die zijn eigenlijk al 10 jaar oud, ja, voor audioprogramma's, voor radio te maken, begint dat al gevaarlijk worden. Dan kan het wel eens uitvallen en niet meer opstarten.
1: Ja, en hetgeen u zegt is geen fantasie, maar het is werkelijkheid. Die computers bestaan ook soms al 10 jaar. En dat vertraagt met een software, met een programma, die toch gevorderd is op een goede manier om beter kwaliteit van radio te geven. Maar als dat allemaal draait op oude computers, vertraagd dus, ja, dan komen er vaak grote problemen. En dat was het geval ook in Zwitserland. En daar moet nog veel gebeuren.
0: En u hoorde een fragment, beste luisteraars, uit een interview met priester Carlo over zijn werk binnen het bestuur van Radio Maria en voor Radio Maria Zwitserland, Radio Maria Suisse Romande in het bijzonder. We gaan er even tussenuit met wat muziek en zo dadelijk zijn we bij u terug met nieuws uit de wereld van Radio Maria.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We brengen, zoals beloofd, nog wat nieuws vanuit de wereld van Radio Maria. En we gaan over naar Radio Maria Nigeria. Nieuws van begin juni. Het was een belangrijke dag voor Radio Maria Nigeria en voor de grote Radio Maria-familie wereldwijd. Aangezien de voorzitter van de wereldfamilie, Vittorio Vicardi, een officieel bezoek bracht aan het hoofdkantoor van Radio Maria Nigeria. Daarmee werd de band versterkt tussen de internationale structuur van de vereniging en haar Nigeriaanse afdeling, een van de meest dynamische en veelbelovende op het Afrikaans continent. Bij zijn aankomst werd de voorzitter Vittorio Vicardi hartelijk verwelkomd door de voorzitter van Radio Maria Nigeria, Raphaël Jude, de directeur van het station, pater Sylvanus Amé, evenals door personeelsleden, medewerkers en de vele vrijwilligers die dagelijks de missie van de radio in het land ondersteunen. De ontmoeting vond plaats in een sfeer van broederlijkheid en gedeelde doelstelling en bood de gelegenheid om de ontwikkeling van Radio Maria op het Afrikaans continent te bespreken. U moet weten, beste luisteraars, Afrika is een van de continenten waar Radio Maria blijft groeien, zowel wat betreft het aantal luisteraars als door de opening van nieuwe frequenties en zendcentra. Tijdens een interview, dat werd afgenomen in het kader van het bezoek, benadrukte voorzitter Vittorio Vicardi dat Radio Maria vandaag de dag een fundamenteel instrument is voor evangelisatie, christelijke vorming en de bevordering voor vrede. De voorzitter van de wereldfamilie sprak zijn waardering uit voor de vooruitgang die Radio Maria in Nigeria heeft geboekt en benadrukte daarbij het enthousiasme van de lokale gemeenschappen en de genereuze inzet van de vrijwilligers. De uitbreiding van Radio Maria in Afrika blijft een bron van grote hoop voor onze gehele wereldfamilie, zei Vittorio Vicardi. Door middel van gebed, de verkondiging van het evangelie en christelijke getuigenis streven wij ernaar bij te dragen aan de opbouw van een rechtvaardigere en meer verzoenende samenleving, waarbij wij een boodschap van vrede brengen in een wereld die wordt gekenmerkt door zoveel spanningen en conflicten. Het bezoek werd afgesloten met een moment van gebed en dankzegging, waarbij de toekomst van de radio in Nigeria en over de hele wereld werd toevertrouwd aan de Heilige Maagd Maria. Het zal door de gemeenschap van Radio Maria Nigeria worden herinnerd als een gelegenheid die extra aanmoediging bood om het werk van de evangelisatie met enthousiasme voor te zetten via uitzendingen en nieuwe digitale platforms. En we gaan verder met ons kort nieuws vanuit de wereld van Radio Maria, beste luisteraars. En we gaan naar Radio Maria in Paraguay. Eind mei kregen we het volgende bericht binnen. Op 16 en 17 mei vond een intense Mariaanse viering plaats. Een speciale viering voor Onze Lieve Vrouw tijdens de Expo Maria op Plaza Libertad in Mariano Roque Alonso, in het departement in het centrum van Paraguay. Het evenement trok een groot aantal gelovige gezinnen, vrijwilligers en kerkelijke bewegingen aan, die samenkwamen om momenten van gebed, verbondenheid en gemeenschap te delen onder de bescherming van de Maagd Maria. En onder de vele deelnemers bevonden zich ook zoveel kleine getuigen van Radio Maria. Vele vrijwilligers die met toewijding en een geest van dienstbaarheid dagelijks de missie van de katholieke radio ondersteunen. Met enthousiasme en een voortdurende aanwezigheid gaven zij mee vorm aan het evenement door de evangeliserende missie van Radio Maria uit te dragen.
en de deelnemers bewust te maken van het belang om de radio op een concrete manier te ondersteunen. En tijdens de vele live-uitzendingen werden talrijke getuigenissen en geloofservaringen gedeeld door leden van het Legioen van Maria en andere kerkelijke bewegingen die aan het evenement deelnamen. Hun verhalen onderstreepten hoe Radio Maria voor veel mensen een bron van hoop, geestelijke steun en nabijheid blijft te midden van de dagelijkse uitdagingen. Het initiatief bood tevens de gelegenheid om luisteraars en pelgrims aan te moedigen bij te dragen aan de Mariathon, de grote solidariteitscampagne die de activiteiten van Radio Maria wereldwijd ondersteunt en de oprichting mogelijk maakt van nieuwe radiostations in landen waar Radio Maria nog niet aanwezig is. En de Mariathon is ook heel die maand mei verder gezet en heeft heel de gemeenschappen betrokken en luisteraars ook in een weg van vrijgevigheid en verbondenheid. En geïnspireerd door de geest die deze missie bezielt, blijft Radio Maria Paraguay iedereen eraan herinneren dat liefde de sleutel tot de overwinning is. Een geslaagde meimaand voor Radio Maria in Paraguay. Een geslaagde meimaand voor zoveel Radio Maria's wereldwijd. En dan moeten we het zeker vast nog hebben, beste luisteraars van Radio Maria, over Radio Maria in Spanje. Zoals u weet, beste luisteraars, zijn er zoveel luisteraars die dankzij Radio Maria eigenlijk verbonden zijn rechtstreeks met het bezoek van Paus Leo in Spanje. En via Radio Maria dus kunnen ze alles volgen. Live-uitzendingen, eucharistievieringen, samenkomsten, toespraken, alles kunnen ze volgen. En wij lezen op de Facebookpagina en natuurlijk ook op de website van Radio Maria Spanje vele intenties, vele boodschappen, vele dankbare luisteraars die zo blij zijn dat Paus Leo op bezoek is in hun land. En we luisteren, beste luisteraars, naar een kort geluidsfragment. En wat u gaat horen zijn zeer gelukkige Spaanse zusters met affiches en al op weg om de paus te gaan ontmoeten.

0: En u hoorde, beste luisteraars, een 20-30-tal, als ik het zo goed kan zien, zusters die al dansend onderweg zijn naar het stadion Bernabeu, want daar ging paus Leo de Eucharistieviering vieren. Een bijzonder moment voor de katholieke kerk in Spanje, beste luisteraars, voor onze broeders en zusters, collega's, luisteraars van Radio Maria. We gaan ze in de komende dagen zeker nog opbellen en jullie doorgeven, beste luisteraars, wat dat hen doet om de paus te ontvangen. Op verschillende sociale media, waaronder Facebook, deelt Radio Maria verschillende interviews, deelmomenten, gebedsmomenten. En ik stel voor dat we even luisteren naar een kort interview met een Franciscaanse broeder, broeder Pablo. En hij is een Argentijnse Franciscaan conventueel die in Astorga woont. En hij vertelt aan de luisteraars van Radio Maria Spanje hoe hij het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje beleeft. Luister even mee.
1: Bien, buenos días, soy Fray Pablo, Franciscano conventual. Estoy aquí por la visita del Papa. Estoy viviendo en Astorga en este momento y he venido exclusivamente para poder acompañar esta maravillosa visita del Papa en España. Yo soy argentino, pero bueno, también con esta expectativa de que en noviembre nos visitará nuestro país también. Así que en todos estos días en que he acompañado un poco desde la vigilia, ayer en la misa, y bueno, yo hoy aquí junto a la Fundación de la Iglesia Necesitada, que estaban esperando la llegada a la Anunciatura del Papa, siempre con mucha alegría, por supuesto.
0: En broeder Pablo vertelt hoe blij hij is voor deze prachtig bezoek van paus Leo aan Spanje, zelf uit Argentinië. En hij hoopt dat paus Leo ook op bezoek gaat komen in Zuid-Amerika, in Argentinië. Maar hij is zo dankbaar dat de paus tot in Spanje komt, dat hij al veel mooie dingen heeft gezegd en dat hij zeer dankbaar is. En zo, beste luisteraars, als u zelf nog wat beelden wil zien, aarzel niet om te kijken op de sociale media van Radio Maria España, Radio Maria Spanje. En natuurlijk blijf luisteren naar Radio Maria, want in onze uitzendingen van Radio Vaticaan komen we daar ook zeker op terug. En in de komende weken ook samen met de programmadirecteur van Radio Maria Spanje, maar ook de voorzitter van een van de grootste radio's in Europa. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden om te luisteren naar wat muziek. Zo dadelijk bidden we samen het Angelus. Vandaag zullen we dat doen samen met Radio Maria Italië. En dan zullen we nog een land trekken, een Radio Maria, waar we deze week voor zullen bidden. Blijf dus zeker luisteren. Zo dadelijk na de muziek zijn we terug.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Zoals gewoonlijk gaan we nog speciaal de komende week bidden voor een andere Radio Maria. En daarvoor gaan we nu de Heilige Geest kort aanroepen en een kaartje trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, de komende week gaan wij zeer speciaal bidden voor onze collega's en de luisteraars van Radio Maria in Brazilië. De hoofdstad van Brazilië, van de Federale Republiek van Brazilië, is Brasilia, met natuurlijk als grootste stad São Paulo. Er wonen zo'n 213.421.037 inwoners in Brazilië, waaronder 83,6% christenen. En van die 83% vermoedt men 56% katholieken. Een zeer gelovig land, een zeer katholiek land, beste luisteraars. En we gaan de komende week dus zeer speciaal bidden, beste luisteraars, voor Radio Maria in Brazilië. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Wereld van Radio Maria.

Zo, dierbare luisteraars, het is ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het moment waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis voor ons heil, voor onze verlossing. Wij bidden samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees

gekruisigd is, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
heb medelijden.

Vrede met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden voor alle intenties die we in het hart dragen. We danken u van ganser harte voor het gebed en wensen u nog een zeer fijne dag toe. Laten wij ons gebed besluiten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in alweer een nieuwe aflevering van ons programma Elke Dag Telt. En vandaag gaan we het hebben over de voordelen van humor, ook voor je spirituele leven. We gaan ook enkele grappen of grappige situaties over en met heiligen overlopen, beste luisteraars, en ook nog 7 eenvoudige houdingen voor geluk. En daarna lezen we nog een brief voor. Een humorvolle uitzending, beste luisteraars, want de vreugde van het evangelie mogen we uitstralen. En daarom starten we met een vreugdevol lied gebaseerd op Psalm 36. Bij u is de bron. Beste luisteraars, van harte welkom hier bij Radio Maria.

Bij u is de bron. Een prachtig loflied, beste luisteraars, gebaseerd op Psalm 36. Een heilige die triestig is, is maar een triestige heilige. Een zuster die triestig is, is maar een triestige zuster. Dat zei de heilige Teresa van Avila terecht. En haar boodschap had niet duidelijker kunnen zijn. Een leven toegewijd aan God is een vreugdevol leven. Net als zij hebben vele heiligen het belang van humor als spirituele hulpmiddel erkend, als middel om de geest te verheffen en als hulpmiddel om het hart open te houden voor het licht van genade. Hoewel het vaak ernstig lijkt, schuwt de katholieke traditie vreugde en lachen niet. Humor, goed begrepen, is niet in strijd met heiligheid. Het kan er zelfs een teken van zijn. In de woorden van Chesterton, engelen kunnen vliegen omdat ze zichzelf licht opvatten. Een licht hart, gevuld met humor, kan ons helpen om boven de kleine lasten van het leven uit te stijgen en in contact te blijven met wat er echt toe doet. De heilige Philippus Neri, ook wel bekend als de apostel van de vreugde, was bekend om zijn opgewekte geest. Zijn vreugde was aanstekelijk en zijn grappen verlichten vaak spanningen in moeilijke situaties. Toen hem eens gevraagd werd om advies over het vermijden van zonde, grapte hij: "Wees niet bezorgd over de verleidingen die je tegenkomt. Als de Heer ons een bepaalde deugd wil geven, laat Hij ons vaak eerst verleiden door de tegenovergestelde ondeugd." Op een luchtige toon herinnerde de heilige Philippus Neri de mensen eraan zichzelf niet te serieus te nemen, of in ieder geval niet altijd. Hij wist dat vreugde besmettelijk is en mensen dichter bij God kan brengen. En paus Johannes de 23e stond ook bekend om zijn gevoel voor humor. Als hem werd gevraagd hoeveel mensen er in het Vaticaan werkten, antwoordde hij: "Ongeveer de helft." Dit gevatte antwoord hielp iedereen, inclusief hemzelf, om met beide benen op de grond te blijven staan, wetende dat zelfs de grootste instellingen uit gewone mensen bestaan. Humor was in dit geval een vorm van zelfbewustzijn en nederigheid. En beste luisteraars, hoewel humor niet vaak het eerste is waar je aan denkt als je de evangelie leest, zijn er toch passages waar we grappige, zelfs ironische elementen in het Bijbelse verhaal kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld, in het evangelie van Johannes vraagt Nathanael bijvoorbeeld sceptisch: "Kan er iets goed komen uit Nazareth?" Dat lezen we in het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 46. En wanneer Jezus hem ontmoet, antwoordt hij: "Dit is echt een Israëliet

is geen bedrog in hem. Deze subtiele zinswending, die Nathanaëls openhartigheid met een beetje humor erkent, suggereert dat Jezus niet bang was voor een beetje humor. En de originele Griekse teksten bevatten dus ook een beetje humor. Sterker nog, de evangeliën werden geschreven in een wereld die gevormd werd door Griekse tradities, waaronder komedie. In de late oudheid werden belangrijke figuren soms op tragicomische manier geportretteerd, waarbij vaak ironie werd gebruikt om diepere waarheden te belichten, zoals in het geval van Socrates. Hoewel de missie van Christus ernstig was natuurlijk, bracht hij zijn boodschap met grote eenvoud, waarbij hij soms zelfs overdrijving en ironie gebruikte in zijn gelijkenis. Denk aan het verhaal van de persoon die een splinter in iemands oog probeert te verwijderen terwijl hij de balk in zijn eigen oog negeert, zoals we lezen in Matteüs hoofdstuk 7 vers 3 tot 5. Het beeld lijkt op het eerste gezicht misschien op het randje van absurd, maar het vervult zijn doel met een licht absurde en zelfs humoristische toets. Humor in het spirituele leven helpt ons op weg naar de vreugde die een leven in verbondenheid met God zou moeten kenmerken. De heilige Teresa van Avila onthult, in navolging van andere heiligen, een traditie van vreugdevol leven. Lachen kan, als het verstandig gebruikt wordt, een weg naar genade zijn. Dit is ook wat de psalmen zeggen. Onze monden waren vol van lachen, wij schreeuwden van vreugde. Dat lezen we in Psalm 125, vers 2. Dus, beste luisteraars, zelfs als er geen grappen in de Bijbel staan, is er een diepe vreugde die de lezer ondersteunt. En soms, in moeilijke tijden, kan een beetje lachen de meest directe manier zijn om het hart opgeheven te houden naar de hemel. En zo dadelijk, beste luisteraars, gaan we enkele grappige verhalen of grappen over heiligen overlopen. Dat is voor zo dadelijk.

Blogos Lavieni Milos Jerni. De officiële hymne van de Wereldjongerendagen, beste luisteraars, in Krakau in 2016. Thema van die Wereldjongerendagen was: zalig zij die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ontvangen. Een vers uit het Matteüs-evangelie. Beste luisteraars, Philippus Neri was een zeer vrolijke heilige, vol humor. Net als hij hadden andere heiligen de gave om anderen aan het lachen te maken. Denk aan de heilige paus Johannes Paulus II, pater Pio, de eerbiedwaardige Fulton Sheen. En laten we vandaag enkele grappen en anekdotes van 8 heilige, eerbiedwaardige, zaligen ontdekken. En we starten bij Philippus Neri. Philippus Neri, ook wel de heilige van de vreugde of de grappenmaker van God genoemd, had altijd veel gevoel voor humor. Zelfs met mensen die kwamen biechten. Toen een vrouw hem bekende dat ze hem belasterd had, gaf de heilige haar een verbazingwekkende boetedoening. Mevrouw, zei hij, voordat ik u de absolutie geef, ga naar huis. Neem een kip en pluk die. Ga dan naar je buurt, zaai de veren onderweg uit en kom terug. De volgende dag kwam de berouwvolle flap uit terug. En de heilige vroeg haar toen om alle veren in de straat te gaan verzamelen. Maar dat is onmogelijk, zei ze. Waarop de heilige onmiddellijk antwoordt: zoals je ziet is het makkelijker om roddels te verspreiden dan om de gevolgen te herstellen. En het volgende citaat, beste luisteraars, wordt toegeschreven aan de eerbiedwaardige Amerikaanse bisschop Fulton Sheen, bekend om zijn mediawerk en preekvaardigheden. Hij zou het volgende gezegd hebben: de biecht van zusters aan horen is als gestenigd worden tot de dood met popcorn. Ik ga het nog eventjes herhalen. De biecht van zusters aan horen is als gestenigd worden tot de dood met popcorn. En laten we het hebben over paus Johannes de 23e. Want hij stond bekend om zijn gevoel voor humor. Op een dag vroeg een Italiaanse journalist hem: uwe heiligheid, hoeveel mensen werken er in het Vaticaan? De paus dacht even na en hij antwoordde: ongeveer de helft. Dat hebben we daar juist al kunnen vertellen, beste luisteraars. Maar op een andere dag, toen hij een vriend bezocht in het ziekenhuis van de Heilige Geest in Rome, begroette een zuster hem en zei: Heilige Vader, ik ben de moeder-overste van de Heilige Geest. Hij antwoordde: wat een titel! Ik ben slechts de dienaar van de dienaren van God. Ten slotte nog een laatste iets over paus Johannes de 23e. Wel, hij vroeg tijdens een ander bezoek aan een jongetje wat hij later wilde worden. Het jongetje antwoordde: politieagent of paus. En Johannes 23 antwoordde: ik zou voor de politie kiezen als ik jou was. Kijk naar mij. Iedereen kan paus worden. En een andere heilige paus, beste luisteraars, paus Johannes Paulus II, wel, dat is nog zo'n heilige en paus die bekend staat om zijn humor. Hij hield van grappen en zijn hele pontificaat werd doorspekt met lachbuien en grappen. Toen journalisten hem op een dag vroegen naar zijn gezondheid, antwoordde hij: wel, als ik wil weten hoe het met mijn gezondheid is, lees ik de kranten. Of toen een lid van de curie hem in het Pools probeerde aan te spreken, antwoordde Johannes Paulus II met een brede glimlach om zijn lippen: u spreekt Pools zoals ik Koreaans spreek. En laten we het hebben ook over de heilige Laurentius. Andere heiligen wisten zelfs in het aangezicht van de dood een beetje humor te hebben. Zoals dus de heilige Laurentius, een martelaar uit de 3e eeuw. Volgens de overlevering schreeuwde hij, terwijl hij op een rooster lag in het midden van het openbare plein: je kunt me nu omdraaien, ik ben al genoeg geroosterd aan deze kant. En net als de heilige Laurentius slaagde,
de 16e-eeuwse Engelse staatsman en filosoof Thomas More erin om grapjes te maken met zijn beul voordat hij onthoofd werd. Toen hij op het schavot klom, vroeg hij zijn beulen om hulp, voordat hij hen meteen verzekerde dat hij hen niet nodig had om naar beneden te komen. En de heilige Thomas More stond ook bekend om zijn ironische observaties, zoals: als eer winstgevend was, zou iedereen eervol zijn. En van de volgende grappige zin, beste luisteraars, is het niet zeker wie de auteur is. Het wordt toegeschreven aan de beschermheilige van Ierland, de heilige Patrick. Vertrouw nooit een hond om op je eten te passen. En ook, beste luisteraars, de Italiaanse priester Pater Pio is vooral natuurlijk bekend om zijn grote vroomheid, maar hij had ook een groot gevoel voor humor en genoot ervan om boetelingen te plagen en grapjes te maken met de mensen om hem heen. Op een dag kwam een man die aan kaalheid leed bij Pater Pio en vroeg hem: Pater, bid dat mijn haar niet meer uitvalt. Pater Pio wees naar een persoon die achter hem de trap afkwam en zei: beveel jezelf bij hem aan. De man draaide zich om en zag een volledig kale kapucijn met een hoofd zo glanzend dat het glinsterde als een spiegel. Op een andere dag besloot een inwoner van Rome om Pater Pio te bezoeken. Uit angst voor de dieven die in zijn buurt rondzwierven, begon hij te denken: Pater Pio, ik ben gekomen om u te bezoeken, maar u moet op mijn huis passen. En toen hij in San Giovanni Rotondo aankwam, bekende de man aan de religieus dat hij hem gevraagd had om op zijn huis te passen. De dag daarna kwam de man terug om afscheid te nemen en Pater Pio zei tegen hem: ben je er nog steeds? En ik zweet terwijl ik de deur van uw huis vasthoud tegen de dieven. En zo, beste luisteraars, de heiligen waren vol humor. En daarom kunnen we zeggen dat humor vele voordelen heeft, ook voor ons spiritueel leven. En zo dadelijk, beste luisteraars, krijgen we nog 7 eenvoudige houdingen voor meer geluk in het leven, ook weer tips van onze heiligen.

Beste luisteraars, we hebben het gehad over de voordelen van humor, ook voor je spiritueel leven. Wel, nog iets anders. Wanneer het leven zwaar lijkt en elke dag zijn beproevingen met zich meebrengt, kan het moeilijk zijn om positief of gelukkig te zijn. Toch blijkt uit de geschiedenis dat sommige van de meest diepgaande lessen over geluk onbewust werden geschreven door mensen die hun leven wijden aan geloof en dienstbaarheid. Onderweg lijken de heiligen, door daden van vriendelijkheid, diepe reflectie en onwankelbare hoop, een handleiding voor geluk te hebben samengesteld. Hun levens herinneren ons eraan dat er zelfs te midden van stress en onzekerheid een weg is naar vrede en vreugde. En door ons te verdiepen in hun verhalen kunnen we ontdekken dat hun nederige, maar krachtige voorbeelden een tijdloze gids bieden. Omarm eenvoud, cultiveer compassie en vind kracht in reflectie. En we gaan 7 heiligen overlopen wiens levens de regels van vreugdevol, veerkrachtig leven illustreren. En we starten bij de heilige Franciscus van Assisi. Die leert ons het volgende: omarm eenvoud. De heilige Franciscus, bekend om zijn radicale eenvoud en diepe verbondenheid met de natuur, leerde dat vreugde voortkomt uit het aanschouwen van de schoonheid van de wereld. En zijn leven herinnert ons eraan dat we door onszelf te ontdoen van overdaad de pure en eenvoudige geschenken van het leven kunnen waarderen. Vogelzang, zonsopgang en gedeelde goedheid. En welke regel geeft hij ons mee? Wel, kies voor eenvoud en laat de natuur je leiden naar vrede. En ook de heilige Theresia van Lisieux geeft ons een tip. Namelijk vreugde vinden in de kleine dingen. Door haar kleine weg laat de heilige Theresia van Lisieux zien dat zelfs de kleinste gebaren van liefde en vriendelijkheid golven van vreugde in het leven kunnen creëren. Haar nederige benadering van het geloof en haar geloof in de kracht van kleine gebaren moedigen ons aan om geluk te vinden in ons dagelijks leven. En welke regel geeft zij ons mee, wel, beste luisteraars? Vind vreugde in de kleine dingen en geloof dat elk klein gebaar van liefde telt. En ook de heilige Augustinus geeft ons tips, beste luisteraars. Onder andere onvolmaaktheden accepteren. Eens gekweld door innerlijke strijd, bewijst de reis van de heilige Augustinus van wanhoop naar verlossing dat transformatie altijd mogelijk is. Zijn verhaal is er een van diepgaande verandering, waarbij acceptatie van iemands verleden en acceptatie van genade kunnen leiden tot een leven vol innerlijke vrede en hoop. En welke regel geeft hij ons mee? Wel, accepteer onvolmaaktheden en geloof in de kracht van transformatie. En ook Catharina van Siena geeft ons een tip. Laat het geloof je weg verlichten. Als onverschrokken verdedigster van waarheid en medeleven toonde de heilige Catharina van Siena een onwrikbare toewijding aan haar waarde, zelfs in de donkerste tijden. Haar moed in het aangezicht van tegenspoed leert ons dat waar geluk ligt in vaste overtuigingen en onvoorwaardelijke liefde voor anderen. En welke regel geeft zij ons? Wel, toon moed in de liefde en laat geloof je weg door onzekerheid verlichten. En natuurlijk is Pater Pio ook een voorbeeld, beste luisteraars. Hij geeft ons als tip veerkracht cultiveren. Door zijn diepe betrokkenheid bij het gebed en zijn veerkracht bij beproevingen laat Pater Pio zien dat innerlijke kracht gevoed wordt door momenten van serene reflectie. Zijn nalatenschap moedigt ons aan om troost te zoeken in spirituele gemeenschap en om de moed te vinden om door te zetten, zelfs in de stormen van het leven. En welke regel geeft hij ons? Wel, cultiveer een geest van gebed en veerkracht om vrede te vinden te midden van beproevingen.
En de heilige Ignatius van Loyola, beste luisteraars, die kan ons leren onderscheiden. Want de heilige Ignatius, stichter van de Jesuiten, veranderde zijn leven door reflectie en aandachtig onderscheidingsvermogen. Zijn spirituele oefeningen nodigen ons uit tot introspectie, vragen stellen en groeien uit elke ervaring, waardoor uitdagingen worden omgezet in kansen voor vreugde. En welke regel geeft hij wel? Zoek innerlijke reflectie en gebruik aandachtig onderscheidingsvermogen als de weg naar blijvend geluk. En beste luisteraars, de volgende, Pier Giorgio Frassati. Op zoek naar humor. Giorgio Frassati, geliefd om zijn levensvreugde, illustreert dat toewijding aan het geloof niet betekent dat je je gevoel voor humor verliest. Hij was een man met een diepe spiritualiteit en een jeugdige energie. Hij hield ervan om te lachen en tijd door te brengen met zijn vrienden. En welke regel geeft hij ons mee? Wel, zoek momenten van lichtheid met vrienden en onderschat nooit de kracht van de lach. Het is net zo essentieel voor geluk als gebed en bezinning.

0: En we gingen in deze uitzending vol humor en tips om gelukkig te zijn ook een grappige brief voorlezen. Wel, beste luisteraars, we gaan een brief lezen uit de collectie brieven aan beroemde mensen, geschreven door Albino Luciani, paus Johannes de Paulus I, toen hij nog patriarch was van Venetië. En de brief die we vandaag gaan voorlezen, wel, die is gericht aan de beer van de heilige Romedius.
1: Aan de beer van de heilige Romedius. De legendarische beer die het paard van Sint Romedius verslond. Eenmaal getemd en gebreideld, werd hij de onafscheidelijke gezel van de heremiet. Deze was graaf van Taur, Innsbruck, voordat hij zich omstreeks de 4e eeuw als kluizenaar in de Val di Non nabij San Zeno terugtrok. Grof in de mond. Lieve beer van Sint Romedius. Elke goede moordenaar heeft wel ergens een altaar. Daaraan moest ik denken toen ik vorige maand langs San Zeno in Val di Non kwam. Ik zei dan ook bij mezelf, 2 kilometer van hier in een kleine vallei, ingesloten door hoge rotsen die doen denken aan de canyons van het Colorado-gebergte, ligt het heiligdom van Sint Romedius. Je voorouders legden tientallen kilometers te voet af om het te bezoeken. Ga er zelf ook naartoe, je bent toch met de auto? Wat ik dan ook heb gedaan. Er gaat een suggestieve kracht uit van het heiligdom met zijn 6 boven elkaar gebouwde kerken en met het rotsterras dat als een balkon het indrukwekkende ravijn beheerst. De herinneringen aan de heiligen waren opmerkelijk, evenals zijn afbeelding. En jou, lieve beer, vond ik sympathiek. Bij het beeld dat Hans Peratoner maakte, sta je als een heel zachtmoedig en tam dier naast de heilige die je aan de leiband houdt. Ik kreeg ook uitleg. Volgens de legende had Romedius bij zijn terugkeer van een pelgrimstocht naar Rome samen met zijn 2 trouwe gezellen Abraham en David halt gehouden om uit te rusten. Op een zeker ogenblik zegt hij tegen David: het is tijd om verder te gaan, haal de paarden maar, ze staan daar in de wei te grazen. Ontsteld keert David weer, een beer was bezig het paard van Romedius te verslinden. De kluizenaar snelt toe, ziet jou en zegt heel kalm: je had blijkbaar honger en viel mijn paard aan. Ik verwijt je dat niet, maar ik verdraai het om te voet naar huis te gaan. Ik neem jou als rijdier. Zo gezegd, zo gedaan. Hij doet je tuig en teugels van het dode dier aan en stijgt in het zadel. Als was je het makste muildier ter wereld. Op naar Trente. Bij mijn terugkeer bad ik: Heer, tem mij ook en maak me meer dienstvaardig en minder beer. Wees niet boos om die laatste uitdrukking. Jullie beren, zwart en bruin, zijn groot, met korte dikke poten en erg dicht haar. Wij mensen vinden jullie stuntelig en log. Daarentegen vinden we onszelf bijzonder vlot, lenig en slank. Als jij begint te dansen, is dat meteen een hopeloze mislukking, terwijl onze dans een wonder van gratie en muziek is en onze balletnimfen zo licht en beweeglijk zijn dat de bloemen in de weide niet onder hun ranke voeten buigen. Maar toch voelde ik gisteren neiging mijn gebed van vorige maand om te draaien. Heer, laat ons allemaal beren worden. Want ik had juist een grove vloekpartij gehoord en toen zei ik bij mezelf: wat baat het dat we ons zo elegant kleden, dat we fijn afgewerkte schoenen en moderne dassen dragen, ons kapsel met zoveel raffinement verzorgen, als onze mond zo'n vulgaire taal uitslaat. Je kunt beter lomp als een beer en minder grof in de mond zijn. Te meer daar het om een zoveel voorkomend verschijnsel gaat, een ware epidemie. Voor 15 miljoen Italianen is vloeken een gewoonte. En dat betekent ongeveer 1 miljard vloekwoorden per dag. Een aantal van deze lieden is uit psychologisch oogpunt te vergelijken met de nijdige en norse Capaneo, die wij Dante zijn uitdagende en minachtende kreten God toeslingert. Een andere categorie zwakt die godslaster wat af. Bestaat er nog een God, zeggen ze, of praat men niet meer van een God die goed en rechtvaardig is? De godsdienst is niet meer dan boerenbedrog. De duivel weet er meer van dan God. Maar goed, dat die mensen het in hun hart niet altijd eens zijn met wat hun mond zegt en dat er tal van omstandigheden zijn die de echte bedoeling God te beledigen uitsluiten. Onnadenkendheid, gespannenheid of onwetendheid kunnen de ernst van zo'n woordgebruik soms verzachten. Zoals in het geval van Irene Papovna, die in Moskou onderwijsexamen moest doen. Haar werd gevraagd het opschrift op het graf van Lenin te bespreken. Ze herinnerde het zich niet goed en twijfelde. Waren het de woorden "godsdienst is opium voor het volk"? Hoe kon ze zich eruit redden? Ze waagde het er maar op en beantwoordde de vraag naar vermogen. Zodra ze klaar was, snelde ze naar het Rode Plein om bij het mausoleum van Lenin haar antwoord te verifiëren. Ze had het bij het rechte eind gehad en dolblij riep ze uit: "Mijn lieve God, heilige maagd van Kazan, dank dat u mij hielp me het opschrift te herinneren." U kunt het niet weten, mijn lieve beer, maar er bestaan tegenwoordig algemeen erkende woordenlijsten met godslasteringen en gemene taal. Die lijsten zijn realistisch en plastisch, ook al zijn ze niet in elk opzicht geslaagd. Sommigen ervan vermelden bijvoorbeeld het woord verwensing naast godslastering. Maar bij verwensing blijft er nog een schijntje hoop over. Godslastering daarentegen is een duivelswoord, als een brakke sloot. Stilstaand water, verstikkend gas. Wanneer vrouwen elkaar verwensingen naar het hoofd slingeren, spreekt men wel van marktvrouwentaal. Maar die aanduiding gaat alleen op indien de term marktvrouw genomen wordt als deel voor het geheel. Dat wil zeggen, als men op grond van de retorische figuur die men synecdoche noemt, ook leraressen, studentes, arbeidsters, diensters en typisten mee worden bedoeld. Eens kon men van al die dames zeggen: ze blozen omdat ze beschaamd zijn. Nu moet je dat voor sommigen omkeren. Ze schamen zich dat ze blozen. In Italië zegt men wel: hij vloekt als een Turk. Dat is echter laster, want Turken vloeken niet. In Frankrijk, Zwitserland en Duitsland daarentegen pleegt men, en maar al te raak helaas, te zeggen: hij vloekt als een Italiaan. We hebben dus te maken met een wijdverbreide ziekte. En de diagnose? Een eerste symptoom is de enorme oppervlakkigheid. Wie nadenkt, vloekt niet. En wie vloekt, denkt niet na. Ofwel bestaat de God die men vervloekt, of hij bestaat niet. Bestaat hij niet, dan heeft het geen zin hem te vervloeken. Bestaat hij wel, dan is het dwaas hem te lasteren, want het gebalk van een ezel dringt tot de hemel niet door. Andere zonden zijn begrijpelijk, daarom nog niet te rechtvaardigen. Een dief grijpt naar een gevulde portefeuille, een dronkaard naar een fles goede wijn, maar waarop legt een godslasteraar de hand? Een tweede symptoom is een gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Behalve God is er immers ook nog onze naaste. Jij, lieve beer, die bekend staat om je tederheid voor je jongen, jij zou elke vader moeten voorhouden: vloek toch niet. Daarmee doe je vrouw en je dochter verdriet en geef je een slecht voorbeeld aan je zoon die zich aangespoord zal voelen zijn vader na te doen. En wat win je ermee? Wat ik erbij win, zo hoorde ik daarop al antwoorden: Vloeken is voor mij een middel om te protesteren wanneer er iets misloopt, om mijn woorden kracht bij te zetten. Het is een uitlaatklep voor mijn woede. Een uiting van protest, die is gewettigd als ze wat uithaalt en redelijk is. Maar als je wagen niet start, krijg je die soms aan de gang door op God te schelden? Om nadruk te leggen op wat je zegt, akkoord, zolang je maar niet onbeschoft bent. Bliksems, donders en tal van soortgelijke krachttermen hebben we die onschuldig zijn, maar evengoed werken. Dit bewees een kranige pastoor in Australië eens aan enkele boeren toen hij op een mooie dag verscheen op hun land. De ploeg aanvatte, de zweep liet knallen en met taverende stem de ossen toeschreeuwde: "Vooruit, liefste aartsengelen, kom aan, sublieme gerwijnen, toe dan, schitterende serafijnen." Op die mystieke hemelse bevelen kwamen de ossen langzaam overeind en begonnen, hoewel even verbaasd, te trekken. Wat tenslotte de woede betreft, die moet je bedwingen en niet laten ontploffen. De mens moet immers de meester zijn van de passies, niet de slaaf. Elke diagnose moet gevolgd worden door een therapie. Bij de kwaal waarover we het hebben, kan een rustige en rake reactie van weldenkende omstanders reeds een klein maar heilzaam pleistertje zijn. Een pater, een man als jouw meester, zat eens in een treincoupé, machteloos en verdrietig te luisteren hoe twee brutale apen met hun gevloek elkaar probeerden te overtroeven. Opeens gniffelde een van de twee: "Pater, ik moet u iets ergs vertellen. De duivel is dood." "Wat vind ik dat erg," antwoordde het patertje. "Van harte gecondoleerd." "Gecondoleerd," zei de pater. "Waarom?" riepen beide jongens tegelijk. "Ik heb zo met jullie te doen, nu jullie wees zijn geworden." De goede pater had een vleugje ironie niet kunnen onderdrukken. "Maar we moeten de godlasteraars en vooral de jongeren onder hen niet benaderen met ironie, maar met belangstelling, begrip, bereidwilligheid en daadwerkelijke hulp. Wij allen, hun gezellen en vrienden, hun superieuren en familieleden, moeten hen, vol tact en fijngevoeligheid en vol respect voor hun persoon, helpen met vriendschappelijke raad of een stille wenk, met een berisping en soms ook een bestraffing. Het redmiddel bij uitstek bestaat er echter hierin, dat zij zelf het besluit nemen zich met vastberadenheid en volharding van hun slechte gewoonte te ontdoen. Daarbij dus anders te werk gaande dan de tuinman van Trilussa. De tuinman die, zodra hem ook een haar maar in de weg lag, te vloeken aandwing zonder weerga, van sacredit en alle duivels ja. Maar op een keer dat hij weer zo vloekte, sprong daar opeens de duivel voor de dag en greep hem bij zijn broek juist aan de zijde, waar hij bij ambtenaren het eerst gaat slijten. Toen hij zich door de lucht voelde zweven, bad onze tuinman vol schrik en beven: "God, Christus Heer, o heilige maagd Maria, aan u beveel ik mij, Madonna Mia." Bij het horen van die namen, het kon niet anders, is Satans prooi hem uit de hand gegleden en viel de tuinman pijlsnel naar beneden. Juist op een hooimeid, zonder schram of scha, had ik geluk, zo riep hij prompt daarna. Ja, sacredit en alle duivels, ja. Lieve beer van Sint-Romedius, Trilussa maakte natuurlijk maar een grapje en bedoelde dat men juist het tegendeel moet doen. Beloven niet te vloeken en dat dan ook volhouden. Sper je muil open en verkondig vanuit je bedevaartsoord die boodschap aan alle Italianen, zo luid je kunt. December 1972.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd om deze uitzending af te sluiten. Nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij heeft mij geantwoord. Het komt uit het boek Jona, hoofdstuk 2, vers 3. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij heeft mij geantwoord. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 5 uur geworden. Wij zijn verbonden met de Zusters van Liefde te Kortemark om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk op deze vooravond van het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus Christus. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 584. Bladzijde 584, gevolgd door de psalmen 576. En de korte schriftlezing vindt u terug op bladzijde 578.

Christus heeft de kerk lief gehad en hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen. Haar reinigend door het waterbad met het woord. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet.

0: Laten wij Jezus, die ons rust en verlichting schenkt, aanroepen en bidden.
1: God van liefde, toon ons uw goedheid.
2: Jezus, tempel van God, gij zijt door de mensen afgebroken en door de Vader opgericht. Laat uw kerk Gods woning bij de mensen zijn.
1: God van liefde, toon ons uw goedheid.
2: Jezus, middelpunt van heel de mensheid, gij bemint ons met een eeuwige liefde. Trek ons vol ontferming tot u en vernieuw uw verbond met ons.
1: God van liefde, toon ons uw goedheid.
2: Jezus, onze vrede en onze verzoening. Gij hebt vrede gesticht door de vijandschap te doden op het kruis. Verenig ons allen en geef ons toegang tot de Vader.
1: God van liefde, toon ons uw goedheid.
2: Jezus, ons leven en onze verrijzenis. Gij schenkt verlichting aan hen die onder lasten gebukt gaan. Leid naar u allen die door de zonde zijn afgedwaald.
1: God van liefde, toon ons uw goedheid.
2: Jezus, gij zijt gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis. Roep de doden tot nieuw leven in uw heerlijkheid.
1: God van liefde, toon ons uw goedheid.
2: Heer, wij bieden u de intenties aan van de luisteraars van Radio Maria. En we bidden vooral voor de zwaarzieken.

0: Almachtige God, wij gedenken vandaag dat gij in het hart van uw welbeminde Zoon uw liefde hebt geopenbaard. We vragen dat wij mogen putten aan die bron van alle gaven en sterkte vinden in de overvloed van uw genade. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium. 12 juni, de 26e dag na de nieuwe maan. Hoogfeest van het Allerheiligste Hart van Jezus, die zachtmoedig en nederig van hart en omhoog gegeven aan het kruis, bron van leven en liefde is geworden, opdat alle volken daaruit kunnen putten. Te Lori aan de Via Aurelia bij de 12e mijlsteen vanaf de stad Rome, de heilige Basilides, martelaar. In Egypte de heilige Onifrius, kluizenaar, die in de onmetelijke woestijn 60 jaar een aan God gewijd leven leidde. Te Rome bij het graf van de heilige Petrus, de heilige paus Leo III, die aan de koning van de Franken, Karel de Grote, de kroon van het Roomse Rijk verleende en zich in de hoogste mate toelegde op de verdediging van het juiste geloof, oftewel de goddelijke waardigheid van de Zoon van God. Te Verona in het gebied van Venetië, de heilige Caspar Bertoni, priester, die de priestercongregatie van de heilige wonden van onze Heer Jezus Christus stichtte, waarvan de leden missionarissen moesten worden die aan de bisschoppen gehoorzaam zijn.

0: Uit de brief aan de Efeziërs. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Mogen gij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterd. Dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat gij in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Schenk ons uw barmhartigheid, Heer, nu wij erom smeken op de voorspraak van uw heiligen. Laat hen die hij ons als voorsprekers gegeven hebt voortdurend tot uw majesteit bidden en voor ons verkrijgen al wat heilzaam is, door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.

0: La pace sia con tutti voi!
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij ook vandaag opnieuw de kans krijgen om te gaan kijken naar de apostolische reis van Paus Leo XIV en dat aan Spanje en aan de kerk in Spanje. Voor hem loopt het ondertussen bijna op zijn einde. De laatste fase van de reis bestaat uit een bezoek aan Las Palmas in Gran Canaria en ook Santa Cruz de Tenerife, alvorens hij naar Rome terugkeert. Wij gaan vandaag verder met onze verslaggeving van deze apostolische reis die gevuld was met ontmoetingen, belangrijke toespraken en homilieën die we op deze wijze tot bij u willen brengen. Wij waren aangekomen aan het volgende deel van maandag 8 juni. Dat was de derde dag van de apostolische reis die begon op de 6e. U had al gehoord dat hij in de ochtend een ontmoeting had met de eerste minister op de apostolische nunciatuur. En we konden ook die lange toespraak laten horen die hij gegeven heeft aan het Spaanse parlement. Wat een staande ovatie van meer dan 7 minuten veroorzaakte. Ondanks de duidelijke en toch wel boodschap die de Heilige Vader daar wou brengen. In het bijzonder in de verdediging van de menselijke persoon en het leven. Diezelfde dag heeft hij om 11:30 een ontmoeting gehad met de Spaanse bisschoppen in de gebouwen van de Spaanse bisschoppenconferentie. Bij zijn aankomst werd hij verwelkomd door de voorzitter van de bisschoppenconferentie, dat is Monsieur Luis Javier Arguello García, en door de aartsbisschop van Madrid, kardinaal José Cobocano, en door de secretaris, Monsieur Francisco César García Magán. Bij binnenkomst begroette hij enkele kerkelijke autoriteiten en begaf zich vervolgens naar de plenaire vergaderzaal op de eerste verdieping. Na de verwelkoming door de voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie richtte hij volgende woorden tot de Spaanse bisschoppen. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV tot de Spaanse bisschoppen.
3: Queridos hermanos en el episcopado, es con gran gozo que me presento ante vosotros en este.
2: Het is met grote vreugde dat ik mij op deze dag, deze derde dag van mijn apostolische reis naar Spanje, voor u mag presenteren. Nadat ik de politieke vertegenwoordigers heb begroet die mij in het parlement hebben ontvangen, wil ik nu van deze momenten samen gebruik maken om de gemeenschap te versterken, de communio, zoals Jezus zijn apostelen heeft aangeraden. Ik dank Monsieur Luis Javier Arguello García voor de vriendelijke woorden die hij als voorzitter van de conferentie namens iedereen tot mij heeft gericht. En ik hoop dat mijn woorden mogen bijdragen aan de dialoog in de geest, die inhoudt dat we al het goede dat de Heer ons via de broeder zegt, verwelkomen. De synodale weg die de kerk is ingeslagen, is een proces van diep luisteren. Het vermogen om de stem van God te herkennen die door de kerkgemeenschap spreekt is een van haar fundamentele waarden. Het is een vruchtbare dialoog die jullie als kerk op verschillende manieren vormgeven. Een concreet voorbeeld dat we kunnen noemen zijn de congressen die jullie organiseren. En ik wil even stilstaan bij de congressen die in 2020 en in 2025 zijn gehouden en die een bijzondere weerklank hebben gehad. Pueblo de Dios en Salida en Para Quien Soy, Asamblea de Llamados para la Misión. Hun thema's concentreren zich op deze essentiële vragen. Hoe kunnen de huidige uitdagingen worden aangegaan en wie is geroepen om deze uitdaging aan te gaan. In mijn bijdrage aan deze overweging wil ik u het beeld voorhouden van een reis waarvan God de bestemming is, naar wie wij onze blik oprichten. Het is een reis van een heel bijzondere aard, want wij verplaatsen ons niet fysiek, maar willen ons hart laten vliegen. Een verleiding tijdens de reis is om geobsedeerd te raken door wat we achterlaten, plaatsen, dingen, vormen, zonder ons in gehoorzaamheid aan de geest open te stellen voor het nieuwe dat we aantreffen. Daarbij komt nog de verleiding van de bagage, die we om soortgelijke redenen vullen met nutteloze spullen die uiteindelijk een last worden. Aan de andere kant mogen we niet vergeten wat we leren van de lotgevallen van zoveel migranten. Een persoon die alleen is, zonder wortels en zonder middelen, leidt vreselijk en slaagt er met grote moeite in om stevige banden te smeden op de plaats waar hij aankomt. Op deze wijze moet ons antwoord op de vraag hoe we deze uitdaging, die wij onszelf hebben gesteld, het hoofd kunnen bieden, in deze eerste fase van onze reis op een weloverwogen manier vrijheid en moed met elkaar verenigen, om structuren los te laten die ons niet helpen, niet beantwoorden aan onze doelstelling of ons er zelfs van verwijderen, en tegelijkertijd de kracht te hebben om datgene wat ons doel bevordert als een schat te koesteren. Hoe kunnen we hier niet stilstaan? Bij het immense christelijke erfgoed van uw land. Het enorme vermogen tot samenbrengen dat deze rijkdom ons biedt, met zijn schoonheid die zelfs de niet-gelovigen raakt, of met de banden van verbondenheid die het heeft weten te weven in de spirituele identiteit van elke uithoek van dit geliefde volk, en die aanwezig blijven, zelfs op momenten dat het geloof wankelt. Een enorme uitdaging, zeker, waarop we met moed moeten reageren, opdat dit erfgoed de vruchten voortbrengt waartoe het in staat is. Een andere schat die we niet mogen vergeten mee te nemen in onze bagage is het viaticum van de pelgrim. Het brood van het woord en van de eucharistie is voor ons nog noodzakelijker dan lichamelijk voedsel, omdat het ons de weg naar de verlossing opent. Het gaat er niet om hoe we de viering al dan niet aantrekkelijker kunnen maken, maar om het besef dat wanneer wij deel hebben aan dat brood, de afwezigheid ervan ons een onbehagen bezorgt dat we kunnen vergelijken met lichamelijke honger. Het sacramentele leven begeleidt het ritme van ons bestaan, zoals dat van een kind dat voedsel ontvangt van zijn moeder, zoals dat van een sporter die de krachten afweegt die nodig zijn om de finish te halen. Aan de andere kant kost het ons tijdens de reis vaak veel moeite om met de ander te communiceren. Of het nu komt door de verschillende taal en cultuur, door wantrouwen tegenover het onbekende, of door ruzies en misverstanden die zelfs tussen naasten kunnen ontstaan, we voelen ons beperkt in het uiten van onszelf of in het begrijpen van onze gesprekspartner. Het is een ervaring die we kunnen toepassen in de verkondiging van het evangelie, in het verwelkomen van de ander, in het vermogen om te reageren op de vragen van de wereld om ons heen, of in de noodzaak om de medeverantwoordelijkheid van de leden van de gemeenschap in onze pastorale acties te activeren. Als we eerder hebben gezegd dat we alles moeten loslaten wat ons remt en van ons verwijdert, dan moet het nu onze taak zijn dat ons erfgoed altijd een instrument en een kans is voor dialoog met diegenen die wij op ons pad ontmoeten. Net als de pelgrims op de Camino de Santiago kunnen wij op onze reis die immense Castiliaanse vlaktes tegenkomen die in onze ogen leeg zijn. De weinige ontmoetingen van deze pelgrims met enkele ouderen of buitenlandse arbeiders kunnen een metafoor zijn voor vele sociale situaties die helaas in sommige van uw kerkelijke realiteiten worden waargenomen. Het is niet de eerste keer dat Spanje met een soort gelijke situatie wordt geconfronteerd. In het verleden, bijvoorbeeld, toen de kerk haar aanwezigheid in verwoeste gebieden opnieuw moest opbouwen, ontstonden er evangelisatiemodellen die later naar Amerika werden geëxporteerd en die ons hier bij onze missie kunnen helpen. Net als toen zijn we geroepen om een nieuwe realiteit op te bouwen, door middel van respectvolle dialoog en het gebruik van nieuwe talen. Net zoals de beroemde heilige Alfaqui van Granada, broeder Hernando de Talavera, dat deed en later in Amerika herhaalde door de heilige Turibio de Mogrovejo, van wie de 300ste verjaardag van de heiligverklaring wordt gevierd en waarbij we hem juist presenteren als een model van een naar buiten gaande bisschop in een tijd van zending en kerkelijke reorganisatie. Ook de talen in dit digitale tijdperk zijn anders en de culturen die nu de mozaïek van onze werkelijkheden vormen, met migranten uit alle delen van de wereld, zijn veranderd. Maar de geest moet blijven. En wat zijn de kernpunten van die geest? Het eerste betreft het vermogen om te communiceren, om met alle geledingen in ons gebied in gesprek te gaan, om ons niet alleen te verplaatsen om te begrijpen, maar ook om te delen. Alleen door alles wat goed is in ons erfgoed te delen, waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen wij een nieuwe realiteit opbouwen waarin het geloof diep kan wortelen. En daarom moeten wij logischerwijze beginnen met de taal van de ander te leren, processen op gang te brengen en banden te smeden waar we het zaad van het koninkrijk kunnen zaaien. De tweede is de oproep om realiteiten te creëren die zelf in staat zijn hun eigen geloofservaring over te brengen. In staat om, zoals Toribio deed, de ervaring van Granada naar Amerika te brengen. Dat wil zeggen de middelen in onze bagage mee te nemen die ons in staat stellen de steeds nieuwe uitdagingen van de evangelisatie in alle omstandigheden openhartig aan te gaan. Nu de verlaten vlaktes, of na de verlaten vlaktes liever, zullen we ook grote steden aantreffen. En daar zijn de stilte en de afstand niet fysiek, maar spiritueel. De antwoorden zullen verschillend zijn, maar de processen om er te komen zijn vergelijkbaar. Luisteren, begrip, respect, vrijgevigheid en openhartigheid. Pelgrims vertrekken meestal 's nachts en vaak kan die eerste duisternis van de tocht hen angst inboezemen. We zouden de Vespershymne, de nacht is tijd van verlossing, kunnen aanhalen om te zeggen dat als wij in goed gezelschap zijn, de moeilijkheden van het wandelen en het gevaar om te verdwalen worden verminderd. Het is de Heer die ons leidt. Hij is de meester van de geschiedenis en van elk van onze verhalen. Hij bepaalt de tijden. Wij wandelen achter hem aan. Nee, wij wandelen met hem als leden van één lichaam. Deze diepe verbondenheid vraagt van de kerk in deze tijd van steeds hardere polarisaties en tegenstellingen een getuigenis van eenheid in verscheidenheid. Een gemeenschap die in staat is de rijkdom van de gaven, de charismatische gaven en de gevoeligheden te omarmen die de Heilige Geest in het volk van God opwekt. Het gelaat van Christus laat zich herkennen in het levende mozaïek van de kerk, waar vele steentjes, zonder in elkaar over te vloeien, samenkomen om de schoonheid van de ene Heer te openbaren. Bij deze taak draagt het ambt van de bisschop een bijzondere verantwoordelijkheid. Wij zijn geroepen om een zichtbaar teken van gemeenschap te zijn. In de eerste plaats van de gemeenschap met Christus, door het ontvangen geloof liefdevol te bewaren, in gehoorzaamheid aan het woord van God en aan de levende traditie van de kerk. Vervolgens in gemeenschap met de opvolger van Petrus en met de universele kerk, met het presbyterium en met de eigen diocesane gemeenschap, met het godgewijde leven, met de bewegingen, met de verenigingen en met elk authentiek charisma dat de geest schenkt voor de gemeenschappelijke opbouw. Uw zending vraagt om de eenheid te bewaren, de dialoog te bevorderen, breuken te helen en de weg te begeleiden van het volk dat aan uw zorg is toevertrouwd. Communio, op deze manier beleefd, bezit ook een missionaire kracht. Een innerlijk verzoende kerk kan met grotere vrijheid spreken tot de broeders en zusters van andere christelijke denominaties en andere religies, tot de ongelovigen, tot de burgerlijke autoriteiten en tot alle mensen van goede wil die zich inzetten voor het algemeen welzijn. Deze roeping om een teken van communio in Christus te zijn door in eenheid te wandelen en onze hand uit te strekken naar de broeder die wij ontmoeten, stelt ons voor een andere uitdaging die vandaag de dag het hart van velen raakt. De moeilijkheid om definitieve verbintenissen aan te gaan en levensbelangrijke beslissingen te nemen. Bij veel jongeren, en niet alleen bij hen, klinkt de vraag: voor wie ben ik er? Als een oprecht zoeken naar zingeving, naar verbondenheid, naar het geven van zichzelf. Het menselijk hart wordt niet vervuld door het vergaren van ervaringen, mogelijkheden of voorlopige garanties. Het wordt vervuld wanneer het een roeping ontdekt, wanneer het begrijpt dat het leven alleen volheid bereikt als het wordt geschonken. Daarom kan de roeping in pastoraal niet worden gereduceerd tot een louter streven naar aantallen. Zij komt voort uit levende gemeenschappen, uit vreugdevolle priesters, uit gezinnen die in staat zijn om de schoonheid van trouw te getuigen, uit een kerk die op eenvoudige wijze weet te laten zien dat het volgen van Christus het bestaan niet verarmt, maar juist verrijkt. Waar het evangelie met vreugde, dienstbaarheid en gemeenschap wordt beleefd, kan ook de roeping van de Heer opnieuw worden gehoord als een belofte van leven. Eerder spraken we over bagage. De pelgrims van de Camino de Santiago weten heel goed dat er enkel het essentiële in de rugzak moet worden gestopt. Zoals Paus Franciscus herhaaldelijk heeft benadrukt, moet in de huidige context van roepingen worden opgemerkt dat het behoud van de structuren niet zwaarder mag wegen dan het welzijn van de roeping. Seminaristen hebben recht op de best mogelijke vorming en de kerk heeft op haar beurt recht op goed opgeleide priesters. Het criterium om ervoor te zorgen dat seminaries echte opleidingshuizen zijn, is dat ze een adequate ervaring van het gemeenschapsleven garanderen. Dat ze opleiders hebben die zich volledig toeleggen op studie en onderwijs met ervaring in geestelijke begeleiding, en dat ze beschikken over hogere theologische centra die zijn uitgerust met de nodige middelen om hun taak te vervullen. En daartoe is het essentieel om naast het bundelen van krachten te leren samenwerken bij het aangaan van deze uitdagingen. Op dit gebied kunnen de moeilijkheden als kansen worden benaderd en soms vinden we het moeilijk om de roeping van leken en hun integratie in deze levensweg die wij als kerk bewandelen te presenteren. Aan de andere kant zien we hoe in veel werken die traditioneel door religieuzen worden geleid, een beroep wordt gedaan op leken medewerkers om het werk verder te kunnen zetten. Het is een moeilijkheid die we kunnen omzetten in een kans tot ontmoeting, dialoog en communicatie. Het hangt van ons af of deze leken hun deelname aan deze kerkelijke dienst gaan zien als een roep van God om verantwoordelijkheid te nemen als christenen, de geest ervan te verinnerlijken en zich deel te voelen van de missie die de Heer heeft toevertrouwd aan de religieuzen die deze hebben verwezenlijkt. Zoals u ziet, bestaat onze weg uit ontmoetingen. Daar zullen ongetwijfeld mensen bij zijn die donkere tijden doormaken en ons vragen om voor hen als barmhartige Samaritanen op te treden. Een van de meest pijnlijke ontmoetingen is die met mensen die juist door diegenen zijn gekwetst die voor hen hadden moeten zorgen, zelfs door leden van de geestelijkheid. Geconfronteerd met deze plaag is de kerkgemeenschap geroepen om te reageren met luisteren, waarheid, gerechtigheid, herstel en een steeds vastberadener inzet voor preventie en een cultuur van zorg. Iedere gekwetste persoon moet oprecht gehoord kunnen worden, gastvrijheid en bescherming vinden en echte wegen naar genezing kunnen bewandelen. Dezelfde logica geldt ook voor de uitdagingen van een geseculariseerde wereld. Veel mannen en vrouwen van onze tijd wijzen God niet zomaar af. Vaak dragen ze in hun hart een diepe dorst naar zingeving, waarheid, verbondenheid en hoop, ook al kunnen ze er geen naam aan geven. De kerk is geroepen om deze verlangens te erkennen, er met respect naar te luisteren en net als de heiligen Petrus en Johannes bij de verlamde man bij de tempelpoort de schat aan te bieden die haar is toevertrouwd, Jezus Christus, in wiens naam de mens kan opstaan en lopen. Zelfs wanneer zij samenwerkt met andere instellingen, religieus of seculier, en zelfs wanneer zij materiële hulp, onderwijs, bijstand of menselijke ontwikkeling biedt, houdt de kerk nooit op met het aanbieden van wat haar eigen is. De liefde van God, geopenbaard in Christus. En die boodschap dringt door in de samenleving, die niet aarzelt om haar waardering voor veel van deze werken te tonen. Zo draagt elke daad van christelijke naastenliefde, die voortkomt uit het evangelie, een grotere belofte in zich. De mens het vertrouwen teruggeven dat hij bemind is. Op onze weg doorkruisen we wat de heilige paus Johannes Paulus II het land van Maria wilde noemen. In de heilige maagd hebben jullie je eerste reisgenoot en je belangrijkste schat, want zij toont ons met haar leven hoe wij het woord moeten ontvangen en in ons hart bewaren, hoe we de discipelen op deze reis moeten begeleiden en hoe wij op de weg van de kerk aanwezig moeten blijven als moeder van gemeenschap en hoop. Aan haar vertrouw ik uw ambt toe, omdat zij u mogen helpen te midden van het volk dat u is toevertrouwd, dat verborgen zuurdeesem te zijn waarover het evangelie spreekt, klein in de ogen van de wereld, maar in staat, wanneer zij verenigd blijft met Christus, het deeg te laten rijzen. De kracht van de kerk komt niet voort uit de grootheid van de middelen, maar uit de heiligheid van haar kinderen, uit de gemeenschap van haar herders, uit de nederige en volhardende trouw van hen die zich door de geest laten leiden. Op deze weg wordt u ook vergezeld door de heilige Johannes van Avila, een patroonheilige van de Spaanse geestelijkheid in dit jaar waarin wij de 500ste verjaardag van zijn priesterwijding gedenken. De heilige paus Paulus VI omschreef hem als een vooruitziende en wijze leraar in het geestelijk leven. Een voorbeeldige vernieuwer van het kerkelijk leven en de christelijke zeden. En tegelijkertijd een eenvoudige priester. In deze heilige kerkleraar herkent de kerk het priesterlijk leven dat elke bisschop geroepen is te bewaren en te laten groeien in zijn eigen presbyterium. Als ik naar hem kijk, denk ik aan degene die de naaste metgezellen van de bisschoppen zijn op deze reis, aan die eenvoudige priesters in de hoogste en meest veeleisende betekenis van het woord. Onze weg met hen zou de waarde van die essentie moeten overbrengen. Priesters zijn die verliefd zijn op Christus, geworteld in het gebed, trouw aan de kerk, dicht bij het volk en in staat om een solide leer, apostolische ijver en pastorale naastenliefde te verenigen. Priesters die in de bisschop niet enkel een erkend gezag vinden, maar een vader die hen begeleidt. En in de andere priesters broeders, met wie ze de inspanningen en de vreugden van deze pelgrimstocht vol ontmoetingen kunnen delen, waarin wij allemaal Christus zoeken. We sluiten deze spirituele reis af met een gebed van de heilige kerkleraar, dat ons eraan herinnert dat elke kerkelijke vernieuwing voortkomt uit een hart dat is gevormd naar het beeld van Christus. Als u mij zendt, Heer, om te doen wat u hebt gedaan, geef mij dan uw hart. Laat dit ook ons gebed zijn. Heer, geef ons uw hart. Een hart dat in staat is om de blik naar u op te richten, op weg te gaan, te luisteren, te onderscheiden, te dienen, met liefde te corrigeren, geduldig te wachten en met vreugde te verkondigen. Want de kerk die het hart van Christus ontvangt, draagt de vuurkolom met zich mee die haar leidt, ondersteunt, verdedigt en troost. Het erfgoed dat nodig is om elke uitdaging aan te gaan. Moge God u zegenen. Ik dank u van harte. Waarop de woorden van de paus werden onthaald door de bisschoppen op een groot applaus. Vervolgens, na het tekenen van het ereboek, de uitwisseling van geschenken en de zegen, begroette de paus de bisschoppen persoonlijk in het kantoor van de voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie. Daarna ging hij naar de begane grond voor de onthulling van een gedenkplaat van het bezoek en begaf zich naar de perszaal van de bisschoppenconferentie voor natuurlijk ook een foto met het personeel. Vervolgens per wagen naar de apostolische nunciatuur, waar hij met de bisschoppen lunchte om 10:50. In de namiddag had hij een ontmoeting met 6 slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijke en kerkelijke functionarissen in Spanje. Die werden vergezeld door kerkelijk personeel dat zich inzet voor de begeleiding van slachtoffers. Tijdens het gesprek dat bijna een uur duurde, heeft elk van de aanwezigen, uitgaande van zijn of haar eigen pijnlijke persoonlijke ervaringen, de paus enkele voorstellen gedaan om de reactie van de kerk op dergelijke dramatische gevallen effectiever te maken. De paus luisterde met warmte en aandacht en verzekerde hen van zijn nabijheid, die van de hele kerk, en van zijn inzet om de ontvangen voorstellen als basis te gebruiken voor verdere inspanningen, zodat de kerk werkelijk een veilige en spiritueel gezonde plaats kan zijn waar de wonden troost en genezing vinden. Na afloop had paus Leo XIV eerst een korte ontmoeting met de voorzitter van de gemeenschap van Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en daarna korte begroeting met de oppositieleider, leider van de Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En tenslotte, voordat hij de apostolische nunciatuur verliet, om naar de kathedraal van Santa María la Real de la Almudena te gaan voor het gebed en eerbetoon aan onze lieve vrouw, ontmoette hij ook nog de koninginmoeder Sofia en begroette hij haar samen met andere leden van de koninklijke familie. Bij zijn aankomst in de kathedraal van Madrid werd de paus verwelkomd door opnieuw de aartsbisschop van Madrid, kardinaal Cobocano, en door 2 kinderen die hem een bloemenboket overhandigden. Bij de ingang van de kathedraal bracht de hulpbisschop van Madrid hem het kruis en de rector van de kathedraal het wijwater voor de besprenkeling. En vervolgens liep de paus door het middenschip om plaats te nemen bij het altaar. Na gezang, welkomstwoorden van de kardinaal aartsbisschop, gebed en lezing van het evangelie heeft hij ook opnieuw een toespraak gehouden. En daar gaan wij zo meteen naar luisteren. Voor ons is het ondertussen tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan wij verder met de verslaggeving van de apostolische reis van paus Leo XIV naar Spanje.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae,
4: et concepit in de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: ut digni efficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam Dona eis, Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: E cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Es hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij onze verslaggeving over de apostolische reis van Paus Leo XIV in Spanje. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waar de Heilige Vader eerbetoon is gaan brengen aan de Santa Maria la Real de la Almudena, een belangrijke mariale devotie in Madrid, en waar hij ook een gouden roos als geschenk is gaan brengen tot bij onze lieve vrouw. Ook de koninginmoeder trouwens, Sophia, was bij dit gebeuren aanwezig. Vervolgens is hij naar een stadion getrokken voor een ontmoeting met de diocesane gemeenschap. Opnieuw begroeting van duizenden mensen. Aan het einde van zijn rondgang in de pausmobiel werd de paus opnieuw verwelkomd door de aartsbisschop van Madrid, die hem een witte parpusa, een traditionele Madrileense hoed, aanbood als teken van welkom. Na een lied, welkomstwoorden van de kardinaal-aartsbisschop, was er een vertoning van een video, De Realiteit van Madrid. Drie getuigenissen werden beluisterd en ook het officiële lied van het convivium. Een kort verslag en nog twee getuigenissen. Een heel gebeuren dus, dat werd opgeluisterd.

voor een voetballer iets is dat een blijvende indruk achterlaat in zijn leven om in dit stadion een doelpunt te maken. Maar, en de paus richtte zich tot de aartsbisschop, Don José, vandaag heeft de kerk van Madrid een super doelpunt gescoord dat voor altijd zal blijven staan. Want deze avond is een groot loflied op het geloof. En ik ben blij mijn stem bij de uwe te voegen om God te loven en de banden te versterken van zulke mooie kerkelijke familie die de kunst van de polyfonie aan het leren is, dat wil zeggen van de verscheidenheid in eenheid. En ik dank u, aartsbisschop Don José, voor het introduceren van de gelijkenis van het zingen, die suggereert dat cijfers, gegevens en feiten niet volstaan om een gemeenschap te vormen. Ons hart heeft behoefte aan zingen. Dat wil zeggen aan het interpreteren van gebeurtenissen en situaties door samen met anderen de betekenis te vieren die daaruit voortvloeit. Voor de kerk gebeurt dit op bijzondere wijze in de liturgie. Een grote gedachtenis van de geschiedenis die ons heeft gered. Zingen is een behoefte die het samenleven doordringt en de cultuur aanspreekt. Het daagt haar uit om open te blijven en voortdurend in ontwikkeling te zijn. Jullie vormen de diocesane kerk te midden van een volk dat houdt van muziek, dans en samen zijn. Maar dat ook te maken heeft met conflicten, berusting en soms wanhoop. Situaties die het evangelie kan openen voor hoop. Getuig van het evangelie in de hoofdstad van een groot Europees land, zetel van instellingen en organisaties waar belangrijke beslissingen worden genomen voor het heden en de toekomst, maar ook bestemming van miljoenen bezoekers en broeders en zusters op zoek naar nieuwe kansen. Jullie vreugde zal aanstekelijk zijn als ze van een kortstondige emotie naar een stabiele manier van zijn wordt. Een diepteervaring dat individuen, groepen en de diocesane gemeenschap vernieuwt. Het is geen toeval dat de apostelen in hun geschriften de kerken zo vaak tot vreugde oproepen en deze bijna als een gebod aanbevelen. Het is de Evangelii Gaudium, een gezamenlijk antwoord op het werk van God in Jezus Christus. Zijn leven, dood en verrijzenis hebben de perceptie van de geschiedenis voor altijd veranderd bij diegenen die hem hebben ontmoet en gevolgd. Zij het op verschillende manieren en langs verschillende wegen. En ook vandaag drijft de liefde van Christus ons. Het werkwoord dat de heilige Paulus gebruikt betekent ook ons in haar greep houdt, ons samenbrengt, verenigt, ons bezit en roept ons zo op tot verantwoordelijk handelen. Ja, dierbare broeders en zusters, zoals sommigen van jullie deze avond hebben getuigd, verandert het doopsel het leven werkelijk. Onze gevoeligheden, achtergronden, prioriteiten komen samen in Christus en putten kracht uit zijn leven, zoals de ranken uit de wijnstok. Concreet betekent dit dat veel van wat er al in ons was, wordt getransformeerd omdat het zich richt op dienstbaarheid. Ophoudt een privégeschenk te zijn en zich onderwerpt aan het algemeen welzijn. Dit hoeft niet te worden gevreesd, want het leidt nooit tot uniformiteit. In dit verband getuigt het Nieuwe Testament in de verscheidenheid van zijn stemmen van de gemeenschap in diversiteit. Dat wil zeggen van de verbondenheid die in Babel verdween, waar iedereen, volgens het verhaal in de Bijbel, gedwongen in een totalitair, louter menselijk project, uiteindelijk zijn naaste niet meer begreep. In de encycliek Magnifica Humanitas heb ik als alternatief voor uniformiteit en verwarring de figuur van Nehemia naar voren gebracht, die de hele gemeenschap bij de wederopbouw van Jeruzalem betrekt. Herbouwen betekent vandaag erkennen dat er in de veelheid aan stemmen en visies, die soms doet denken aan de verspreiding van de talen, toch een stralende mogelijkheid bestaat, die om samen te bouwen, diversiteit om te zetten in een hulpbron en van het luisteren en de dialoog de gemeenschappelijke basis te maken waarop gerechtigheid

broederschap kunnen groeien. En binnen dit gezamenlijke werk vinden christenen hun eigen manier van bouwen, het handelen op God richten, zodat pluralisme in zijn licht niet in wanorde uiteenvalt, maar in de praktijk van synodaliteit de ruimte wordt waarin de mensheid haar solide fundamenten en haar uiteindelijke doel terugvindt. Er bestaat dus een bijzondere band tussen de kerk en de stad, die in deze tijd van ingrijpende veranderingen waarin wij leven nog belangrijker is. Een band die zich uiteraard tot uiting brengt tussen mensen van vlees en bloed, in werkrelaties en nabijheid. Maar niet minder ook in de verschillende gemeenschappen, verenigingen en buurtinitiatieven. Er komt steeds meer een specifieke aard van de christelijke missie naar voren binnen grote stedelijke realiteiten, waarin een nieuwe cultuur vorm krijgt. Het inzicht hierin is sterk gegroeid tijdens het synodale traject, dat ons in staat heeft gesteld elkaar dieper te leren kennen en naar elkaar te luisteren in de contexten waarin de diocesane gemeenschap leeft en vorm krijgt. De belangrijkste vraag wordt: komt wat wij als christenen zijn en doen terecht daar waar nieuwe verhalen en paradigma's ontstaan, dat we zeggen in de diepste kernen van de ziel van de steden? En het antwoord daarop kan moeilijk zijn, zeker, maar het is mogelijk als we samen naar de waarheid zoeken. En daarom is het zo belangrijk dat we ons niet verspreiden, ons niet opsluiten in de groep of de omgeving waarin wij ons al veilig voelen, tussen mensen die altijd hetzelfde deuntje zingen. Om tot de kern van de stad te komen, moeten we ons ervan bewust zijn dat de waarheid symfonisch is en ons altijd te boven gaat. We moeten het verlangen koesteren om de verrezen Heer te vinden, die ons altijd een stap voor is, ons vooraf gaat, misschien al aanwezig is waar we hem nog niet hebben gezocht. Hem zoeken en volgen is inderdaad een voorwaarde om naar hem te verwijzen. Anders is er geen evangelisatie. En vandaag kunnen we dit beter begrijpen dan in het verleden. In de grote steden, meer dan elders, lijkt het soms alsof we de kaarten niet meer hebben om ons met zekerheid te bewegen. En dan moeten we opnieuw de spirituele kunst van de aandacht leren, zonder welke zelfs de verkondiging van het evangelie het risico loopt een onpersoonlijke herhaling te worden en door haar doeltreffendheid te verliezen ruimte laat voor frustratie en wantrouwen. Dierbare Madrid is een grote stad waar verschillende tradities en zielen naast elkaar bestaan. God kent de harten van zijn inwoners één voor één. Hij kent ze zoals alleen hij dat kan en weet, namelijk in liefde en dus in vrijheid. Laat u dan door niets van de wijs brengen. Laat u door niets afschrikken. Samen, als diocesane kerk, kunt u het evangelische getuigenis geven dat de beste krachten vrijmaakt in een mensheid die wordt overspoeld met beelden en woorden, maar hunkert naar gerechtigheid en dorst naar waarheid. Ik nodig de priesters uit om het beoefenen van gemeenschappelijk onderscheidingsvermogen te zien als een van de belangrijkste kansen die de synodaliteit hun ambt biedt. Dierbare broeders, zonder dat u het oog voor het wezenlijke verliest, zal het regelmatig samen met uw gelovigen stilstaan bij het leven in de wijken, de culturele veranderingen, de sociale spanningen en de kerkelijke praktijken in het licht van het evangelie uw ambt verrijken en vertroosten. De goedheid, ook al is die van slechts enkelen, kan de angst van velen overwinnen. Wees voor iedereen als een open Bijbel, dat men in jullie gezichten en in jullie leven het woord van God kan ontmoeten. Liefde is immers de taal die iedereen thuis laat voelen. Ik dank u van harte. De woorden van Paus Leo XIV tot de diocesane gemeenschap van Madrid. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer gaan wij verder en gaan we kijken naar het deeltje van de reis in Barcelona. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven al onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
8: bid voor ons.
7: Heilige Jozef,
8: bid voor ons.
7: Heilige aartsengel Michael,
8: bid voor ons.
7: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
8: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag zullen we lezen in het boek van de profeet Jona, de laatste verse, dat is hoofdstuk 4, van vers 5 tot en met 11. Jona ging de stad uit en aan de oostkant van de stad gekomen ging hij zitten. Hij maakte een loofdak en ging daaronder in de schaduw zitten, kijken wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een ricinusboom opschieten, boven Jona uit, om zijn hoofd schaduw te geven en hem zo van zijn wreveligheid te genezen. Jona was opgetogen over de ricinusboom. Maar toen beschikte God het zo dat er de volgende dag in alle vroegte een worm kwam die de boom aanvrat, waardoor hij verdorde. Bovendien beschikte God dat, zodra de zon was opgekomen, een verzengende oostenwind opstak. En de zon stak zo hevig op Jona's hoofd dat hij uitgeput neerzonk. Hij verlangde te sterven en zei: "De dood is mij liever dan het leven." Maar God vroeg aan Jona: "Is er wel een reden om zo nijdig te zijn over de ricinusboom?" Hij antwoordde: "Ja, ik heb reden om door en door nijdig te zijn." Daarop sprak de Heer: "U bent begaan met de ricinusboom, waarvoor u niets hebt gedaan en die u niet hebt opgekweekt. Die boom die tussen de ene nacht en de andere is opgeschoten en vergaan. En zou ik dan niet begaan zijn met Nineveh, de grote stad, waar zoveel mensen wonen, meer dan 12.000-10.000 mensen, die het verschil tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet weten, en ook nog zoveel dieren?"

De passage die we vandaag hebben gelezen bij de profeet Jona is het slot. Er is een open einde, want God stelt op het einde nog een vraag. Een vraag aan Jona, die als profeet God kent en als profeet dienst moest doen, een missie moest doen om de bekering te preken van het volk in Nineveh. En de vraag is, moest ik dan geen medelijden hebben met dat volk die zo ver weg leefde van mij? Moest ik hen niet willen redden? Moest ik er niet om begaan zijn? En de vraag wordt gesteld, maar er volgt geen antwoord meer. Dat wil dus zeggen dat wij degene zijn die een antwoord moeten geven. Dat God ons eigenlijk een vraag stelt. En dat is in heel het boek van Jona eigenlijk een verhaal voor een ieder van ons met een vraagstelling. Is het niet beter dat God barmhartig is voor een ieder? In plaats van een straffende God te zijn? En we hebben het gelezen dat Jona een voorafspiegeling is van Jezus Christus zelf, die gekomen is om iedereen te redden. Of men nu naar Tarsis vlucht, of naar het oosten gaat, naar de grote stad Nineveh, door de passage van Jona worden mensen gered. En dat zien we in Jezus Christus natuurlijk ten volle. Hij gaat naar het volk van Israël, maar hij stuurt ook zijn apostelen door naar de heidenen. En zo komt het dat Jezus Christus eigenlijk de vervollediging is van dit verhaal. In Jezus Christus zien wij de mogelijkheid om iedere mens, de gehele mensheid, te laten redden door zijn offer dat hij heeft gebracht. En vandaag nog zijn wij daar soms onszelf niet van bewust, dat Jezus Christus wel degelijk is gekomen voor iedere mens. En hij wil dus dat iedereen gered wordt. Of dat ook gebeurt, dat is een open vraag. Maar dat er die wens is om iedereen te redden, dat is een zekerheid. En daarom ook die slotvraag, die vandaag gelezen wordt bij het boek Jona. Moest ik geen medelijden hebben met het volk in Nineveh, die zo goddeloos was? Maar voor God die vraag stelt, aan een ieder van ons, maar ook aan Jona, is er nog die passage van die boom. Jona zet zich neer om te kijken wat er met de stad zal gebeuren van Nineveh. Maar Nineveh had zich bekeerd en dus God zal zich weerhouden van een straf. En Jona is niet tevreden met het besluit van God om barmhartigheid te tonen. En God stelt de vraag aan Jona, is er wel een reden om nijdig te zijn? En die vraag wordt zelfs twee keer gesteld. De eerste keer was in vers 4 van hoofdstuk 4. En nu nogmaals, is er wel een reden om nijdig te zijn? En Jona antwoordt, ja, ik heb reden om door en door nijdig te zijn. Jona is niet verlost van die zekere vorm van jaloezie voor de mensen die zich bekeren en die barmhartigheid ondervinden van God. En daarvoor geldt die passage van die boom. Gods barmhartigheid geldt voor iedereen. Want er wordt aan Jona iets gegeven waar hij niets voor moet doen. Er wordt aan hem iets gegeven, namelijk een boom die hem schaduw bezorgt, die hem beschermt van te veel hitte, die hem beschermt om goed te kunnen leven. Maar als die boom dan ineens wordt weggenomen, dan is Jona eigenlijk kwaad op God. Maar die boom wordt weggenomen niet om Jona te pesten, maar net om een teken te geven. En Jona begrijpt het nog niet. Jona ziet niet in dat God werkt doorheen de tekenen van de tijd, ook in een persoonlijk leven. En dat is niet om ons te pesten, maar dat is eigenlijk om ons te testen. Kiezen wij nu echt voor het leven of niet? En Jona kiest eigenlijk nog niet voor het leven, want hij blijft nijdig. Hij leest niet de tekenen van de tijd.

0: In Jezus Christus zullen wij de vervolmaking vinden van die persoon van Jona. Want Jezus Christus heeft het gezegd. Het enige teken dat gegeven zal worden, is het teken van Jona. En in Jezus Christus wordt dat teken duidelijk. Zeker, we hebben dat gezien met Jona, die 3 dagen verblijft in de buik van de vis, zoals Jezus Christus zal verblijven in zijn graf. Tot op de 3e dag, wanneer hij zal verrijzen en wanneer hij tot leven komt, wanneer hij het leven geeft aan in ieder van ons. We hebben dat teken van Jona ook gezien in de missie zelf van Jona. Wanneer Jona gestuurd wordt naar het allerdiepste, zowel op de boot, wanneer hij de matrozen en de andere personen op de boot zal bekeren, maar ook wanneer hij naar Nineveh gaat, naar een goddeloze stad. De missie van Jona is duidelijk. Hij moet naar het diepe gaan, om zo de mens terug naar boven te halen. In Jezus Christus zien we dat vervolmaakt. Jezus Christus gaat tot de diepte, ter helle, zoals we zouden zeggen, in de geloofsbelijdenis. Hij gaat volledig naar beneden om de mens terug naar boven te tillen. Zie daar het teken van Jona, gegeven in Jezus Christus. En hier zien we nogmaals een Jona die nijdig is, maar Jezus Christus zal dat vervolmaken. Want hij had kwaad kunnen zijn voor zijn lijden op het kruis. Maar Jezus Christus is niet nijdig. Hij zegt op het einde, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En zo zien we in Jezus Christus de verbetering, de vervolmaking. We zien in Jezus Christus wat er eigenlijk had moeten gebeuren met Jona. Jona had gelukkig moeten zijn en niet nijdig voor de bekering van Nineveh. In Jezus Christus kunnen wij ons daarom verheugen, want de redding gepredikt door Jezus is niet alleen voor 1 volk, maar is voor de gehele mensheid, vanaf het begin van de schepping tot op de dag van vandaag en de komende jaren en eeuwen die zullen volgen. Jezus Christus wil dat iedereen gered wordt. En het teken van die boom toont ons aan dat God geeft en soms ons test, opdat wij werkelijk bewust zouden kiezen voor het leven en niet voor de dood. Jona daarentegen kiest op het einde nog voor de dood. Ik zou liever sterven dan leven. En hoe het met hem afloopt, we weten het niet. Het blijft een open einde, zoals we reeds zeiden, maar dat is een einde dat ook voor ons nog open ligt. Ook in ons persoonlijke leven moeten wij nog bewust kiezen voor het leven. Zeer speciaal wanneer Jezus zegt, ik ben het leven. Wie in mijn woord gelooft, zal leven in eeuwigheid. En daar kunnen wij dus een antwoord op geven, op die vraagstelling van God helemaal op het einde. Zijn wij bereid om Gods barmhartigheid te ontvangen? Dat is de vraag. Leggen wij ons vertrouwen in een God die liefde is, die rijk is aan liefde, toegevend, genadig en barmhartig. Want dat is onze God. En dat hebben we vandaag kunnen lezen bij het einde van het boek van de profeet Jona. We lezen nogmaals hoofdstuk 4 van boek Jona, versen 5 tot en met 11. Jona ging de stad uit, en aan de oostkant van de stad gekomen, ging hij zitten. Hij maakte een loofdak en ging daaronder in de schaduw zitten kijken wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een ricinusboom opschieten, boven Jona uit, om zijn hoofd schaduw te geven en hem zo van zijn wreveligheid te genezen. Jona was opgetogen over de ricinusboom. Maar toen beschikte God het zo dat er de volgende dag in alle vroegte een worm kwam die de boom aanvrat, waardoor hij verdorde. Bovendien beschikte God dat, zodra de zon was opgekomen, een verzengende oostenwind opstak. En de zon stak zo hevig op Jona's hoofd dat hij uitgeput neerzonk. Hij verlangde te sterven en zei, de dood is mij liever dan het leven. Maar God vroeg aan Jona: is er wel reden om zo nijdig te zijn over de ricinusboom? Hij antwoordde: ja, ik heb reden om door en door nijdig te zijn. Daarop sprak de Heer: u bent begaan met de ricinusboom, waarvoor u niets hebt gedaan en die u niet hebt opgekweekt. Die boom die tussen de ene nacht en de andere is opgeschoten en vergaan. En zou ik dan niet begaan zijn met Nineveh, de grote stad waar zoveel mensen wonen, meer dan 12.000 mensen, die het verschil tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet weten, en ook nog zoveel dieren?
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Een oude Engelse hymne uit 1772 gaat als volgt. Er is een fontein gevuld met bloed, onttrokken aan de aderen van Immanuel. En zondaars, ondergedompeld in die stroom, verliezen al hun schuldige vlekken. Lief stervend lam, uw kostbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de verloste kerk gered is en niet meer zondigt. Ik wil vandaag spreken over het kostbaar bloed. De tijd van het jaar nodigt uit om over het kostbaar bloed van Christus na te denken. Voor mij persoonlijk waren er twee kleine aanleidingen om bij dit thema stil te staan. In het begin van 2015 had ik tijdens een bedevaartsreis naar het katholieke Kerala in India een ontmoeting met een bijzondere man. Sunny is zijn naam. Iedereen die wilde, kon persoonlijk met hem spreken en ontving van hem soms heel concrete raad voor moeilijkheden die op dat ogenblik speelden. Maar ieder kreeg na afloop van het gesprek ook een klein gebed mee om dagelijks te bidden. Besprenkel en bezegel, reinig en bevrijd mij door uw kostbaar bloed. Ik had niet zoveel aandacht voor dit gebed en vrij snel na de reis was ik het al vergeten. Tot ik enkele maanden later mijn dagboek over die reis nog eens bovenhaalde en het kleine strookje met het gebed erop op de grond viel. En toen realiseerde ik mij, ik heb dit gebed niet zomaar gekregen, het is belangrijk en ik zal het voortaan bidden telkens ik eraan denk. En dat was vanaf dat moment dagelijks en zelfs meermaals per dag. Vorig jaar in de zomer dan woonde ik in Hasselt het symposium Sacra 700 bij. Dit symposium was georganiseerd naar aanleiding van de 700ste verjaardag van het Eucharistisch Wonder van Vieversel. Een heel boeiend symposium overigens. Maar mijn aandacht werd er getrokken door een uitspraak van een van de sprekers, pater Karel Wallner, een cisterciënzer van de abdij Heiligenkreuz in Oostenrijk. Het symposium stond in het teken van evangelisatie. Pater Wallner deed de volgende eigenaardige uitspraak. De evangelische christenen hebben het kostbaar bloed. Ik heb deze gedachte mee naar huis genomen en ik wilde weten wat pater Wallner bedoelde. Want wij, katholieken, hebben toch ook het kostbaar bloed. Welnu, de evangelische christenen hebben een mooie en boeiende boodschap die ik vandaag graag wil delen. Rond 1908 vonden er in Groot-Brittannië bij de Pinksterchristenen eigenaardige gebeurtenissen plaats die je zou kunnen omschrijven als een grote uitstorting van de Heilige Geest, vergelijkbaar met de uitstorting van de Heilige Geest in de jaren 50, die geleid heeft tot het ontstaan van de charismatische vernieuwing binnen de katholieke kerk. De Pinksterchristenen in Groot-Brittannië deden een geweldige ontdekking, de kracht van het kostbaar bloed. Zij riepen het kostbaar bloed af over mensen en situaties en er gebeurden veel opmerkelijke wonderen. Bloed is een mysterieuze substantie. We hebben het allemaal en we hebben het allemaal nodig. De Heilige Schrift geeft ons inzicht. De Heilige Schrift zegt ons uiteraard niets over de chemische samenstelling van het bloed, maar zegt wel iets dat absoluut de basis vormt voor het mysterie. En dat lezen we in Leviticus 17, vers 11. Want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Bloed is de drager van het leven en dat weten wij maar al te goed. Als bloed bij een ongeval bijvoorbeeld begint te vloeien en het wordt niet op tijd gestelpt, dan kunnen mensen doodbloeden. Regelmatig zijn er ook oproepen van het Rode Kruis om bloed te geven voor mensen die ernstig ziek zijn.
In januari was een dame uit Rotselaar nog het gezicht van een campagne van het Rode Kruis. Deze dame had afgelopen zomer liefst 56 dagen lang bloedplasma nodig, in totaal 896 zakjes. Maar niet alleen mensenbloed is levensnoodzakelijk. Ook bloed van dieren kan een oplossing bieden voor bepaalde ziektes. Zo kwam de firma Ablings al meerdere malen in het nieuws met de nieuwe ontwikkelingen uit het bloed van kameelachtigen, de nanobodies. Nanobodies zijn minuscule antistoffen die 20 jaar geleden als bij toeval in het bloed van lama's ontdekt werden. Zij bestrijden virussen op een andere manier dan de antistoffen in het bloed van de mens. En een eerste toepassing van de nanobodies wordt tegenwoordig al getest voor de infectieziekte RSV, die vooral bij baby's tot zware complicaties kan leiden. Het leven zit in het bloed. Leven is even mysterievol als bloed. En de mens begrijpt er nog maar heel weinig van. De mens zelf kan geen leven creëren, hoewel hij dat heel graag zou willen doen. Het zou goed zijn dat de mens accepteert dat het leven geschonken wordt door de schepper van alle leven. Maar deze waarheid wordt tegenwoordig helaas door heel wat mensen in vraag gesteld of ontkend. In het tweede hoofdstuk van het boek Genesis lezen we hoe God de mens schiep. De mens was Gods grootste verwezenlijking van de schepping. Hij werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De Heilige Schrift leert ons dat de mens eerbiedwekkend van maaksel is. Een wonder is het wat hij schiep. Dat lezen we in Psalm 139. Een veel groter wonder dan dat van de engelen, tenminste wat betreft vlees en bloed, want de engelen werden als zuivere geesten geschapen. Zo heeft God de engelen geschapen, in tegenstelling tot de manier waarop hij de mens geschapen heeft. Toen God de mens schiep, maakte hij een lichaam uit het stof van de aarde met de stoffen en chemicaliën van deze planeet. Dan blies hij levensadem in dit lichaam. Anders gezegd, hij blies in dit lichaam, gemaakt uit chemicaliën en stof, zijn eigen spirituele leven. En dat leven werd opgenomen door die complexe substantie die wij bloed noemen. Het leven zit in het bloed. Bloed is dus geen leven, maar het draagt het leven. En dat wordt duidelijk als we observeren wat er gebeurt als iemand sterft. Onmiddellijk na de laatste adem is het lichaam nog warm en dat blijft nog een tijdje zo. Maar toch is de persoon gestorven, want het leven is op een mysterievolle wijze weggetrokken uit het bloed. Het leven zelf is geestelijk, maar het heeft een fysieke drager nodig en die drager is het bloed. Het is wonderlijk hoe het bloed de gave van leven die van God komt kan dragen. Het punt van contact tussen God en de mens ligt in het bloed. Daarom is bloed iets mysterievols. Het bevat iets dat geen enkele wetenschapper kan uitleggen. Het bevat kostbaar leven door God geschonken. Ook Jezus' bloed bevatte dat kostbaar leven door God geschonken. Maar er is meer. Het is God zelf die een lichaam voor Jezus bereid had, zoals we kunnen lezen in het 10e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Gij hebt voor mij een lichaam bereid. Dit lichaam werd op een mysterievolle wijze in de schoot van Maria gevormd. Het leven in het bloed van Jezus kwam van de Vader door de Heilige Geest. Daarom zei Jezus, ik ben het leven. Dit bloed, dat in het lichaam van Jezus vloeide, was zuiver. Het was niet besmet door de erfzonde. Jezus droeg geen zonde in zijn lichaam, maar hij stierf voor de zonde van een zondige mensheid. Hij gaf zijn volmaakte leven, dat in zijn volmaakte bloed aanwezig was, om een zondige mensheid te redden.
Een mensheid die in zich de dood draagt door de zonde. Zuiver bloed in ruil voor besmet bloed. Leven voor dood. Daarom wordt Jezus beschreven als de laatste Adam. God zond Jezus naar de aarde in de gelijkenis van een zondige Adam, maar met in zijn aderen zuiver, onbesmet bloed. God zond hem opdat hij zijn zuivere, kostbaar bloed zou vergieten, opdat de mensen zouden leven. Het is belangrijk voor ons dat wij begrijpen dat het bloed van Jezus van een totaal andere aard is dan het onze. Petrus beschrijft het terecht als kostbaar bloed. Het is onmogelijk om de waarde van Jezus' bloed in menselijke termen te beoordelen. Het is onbetaalbaar. Het is Gods prijs voor de redding van de mensheid. Stel je eens voor, zou het niet verwonderlijk zijn als Jezus' bloed in de bloedbanken van onze ziekenhuizen zou kunnen bewaard worden? Iedereen die een bloedtransfusie van Jezus' bloed zou kunnen krijgen, zou dan waarachtig Gods eeuwig leven in bloed ontvangen. Natuurlijk, God heeft nooit bedoeld dat wij redding zouden ontvangen via een bloedtransfusie. Maar wanneer iemand in Jezus vertrouwt en hem in zijn hart als persoonlijke redder ontvangt, gebeurt er een mirakel van dat soort. Jezus' bloed begint in ons te stromen en begint ons te reinigen van onze zonden. En dit kan meer letterlijk opgevat worden dan wij zouden durven geloven. Als de zonde en de corruptie in ons bloed gezuiverd zijn en al het spiritueel vuil weggewassen is, is het bloed dat doorheen onze aderen stroomt gereinigd. Door het wonder van de redding ontvangen wij eeuwig leven en geestelijke gezondheid. Het grootste ontsmettingsmiddel in de wereld is het bloed van Christus. Het draagt het eeuwige leven van God.

Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de kracht van het kostbaar bloed. Probeer wij ons eens de scène op Calvarië voor te stellen. Niemand kon dit ooit op doek vastleggen zoals het werkelijk moet geweest zijn. Sommige mystici hebben in detail hun visioenen over Jezus' bloedige kruisdood beschreven. En misschien benadert de film The Passion hoe het in werkelijkheid gegaan is. Het is weerzinwekkend wat Jezus moest ondergaan. Misschien hebben de Romeinen zelfs de lendendoek van Jezus weggenomen. Hij werd zo blootgesteld als Adam in de tuin, zodat hij zijn eigen naaktheid, en dat waren onze zonden die hij op zich genomen had, met zijn eigen kostbaar bloed kon bedekken. Nu kunnen wij op onze beurt onze spirituele naaktheid door zijn kostbaar bloed bedekken. Een perfecte verzoening of bedekking. Er bestaat geen geschikte lendendoek of vijgenblad waarachter wij onze zonden zouden kunnen verstoppen. We moeten ons van alles ontdoen en verstoken van alle bedekking voor God verschijnen. Dan zal hij ons zijn eigen gezegend kleed van gerechtigheid schenken nadat wij de zuivering door zijn kostbaar bloed aanvaard hebben. Een verrukkelijke waarheid. De doornkroon werd op een ruwe manier op zijn hoofd gezet. Lange scherpe doornen drongen in zijn hoofd en dat veroorzaakte zulke diepe wonden dat dikke druppels bloed naar beneden begonnen te lopen in zijn haar en in zijn baard. Nagels werden in zijn polsen geslagen. Het bloed liep langs beide armen naar beneden. Er werden ook nagels in zijn voeten geslagen. En nog meer bloed liep over het kruis naar beneden vanwege de zonde van de hele wereld. Later werd nog een speer in zijn zijde gestoken en er kwam bloed en water uit. En ook dit bloed druppelde over het kruis op de grond. Al diegenen die naar hem opkeken zagen niets dan bloed. Het was een schouwspel van bloed. Zijn haar en zijn baard waren met zijn eigen bloed doordrenkt. De huid op zijn rug was gescheurd door de vreselijke geeseling en was met zijn bloed bedekt. Het kruis droop van het bloed en ook de grond onder het kruis was met bloed doordrenkt. Het is heel belangrijk voor ons te begrijpen dat volledige verzoening voor onze zonde bekomen werd door het bloed van Christus. Verzoening wil zeggen bedekking, want in de Romeinenbrief lezen we: zalig zij wier ongerechtigheden zijn vergeven en wier zonden zijn toegedekt. Uit genade vergoot Jezus zijn bloed. Het werd met liefde tot de laatste druppel vergoten en het dekt al onze zonden toe. Door duidelijk te begrijpen wat verzoening betekent, hebben wij een geweldige waarheid ontdekt. God heeft ons iets geschonken waarmee wij datgene wat wij niet langer willen, onze zonde, kunnen bedekken. God garandeert ons dat hij onze zonde niet meer ziet als wij in geloof aannemen dat ze met zijn bloed, met het bloed van Jezus, bedekt zijn. Hoe komt dat? Omdat God, als hij het bloed van het lam ziet, de zonde niet ziet. In Leviticus 17, vers 11 lezen wij: want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik sta u alleen toe het te gebruiken op het altaar om verzoening te bewerken, want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening. In de tijd van het Oude Testament nam een zondaar een substituut aan in de vorm van een rein dier. Hij zag het dier sterven in zijn plaats. Sinds de kruisdood van Christus is Christus zelf het substituut. Hij is gestorven in onze plaats. Zijn bloed is vergoten voor de zondaars. In het Oude Testament vinden wij overvloedig bewijzen dat zonden door God enkel konden vergeven worden door het vergieten van bloed. En dat vinden we eveneens terug in het Nieuw Testament.
Volgens de wet wordt nagenoeg alles met bloed gereinigd en zonder vergieten van bloed is er geen vergeving, lezen we in de Hebreeënbrief. Toen Jezus aan het kruis stierf, vergoot en besprenkelde hij als Gods hoge priester zijn eigen bloed vanwege en voor alle mensen. Hij werd gekruisigd rond het feest van Pasen, het feest dat de Joden aan de tijd deed herinneren toen Yahweh zei: als ik rondga om Egypte te slaan en ik zie het bloed aan de beide posten van de deur, dan zal ik uw deur voorbij gaan en zal ik de verderver niet toestaan naderbij te komen om uw huis te slaan. Exodus 12, 23. Op dat precieze ogenblik waarop de Joden de eerste Exodus vierden, de uittocht uit Egypte, voltrok Jezus verzoening voor de tweede Exodus. Voor ieder die in zijn offer gelooft en in de kracht van zijn kostbaar bloed is er een Exodus uit de zonde, een uittocht uit de zonde en uit de gevolgen van de zonde mogelijk. Elk symbool van verzoening uit het Oude Testament is met Jezus Christus vervuld. Door het vergieten van zijn bloed werd de verzoening voltooid. In het Oude Testament werd er bloed gesprenkeld op het altaar, overal rond het altaar, op de hoge priester en zijn gewaden, aan de voet van het altaar, aan de zijkanten van het altaar en 7 maal voor het tabernakel. Jezus vervulde met zijn kruisoffer elk van die verrichtingen. De laatste was vervuld doordat het kruis en de Calvarieberg zich bevonden in het zicht van de tempel, want Calvarie lag buiten de stadswal. Jezus maakte zichzelf tot ons Pasen. Hij is onze hoge priester en redder. Alleen zijn bloed bedekt onze zonden. Als we nadenken over de grote zondelast en schuld die Jezus naar Calvarie droeg, dan moet het ons niet verwonderen dat hij in doodsangsten uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar waarom had de Vader zijn Zoon verlaten? Omdat er geschreven staat dat God niet naar de zonde kan kijken. Bij Habakuk lezen we: gij wiens ogen te zuiver zijn om het kwaad aan te zien. Toen Jezus op het kruis en in zijn lichaam al de zonden van de wereld droeg, kon de Vader niet naar zijn Zoon kijken. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God immers voor ons tot zonde gemaakt. Omdat Jezus de schuld van onze zonde in zijn eigen lichaam droeg, kon de Vader niet naar hem kijken totdat hij zijn eigen lichaam met zijn bloed had bedekt en stierf. Pas dan kon de Vader opnieuw naar zijn enige geboren Zoon kijken. Jezus werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. En nu werden onze zonden verzoend en bedekt met zijn kostbaar bloed. Zijn leven voor ons leven. Dat had de Vader gevraagd. En Jezus had gehoorzaamd. Nadat alles voltrokken was, keek de Vader niet naar onze zonden, maar naar het bloed van zijn Zoon. En dat was genoeg. Zijn Zoon had zijn leven geofferd voor de hele mensheid. Zo was onze redding compleet. Als we het bloed van Jezus Christus vereren, dan zal de Vader liefdevol naar ons kijken met vergeving en reiniging. Maar laat dat geen theoretische formaliteit zijn, zoals wij zoveel geloofswaarheden kennen en er verder niets mee doen. Dit moet een actieve, vitale omhelzing zijn van zijn bloed. Wij offeren niet onze eigen werken, wij offeren alleen zijn bloed. Als God het bloed van zijn Zoon ziet dat wij offeren als de toedekking van onze zonde, dan ziet hij onze zonde helemaal niet. Hij kan alleen maar naar dat wat onze zonde toedekt kijken, het kostbaar bloed van Jezus. Daarom begrijpen wij dat het bloed is dat verzoening bewerkt.

Beste luisteraars, dit zou het programma Het Inzicht niet zijn als ik ook niet een schaduwzijde van dit verhaal zou belichten. Namelijk, al het slechte dat met bloed gedaan wordt. En één daarvan heeft te maken met de wereld van abortus, meer bepaald in de Verenigde Staten. Hoe het met de Belgische situatie zit, kan ik u niet vertellen. Maar vanuit de VS bereiken ons meerdere verhalen die allemaal hetzelfde zeggen. En een belangrijke getuige is de Amerikaan Zachary King. Zijn getuigenis heeft voor enkele jaren in het Katholiek Nieuwsblad gestaan. Tegenwoordig vind je veel van hem terug op YouTube. Er zit ook een boek van hem aan te komen met de veelzeggende titel Abortus is een offer voor Satan. King was in totaal 26 jaar lang satanist. Hij werd op een bepaald ogenblik door een ritueel spel door de duivel zelf verkozen als hoge priester. Een belangrijk deel van zijn satanisch hogepriesterschap bestond uit het assisteren van abortussen via satanische rituelen. En dat gebeurde en gebeurt ook in gesubsidieerde abortusklinieken, waar de directeurs of de abortusartsen vaak ook satanisten zijn. Zachary vertelt hoe hij op zijn 15e zijn eerste rituele abortus uitvoerde. Zijn covenleden, en dat zijn de leden van zijn satanische kring, vertelden hem dat hij zou gaan meedoen met een abortus. Op dat ogenblik had hij geen idee waarover het ging. Er volgde een feest waar mannelijke leden tussen de 12 en de 15 jaar oud seks hadden met een vrouw boven de 18. Ze raakte zwanger en na een tijd moest hij samen met een abortusarts het kind aborteren. Is dat wel legaal? Vroeg hij. Ja hoor, zolang het kind in de buik van de moeder is, kun je het legaal vermoorden, antwoordde het covenlid. De abortus vond plaats in een boerderij. Het ritueel begon om 23:45. De reden voor de abortus? Een plaatselijke politicus de verkiezingen laten winnen. De moord op het ongeboren kind gebeurde om 3:00 's nachts, het uur van de duivel. De rol van King was om de scalpel naar binnen te brengen, waarbij het bloed op zijn handen moest komen. Alles draaide rond het bloed. Daarna aborteerde de arts de baby en gooide die op de vloer waar wuivende vrouwen zaten. Ze leken wel bezeten. Ze cannibaliseerden de baby. Volgens King krijg je de goedkeuring van Satan als je hem iets offert. Iemand vermoorden is het ultieme offer. Een ongeboren kind vermoorden dat zonder zonde is, is het allerhoogste offer. Hiermee kun je heel goed een toverspreuk laten uitkomen. King heeft in totaal bij meer dan 140 abortussen geassisteerd. Hij getuigt hoe hij dit ritueel onder andere gebruikte voor zangers om succes te krijgen. Hij wist zelfs van iemand die totaal geen talent had om te zingen, maar die na de rituele abortus een wereldster geworden is. Volgens King worden dergelijke rituele abortussen ook in en voor intenties van de topkringen van de economische en politieke wereld uitgevoerd. Een andere getuige met een bijna gelijkaardig verhaal is de Nederlandse Roland Bernards. Deze man is jaren actief geweest in de absolute top van de bankenwereld. Toen hij zijn intrede in die top deed, werd hij gewaarschuwd dat hij zijn geweten in de diepvries moest steken. Hij vertelt zelf dat hij dat ook inderdaad zelfs al voor die tijd gedaan had, toen hij nog maar een gewoon bankier was. Maar na een aantal jaren bij de top begonnen zijn bazen hem uit te nodigen op speciale feestjes. In zijn getuigenissen, die je op YouTube kunt beluisteren, is hij niet in staat om te verwoorden wat er daar precies gebeurde. Maar zijn insinuaties gaan duidelijk in de richting van rituele offers en veel perverse seksualiteit. Trouwens, rituele offers met baby's zijn ook nog altijd actueel bij bepaalde heidense volkeren in het Midden-Oosten.
Zo heb ik een 20-tal jaren geleden foto's gezien van kinderen die slachtoffer waren van dergelijke offers. Het was niet de bedoeling dat zij die gruwelijke offers zouden overleven, maar sommigen deden dat toch. En ze waren dan zwaar verminkt door brandwonden, armen en benen afgehakt enzovoort. Ze werden na de rituelen achtergelaten en de christelijke religieuzen, die ermee vertrouwd waren dat dergelijke praktijken gebeurden, ontfermden zich over de kinderen die het er levend van afgebracht hadden. Ik heb me toen laten vertellen dat er een internationale stichting bestaat om dergelijke kinderen die vreselijk verminkt zijn in de mate van het mogelijke helpen om een waardig leven te leiden. Ik begreep toen ook dat er met Nederland een afspraak bestond om dergelijke kinderen te behandelen. Precieze details ben ik wel vergeten. Helaas bestaan rituele offers ook vandaag nog altijd bij de satanisten en Illuminati. Het is een verdorven wereld waar heel weinig van aan het licht komt. Het is de wereld van de rock, metal en heavy metal, van de filmindustrie en nog zoveel meer. Veel van het succes in dergelijke werelden is te danken aan de rituele offers. Mensen sluiten ook bloedpacten af, zelfs op de dag van vandaag. Ik herinner me nog dat lang geleden onze onderwijzeres ons tijdens de godsdienstlessen vertelde dat er mensen waren die bloedpacten

die gebaseerd is op het ritme van de natuur, de maan, de seizoenen en die rekening houdt met de natuurkrachten die daarin actief zijn. Het doel van Wicca is zogezegd de mens in harmonie te brengen met de geestelijke krachten van de kosmos. Die krachten worden vertegenwoordigd door de godin en de god. De aanhangers van Wicca vereren deze godin en deze god en beoefenen magie. Door Wicca geraakt de beoefenaar ongeweten in verbinding met demonen. Wicca is een natuurreligie, zoals ook de aboriginals en de indianen die aanhangen. Het is tevens een mysterie- en ervaringsreligie waarin je ingewijd moet zijn. Wicca kent geen heilige geschriften of religieuze autoriteiten. Heksen geloven in een vrouwelijke godin en in een mannelijke god. En deze goden vertegenwoordigen een rijk vol goden en geesten en dragen verschillende namen. De godin wordt vereerd en opgeroepen in de drie vormen: maagd, moeder en oude wijze vrouw. De twee voornaamste vormen van god zijn de god van de jacht en de god van de vruchtbaarheid. Wicca hecht verder geloof aan kabouters, kobolden, vuurgeesten en andere mysterieuze natuurwezens. Heksen geloven niet in Satan. Ze zijn van mening dat de geestelijke wereld neutraal is en dat een mens een keuze voor het kwade of het goede kan maken. Verschillende middelen en attributen zijn in de hekserij gangbaar, bijvoorbeeld de pendel, tarotkaarten en amuletten. Met tarotkaarten voorspellen heksen de toekomst. Heksen beoefenen magie. Dat is het verkrijgen en uitoefenen van paranormale krachten om gebeurtenissen te sturen. Zij onderscheiden witte en zwarte magie, toch beoefenen doorgaans witte magie, die volgens hen bedoeld is om mensen te helpen om goed te doen. Ze doen dat uit overtuiging dat alles wat ze doen drievoudig op hen terugkomt. Zwarte magie richt naar hun mening slechts kwaad aan. Boeken, films en tijdschriften over hekserij zijn tegenwoordig overvloedig te koop in allerhande soorten boekenwinkels. En ze hebben een grote invloed op het volk. Zo hebben de razend populaire jeugdboekenserie Harry Potter en de bijhorende films de belangstelling voor hekserij absoluut bevorderd. In Nederland bestaan zelfs heksencafés. Wicca heeft wortels in de Egyptische en Griekse oudheid en is ook beïnvloed door de Kelten met hun druïden. Maar de grondleggers van de moderne Wicca zijn de Britten Alex Sanders, die geleefd heeft van 1926 tot 1988, die zichzelf koning der heksen noemde, en Gerald Gardner, geleefd van 1884 tot 1964, die enkele toonaangevende teksten over Wicca publiceerde, waaronder Witchcraft Today, Hekserij Vandaag, uitgegeven in 1954. En dat tijdschrift heeft Wicca onder de belangstelling van een breed publiek gebracht. Joyce was dus een aantal jaren een Wicca. Ze beoefende witte magie, want ze was er zeker van dat ze daarmee mensen kon helpen. Na haar bekering tot Christus ervoer zij dat achter de godin die ze aanhing, met wie zij een verbond gesloten had, een demonische macht schuilging. Ze had haar verbond getekend met haar bloed en had beloofd dat bij verbreking daarvan, ik citeer, mijn bloed uit dit lichaam mag stromen, zoals ik nu dit verbond teken met mijn bloed, einde citaat. De nacht na haar bekering kwam de tegenaanval uit het rijk der duisternis. Joyce zegt: mijn bloed begon te kolken als lava en mijn hart ging als een razende tekeer. Een stem in mijn binnenste gromde. Het was de stem van een demonische macht, het ware gezicht van de godin met wie ik een bloedverbond gesloten had. Ik besefte dat die neutrale machten kwade geesten zijn. De duivel bestaat dus wel, aldus Joyce. Joyce pakte haar Bijbel en begon er hardop passages uit voor te lezen. Met dit boek in haar armen viel ze uiteindelijk in slaap, maar ze riep steeds: ik ben van Jezus. De kwade machten verdwenen.

Joyce heeft haar indrukwekkend getuigenis neergeschreven in een boek getiteld De bezemsteel is terug. Iets totaal anders dan is automutilatie. Als iemand zichzelf verminkt, spreken we van automutilatie. Een typische vorm van zelfverminking is krassen of kerven in de huid tot het bloed, of bijvoorbeeld een sigaret doven op je huid. De bedoeling van zelfverminking is niet om zichzelf te doden. In sommige culturen bestaan er rituele vormen van zelfverminking, bijvoorbeeld als een vorm van boetedoening of als een soort overgangsritueel om je eigen moed te tonen en te tonen dat je pijn kan doorstaan. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 10 jongeren tussen 14 en 17 jaar zichzelf ooit heeft verwond. Cijfers specifiek voor Vlaanderen geven aan dat het om 14% van de jongeren gaat tussen 12 en 18 jaar. Hoewel dit enkel cijfers zijn voor jongeren, komt zelfverwondend gedrag ook voor bij kinderen en volwassenen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen zich al dan niet bewust pijn doen. Bijvoorbeeld om zichzelf te straffen, om innerlijke emotionele pijn om te zetten in lichamelijke pijn, of om andere pijnlijke zaken te vergeten. Bij traumaslachtoffers komen vaak momenten op dat ze trauma herbeleven. Automutilatie wordt soms ook door hen gebruikt om deze herbeleving te kunnen stoppen. Soms is automutilatie een manier om met een innerlijke leegte om te gaan of om de omgeving te manipuleren. Vaak wordt geautomutileerd op de zichtbare plaatsen van het lichaam. Zo wordt automutilatie een vorm van taal, een manier om een boodschap over te brengen. Maar het is natuurlijk een negatieve manier van communiceren. Automutilatie heeft ook een verslavend effect. Door jezelf pijn te doen, komt endorfine vrij, een natuurlijke pijnstiller die ook een gevoel van euforie veroorzaakt. Daardoor is het moeilijk om in je eentje te stoppen met automutileren. Automutilatie kan ook een symptoom zijn van een ziekte of een aandoening zoals het borderline-syndroom. Ook bij autisme kan er sprake zijn van automutilatie. In Japan is rituele automutilatie een traditie onder Yakuza als ze hun commandant of bendeleider hebben teleurgesteld. Om hun excuses aan te bieden voor hun gemaakte fout, snijden ze zelf met een mes het bovenste deel van hun pink af en bieden dat aan hun meerdere aan. Wanneer ze nog een keer een fout maken, moeten ze dit bekopen met hun leven.

Beste luisteraars, in dit laatste deel van ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de kracht van het kostbaar bloed, wil ik graag dieper ingaan op de betekenis van het paasfeest van de Joden, om zo te kunnen vatten wat de kracht van het kostbaar bloed concreet voor ons kan betekenen. Het boek Genesis leert ons dat de oude patriarchen dieren offerden voor Jahwe. Abraham offerde een ram in plaats van zijn zoon Isaac. Noah bouwde na de zondvloed een altaar om er enkele reine dieren te offeren om te danken voor zijn redding. De patriarchen kenden de kracht van het bloed. De Israëlieten in Egypte wisten er ook van, want dit was hen door overlevering verteld en zij zouden het op een dramatische wijze ondervinden. De Israëlieten wisten van het bloed, want hun voorvader Abraham had hen verteld dat zij hun bestaan als volk van God te danken hadden aan Gods barmhartigheid, die voorzien had in een ram als slachtoffer in plaats van Isaac. Als Isaac niet gespaard was, dan was er geen volk van God, want Isaac was Abrahams enige zoon van de belofte. Isaac was op miraculeuze wijze gered door het bloed van een vervangend offer. Elke Israëliet had dit verhaal geleerd en verstond het belang van het bloed. Jahwe had al 9 plagen over Egypte gezonden en nog liet farao de Israëlieten niet vertrekken. Er was bloed nodig om dit te kunnen laten gebeuren. Jahwe sprak tot Mozes en Aaron: maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Dat vinden we in Exodus 12. Het moest een lam zijn zonder gebrek, het beste, niet zomaar een goedkoop of tweederangs. Elk huis moest een lam hebben, 1 lam voor ongeveer 15 mensen. En hierin zit al een ongelooflijke waarheid voor christelijke families. God wil volledige families redden en christenen moeten voor de redding van heel hun gezin opkomen. De Israëlieten kregen nog verdere instructies. Je moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en het uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal ik slaan. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik u voorbij gaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als ik Egypte slaag. U moet ook een bundel hyssop nemen en deze dopen in het bloed dat je in een schaal hebt opgevangen. Dan moet u het bloed uit de schaal uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur. Tot aan de morgen mag niemand buiten de deur van zijn huis komen, want als Jahwe rondgaat om Egypte te slaan en het bloed ziet aan de beide deurposten van de deur, dan zal Jahwe uw deur voorbij gaan en zal hij de verderver niet toestaan naderbij te komen en uw huis te slaan. Er vallen in dit relaas van de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte verschillende dingen op. Eerst en vooral, als een of andere Israëliet zou gespot hebben met deze ongebruikelijke instructies die God doorheen Abraham gegeven had, of als iemand zou gezegd hebben dat Abraham en Aaron niet in staat waren om het volk nog langer leiding te geven, dan zouden ze zijn omgekomen. Eveneens zouden ze het niet overleefd hebben als ze zouden overgestapt zijn naar een andere godsdienst waar zulke absurde voorschriften niet bestonden. Ten derde, als ze zouden besloten hebben om in het midden van de nacht naar buiten te gaan om te zien wat er gaande was,
Ook dan zouden ze omgekomen zijn, omdat ze dan niet meer onder de bescherming van het bloed stonden. Ten vierde zouden ze eveneens omgekomen zijn als ze niet de moeite zouden genomen hebben om de deurposten met het bloed te bestrijken. Met andere woorden, gehoorzaamheid biedt veiligheid. En dat is een heel belangrijke overweging. Ze nodigt ons uit na te denken over onze eigen gehoorzaamheid. Aan de schrift, aan de kerk, aan de traditie. Het verhaal van de uittocht uit Egypte leert ons dat elke ongehoorzaamheid op de een of andere manier de dood brengt. Jahwe sprak ook over de verderver die niet zou kunnen toeslaan als de deurposten met bloed zouden bestreken zijn. Wie is deze verderver die onmachtig is door het bloed? Het antwoord vinden we in het boek van de Openbaring. Tot koning over zich hadden zij de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon, lezen we in het boek van de Openbaring. Beide namen betekenen vernietiger. De grote vernietiger is niemand anders dan Satan, de koning van de demonen van de afgrond. Het is belangrijk dat wij verstaan dat Satan de vernietiger is. Er komt niets goeds of constructiefs van hem. Hij is de auteur van dood en ellende. Maar de Bijbel verzekert ons dat God oppermachtig is en dat Satan geen verderf kan brengen zonder de toelating van God. Als God hem toch toelating zou geven, dan nog werkt hij het uit als een zegen. Intussen weten wij dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben, lezen we immers in de Romeinenbrief. Satan is de vorst van deze wereld, maar ook de prins en heerser over het machtgebied van de lucht. Enkel Gods barmhartigheid houdt ons weg van de ongelooflijke kracht van de goddeloze vernietigende engel. Het geloof in de kracht van het bloed van Jezus beschermt ons tegen de duivel en zijn kompanen. Als het bloed niet zou aangebracht zijn op de deurposten en de bovenbalk van de deuren van de huizen van de Israëlieten, dan zou de eerstgeborene in elke familie omgekomen zijn. Het bloed redde hele huishoudens. Maar het kostbaar bloed van Jezus kan ook vandaag onze gezinnen redden. We leven in een moeilijke tijd. Het kwaad neemt hand om hand toe. Vele christenen houden zich bezig met praktijken die duister zijn en die henzelf en hun kinderen openstellen voor de verderver. We moeten strijden tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen, lezen we in de Efeziërsbrief. Wat biedt ons bescherming? Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dat lezen we in Apocalyps 12:11. Het kostbaar bloed van Jezus beschermt ons tegen elke aanval en misleiding. Iets wat we heel gemakkelijk en dagelijks kunnen doen is de deurposten en de bovenbalk van de deur van ons hart en dat van onze kinderen en familieleden bestrijken met het kostbaar bloed van Jezus. Als we dat doen, zijn we beschermd. De verderver kan ons dan niets doen. Het is iets wat ik al geruime tijd doe vanaf het ogenblik dat ik ontwaak. Ik smeek de Heer de deurposten en de bovenbalk van de deur van mijn hart en van al mijn gezinsleden met zijn kostbaar bloed te bestrijken. Ik doe dat vooral als ik weet dat een van mijn kinderen of kleinkinderen iets van plan is waarvan ik weet dat het toch niet zo'n goed idee is. Ik vraag op die manier om bescherming en ik weet met zekerheid dat God mijn gebed verhoort. Ik herhaal dit gebed tijdens de Eucharistie op het ogenblik van de consecratie. Op het ogenblik van de consecratie immers staat niet alleen de priester achter het altaar en heft achtereenvolgens het brood en de beker op, opdat zij lichaam en bloed van Christus zouden worden. Op het ogenblik van de consecratie zijn wij met het hele hemelse hof, met alle engelen en alle heiligen, met de heilige maagd Maria,
met de heilige apostel Johannes en met de heilige Maria Magdalena, die onder het kruis van Jezus stonden, aanwezig op Calvarië. Wij staan onder het kruis van Jezus en wij kunnen ons aansluiten bij die eeuwige aanbidding en lofprijzing door het hele hemelse hof, die Jezus loven en prijzen omdat hij door zijn heilig kruis de wereld gered heeft. Op datzelfde ogenblik vergiet Jezus zijn bloed voor onze redding. We kunnen in geloof onder zijn kruis gaan staan en vragen of hij ons besprenkelt en bezegelt met zijn kostbaar bloed. Of hij ons reinigt en bevrijdt door zijn kostbaar bloed. Ik geloof niet dat er sterkere gebeden bestaan. Beste luisteraars, twee kleine gebeurtenissen hebben mij op het spoor gebracht van de verlossende kracht van het kostbaar bloed van Jezus Christus. En ik heb mijn inzichten daaromtrent graag met jullie gedeeld. En nu zou ik graag willen eindigen met een gebed uit 1832, dat geschreven is door jezuïten die missionaris waren in het noorden van Canada. O kostbaar bloed van Jezus Christus, uitgestort om genade te schenken aan alle mensen. Hier staan we nu heel kort bij u. Laat uw kostbaar bloed overvloedig over ons neerstromen, over onze hoofden, onze handen, onze wil, ons geheugen, onze gedachten, onze verlangens, onze genegenheden, onze werken, onze innerlijke en uiterlijke zintuigen. Was alles af, want alles is vuil. Zuiver alles, want alles is verdorven. Genees alles, want alles is ziek. Verander ons door uw aanbiddelijke deugd, opdat wij ons met u zouden kunnen verenigen. O oneindige zuiverheid, maak ons wit. Sier ons, voed ons, red ons, kroon ons. Amen. Beste luisteraars, als u nog vragen heeft of opmerkingen rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. We staan aan het begin van onze tweede aflevering die ons naar de Antwerpse binnenstad zal brengen. U weet, vorige keer zijn wij begonnen met onze tocht in Antwerpen-Berchem. We hebben daar de trein genomen en dan in het natuurdomein Wolvenberg even een opname gedaan. Ontdekten daar ook een beetje meer over de naam van Antwerpen-Berchem. En wat Antwerpen-Berchem te maken heeft met de heilige Willy Brordus. Het was voor ons de aanzet ook om een beetje de route die voor ons ligt wat uit te stippelen. En dan gaat het natuurlijk richting het centrum van Antwerpen. Het stadspark was eigenlijk de eerste halte, zeg maar, waar we naartoe trokken. En dat betekent dat we voorbij de wijk Zurenborg gaan. En dat heeft ook te maken met de gemeenschap die, zoals we vorige keer hebben ontdekt, onlosmakelijk verbonden is met het straatbeeld van Antwerpen. En dan hebben we het natuurlijk over de Joodse gemeenschap. Nu, vorige keer hebben we zeg maar de aflevering besloten met een beetje in vogelvlucht de geschiedenis van Antwerpen aan u te schetsen en hoorden we ook het officiële lied, zeg maar het Antwerpse volkslied van The Strangers. Maar alvorens we het stadspark intrekken, wil ik toch heel graag nog even stilstaan bij een monument dat we voorbij komen als we richting het stadspark wandelen. Op het einde van de Belgielei, vlakbij de Mercatorstraat en de spoorweg, staat namelijk een erg bijzonder monument. Het is het herdenkingsmonument voor de gedeporteerde Joodse bevolking. En het herinnert ook specifiek aan de brandstichting in 1941 van twee vlakbijgelegen synagoges. Op 27 mei 1997 wordt het monument officieel onthuld in de aanwezigheid van zo'n 1000 mensen. Het doel is het collectief geweten alert te houden. Dat zegt de initiatiefnemer, het Forum der Joodse Organisaties. Het monument zelf is van de hand van kunstenaar Willem Bierwerts. En naast een sprekend beeld bevat het ook opschriften en verschillende symbolen. Bovenop het monument staat een familie. Een man, een vrouw en een kind worden van elkaar gescheiden gehouden door prikkeldraad. En de voorstelling symboliseert natuurlijk hoe families in de kampen uit elkaar worden getrokken. De personen hebben ook geen gezicht. De initiatiefnemers wilden hiermee aanduiden dat het Duitse nazi-regime de volledige uitroeiing van het Joodse volk nastreefde. We zien ook brandende Torah-rollen en die refereren aan de brandstichting in de synagoges in de Oostenstraat en de Van den Nestlei. In de buurt van het Centraal Station trekken op paasmaandag 1941 zeker 200 mensen de straat op na de vertoning van de propagandafilm Der ewige Jude. De meute vernielt het huis van een rabbijn en sticht brand in de twee synagoges. De brandweermannen worden gehinderd bij het blussen. De letters op de Torah-rollen wijzen erop dat het Joodse volk nooit zal verdwijnen. En in de sokkel van het monument bevindt zich een urne met assen van de twee synagoges en ook uit de gaskamers in Auschwitz. Om die reden botsen verhuisplannen in 2017 trouwens op verzet. Een graf mag volgens de Joodse traditie niet zomaar verplaatst worden. Dat gebeurt dan ook niet. En na 25 jaar bevindt het zich dus nog steeds op dezelfde locatie. Elk jaar organiseert de Joodse gemeenschap op deze plaats een herdenking naar aanleiding van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is zeker een uitnodiging om even te gaan kijken op de website antwerpenherdenkt.be. U kan op die website een hele tijdlijn vinden van hoe de Tweede Wereldoorlog zich heeft afgespeeld in Antwerpen, maar zeer zeker ook hoe de Joodse gemeenschap van Antwerpen het slachtoffer werd van het nazi-regime. Het is belangrijk om deze monumenten in de aandacht te plaatsen, om deze monumenten te blijven eren en niet zomaar eraan voorbij te wandelen. Op het monument staat in het Hebreeuws en ook in het Nederlands een tekst uit Psalm 78. Al wat wij ervaren hebben, al wat wij vernomen hebben van onze voorvaderen, laten wij het niet weerhouden voor het nageslacht. Wij zijn eeuwige dank verschuldigd aan allen die, op gevaar van hun eigen leven, ons uit de gruwel der nazi's hebben gered. Zo staat er ook te lezen op dit aangrijpende monument. Ook kunnen we er lezen waar boze geesten heersen en het mensenvolk geen naam meer heeft. Ter nagedachtenis aan de Joodse gedeporteerde burgers. Op initiatief dus van het Forum der Joodse Organisaties en de stad Antwerpen. Het is een aangrijpende geschiedenis die inderdaad al ruime tijd achter ons ligt, maar we mogen niet vergeten dat de mogelijkheid tot zulke een haat en zulk een antisemitisme, en we zien dat vandaag de dag ook, steeds om de hoek loert. En we moeten daar blijven aandacht voor hebben en voorzichtig voor zijn. Het is dan ook nodig om onze jonge mensen in het algemeen, te onderhouden en educatie aan te bieden over wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zeer zeker ook om de Joodse gemeenschap in ons land beter te leren kennen. Recente televisieseries bijvoorbeeld, die hebben daar toch een stukje in kunnen helpen en dat is ook zeker iets om dankbaar voor te zijn. We gaan dat vandaag ook omzetten in daden. Maar eerst gaan we naar het Stadspark van Antwerpen. Dat is onze volgende halte en we trekken zo richting het Maagdenhuis.
1: Mijn stad heeft gouden torens, mijn stad heeft grijze straten. Mijn stad ligt langs de Schelde, 's nachts te slapen. Mijn stad heeft rode lippen en een hart van diamant. Ze kan uren naar me kijken, ze kan me schaamteloos verleiden, want mijn stad heeft mooie benen, mijn stad heeft felle ogen, mijn stad kan weinig geven, maar ze kan zoveel beloven. Mijn stad heeft een verleden, waar ze nooit iets van vertelt. Ze is betoverd door de liefde en verloederd door het geld. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad, mijn stad, mijn stad, mijn hart.
0: Zo, we houden even halt in het Stadspark. Het is 14 hectare groot en ligt in het centrum dus van Antwerpen. Het heeft de vorm van een driehoek waarvan de basis naar het zuiden en de top naar het noorden is gericht. Het wordt omzoomd door de Quinten Matjeslei in het oosten, de Van Eycklei in het zuiden en de Rubenslei in het westen. Het stadspark neemt de plaats in van de vroegere schans Herentals, die een onderdeel vormde van Antwerpen. En dat is eigenlijk dus een oud verdedigingswerk, meestal gemaakt van afgegraven aarde. En zo'n schansen kunnen gebouwd zijn als kleine vestingswerken door en voor militairen of door de lokale bevolking voor hun bescherming. En dus dat vormde een onderdeel van de vesting van Antwerpen, een militaire verdedigingsgordel rond Antwerpen bestaande uit twee ringen van forten. Deze fortengordel diende de stad te beschermen tegen bombardementen en vrijwaren van bezetting en werden gebouwd tussen 1859 en 1914. Opmerkelijk is het door architect Edouard Keilig tussen 1867 en 1869 gebouwde brug over de in het stadspark gelegen vijver. Via de Plantin en Moretuslei bracht de Herentalse Vaart vers water van de Bovenschijn aan het terrein Ternesse in Wommelgem naar de parkvijver, dat verder via een buis onder de Maria Henriëttalei en het Blauwe Torenplein aan de oude vaartplaats in de Antwerpse Ruijen afwaterde. Een andere buis, de Brouwersbuis gegeten, leidde water van de noordelijke arm van de parkvijver via de Maria Theresia-lei, de Frankrijk-lei en de Italië-lei noordwaarts naar de Houwer aan de Rode Poort en de Brouwerskelder, waaruit de brouwerijen aan de Brouwersvliet tot 1931 hun water bekwamen. Nu, vandaag de dag is die toevoer van schijnwater afgesloten en is de vijver van het stadspark een grondwatervijver. Tijdens en na de werken aan de leien trouwens zakte door het wegpompen van water uit de nieuwe tunnels het grondwaterpeil, waardoor de vijver bijna helemaal droog kwam te staan. Maar ondertussen zijn pompen geïnstalleerd die het waterpeil opnieuw kunstmatig hoog houden. Een leuk weetje als u voorbij het stadspark trekt. En dus via de Maria Theresia-lei, Luisa Maria-lei en Maria Henriëtta-lei is het stadspark westwaarts verbonden met de Frankrijk-lei en daardoor een onderdeel van de Leien. En dat zijn een reeks straten die het zuiden met het noorden van de stad verbinden. Zij volgen eigenlijk grotendeels het tracé van de Spaanse omwalling, zoals die werd aangelegd in de 16e eeuw. Ook dat is zeker iets om over na te denken wanneer men over deze straten in Antwerpen wandelt richting onze volgende bestemming. Trouwens, in het stadspark kan u ook verschillende kunstwerken zien. U ziet de Sint-Jozefskerk gemakkelijk op de achtergrond en is zeker een mooie plaats om even te verpozen. Zeker wanneer het wat mooier weer is, in de lente, in de zomer, een favoriete plaats waar vele Antwerpenaren komen verpozen. Tijd voor ons om verder te gaan en wij gaan richting het Maagdenhuis. En dat Maagdenhuis is een getuige van jeugdzorg in Antwerpen door de eeuwen heen.

0: We staan aan de poort van het maagdenhuis en gaan zo meteen naar binnen. Van in de vroege middeleeuwen tot en met de 11e eeuw was de opvang van arme mensen, zieken, wezen, weduwen en bejaarden het werk van de kerk. Behoeftigen, maar ook pelgrims en zwervers, kregen voedsel en onderdak in de verschillende kloosters. Armen waren een normaal onderdeel van de maatschappij. Ze konden er niets aan doen. En, door aan de armen te geven, werd op die manier door zij die meer hadden tegemoet gekomen aan hun christelijke plicht. Vanaf de 12e eeuw kwam hier stilaan verandering in, echter. Meer en meer van de plattelandsbewoners die trokken naar de stad. En dat kwam bedreigend over bij de rijkere stedelingen. Om onder meer sociale onrust en epidemieën te voorkomen, richtten rijke burgers opvanghuizen op, waarin behoeftigen tijdelijk een onderkomen konden vinden. De 14e eeuw was een periode van catastrofale hongersnoden en tot overmaat van ramp brak ook nog eens de pest uit. En vooral arme mensen waren daar het slachtoffer van, door ondervoeding en slechte of geen huisvesting. Wel, het is in die tijd, in die woelige tijden, omstreeks 1350... dat Hendrik Zuderman, een vermogend Duits koopman, een tehuis zal oprichten voor arme meisjes en vrouwen op de plaats van het Sint-Elisabeth-gasthuis, het Vrouwkenshuis. De huidige Lange Gasthuisstraat was toen nog landelijk gebied, buiten de stadswallen. En hij zorgde ervoor dat het Vrouwkenshuis ook na zijn dood kon blijven bestaan. Alleen, er waren slechts 7 bedden. En de vrouwen konden er met hun kinderen 1 nacht terecht en kregen er elk een schotel potagin. Een druppel op een hete plaat dus. Het waren gevaarlijke tijden. Horden vluchtelingen waren op de dool. Er was geen werk. Er was ook geen eten. De steden werden overstelpt met bedelaars. En dat bracht moeilijkheden met zich mee. Halverwege de 15e eeuw werd bedelarij dan ook bij wet verboden en zelfs gelijkgesteld aan een misdaad. Werken was verplicht, maar het aanbod aan werkkrachten was veel groter dan de vraag. En daardoor kelderden de lonen en konden zelfs werkenden amper het hoofd boven water houden. Wie bedelde, ging aan de schandpaal of kreeg zweepslagen en werd de stad uitgestuurd. Of nog erger. Dat maakte de zaken er niet beter op, want zo ontstonden er hele troepen arme mensen die van de ene stad naar de andere trokken op zoek naar een beetje eten, op zoek naar een beetje werk. Arme ouders die stuurden vaak zelfs hun kinderen weg omdat ze ze niet konden voeden. Jan van der Meeren, dat was een kruidenier die fortuin had gemaakt en die zag hoe vooral arme weesmeisjes, maar ook meisjes met ouders, maar die dus werden weggestuurd omwille van het feit dat ouders gewoon niet konden voorzien in de basisbehoeften, bloot stonden aan allerlei gevaren. Toen zijn derde vrouw stierf en hem met 11 jonge kinderen achterliet, kwam hij op het idee om een weeshuis op te richten voor arme weesmeisjes, een maagdekenshuis. Met zijn geld werd in 1552 een nieuw gebouw opgetrokken naast het Vrouwkenshuis. Dankzij een jaarlijkse rente konden de aalmoezeniers, de bestuurders, de werking bekostigen, maar dan wel op zijn voorwaarden, met goede verzorging en onderwijs, of met zijn woorden, tot eerlijk onderhoud van meiskens kleden. En dat was het begin van het maagdenhuis. Later werden de gebouwen van het Vrouwkenshuis aan het maagdenhuis toegevoegd. En ook de volledige nalatenschap van Gilbert van Schoonbeke, we spreken hier over de periode 1519 tot 1556, kwam door de vrijgevigheid van zijn erfgenamen in 1633 volledig bij het maagdenhuis terecht. Geld, gronden en huizen. En daardoor kon het ook sterk uitbreiden. Tijdens deze grote verbouwing kreeg het maagdenhuis zijn huidige uitzicht, met de kenmerkende voorgevel in witte natuursteen. Waar we nu voor staan. Een bijzonder initiatief, want 100 kinderen konden hier terecht. Ze kregen onderdak, voeding en onderwijs. Ze leerden lezen, schrijven, ja, zelfs Frans, en rekenen. Ze leerden naaien, kantklossen en spinnen, wassen en koken. Iedere zondag gingen ze naar de heilige mis. En als ze genoeg geleerd hadden, konden ze aan het werk als dienstmeid in een goed burgergezin. Later zal voor jongens ook een gelijkaardig weeshuis worden opgericht, het Knechtjeshuis op de Paardenmarkt. En zij leerden er allerlei ambachten. Ten tijde van Napoleon ging het Franse leger er zelfs jongens recruteren voor de Franse Militaire Academie in Versailles. Het maagdenhuis kende echter ook moeilijke tijden. In sommige periodes werden de meisjes vooral als werkvolk gebruikt. Hun naai- en kantwerk diende om de kosten te betalen. Vooral in de 18e eeuw was alles op productie toegespitst, zodat er geen tijd overbleef om iets anders te leren. Ontspanning of plezier was er helemaal niet bij. Al dat naai- en kantwerk was bovendien hoogst ongezond. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zaten de meisjes binnen opgesloten, voorovergebogen, te zwoegen in het werkhuis. Gelukkig kwam daar in de 19e eeuw terug verandering in en kreeg onderwijs de bovenhand op productie. En dat dankzij de zusters van Onze Lieve Vrouwen van Namen. De instelling was een toonbeeld van orde en netheid. In 1882 sloot het maagdenhuis echter definitief de deuren als meisjesweeshuis. Het pand kwam leeg te staan. De wezen kregen een nieuw onderkomen in 2 grote, modernere instellingen om het oude maagdenhuis en het knechtjeshuis te vervangen. In de loop van de 20e eeuw zijn deze 2 traditionele weeshuizen stilaan vervangen door nieuwe instellingen. Kleiner, gezelliger, met meer aandacht voor het individuele kind. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de verandering van de tijden. Het aantal weeskinderen is dan ook sterk gedaald en zijn vaker opgenomen in pleeggezinnen. In de loop der eeuwen verzamelden de liefdadigheidsinstellingen heel wat kunstvoorwerpen via erfenissen en schenkingen. En dat is ook een van de functies die het maagdenhuis later zal bekleden. Zij die het konden bekostigen, die lieten zelfs hele kerken en kapellen inrichten. En halverwege de 19e eeuw diende een onafhankelijke commissie, waar trouwens ook Hendrik Conscience lid van was, al deze kunstwerken van de provincie in kaart te brengen. De rijke collectie schilderijen van het Antwerpse Maagdenhuis en Knechtjeshuis viel al heel snel op. Het bestuur van de 2 weeshuizen, het zogenaamde bestuur van burgerlijke godshuizen, bracht 84 schilderijen onder in de voormalige kapel van het Maagdenhuis en opende in 1884 de deuren als museum. Enkele jaren later gaat een nieuwe kunsttempel open, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het huidige KMSK. En de meeste kunstwerken zullen daarheen verhuizen. Het bestuur van de burgerlijke godshuizen gebruikt de vrijgekomen ruimte om zijn administratie in onder te brengen. In de tweede helft van de 19e eeuw, samen met de versnelde industrialisatie, zal de armoede een triest hoogtepunt kennen. De stad wordt opnieuw overspoeld met mensen op zoek naar werk en voedsel. Zo gaf het bureel van weldadigheid, dat reeds in het leven werd geroepen onder Napoleon om de werkloze armen te controleren, te helpen en opnieuw aan het werk te krijgen, in 1849 steun aan niet minder dan 39% van de Antwerpse bevolking. We gaan nog een beetje verder in de tijd om het overzicht compleet te maken. In 1925 zal door de fusie van het bestuur van burgerlijke godshuizen, dat is onder meer de weeshuizen beheerde, en het bureel van weldadigheid, de commissie van de openbare onderstand worden opgericht. De voorloper, zeg maar, van het huidige OCMW. Daarmee komt de Commissie van Openbare Onderstand, of het COO, in het bezit van een grote kunstcollectie. En ze besluit de kapel opnieuw als museum in te richten. In 1930 is het zover, ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Antwerpen en van een internationaal congres over liefdadigheid, opent de Commissie van Openbare Onderstand de deuren van het nieuwe Maagdenhuismuseum. Het publiek kan er werken bewonderen van onder meer Jacob Jordaens en Antoon van Dijk, maar krijgt ook belangrijke historische documenten over de openbare armenzorg te zien. En sindsdien is de werking van het Maagdenhuis steeds uitgebreid. En zullen ook enkele unieke stukken terugkomen van het KMSK naar hier. 8 juli 1976 zal de COO omvormen tot OCMW, of Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. En dus kunnen we zeggen dat het Maagdenhuis inderdaad onder de paraplu van OCMW Antwerpen valt. Een historische ontwikkeling, zoals u heeft kunnen horen. En dus in het kader van die prachtige collectie die in de loop van de eeuwen verzameld is, kan men hier deze ook bewonderen. Een bijzondere aandacht dienen we toch ook te geven aan een bijzondere expo die u heeft kunnen bewonderen, mocht u in Antwerpen geweest zijn van in die periode van 10 september 2023 tot 7 januari 2024. We waren er nog op de valreep bij. Werd er een expo georganiseerd, Kinderen van de Zorg, 6 eeuwen, 3 locaties. Eén verhaal waar dus het mogelijk was om bezoeken te brengen aan het Maagdenhuis, het Knechtjeshuis en ook aan het voormalige Vondelingenhuis. En het is ook in het kader daarvan dat het boek werd geschreven dat we hebben voorgesteld in het programma De Leeswijzer. Goed, we gaan ons helemaal laten binnenleiden, een bezoekje brengen aan het Maagdenhuis en we gaan nog in gesprek met een van de medewerkers. En ja, beste luisteraars, ik ben zo net van het Stadspark richting het centrum van Antwerpen gewandeld en het eerste wat op mijn weg lag is het Maagdenhuis. Maagden, verwijzend naar de meisjes die in dit huis zijn opgevangen en dat gedurende vele, vele jaren. Ik ben de directeur, bijzonder erkentelijk dat we de mogelijkheid hebben om een van de medewerkers even te mogen interviewen. Joke, die staat hier aan de balie, aan de receptie van het Maagdenhuis. Joke, kan je jezelf misschien kort even voorstellen aan onze luisteraars?
1: Hallo, ik ben Joke en ik werk hier aan het onthaal van het Maagdenhuis. Dus ik onthaal jullie graag hier zo, ik heet jullie graag welkom. En daarnaast heb ik nog wat administratieve jobs daarnaast. Want we zijn hier allemaal wat multi-inzetbaar.
0: Dat is iets wat we zelf ook kennen. Multi-inzetbaar, dat is nodig. Zeker als je met een kleiner team werkt natuurlijk. Hè. Het eerste wat je hier ziet als je binnenkomt, zijn prachtige schilderijen. Religieuze kunst. Alle thema's zijn religieus getint. Dus als we kijken naar de geschiedenis van het Maagdenhuis, we komen hier binnen, we zien onmiddellijk ook die religieuze kunst. Kunnen we zeggen dat de oorsprong van het Maagdenhuis op een of andere manier toch te maken heeft met het christelijke geloof? Wie is eigenlijk degene die het concept heeft bedacht om hier meisjes op te vangen?
1: We hadden een almoezenier van de Meire. En hij had al 3 vrouwen verloren. En hij had 11 kinderen zelf. En hij trok het zich aan van al die kindjes en zeker de meisjes op straat te zien. Dus hij had het idee van toch een huis te maken waar de meisjes terecht zouden kunnen en zouden kunnen opgeleid worden en dat ze kunnen studeren. Dus hij heeft op het einde van zijn leven heel zijn huis met heel zijn inboedel laten verkopen, plus 600 gulden om dit huis te kunnen

0: is hier een paar straten verder, nu het Tropische Instituut. En daar was ook ten tijde van Napoleon een vondelingenschuif. Mm-hmm. Omdat de stad meer dan 100.000 inwoners had. Dat was Napoleon altijd installeerde. Dus een kindje komt daaraan, een baby. Wat zoeken ze dan eerst? Dat is een min. Iemand die borstvoeding kan geven. Die vrouw die wordt dan eigenlijk betaald daarvoor, totdat de baby sterk genoeg is. En dan gingen de kinderen buiten de stad naar arme gezinnen die dan subsidies kregen voor dat kindje te zorgen. En soms kwam het kindje terug op de leeftijd van 12 tot 18 jaar naar hier. Of meestal bleef het ook bij de familie ginder. Dus wij hebben dikwijls nu bezoekers hier aan de balie die hun voorouders in de vondelingenschuif hebben gelegen. En die dan eigenlijk heel veel kunnen vinden. Heel veel bewijzen wie dat de borstvoeding gaf, welke gezinnen dat die opvangt. Als die de zoektocht doen, komen die heel verder. Natuurlijk weten ze niet van waar dat ze afstammen. Maar daar hebben we nu soms een beetje DNA dat je kunt gaan zoeken. Van welke afstammelingen dat je zou kunnen zijn. Maar dat is het fascinerende hieraan.
1: Dus we kunnen eigenlijk wel zeggen dat reeds vanaf de middeleeuwen sprake is van echt zorg. Niet alleen voor kinderen in het algemeen, maar ook voor meisjes. Om hen echt een opleiding te geven. We staan hier in de inkomhal van het meisjesweeshuis. Maar het was niet enkel het meisjesweeshuis dat hier te vinden was.
0: Je had ook het jongensweeshuis op de andere kant van de straat. Ook van het midden 16e eeuw, daar gingen de jongens ook van de leeftijd vanaf 12 tot 21 verbleven ze daar. En de jongens, wat dat zo speciaal was aan dat weeshuis, is dat de jongens in een dag een stiel gingen leren. Mm-hmm. En dat ze eigenlijk na het verblijf in het weeshuis eigenlijk ook dikwijls een job hadden om naartoe te gaan. En zij hadden dan ook wel heel veel een feeling van hoe dat de wereld in elkaar zaten. Want ze zaten echt tussen het volk en het werkvolk en zo. Dus dat was wel heel speciaal aan dat weeshuis. Zo.
1: Nu, ik moet zeggen, dierbare luisteraars, zo meteen ga ik rondgaan in het Maagdenhuis. Niet alleen om de prachtige schilderijen te bewonderen, maar ook de bijzondere geschiedenis die eigenlijk past in een expo die net is afgelopen. 6 eeuwen, 3 locaties, 1 verhaal. 600 jaar van Kinderen van de Zorg. 6 eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen. Die natuurlijk zijn wortels kent in het christelijke gebied, zeg maar. Omwille van het feit dat in die tijd de voorloper van OCMW en dergelijke meer waren het vooral, denk ik, katholieke of gelovige organisaties die zich bezighielden met de opvang van kinderen in nood.
0: En daardoor hebben wij ook een boek uitgebracht. Dus Dirk Luiten is samen met Erik Swijze en Siske van den Wijngaard hebben heel deze boek geschreven met heel veel details en heel veel foto's om jullie zo echt mee in te zoomen in het verhaal van hoe zat het nu eigenlijk allemaal in elkaar. Dus een hele interessante compilatie helemaal samen. Hè? Ja, die dan ook wel helpt en u een idee geeft terwijl je het leest. Omdat daar niet zoveel boeken zijn. Er zijn wel boeken over vondelingen of dat, maar deze geeft zo toch detail ook met alle cijfermaterialen en zo. Mm-hmm. Dus
1: u vertelde mij in ons voorgesprek dat tot een tijd geleden de focus van het Maagdenhuis vooral een stuk lag toch op de schilderijen die hier te zien zijn. Prachtige kunst, ja. Absoluut. Maar met deze expo is het eigenlijk ook de bedoeling dat de focus een beetje sterker op de echte geschiedenis, zeg maar, van het gebouw en van de jeugdzorg in die tijd komt te liggen.
0: Absoluut, absoluut. Daar zijn we helemaal over aan toe. Dus dat is een hele andere richting dat we zo uitgaan. Natuurlijk zijn die schilderijen en die kunstwerken ook nog heel belangrijk, want er zijn een paar echte pareltjes tussen. En dat je soms denkt van, amai, hoe komt dat hier eigenlijk, die mooie pareltjes? Maar het verhaal van de kinderen vinden we ook het belangrijkste. Mm-hmm. Dus, en de opvang daarvan, wat hebben we 600 jaar die opvang gedaan, hè, voor die kinderen?
1: Ja, ik vind het een zeer indrukwekkend verhaal. Het is ook een indrukwekkend gebouw. Ik kijk er naar uit om hier eens rond te lopen en de sfeer op te snuiven. Ik dank u voor de tijd die u hebt willen geven aan onze luisteraars en om ons even te woord te staan. Ik wens u nog heel veel zegen met uw werk hier. Mooi werk dat u doet. En wie weet komen we elkaar nog wel eens tegen in een andere gelegenheid.
0: Graag gedaan.

0: aan en jullie alle wees welkom.
1: En vlak na mijn interview met Joke kwamen er twee mensen binnen die een klein cadeautje kwamen overhandigen, omwille van het feit dat Joke zo vriendelijk was geweest om hen kort daarvoor te helpen met een klein technisch probleem met de museumpas. Ze zagen de microfoon en het was voor ons de gelegenheid om even in gesprek te gaan, jawel, met luisteraars van Radio Maria. Ja, beste luisteraars, ik sta hier net na het interview met Joke. En de microfoon die lag hier nog op de balie en staat ondertussen bij Robert en Maria, die trouwens de expo ook hebben bezocht en luisteraars zijn van Radio Maria. Robert, u vertelde dat u af en toe wel eens hebt geluisterd naar de radio.
2: Ja, dat klopt, bij gelegenheid. En vooral in Italië, omdat we daar Italiaanse vrienden hadden. En ja, een van die vrienden was een Jesuite pater en die sprak ons daarover. En dus op die manier zijn we daarmee in contact gekomen.
1: Vandaar. En luisterde u dan ook echt naar Radio Maria in het Italiaans?
3: Ja, en luisteren we in het Italiaans, want we hebben het Italiaans geleerd, speciaal om met onze vrienden te kunnen communiceren.
1: Schitterend zeg, ja. En u had hier een heel mooi cadeautje mee. Antwerpse handjes, hoe kan het ook anders natuurlijk. om Joke te bedanken omwille van het feit dat ze jullie gisteren met een technisch probleem geholpen heeft. U heeft recent de expo eigenlijk rond de jeugdzorg, 600 jaar jeugdzorg in Antwerpen, bezocht. Bezoekt u vaak dergelijke dingen en waarom vindt u dat eigenlijk belangrijk?
2: Wij zijn Antwerpenaren, dus het is normaal dat... Waarom in verre streken, zoals Italië, de musea platlopen en hier uw eigen zaken niet kennen, dat kan toch niet? Er is zoveel moois te zien. Maar ja, natuurlijk, als jonge mensen ga je op verkenning in het buitenland. Hè? Dan leert je mensen kennen, ook Italiaanse vrienden. En dan begin je de taal te leren. Want voor mij is nog altijd Italië gastronomie, gastvrijheid en...
3: Cultuur, hè?
1: Ja, cultuur is belangrijk. En daarvoor zijn jullie ook hier. Maar als ik het goed heb begrepen, doen jullie ook nog vrijwilligerswerk?
2: Ja, we hebben geen kinderen. Dus, en we hebben altijd als leerkrachten tussen de kinderen gestaan. Dus als je gepensioneerd bent, heb je veel vrije tijd. En eerst begint het natuurlijk met de ouderen in je eigen familie.
1: En waar doet u nog vrijwilligerswerk?
3: In Sint-Bavo, Wilrijk, en in het Kantershof in Hoven.
1: En waaruit bestaat het vrijwilligerswerk eigenlijk?
3: Ja, mensen begeleiden, bezoekjes afleggen, is meenemen op een wandeling. Meestal in de zomer is het dan met de rolwagens wandelen in Kantershof.
2: En in Kantershof is het ook de mensen gaan halen op de kamer voor naar de viering.
1: Speelt het geloof een rol in uw leven?
2: Altijd, alle dagen. Maria is nooit ver weg.
1: Dat vind ik prachtig. Ja, we staan hier dicht bij onze lieve vrouw. Hier met die prachtige schilderijen hier in de buurt. En ook voor u, Maria. Ja, u draagt natuurlijk de naam van onze lieve vrouw. Ja. Is het geloof voor u ook belangrijk?
3: Ja, altijd geweest. Ik ben zo opgevoed thuis. Ik had heel christelijke ouders. Niet pilarenbijters voor alle dagen in de mis te zitten. Maar wij hadden een goede geloofsbeleving thuis. Werd samen gebeden. Mijn vader was in het Maria-legioen.
2: Ik ook.
3: En de missen samen in de vaste. Naar de mis alle dagen.
2: College hier, Sint-Jan Bergmas. Tijdens de middag in vijfde en zesde, dus voor de laatste jaren. Dan gingen we tijdens de middag op bezoek bij oudere mensen in Sint-Andries-kwartier.
1: Maar dat is prachtig, hè?
2: Boodschappen doen of... En dan kwamen soms mensen getuigen van Jehovah tegen. En dat waren eeuwige discussies. En dan kwamen we te laat en kregen we naar ons voeten.
1: Ik zie uw ogen twinkelen als je eraan terugdenkt. De naam van onze lieve vrouw roept bij u een emotie op. Waarom is onze lieve vrouw belangrijk voor u?
2: Als ik haar leerde kennen, was haar verloving eigenlijk verbroken. Met de man die volgens haar moeder niet voor haar geschikt was. De moeder heeft alle engelen uit de hemel gebeden om dat zou gedaan. En dat is gelukt. En als ik haar leerde kennen, ja, heb ik er eigenlijk heel veel geduld moeten hebben en heel veel moeite moeten verdoen. En uiteindelijk heeft zij mij gekozen.
1: Allee, je was moeilijk om, ja, om te overtuigen.
3: Ik was zo'n beetje ontgoocheld.
4: Ja, natuurlijk.
3: En ik kon daar zo niet direct overstappen van af tot een volgende begin. Dus we hebben er wel een jaartje over gedaan. Hè, voor elkaar op te nemen.
2: Dat is met Maria altijd nogal. Zij woonde niet zo heel ver van mij. Maar het was altijd, ja, als een student, altijd te voet. Hè, haar gaan opwachten aan de bus of aan het raam. En, ja.
3: Het is altijd geweest. We zijn vorige week nog in Banneu geweest.
1: Ah, schitterend, ja.
3: Jij hoort.
1: Absoluut. En een heel belangrijke plaats ook voor Radio Maria. We gaan daar 1 keer per jaar op bedevaart met onze luisteraars. Dan zijn we daar met 1000 man, dat we daar naartoe gaan. U bent trouwens van harte uitgenodigd. Als u eens zou willen meegaan, dan mag u zeker daarop rekenen. Maar ik vind het toch wel mooi om zo in de ingang van het Maagdenhuis zo'n mooi liefdesverhaal te horen.
2: Ja, maar het is Banneu speelt voor ons ook een belangrijke... Er zijn belangrijke vieringen op til nu, want dat is 100 jaar geleden dat de eerste verschijningen zijn. Ja. Tot 3 maart, geloof ik.
1: Ja, belangrijk. Hè? De luisteraars kunnen op deze wijze de uitnodiging ontvangen om eens naar Banneu te gaan. Waarom is Banneu voor u belangrijk?
3: Omdat het een Maria-woord is. En ook tijdens de coronatijd, dat we dus niet meer konden naar de mis gaan, waren we daar af en toe wel eens beu van voor de tv te zitten. En dan gingen we naar Banneu en daar konden we in open lucht met de vieringen nog mee. Ja. Voor eens een afwisseling tussen altijd voor die tv zitten.
2: Ja. Dus, en dan was een dag uitstappen dan weer. Ja.
3: Voor, hè,
2: dan ging we ook al eens Luxemburg de grens over voor vol te doen. Hè.
1: Ja, ja, absoluut.
2: Dag uitstappen.
3: Het was gewoon een dag uitstappen. En naar Banneu.
2: We zijn nu nog in Banneu geweest, vorige week. En,
3: voor de zaterdagviering, voor de zondag met een oudejaarsavond. Er was in de namiddag een mis. Want meestal zijn de missen allemaal 's avonds en dan moet aan tafel gaan. Als je in een hotel bent. Is morgen hetzelfde. Dus en daar waren ze missen om zaterdag, zondag om 4 uur in de namiddag. Dat past gewoon.
1: Zeg Robert en Maria, ik dank jullie van ganser harte dat jullie me even nog te woord hebben gestaan. En blijf zeker luisteren naar Radio Maria, zou ik zeggen.
3: Ja,
2: dank u wel. We wensen u het allerbeste.
1: Dank u wel. En nog een hele fijne dag. Hè.
3: Ja, voor u ook.
1: De pracht van de kunstcollectie van het Maagdenhuis komt u reeds tegemoet van zodra u het Maagdenhuis binnenstapt. Op de plaats waar ik Joke mocht interviewen, hingen reeds een aantal prachtige schilderijen. Vervolgens gaat u binnen in een soort van grote ontvangstruimte die ook wel de schoonheid van het oude gebouw in de verf zet. Opnieuw met heel wat verschillende kunstwerken die men hier kan bewonderen. Een leuk detail en een leuke touch aan het bezoek van het Maagdenhuis, ook heel modern, is een schilderij waar een figuur, een van de meisjes, zo gezegd, die hier hebben verbleven, je toespreekt vanuit het schilderij. Een verrassend element wanneer je zo binnenkomt in de ontvangstruimte. Van daaruit gaat het richting de voormalige kapel, waar je verschillende zaken kan zien. Je kan wat meer over de geschiedenis van het Maagdenhuis ontdekken. Maar je vindt er bijvoorbeeld ook de borden en lepels die de meisjes gebruikten in de eetzalen. Je vindt er ook een weergave van 4 bijzondere papkommen uit een reeks van 63 originele Majolica papkommen uit het derde kwart van de 16e eeuw. De reeks is erkend als een Vlaams topstuk. De kommen kwamen in het bezit van het armenbestuur, maar werden vermoedelijk niet door de kinderen zelf gebruikt, want die gebruikten tinnen eetgerei. Toch zeker de moeite om die 4 papkommen te bewonderen. Een mooi pronkstuk in de collectie van het Maagdenhuis. Verder leren we ook meer over wat zij aten en dronken bijvoorbeeld. In december, op de tweede zondag na Sint Barbara, geven de 2 nieuwgekozen aalmoezeniers, anno 1676, de pappe aan de kinderen in de godshuizen. En die pap bestaat uit zoete melk en wit brood. Die dag komen de frères, de aalmoezeniers en heilige geestmeesters, die elkaar broer en zuster noemen, naar de godshuizen. De regent en zijn vrouw zien erop toe dat in de herenkamer de tafel met lepels, vorken, messen, borden, tafellaken en servetten gedekt is. De regent moet op zijn kosten zorgen voor een hesp, een gerookte tong, een schotel met beschuit, suiker en andere koekjes, witbrood en tarwebrood en enkele flessen Franse wijn en 4 potten Frontignac-wijn. Als de zusters en frères vertrokken zijn, mogen de kinderen, meiden en knechten in de kamer. En de regent zal er vervolgens voor zorgen dat er voor hen ook nog wat wijn overblijft. Meer dan de helft van de uitgaven van het maagdenhuis gaat naar voeding en drank. En dat is veel, maar op zich niet vreemd voor die tijd. In de rekeningen staan uitgaven voor erwten, bonen, spruiten, rapen, kolen en sop, kappers en different groen. Als fruit koopt moeder Anna appelen, krieken, peren, araniappelen en lamoenen. Een soort sinaasappelen en citroenen waren dat. En deze laatste zijn in die periode een teken van een rijke keuken. Net als van grote hoeveelheden zoete melk en botermelk en vis, die ook in de rekeningen vermeld staan, is het niet duidelijk of dit eigenlijk voor de meisjes bestemd is. Zij eten immers doorgaans roggebrood met pap. Moeder vermeldt wel expliciet 2 tonnen mosselen voor de meisjes, op dat moment een ingrediënt van eerder een magere keuken. Hoe het ook zij, in een tijd zonder koelkast of diepvriezer eet men veel gezouten of gedroogde vis, zoals stokvis, droge haring of aberdaan, gezouten en gedroogde kabeljauw. Rond Sint Maarten, 11 november, worden 6 ossen en 6 varkens geslacht. Om vlees lang te kunnen bewaren, moet men het zouten, drogen, pekelen of roken. En op het aankoperslijstje zien we verder olie, azijn, wijnazijn, mosterd, suiker en zout. Ook kruiden en specerijen, zoals gember, kaneel, kruinoten, nootmuskaat, en different kruid en zoethout. Bij de greef, half vasten, krijgen de kinderen vijgen en krenten. De meisjes drinken melk en bier. Bier is bij de bereiding gekookt en daardoor gezonder dan het in Antwerpen beschikbare, meestal verontreinigde water. En dus qua eetgerei ook die indrukwekkende papkommen die men hier kan bewonderen. Op een van de schilderijen zien we ook een schoolmeester lesgeven. Moeder koopt galnoten en gom om inkt te maken. En naast de leerboeken en bitprentjes koopt ze ook nog brevieren en een almanak. Het was ook een werkhuis. Op de schilderijen zijn de weesmeisjes aan het naaien, aan het kantklossen, wassen of bezig in de keuken. De rekeningen van het maagdenhuis leren ons dat de meisjes werken met garen en linnen. Dat zijn textielwaren gemaakt van vlas. Anna van Ophoven betaalt anderen om vlas te hekelen, garen te twijnen, lijnwaad te weven, bleken en verven en om nettekens te verven. Ze koopt 2 dozijn kammen en laat spinnenwielen repareren, waaruit we mogen afleiden dat de meisjes mogelijk vlas kammen en dat ze zeker draad spinnen. Het zijn activiteiten die we niet zien op het schilderij. Moeder koopt ook nog minstens 8000 naalden en 4 dozijn koperen vingerhoedjes. Indrukwekkend om in de voormalige kapel rond te wandelen. Gaan we even naar buiten, dan komen we terecht op de even indrukwekkende binnenkoer, heel pittoresk. Antwerpen heeft namelijk nog enkele prachtige binnenkoeren uit de 16e en de 17e eeuw. Deze van het museum Planta e Moretus zal misschien wel de bekendste zijn. Maar in de materiaalkeuze zien we een afwisseling met zand en baksteen. Kruisvensters zijn een typisch fenomeen van deze renaissance architectuur in Vlaanderen en dat zien we ook hier bij het Maagdenhuis. Gedurende de tweede bouwperiode van het weeshuis in 1634 werd het meisjesweeshuis met deze binnenplaats uitgebreid. Het Caritasmonument en het Latijns gedenkschrift onder de vensterramen getuigen nog van deze verbouwing. De voornaamste kunstwerken die we zien zijn het beeld van Houten Clara, anoniem, en de naamlijsten en drieluiken van de aalmoeseniers, beide daterend uit de 17e eeuw. En dat is dus te bewonderen op de binnenkoer van het Maagdenhuis. En dat alles met prachtige klanken die we mogen beluisteren. En die door een druk op de knop, die men naast het beeld kan terugvinden aan de ingang, kan je genieten van hemelse muziek. En dat brengt u ook helemaal in de sfeer van de historiciteit van dit gebouw. Je kan zo verder gaan om nog wat meer over de geschiedenis van de jeugdzorg in de afgelopen 600 jaar te ontdekken. Dat was ook onderdeel van de expo. En ga je terug naar binnen, dan zag je ook de voorbeelden zeg maar, van enkele van de kamers waar de meisjes verbleven. Tijd voor ons om het Maagdenhuis achter ons te laten. En we gaan even naar de botanische tuin. Die ligt hier niet zo ver van. En daar heb ik een ontmoeting met een goede vriend en een bijzonder gesprek.

En zo, dierbare medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze tweede aflevering van onze pelgrimstocht door Antwerpen. Een volgende keer dus gaan we onze goede vriend Toby tegemoet en gaan we ook met hem gesprek in de botanische tuin. Zo ontdekken we nog meer over die bijzondere gemeenschap die we reeds mochten ontmoeten in onze eerste aflevering. Van daaruit verkennen wij verder Antwerpen en wij nemen u zeer graag mee. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens een moment van maken waar we even terugblikken op de dag die voorbij gegaan is en stilstaan bij de momenten waarop we ons verwijderd hebben van God, de momenten waarop we hebben gezondigd. Op het einde van deze dag, alvorens wij slapen gaan, willen wij ons opnieuw tot God keren en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende Maagd.

gaan verder met hoofdstuk 1902, waarin Johannes de 23e zijn gedachten neerschrijft en ze onderverdeelt in 12 punten. We wisselen af met de preludes van Chopin, gespeeld door Pires. 5. O goede Heer, moet ook ik naar de hel? Ook ik? De arme onwetende, de Turk, de wilde gaat naar het paradijs. En zou dan ik, die van het eerste moment afgeroepen ben en aan uw schoot opgegroeid, naar de hel moeten? Tussen de duivels? Ik ken het kazerneleven en ik huiver alleen al bij de gedachte eraan. Wat een vloeken daar, wat een vuiligheid. En in de hel, hoe zal het daar zijn? En als ik daar eens terecht kwam, terwijl mijn wapenbroeder, die arme stakker die te midden van het kwaad is opgegroeid, zich in het paradijs bevindt? O, ik ben bang, doodsbang. Ik moet medelijden hebben met hen die dwalen en altijd mijn God danken voor de goedheid die hij mij heeft bewezen. En deze keer en deze zeer op prijs stellen, maar mij nergens op laten voorstaan. Ik ben nog altijd dezelfde zondaar en uiterst onstandvastig. Als God nu eens recht voor genade deed gelden. O Heer, laat mij alles doormaken, maar de hel niet. Laat mij liever eeuwig branden in het vuur van uw eeuwige liefde.

6. Men sterft. Men sterft en mijn gedachten staan er niet bij stil. Elke stap die ik doe, elke minuut die verloopt, brengt mij dichter bij de dood. Hoeveel gedachten heb ik niet in mijn hoofd? Hoeveel idealen betreffende de studie, het werk, een leven geheel ten dienste van Christus, van het welzijn van de kerk en van de gemeenschap. Heel mooie dingen, waaronder zich echter vaak de eigenliefde mengt. En als ik nu eens als seminarist stierf, morgen, bij het begin van mijn leven als priester... Oh, die gedachte lijkt mij met alles in tegenspraak te zijn. Het lijkt echt wel of God mij zijn meest tedere en moederlijke zorgen in ruime mate heeft geschonken. En dat hij mij door veel moeilijkheden heen heeft geholpen. En dat hij mij hier naar Rome heeft gevoerd met een of andere bijzondere bedoeling. Op andere wijze kan ik de onuitsprekelijke tederheid van mijn goede meester niet begrijpen. Het valt mij buitengewoon moeilijk te geloven dat hij mij, ook na dit alles, het leven zou kunnen ontnemen. En toch, niets is gemakkelijker voor hem. Heeft hij mijn werk soms nodig? Heeft hij mij soms een bepaald aantal levensjaren toegezegd? En wie ben ik? Dat ik mij verbeeld zijn plannen te doorgronden? En heeft hij soms met de heilige Aloysius, de heilige Stanislaus en de heilige Johannes Bergmans anders gehandeld? O Heer, doe met mij zoals u wilt. Ook de dood aanvaard ik tevreden en gelukkig, omdat het u al dus behaagt. Gij zijt immers het middenpunt, de synthese, het uiteindelijke doel van al mijn idealen. Maar laat mij dan tenminste sterven in uw heilige liefde. De krachten die gij mij gegeven hebt om u te loven en te beminnen op aarde, zal ik bewaren om u met nog meer ijver te beminnen en te prijzen in de hemel. Mogen anderzijds de gedachte aan de dood, die mij misschien nabij is, mij leiden tot diepere gedachten. Weg met de eigenliefde, de kleine ambities, de ijdelheid. En zou ik dan bij de gedachte aan de dood nog letten op die kleinigheden?

7. Eenmaal komt de dood en daarna het oordeel. Ook al ware ik paus en al werd mijn naam door een ieder uitgesproken en vereerd en stond deze gebeiteld op talrijke monumenten, wat zou ik dan nog zijn wanneer ik voor de goddelijke rechter zou verschijnen? Helemaal niets. Ik kan mij niet voorstellen dat mijn Jezus, die mij nu met zoveel vertrouwen en goedheid behandelt, eens voor mij zal verschijnen, het gelaat ontstoken in een goddelijke toorn om mij te oordelen. En toch is dit een geloofsartikel en ik geloof erin. En hoe streng zal zijn oordeel niet zijn? Dat woordje tijdens de stilte, die uitdrukking die een beetje boosaardig uitviel, dat enigszins galante gebaar, die heimelijke blik, dat lopen met een geleerd air, die gewilde gereserveerdheid, dat nauwsluitende jasje, die schoenen naar de laatste mode, dat stukje brood, gegeten uit gulzigheid, en dan die nauwelijks merkbare afgunst die zich manifesteert, de luchtkastelen, de onoplettendheid bij alle godsdienstoefeningen, ook de kleinste, alles zal aan het licht komen. En hoe zullen mijn grotere fouten beoordeeld worden? Mijn God, welk een onzekerheid voor mij. En het aanzien en de faam van een geleerde, hij moge dan geloofsijver bezitten en godvruchtig zijn. Welke waarde zullen deze dingen op dat moment hebben? De dokterstitel, de mooie proefschriften, de ijdele geleerdheid, hoe zullen deze beoordeeld worden? O mijn God, schenk mij op dit ogenblik een weinig van uw goddelijk licht, opdat ik mijn zwakke zijde mogen leren kennen en herzien. Open mij de ogen, opdat niets, hoe onmerkbaar ook, mij ontgaat van datgene wat eens uw licht niet zal ontgaan. Heer, geef licht aan mijn ogen, omdat ik niet insluimer in de dood. 8. Een bol van het zuiverste kristal, door zonnelicht overstraald, is voor mij het beeld van de zuiverheid van het priesterhart. Mijn ziel moet zijn gelijk een spiegel, die het beeld van de engelen, van de heilige Maria en van Christus kan weerkaatsen. Mocht de spiegel beslaan, hoe weinig ook, dan verdien ik in stukken geslagen en op de vuilnisbelt geworpen te worden. Wat voor soort spiegel ben ik? O, hoe lelijk is de wereld, hoeveel walgelijks en gemeens is er niet. In het jaar dat ik in militaire dienst was, heb ik dit van zeer bij meegemaakt. O, het leger lijkt precies op een bron waar vuil uitstroomt, dat de steden overspoelt. Wie redt zich uit deze modderstroom als God hem niet helpt? Ik dank u, o mijn God, dat u mij voor zoveel verderf hebt gevrijwaard. Dit is werkelijk een zeer grote gunst, waarvoor ik u mijn hele leven dankbaar zal zijn. Ik had niet gedacht dat een verstandig mens zich zo kon verlagen. En toch gebeurt dit. En heden, met het klein beetje ervaring dat ik opgedaan heb, meen ik te kunnen zeggen dat meer dan de helft van de mensen gedurende een zekere tijd van hun leven tot schaamteloze dierlijkheid vervallen. En de priesters? Mijn God,
Ik sidder bij de gedachte dat er ook onder hen velen zijn die hun heilige waardigheid bezoedelen. Ik verwonder mij nu over niets meer. Bepaalde verhalen maken geen indruk meer op mij. Alles is duidelijk. Wat ik evenwel niet kan verklaren is hoe gij ooit, o reine Jezus, die tussen de lelies stoeft, deze schandelijkheden zelfs bij uw dienaars kunt dulden en u verwaardigt af te dalen in hun handen en in hun hart te verblijven zonder hen ogenblikkelijk te straffen. Heer Jezus, ik ben ook bang voor mezelf. Sterren vielen van de hemel en ik, enkel stof. Wat verbeeld ik mij? Van nu af aan wil ik ook wat dit betreft nauwgezetter zijn, op gevaar af door iedereen uitgelachen te worden. Ik geloof dat ten einde niet op onbehoorlijke gesprekken te komen, het goed is het hele onderwerp reinheid te vermijden. Wij dragen deze schat in broze vaten. En hoe bang moet ik eigenlijk niet zijn? Mijn vlees is immers niet van brons. Ik denk opnieuw aan al mijn voornemens die ik tijdens de vorige geestelijke oefeningen heb gemaakt en op schrift heb gesteld, terwijl ik de Heilige Maagd, de allerreinste moeder, beloof deze tot iedere prijs ten uitvoer te zullen brengen.

9. Wees gegroet, Christus Koning. Gij nodigt mij uit uw strijd te strijden. En ik heb geen minuut te verliezen. Met het enthousiasme dat mij mijn 20 jaren en uw genade verlenen, schaar ik mij vol moed onder de legers van uw vrijwilligers. Ik wijd mij voor leven en dood aan uw dienst. Gij geeft mij uw kruis als embleem en als oorlogswapen. Met de rechterhand op dit onoverwinnelijke wapen geef ik u mijn plechtig woord en zweer ik u met de gehele overgave van mijn jeugdige hart absolute trouw tot de dood toe. Zo draag ik, door u als dienstknecht geschapen, uw wapenrusting. Word ik soldaat, omgord ik mij met uw zwaard en noem ik mij met trots ridder van Christus. Geef mij het hart van een soldaat en de moed van een ridder, o Jezus. En ik zal altijd bij u zijn in de moeilijke ogenblikken van het leven. In opofferingen, in gevaren, in strijd. Met u zal ik zijn in de overwinning. En omdat voor mij het signaal tot de strijd nog niet geblazen is en ik mij nog in afwachting van mijn uur in mijn tent bevind, bid ik u mij door uw lichtende voorbeelden te leren hoe ik mij van mijn innerlijke vijanden kan ontdoen en de eerste gevechten met hen moet leveren. Het zijn er zoveel, o Jezus. En ze zijn onverzoenlijk. Ik heb er speciaal één die even sterk is als alle anderen tezamen. Hij is trots en sluw en hij bevindt zich altijd in mijn onmiddellijke nabijheid. En hij doet alsof hij vrede met mij wil en dan lacht hij mij uit. Hij sluit een verdrag met mij en vervolgt mij dan weer bij mijn goede werken. Heer Jezus, gij weet het. Het is de eigenliefde, de geest van trots, de eigendunk en ijdelheid. Mogen ik mij hiervan eens en voor altijd kunnen ontdoen? Of, indien mij dit niet mogelijk is, mogen ik deze vijand dan tenminste angst inboezemen, zodat ik iets vrijer in mijn bewegingen, tezamen met de dapperen die uw heilige zaak verdedigen, op de bres kan staan en met u

Wanneer ik denk aan de vernederingen van het goddelijk woord, aan de verhevenheid van Maria als loon voor haar nederigheid, aan de eerste 30 jaar van het leven van Jezus, en ik denk dan aan mijn omstandigheden, dan raak ik van streek en vind ik geen woorden meer. Toen ik vanavond dacht aan Jezus' onderdanigheid in Nazareth en aan het gesprek dat ik gehad heb met het heilig hart van de jonge Jezus in de timmermanswerkplaats van de heilige Jozef, heb ik gevoeld dat mijn ogen zich met tranen vulden en heb ik als een kind geweend. O, mijn Heer Jezus, is het mogelijk dat ik er met uw genade werkelijk ooit in slaag, niet alleen met woorden, maar ook met daden, uw lichtende voorbeelden na te volgen? Gij vernedert u eindeloos, gij hebt uzelf ontledigd. Dat hoef ik niet eens te doen. Ik ben al totaal niets. Het is voldoende dat ik de ogen open en een blik op mijzelf werp. Gij zijt arm op aarde gekomen. En wie is er armer dan ik, aan wie gij het voedsel tot nu toe bete voor bete hebt moeten verstrekken? En sedert ik seminarist ben, heb ik nog geen kledingstuk gehad om aan te trekken dat mij niet verstrekt was door de barmhartigheid van deze of gene. Gij hebt u sedert uw jeugd gewijd aan het zware werk. En gij weet het, arm ben ik en ik heb zorgen vanaf mijn jeugd. Vrijwillig hebt gij u aan geen enkele wet onttrokken, zoals ook ik mij heb moeten onderwerpen aan de militaire dienst, die een onrechtvaardige en barbaarse eis is tegenover uw dienaren. Teruggetrokken in de stille geborgenheid van het huis van Nazareth, hebt gij de eerste 30 jaren geleefd. En ik heb mij reeds meer dan 10 jaren teruggetrokken uit de wereld. En ik leef besloten in uw heiligdom. Wie is er meer dan ik begunstigd door uw weldaden en met minder opoffering en meer gemak geplaatst op de weg om u na te volgen? En hoe is het dan mogelijk dat ik zo verschillend van u ben? Ik heb reeds 20 jaar van mijn leven achter de rug. En wat heb ik voor werkelijk goeds gedaan? De heilige Aloysius, de heilige Stanislaus en de heilige Johannes Bergmans waren op deze leeftijd reeds volleerde heiligen. En daarbij was hun weg naar de heiligheid heel wat moeilijker dan de mijne, daar zij zich in minder gunstige omstandigheden bevonden. Hoe dikwijls heb ik niet bij mezelf deze klacht moeten herhalen en hoe dikwijls ben ik niet teruggekeerd op mijn schreden. Maar nu begrijp ik dat ik tegenover God dezelfde fouten niet meer kan maken. Op de leeftijd waarop de heiligen hun werk beëindigd hebben, begin ik. Toen zei ik, nu begin ik. Ik kom ter 11:00, maar gij wijst mij daarom niet af. O Heer, laat mij in de onzekerheid waarin ik mij bevind, tenminste weten wat ik moet doen om uw wil te volgen.

Hoe heerlijk is de gedachte aan hetgeen Jezus gedaan heeft bij de stichting van de kerk. In plaats van geleerden en wijzen van de academies en synagogen op te roepen, heeft hij zijn liefdevol oog laten rusten op 12 arme, ruwe en eenvoudige vissers. Hij nam ze als zijn volgelingen aan, maakte hen deelgenoot van zijn meest intieme gedachten, maakte hen tot voorwerp van zijn liefdevolle tederheid en vertrouwde hun de grote opdracht toe, de mensheid te hervormen. Om zijn rijk uit te breiden, om op enige wijze deel te nemen aan het werk van de apostelen, heeft het Jezus behaagd om na verloop van tijd ook mij te roepen. Hij heeft mij van jongs af van het land weggeroepen en met moederlijke liefde heeft hij mij van al het nodige voorzien. Ik had geen brood en hij heeft het mij gegeven. Ik had geen kleren en hij heeft mij gekleed. Ik had geen boeken om te studeren en ook daaraan heeft hij gedacht. Dikwijls vergat ik hem en hij riep mij altijd met zachtheid terug. Mijn liefde ten opzichte van hem verkoelde, maar hij verwarmde mij aan zijn borst, aan de gloed die eeuwig in zijn hart brandt. Zijn vijanden en die van zijn kerk omringden mij, legden mij hinderlagen, sleurden mij midden in de wereld, in het slijk, in het vuil, en hij heeft mij voor ieder kwaad behoed. Hij heeft niet geduld dat de zee mij opslokte. En opdat mijn geest zich zou verheffen tot sterker geloof en grotere naastenliefde, voerde hij mij binnen in zijn gewijde stad, in de schaduw van zijn plaatsvervanger, dicht bij de bron van de katholieke waarheid, bij de graven van zijn apostelen, waar de aarde nog purper gekleurd is van het bloed van zijn martelaren en de lucht doortrokken is van de geur van heiligheid van zijn belijders. En hij gunt zich geen ogenblik rust, nog bij dag, nog bij nacht, meer om mij bekommerd dan een moeder om haar kind. En als enige beloning voor al zijn zorgen weet hij niet anders dan mij bezorgd te vragen: mijn zoon, bemint ge mij? Heer, Heer, wat kon ik u antwoorden? Zie mijn tranen. Hoor hoe mijn hart klopt, zie hoe mijn lippen beven, hoe de pen uit mijn hand valt. Wat kan ik zeggen? Heer, gij weet dat ik u bemin. Kon ik u maar beminnen met de liefde van Petrus, met het enthousiasme van Paulus en uw martelaren. Mogen de nederigheid, de verachting van mijzelf, de minachting voor de wereldse zaken zich nog voegen bij mijn liefde. En maak vervolgens van mij wat gij wilt. Een apostel, een martelaar.

Intussen is mijn voornaamste zekerheid dat ik mij niet voor mijn armoede schaam. Integendeel, ik ben er heel blij om, zoals de grote heren zich beroemen op hun hoge afkomst, op hun adellijke titels of op hun bediende in livrei. Ik behoor tot de familie van Christus. Wat verlang ik nog meer? Heb ik soms iets nodig? De voorzienigheid zal overvloedig in mijn behoefte voorzien, zoals zij dit tot nu toe altijd gedaan heeft. Ik moet er altijd aan denken dat het weinige goeds dat mijn eigen liefde aan mijn verdiensten toeschrijft, omdat ik mij erop kan beroemen, mij in het geheel niet toekomt. Helemaal niet. Ik moet ervan overtuigd zijn dat zonder de bijzondere genegenheid die Christus mij heeft beloond, ik heden niet meer zou zijn dan een arme, zeer onbeschaamde en onwetende boerenjongen. En misschien wel de slechtste boer die er bestaat. Ik ben in het geheel niet degene waarvoor ik mij houd en waarvoor mijn eigen liefde mij graag zou willen laten doorgaan. Mijn vader is een boer die de gehele dag spit en het land bewerkt. En ik bezit niet meer dan mijn vader, maar veel minder. Want mijn vader is tenminste eenvoudig en goed, terwijl ik alleen maar slechte eigenschappen bezit. Wanneer de eigenliefde een ogenblik zwijgt, dan denk ik aan mijn plicht. Mij geheel aan God te geven en door daden te bewijzen dat ik mij werkelijk zonder voorbehoud aan Hem wijd en dat ik heilig wil worden. Ik voel dan dat de moed mij ontbreekt en ik moet mij troosten met de gedachte dat Jezus, die zoveel voor mij heeft gedaan, daarmee een bijzondere bedoeling heeft die Hem waardig is. En dat Hij, daar Hij tot nu toe alles heeft gedaan, ook bereid zal zijn zijn genade te vermeerderen om zijn werk te voltooien als Hij ziet dat ik van goede wil ben. Ten slotte moet ik nooit vergeten dat onder de 12 eerste discipelen van Jezus zich ook Judas bevond, bij wie de liefdevolle zorgen van de goddelijke meester geen weerklank vonden, en die ongemerkt een verrader, een toonbeeld van slechtheid is geworden. Als het waar is dat de liefde de vrees verjaagt, is het eveneens waar dat de vrees de liefde gevoeliger en omzichtiger maakt.

12. Met het voorbeeld van onze zoete Jezus voor ogen, die zich vernedert en zich als een gewillig lam aan de vervolgingen, hoon, verraad en dood onderwerpt, is ons hart bevangen, verbijsterd en verslagen. Wij kunnen niet meer spreken en ook de eigenliefde laat haar aanmatiging varen. O allerzoetste Jezus, troost voor de ziel in ballingschap. Voor u is mijn mond zonder stem en alleen mijn zwijgen spreekt tot u. Jezus buigt zich om de voeten van de 12 schamele vissers te wassen. Dit is de ware democratie, waarvan wij priesters het volk de duidelijkste aspecten moeten laten zien. O, hoe dikwijls heeft de gezegende Heer mij niet alleen de voeten, maar ook het hoofd gewassen. En zou ik mij dan schamen om medelijden voor de armen en ongelukkigen te voelen? Neem en eet. Dit is mijn lichaam. Hij heeft zijn liefde tot het uiterste gegeven. Hij heeft alles, ook zijn leven, voor mij gegeven. Heer, zoals gij uzelf te onze beschikking in onze handen hebt overgegeven, zo wijd ik u. Nogmaals mijn lichaam, mijn bloed, mijn gehele wezen, omdat gij met mij zult doen wat gij wilt. Mijn ziel is bedroefd tot de dood. Waak met mij. Dus ook Jezus heeft het droeve uur beleefd. Hij heeft de droefheid ondervonden die uit de menselijke zwakheid voortkomt. Dit is voor ons, die ons door een kleinigheid laten ontmoedigen, een vertroosting en een goddelijk voorbeeld ter navolging. Als de droefheid ons bevangt en het hart bloedt, laten wij dan Jezus nader treden, ons naar zijn altaar begeven en laten wij hem onze droefheid toevertrouwen en wij zullen daaruit kracht en vrede putten. Simon, slaapt gij? Hoeveel ontgoochelingen en droefenis schuilt er in deze woorden van Jezus? Steeds wanneer de vermoeidheid mij overmand en ik geen lust heb om te werken en te bidden, zal ik doen alsof deze woorden van Jezus voor mij waren bedoeld. Jezus bidt, werkt en weent. En zal ik dan de moed hebben te slapen? En hij kuste hem. Wat heeft die kus op het goddelijk voorhoofd van Jezus een helse uitwerking gehad? En toch, hoeveel priesters herhalen deze kus niet iedere dag? Het is om wanhopig te worden. O Jezus, wil de innige omhelzing ontvangen van uw Zoon die u bemint, uw vergeving vraagt voor zijn zonde en u belooft u nooit meer te beledigen. Jezus echter zweeg. Beschuldigt men mij? Belastert men mij? Verwijt men mij iets terecht of ten onrechte? Spreekt men kwaad van mij? Wenst de eigenliefde dat ik laat zien wat ik weet en wat ik waard ben? Jezus echter zweeg. Laten wij dat goed onthouden. Zwijgen is goud waard. Ze spuwden hem in het gelaat en sloegen hem met de vuist. Anderen weer gaven hem slagen in het gelaat. Hoeveel uren heeft Jezus niet in het paleis van Caïfas doorgebracht, terwijl de leerlingen hem in de steek lieten of hem uit lafheid afvielen? Dit is op aarde de beloning van de ware priesters van God, die waardig bevonden zijn smaad te verduren omwille van Jezus' naam. O Heer, wil ook mij in de gelegenheid stellen aan deze glorie uit liefde voor u deel te hebben. Of maak dat ik althans het verlangen mogen koesteren om terwille van u geminacht te worden. Waarlijk, deze was de Zoon van God. Aangezien ik de gevoelens van Maria, Johannes en de vrome vrouwen bij het kruis van Jezus niet kan bevatten, mogen ik tenminste de ontroering van de 100 man voelen, die
toen hij de heuvel afdaalde, zich op de borst sloeg en de godheid van de gekruisigde Nazarener beleed. Ik ben de gave van de tranen niet waardig, o Heer, omdat ik zelf een zondaar ben. Ik heb echter alle recht om door uw bloed, dat vergoten werd voor mijn armzalig leven, gereinigd te worden.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 284. En wij lezen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 3. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 7 tot en met 9. En Spreuken, hoofdstuk 22, versen 5 tot en met 8. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. Alle uitzendingen van dit programma worden ook op onze website geplaatst. U kan ze dus daar beluisteren. www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn nog aan het begin van onze nieuwe tijdsperiode Maccabeese opstand. Gisteren hebben wij in het eerste boek Maccabeën gelezen over Mattathias, die de opstand tegen de Griekse overheersing in gang zette. En vandaag lezen wij over zijn zoon Judas de Maccabeer, die hem opvolgt als leider van de opstand. Beste luisteraars, laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het eerste boek, Maccabeën, hoofdstuk 3. Loflied op Judas. Judas, die de Maccabeër genoemd werd, nam de plaats van zijn vader in. Al zijn broers en al degenen die zich bij zijn vader hadden aangesloten, boden hem hulp en geestdriftig streden ze de strijd van Israël. Hij heeft zijn volk overal beroemd gemaakt, als een reus, bekleed met het borstpanzer, omgord met zijn wapens, wierp hij zich in de strijd en verdedigde het kamp met zijn zwaard. In zijn daden was hij als een leeuw, als een leeuwenwelp, brullend om prooi. Hij vervolgde de goddelozen en degenen die zijn volk hinderden, verbrandde hij. Ze krompen van schrik ineen voor hem, en de veroorzakers van het kwaad werden met ontzetting geslagen. Onder zijn leiding werd de weg gebaand naar de bevrijding. Tal van koningen verbitterde hij, maar Jacob was verheugd over zijn daden. Zijn gedachtenis blijft eeuwig voortbestaan als een zegen. Hij trok door de steden van Juda om er de goddelozen te verdelgen. Zo wendde hij de woede van Israël af. Hij werd beroemd tot aan de grenzen van het land. De verlorenen verzamelde hij. Overwinning op Apollonius. Apollonius verzamelde uit de naties en uit Samaria een groot leger om tegen Israël te strijden. Toen Judas dat vernam, ging hij hem tegemoet, versloeg hem en doodde hem. Velen van Apollonius' soldaten sneuvelden, de rest nam de vlucht. Zij namen hun buit. Judas nam het zwaard van Apollonius en voortaan vocht hij met dat zwaard. Overwinning op Seron. Toen Seron, de bevelhebber van het leger van Syrië, vernam dat Judas een massa lieden om zich heen had verzameld, waaronder een groep wetsgetrouwen en strijdbare mannen, zei hij: ik zal naam maken en beroemd worden in het koninkrijk. Ik ga strijden tegen Judas en zijn aanhang, die het bevel van de koning naast zich neerleggen. Zo rukte ook hij op met een sterk leger van goddelozen, dat hem wilde helpen om de Israëlieten af te straffen. Op het ogenblik dat hij bij de weg naar boven, nabij Bet-Goron, was gekomen, ging Judas hem met een kleine groep tegemoet. Bij het zien van het leger dat op hen afkwam, zeiden Judas-soldaten tegen hem: hoe kunnen wij met ons kleine aantal strijden tegen zo'n groot en sterk leger? Daar komt nog bij dat wij ons slap voelen, omdat wij vandaag nog niet gegeten hebben. Judas antwoordde daarop: velen kunnen in de handen vallen van weinigen. Het maakt voor de hemel geen verschil om redding te brengen door velen of weinigen. In de oorlog hangt de overwinning niet af van de grootte van het leger, maar van de kracht van de hemel. Vol overmoed en haat tegen de leer komen zij op ons af, om ons en onze vrouwen en kinderen om te brengen en ons te plunderen. Maar wij strijden voor ons leven en onze heilige gebruiken. Hij zal hen voor onze ogen verpletteren. Wees dus niet bang voor hen. Nauwelijks had hij dat gezegd, of plotseling stormde hij op hen af. Seron werd met zijn leger onder hun slagen verpletterd. Zij achtervolgden hem over de afdaling van Bet-Goron tot aan de vlakte. Er sneuvelden ongeveer 800 man van hen. De rest vluchtte naar het land van de Filistijnen. Vanaf nu begon men Judas en zijn broers te duchten, en angst voor hen maakte zich meester van de naties rondom.
De koning hoorde over hem en alle naties hoorden over Judas. Antiochus wil een nieuwe aanval. Bij het horen van deze gebeurtenissen ontstak koning Antiochus in woede en gaf het bevel om al de legers van zijn rijk te verenigen tot een ontzettend groot leger. Hij opende zijn schatkist, betaalde zijn troepen een jaar soldij en wees ze erop dat ze op alles voorbereid moesten zijn. Toen hij merkte dat het geld in de schatkist opraakte en de inkomsten uit de belasting in zijn gebied gestonken waren, als gevolg van de rampzalige opstanden die hij had uitgelokt door in het land de eeuwenoude gewoonten af te schaffen, vreesde hij, zoals reeds meer dan eens was voorgekomen, dat hij niet in staat zou zijn om zijn uitgaven te bestrijden, laat staan schenkingen te doen. Wat hij tot dan toe met kwistige hand en rijkelijker dan de vroegere koningen gedaan had. Ten einde raad besloot hij naar Perzië te gaan om de belastingen van die gebieden te innen en veel geld bijeen te brengen. De behartiging van de aangelegenheden van de koning in de landen gelegen tussen de Eufraat en de grens van Egypte liet hij over aan Lysias, een man van aanzien en van koninklijke bloede. Hij belastte hem tot zijn terugkeer ook met de opvoeding van zijn zoon Antiochus. Hij vertrouwde hem de helft van zijn legers toe, evenals de olifanten. Hij droeg hem op om ervoor te zorgen dat alles wat hij wilde uitgevoerd werd. Met name moest hij een leger sturen naar Judea en Jeruzalem, om de weerstand van Israël te breken en de rest in Jeruzalem uit te roeien, om de herinnering aan hen in die stad uit te wissen, hun gebied met vreemdelingen te bevolken en hun land onder hen te verdelen. In het jaar 147 vertrok de koning met de andere helft van zijn legers vanuit zijn residentie Antiochië, stak de Eufraat over en trok door de hoger gelegen gebieden. Onder de vrienden van de koning wees Lysias enkele dappere mannen aan: Ptolemeus, de zoon van Dorymenes, Nicanor en Gorgias, en stuurde hen met 40.000 man voetvolk en 7.000 ruiters naar het land van Juda, om het volgens het bevel van de koning te verwoesten. Met heel die legermacht gingen ze dus op weg, en in Judea aangekomen sloegen ze hun kamp op in de vlakte bij Emmaüs. Toen de kooplui uit de streek het nieuws ter oren kwam, gingen zij met zeer veel zilver en goud, evenals boeien, naar het kamp om de Israëlieten als slaven op te kopen. Bij het Syrische leger sloten zich ook troepen uit Idumea en het land van de Filistijnen aan. Judas maakt zich op voor de strijd. Judas en zijn broers beseften dat de toestand zeer verslechterd was, nu de legers al in hun gebied lagen en, naar zij te weten waren gekomen, de koning bevel had gegeven om hun volk helemaal uit te roeien. Daarom zeiden ze tegen elkaar: "Wij moeten ons verzetten tegen de vernietiging van ons volk en vechten voor ons volk en het heiligdom." Het volk werd bijeengeroepen om zich klaar te maken voor de strijd en om te bidden en een beroep te doen op Gods medelijden en barmhartigheid. Jeruzalem lag verlaten als een woestijn. Geen van haar kinderen ging erin of uit. De tempel was geschonden. Vreemdelingen lagen in haar burcht. Ze was een herberg geworden voor de naties. De vreugde was uit Jacob verdwenen. Fluit en citer waren verstomd. Het volk kwam bijeen in Mispa, tegenover Jeruzalem gelegen, omdat er vroeger in Mispa een bedeplaats voor Israël was geweest. Zij vasten die dag, hulden zich in zakken,
strooiden as op hun hoofd en scheurden hun kleren. Daarna rolden ze het boek van de leer open, met hetzelfde doel als waarom de naties hun afgodsbeelden ondervragen. Zij hadden de priesterlijke gewaden, de eerstelingen en de tienden meegebracht, en de Nazireërs opgeroepen van wie de tijd verstreken was. Zij riepen met luide stem naar de hemel: "Wat moeten wij hiermee doen? Waarheen moeten wij ze brengen? Uw heiligdom is geschonden en ontwijd. Uw priesters zijn vernederd en treuren. En nu hebben de naties zich aaneengesloten om ons te verdelgen. U weet wat ze tegen ons in het schild voeren. Hoe kunnen wij tegen hen stand houden als u ons niet helpt?" Toen bliezen ze op de trompetten en schreeuwden luid. Daarna stelde Judas aanvoerders aan over het volk. Aanvoerders over 1000 man, over 150 en 10 man. In overeenstemming met de bepalingen van de leer gaf Judas aan degenen die een huis bouwden of die pas gehuwd waren of een wijngaard hadden geplant, en aan degenen die bang waren, verlof om naar huis terug te keren. Daarna brak het leger op en sloeg het kamp op ten zuiden van Emmaüs. Toen zei Judas: "Rust u toe voor de strijd en wees dapper. Morgenochtend moet u klaarstaan om de strijd aan te binden met deze naties, die zich aaneengesloten hebben om ons uit te roeien en ons heiligdom te verwoesten. Het is beter voor ons om op het slagveld te sterven dan getuigen te moeten zijn van de ellende van onze natie en van het heiligdom. Maar wat in de hemel besloten is, dat zal geschieden." Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 7. Doe geen kwaad, dan zal geen kwaad je overkomen. Blijf uit de buurt van het onrecht, dan zal het jou uit de weg gaan. Zaai niet in de voren van de ongerechtigheid, dan hoef je van dat zaad geen zevenvoudige oogst te vrezen. Houding tegenover de macht. Probeer van de Heer geen macht te krijgen en vraag van de koning geen erezetel. Geef tegenover de Heer niet de schijn van rechtvaardigheid en doe bij de koning niet alsof je de wijsheid in pacht hebt. Streef er niet naar om rechter te worden. Je zou misschien niet bij macht te zijn de ongerechtigheid weg te nemen, of bang worden tegenover een machthebber en je onkreukbaarheid in gevaar brengen. Maak je niet schuldig tegenover het volk in de stad en verlaag je niet terwille van de massa. Waarschuwingen. Stapel geen zonde op zonde, want één enkele is al voldoende om schuldig te zijn. Zeg niet: "Hij kijkt wel naar mijn vele gaven, en als ik God, de Allerhoogste, iets aanbied, dan neemt hij het wel." Wees niet karig met je gebed en laat het niet na aalmoezen te geven. Lach niet om een mens die bitter bedroefd is, want het is dezelfde die vernedert en die verheft. Strooi geen leugens rond over je broer en evenmin over je vriend. Pas ervoor op leugen na leugen te vertellen, want voortdurend liegen levert niets op. Praat geen onzin in de vergadering van de ouderen en verval niet in herhalingen als je bidt. Wees niet afkerig van zwaar werk en van de landarbeid die door de Allerhoogste is ingesteld.
Zorg dat je niet tot de menigte van de zondaars gerekend wordt. Denk eraan dat de woede niet zal uitblijven. Verneder jezelf tot het diepste, want vuur en worm is de straf van de goddeloze. De houding tegenover de naaste. Verkoop geen vriend voor geld en geen trouwe broeder voor het goud van Ophir. Laat een wijze, goede vrouw niet in de steek, want zij is aantrekkelijker dan goud. Doe een dienaar die eerlijk zijn werk doet geen kwaad, evenmin als een dagloner die zich helemaal geeft. Bejegen een verstandige dienaar met hartelijkheid en weiger hem de vrijheid niet. Heb je vee, zorg ervoor. En als het nuttig voor je is, zorg dan dat je het behoudt. Heb je zonen, voed hen op en buig hun nek van jongs af. Heb je dochters, waak over hen en kijk hen niet al te vriendelijk aan. Huwelijk je dochters uit, dan heb je iets moois tot stand gebracht en geef hen aan een verstandige man. Heb je een vrouw naar je hart, verstoot haar niet. En als een vrouw je niet aanstaat, vertrouw je dan niet aan haar toe. Eer je vader met heel je hart en vergeet de barensweeën van je moeder niet. Bedenk dat jij je leven aan hen te danken hebt. En wat kun jij hun teruggeven voor wat zij jou gegeven hebben? Vrees de Heer met heel je hart en heb ontzag voor zijn priesters. Heb je maker lief met alle kracht en laat zijn dienaren niet in de steek. Vrees de Heer en eer de priester en geef hem zijn deel, zoals je bevolen is. De eerstelingen, het schuldoffer, de schouderstukken, het heiligingsoffer en de eerstelingen van heilige bijdragen. Strek je hand uit naar de bedelaar, dan zal je zegen volkomen zijn. Geef je gunsten aan iedereen die leeft en misgun ook de dode je gunst niet. Onttrek je niet aan degenen die wenen en treur met de treurenden. Aarzel niet om een zieke te bezoeken, want door zulke daden maak je je geliefd. Denk bij al je woorden aan je levenseinde en je zult je leven lang niet zondigen. Hoofdstuk 8. De omgang met mensen. Verzet je niet tegen een machtig man. Je zou ooit in zijn handen kunnen vallen. Maak geen ruzie met een rijk man, want hij kan je zijn overwicht laten voelen. Velen immers zijn aan het goud te gronde gegaan, en harten van koningen zijn erdoor misleid. Ruzie niet met een kletskous. Je moet op zijn vuur geen houtblokken stapelen. Maak geen grappen over een onopgevoed mens, want het zou onheer kunnen brengen over je voorouders. Minacht geen mens die zich van de zonde afwendt. Bedenk dat wij allemaal straf verdienen. Verneder geen oude mensen, want wij worden misschien ook wel oud. Verheug je niet over iemands dood. Bedenk dat wij allemaal sterven. Sla de betogen van de wijzen niet in de wind en blijf hun spreuken overdenken. Want bij hen zul je inzicht opdoen en de hooggeplaatsten leren dienen. Minacht de betogen van de grijsaards niet, want ook zij hebben van hun vaders geleerd. Van hen zul je begrip leren en op het juiste moment leren antwoorden. Wakker de vuurgloed van de zondaar niet aan. Je zou jezelf aan zijn vlammen kunnen branden.
Laat je door een brutale spotter niet van de wijs brengen. Je zou hem de kans geven je plotseling in je woorden te vangen. Leen geen geld uit aan iemand die sterker is dan jij. Als je het wel doet, beschouw het geld dan als verloren. Sta niet borg boven je vermogen. Als je zo borg staat, reken er dan op dat je moet betalen. Procedeer niet met een rechter, want zijn aanzien bepaalt het vonnis. Ga niet op weg met een waaghals. Hij zou je in zware ellende kunnen brengen, want hij volgt toch zijn eigen zin. En jij gaat door zijn onverstand mee te gronden. Vecht niet met een driftkop en trek de woestijn niet met hem door. Want bloedvergieten is voor hem maar een kleinigheid. En zodra je geen hulp hebt, slaat hij je neer. Overleg niet met een dwaas, want hij kan geen woord voor zich houden. Doe in het bijzijn van een vreemde niets dat geheim moet blijven, want je weet niet wat ervan uitlekt. Open je hart niet voor iedereen en probeer niet je daarmee geliefd te maken. Hoofdstuk 9. Omgang met vrouwen. Wees niet jaloers op de vrouw van je hart en leer haar geen kwaad, het treft jezelf. Geef je hart niet zo aan een vrouw dat zij je op je kop gaat zitten. Kom niet in de buurt van een hoer. Je zou in haar netten verstrikt kunnen raken. Zoek niet het gezelschap op van een lichtzinnige vrouw. Je zou voor haar verleidingen kunnen bezwijken. Geef niet te veel aandacht aan een jong meisje. De prijs voor haar zou je kunnen ruïneren. Verslinger je niet aan publieke vrouwen. Je kunt er je erfdeel aan verspelen. Kijk niet rond in de straten van de stad en dwaal er niet door de stille buurten. Wend je blik af van een mooie vrouw en geef niet te veel aandacht aan schoonheid die van een ander is. Door de schoonheid van een vrouw zijn velen op de verkeerde weg geraakt, want daardoor vat de liefde vlam als een vuur. Ga nooit bij een getrouwde vrouw zitten en wees niet haar tafelgenoot bij een drinkgelag. Je zou je hart aan haar kunnen verliezen en bebloed de dood intuimelen. Omgang met andere mensen. Laat een oude vriend niet in de steek, want een nieuwe evenaart hem niet. Een nieuwe vriend is nieuwe wijn. Pas als hij belegen is, drink je hem met genoegen. Benijd het succes van een zondaar niet, want je weet niet hoe zijn einde zal zijn. Overschat de welvaart van de goddeloze niet. Denk eraan, zij worden niet gerechtvaardigd, tot aan de dood toe niet. Blijf uit de buurt van een man die in staat is te doden. Dan zul je zelfs niet vermoeden wat angst voor de dood is. Kom je in zijn nabijheid, doe dan niets verkeerds. Hij zou je om het leven kunnen brengen. Besef dat je te midden van valstrikken loopt en dat je wandelt op de wallen van een stad. Kijk uit, zo goed als je kunt, met wie je omgaat, en zoek raad bij wijze mensen. Praat met verstandige mensen en houd je in al je gesprekken aan de wet van de Allerhoogste. Zit met rechtvaardige mannen aan tafel en zoek je roem in de vrees voor de Heer. Om de meesterhand van de makers wordt een werkstuk geprezen en de leider van een volk geldt als wijs vanwege zijn woord. Een kletskous is de schrik van zijn stad en een flapuit wordt met de nek aangekeken.
Spreuken, hoofdstuk 22, versen 5 tot en met 8. Dorens en valstrikken liggen op de weg van de verdorvene. Maar wie bezorgd is voor zijn leven, houdt zich ver daarvan. Onderricht de jonge man erover hoe zijn weg dient te zijn. En zelfs in zijn ouderdom wijkt hij er niet van af. De rijke heerst over de arme. En wie leent, wordt de slaaf van wie uitleent. Wie onrecht zaait, zal onheil oogsten. En de roede van zijn trots gaat verloren.

Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 284 en we hebben zo net het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 3, wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 7 tot en met 9 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 5 tot en met 8 gelezen. Dan is het nog tijd voor een citaat van de heilige Chrysostomus. Niets wekt zozeer eigendunk op als een goed geweten, als wij niet voorzichtig zijn. Daarom, omdat Jezus wist dat, nadat wij iets eerlijks hebben gedaan, dit gevoel in ons zal kunnen opkomen, zei hij tot zijn leerlingen. Wanneer gij al deze dingen zult hebben gedaan, zeg dan, wij zijn onnuttige dienaren. Wanneer het boze beest op het punt staat in je binnen te dringen, zegt hij dus, sluit dan met deze woorden de deur. Let erop. Hij zei niet, wanneer gij al deze dingen zult hebben gedaan, bent u nutteloos. Maar, zeg, wij zijn nutteloos. Zeg hem dat hij niet hoeft te vrezen, want ik vel mijn oordeel niet op grond van jullie oordeel. Als jullie zeggen dat jullie nutteloos zijn, zal ik jullie als nuttig kronen. Elders lezen wij. Beleid eerst uw overtredingen, opdat gij gerechtvaardig wordt. In andere rechtbanken volgt de dood van de schuldige op zijn aanklacht. In het goddelijk gerecht volgt de kroon op het aanklagen van de overtredingen. Daarom zei ook Salomo, geef tegenover de Heer niet de schijn van rechtvaardigheid. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 284. Morgen op dag 285.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Deuteronomium, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 49. Luister nu, Israël, naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer, en handel daarnaar. Dan zult u leven in en bezit gaan nemen van het land dat de Heer, de God van uw vaderen, u schenkt. Aan wat ik u voorschrijf mag u niets toevoegen en niets afdoen. U moet de geboden van de Heer, uw God, die ik u geef, onderhouden. Met eigen ogen hebt u gezien wat de Heer, uw God, in Baal Peor gedaan heeft. Iedereen die achter Baal Peor aanliep, heeft hij vernietigd. Maar u, die trouw bent gebleven aan de Heer, uw God, bent vandaag allemaal nog in leven. En ik heb u nu de voorschriften en bepalingen geleerd, zoals de Heer, uw God, mij heeft opgedragen. Handel ernaar in het land dat u in bezit gaat nemen, en breng ze stipt ten uitvoer. Want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken. Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen: dat machtige volk is wijs en verstandig. Is er soms een andere grote natie bij wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak als wij hem aanroepen? Of is er een andere grote natie die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft als de wet die ik u heden geef? Wees dus op uw hoede en zorg ervoor dat u niet vergeet wat u met eigen ogen gezien heeft. Laat dat uw leven lang niet uit uw gedachten gaan en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen. Het was de dag dat u bij de Horeb voor de Heer uw God hebt gestaan, omdat hij mij gezegd had: breng het volk bijeen. Ik zal hen toespreken, zodat ze mij leren vrezen al de dagen dat zij op aarde leven, en zij ook hun kinderen leren dat te doen. Op die dag bent u vlakbij de voet van de berg komen staan. De berg was een laaiende vuurzee, tot hoog aan de hemel, met duisternis en donkere wolken. En uit het vuur heeft de Heer uw God tot u gesproken. U hebt toen wel zijn woorden gehoord, maar geen gestalte gezien. Er was alleen maar een stem. De Heer heeft u toen zijn verbond geopenbaard en u bevolen om het uit te voeren. De 10 geboden die hij toen op 2 stenen platen heeft gegrift. En mij heeft de Heer in die tijd bevolen u te onderrichten in de voorschriften en bepalingen die u moet volbrengen in het land dat u aan de overkant in bezit gaat nemen. Omdat u geen gestalte gezien hebt toen de Heer u bij

heeft hen toebedeeld aan de andere volken onder de hemel. Maar de Heer heeft u uitgekozen en uit Egypte, die ijzeroven, geleid om zijn eigen volk te zijn, zoals u heden bent. Omdat de Heer door uw schuld kwaad op mij was, heeft hij gezworen dat ik de Jordaan niet zal oversteken en niet zal binnengaan in het heerlijke land dat de Heer uw God u in bezit geeft. Ik zal dus hier in dit land sterven zonder de Jordaan over te steken. Maar u zult oversteken en bezit nemen van dat heerlijke land. Zorg dat u dan het verbond niet vergeet dat de Heer uw God met u gesloten heeft en dat u zijn verbod niet overtreedt door beelden te maken van wat dan ook. Want de Heer uw God is een verslindend vuur, een jaloerse God. Als u kinderen en kleinkinderen hebt gekregen en ingeburgerd bent in het land en dan zondigt door beelden te maken in welke vorm dan ook, door te doen wat de Heer uw God mishaagt, zodat u zijn toorn opwekt, dan roep ik heden de hemel en de aarde op als getuige tegen u, zodat u wordt weggerukt uit het land dat u aan de overkant van de Jordaan in bezit gaat nemen. In plaats van daar lang te leven, zult u volledig worden uitgeroeid. De Heer zal u verspreiden onder de volken. En slechts een klein aantal van u zal overblijven onder de volken waar de Heer u naartoe brengt. Daar zult u goden kunnen vereren. Maaksels van mensenhanden, van hout en van steen, die niet zien of horen, niet eten of ruiken. Maar zoekt u daar de Heer uw God weer, dan zult u hem vinden. Als je hem tenminste zoekt met heel uw hart en heel uw ziel. Wanneer dit alles over u gekomen is en u geen uitweg meer ziet, dan zult u tenslotte terugkeren tot de Heer uw God en luisteren naar zijn woord. Want de Heer uw God is een barmhartige God. Hij zal u niet aan uw lot overlaten. Hij wil uw ondergang niet. En hij zal het verbond niet vergeten dat hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft. Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan, vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere. Is er ooit zoiets groots gebeurd, of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals u, en daarbij het leven behouden? Of heeft ooit een God geprobeerd uit een ander volk een volk uit te kiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht? U hebt dat mogen aanschouwen, om te erkennen dat de Heer God is. Er is geen ander dan Hij. Uit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u de weg te wijzen. En op aarde heeft hij dat grote vuur laten zien, waaruit u hem hebt horen spreken. Omdat hij uw vaderen heeft lief gehad en uw nakomelingen heeft uitverkoren, daarom heeft hij u in eigen persoon met grote macht uit Egypte geleid. Hij heeft volken, groter en machtiger dan u, voor u verdreven. Hij heeft u naar hun land gebracht en het u in eigendom gegeven zoals het heden is. Erken dan heden en prent het in uw hart. De Heer is God boven in de hemel en beneden op de aarde. Er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer, uw God, u voor altijd schenkt. Toen wees Mozes aan de overkant van de Jordaan drie steden aan, als wijkplaats voor degene die zonder opzet een ander, die hij tevoren niet haatte, heeft doodgeslagen. Door naar een van die steden de wijk te nemen, kan hij zijn leven redden. Het waren Bezer in de woestijn op de hoogvlakte voor de Rubenieten, Ramoth in Gilead voor de Gadieten en Golan in Bassan voor de Manassieten. Dit is de wet die Mozes de Israëlieten heeft opgelegd. Het zijn de verordeningen, voorschriften en bepalingen die Mozes bij de tocht uit Egypte mondeling aan de Israëlieten heeft meegedeeld. Aan de overkant van de Jordaan, in de vlakte bij Bet Peor, in het gebied van Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon zetelde. Mozes en de Israëlieten hadden hem bij hun komst uit Egypte verslagen en zijn land in bezit

genomen, zoals dat van Og, de koning van Bassan, de twee koningen van de Amorieten aan de oostkant van de Jordaan, vanaf Aroer tot aan het Siongebergte, ook Hermon genoemd, en heel de Araba, ten oosten van de Jordaan tot aan de Dode Zee, aan de voet van de hellingen van de Pisga.

Deuteronomium, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 33. Mozes riep heel Israël bijeen en sprak tot hen. Israël, luister naar de voorschriften en bepalingen die ik heden voor u afkondig. Leer die en volbreng ze nauwgezet. De Heer onze God heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. De Heer heeft dat verbond niet met onze voorouders gesloten, maar met ons, met iedereen die hier vandaag nog in leven is. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer op de berg vanuit het vuur met u gesproken. Ik stond toen tussen de Heer en u in, om u zijn woorden over te brengen, want uit angst voor het vuur bent u de berg niet opgegaan. Hij heeft gezegd, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis. U zult geen andere goden hebben te koste van mij. U zult geen beelden maken in de vorm van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig niet voor hen en vereer hen niet, want ik, de Heer uw God, ben een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot in de derde en vierde generatie van degenen die mij verwerpen. Maar ik bewijs goedheid tot in de duizendste generatie van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer, uw God, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heer laat hen die zijn naam misbruiken niet ongestraft. Onderhoud de Sabbat, die moet heilig voor u zijn, zoals de Heer uw God heeft geboden. 6 dagen kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heer uw God. Dan zult u geen arbeid verrichten, u niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw rund niet, uw ezel niet, uw overige vee niet en ook niet de vreemdelingen binnen uw poorten. Dan kunnen uw slaaf en uw slavin uitrusten, evenals uzelf. Bedenk dat u slaaf bent geweest in Egypte en dat de Heer uw God u met sterke hand en uitgestrekte arm uit dat land heeft geleid. Daarom heeft hij u geboden de Sabbat te onderhouden. Eer uw vader en moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven en gelukkig zijn op de grond die hij u schenkt. U zult niet doden. U zult geen echtbreuk plegen. U zult niet stelen. U zult niet vals getuigen tegen uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste. U zult niet uit zijn op het huis van uw naaste, nog op zijn land, zijn slaaf of zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of iets dat hem toebehoort. Deze woorden heeft de Heer op de berg met luide stem tot heel het verzamelde volk gesproken vanuit het vuur en de donkere wolk, en heeft daar niets meer aan toegevoegd. Hij heeft ze op 2 stenen platen gegrift en die aan mij gegeven. Maar toen u uit de duisternis zijn stem had gehoord terwijl de berg in brand stond, bent u met al uw stamhoofden en oudsten naar mij toegekomen. En u hebt gezegd, de Heer onze God heeft ons zijn grote heerlijkheid laten aanschouwen en wij hebben hem vanuit het vuur horen spreken. Wij hebben vandaag ervaren dat een mens in leven kan blijven als God tot hem spreekt. Toch vrezen wij dat het onze dood wordt. Dat geweldige vuur zal ons nog verslinden. Als wij de Heer onze God nog eens horen spreken, sterven wij. Niemand heeft ooit de levende God uit het vuur horen spreken zoals wij en het er levend afgebracht. Gaat u naar hem toe om te horen wat de Heer onze God tot u zegt. Als u dat dan aan ons meedeelt, zullen wij gehoorzamen en het volbrengen. Toen de Heer de voorstellen hoorde die u mij deed, zei hij tegen mij, ik heb gehoord wat dit volk u heeft voorgesteld. Het is een goed voorstel. Ik zou willen dat hun hart zo blijft, dat zij mij vrezen en altijd mijn geboden onderhouden. Dan zullen zij en hun kinderen voor altijd gelukkig zijn. Ga hun nu zeggen dat zij naar hun tenten teruggaan. U moet dan hier bij mij blijven. Ik ga u alle geboden, voorschriften en bepalingen meedelen die u hun moet leren volbrengen in het land dat ik hun in bezit geef. Breng dus stipt ten uitvoer wat de Heer uw God u geboden heeft en wijk er rechts nog links van af. Bewandel van het begin tot het eind de weg die de Heer u heeft voorgeschreven. Dan zult u leven. U zult gelukkig zijn
en lang blijven leven in het land dat u in bezit gaat nemen.

Deuteronomium, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 25. Dit zijn de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u in opdracht van de Heer uw God moet leren. Volbreng ze in het land dat u aan de overkant in bezit gaat nemen. En vrees God heel uw leven, met uw kinderen en kleinkinderen. Vrees God door al zijn voorschriften en geboden na te komen die ik u opleg. Dan zult u lang blijven leven. Luister, Israël, en volbreng ze nauwgezet. Dan zult u gelukkig zijn en talrijk worden in het land dat overvloeit van melk en honing, dat de Heer, de God van uw vaderen, u heeft beloofd. Luister, Israël. De Heer is onze God. De Heer is de enige. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u vandaag voorschrijf, moet u in uw hart printen. Spreek er met uw kinderen telkens opnieuw over, wanneer u thuis bent en onderweg, als u slapen gaat en opstaat. Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw voorhoofd. Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad. Wanneer de Heer uw God u in het land gebracht heeft dat hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, onder ede beloofd heeft, een land met grote en prachtige steden die u niet gebouwd hebt, met huizen vol kostbare dingen die u niet gevuld hebt, met gehouwen regenbakken die u niet heeft uitgekapt, met wijngaarden en olijfbomen die u niet hebt geplant, en wanneer u dan in overvloed te eten hebt, zorg er dan voor de Heer niet te vergeten, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis. Vrees de Heer uw God, dien hem en zweer bij zijn naam. U mag niet achter andere goden aanlopen, de goden van de volken uit de omgeving. Want de Heer uw God die bij u is, is een jaloerse God. Hij zal kwaad op u worden en u wegvagen uit het land. Stel de Heer uw God niet op de proef, zoals u dat in Massa hebt gedaan. U moet de geboden van de Heer uw God stipt nakomen, de verordeningen en voorschriften die hij u heeft gegeven. Richt u naar de wens en de wil van de Heer. Dan zult u gelukkig zijn en bezit gaan nemen van het goede land dat de Heer uw vaderen onder ede beloofd heeft. Al uw vijanden zal hij voor u verjagen, zoals hij beloofd heeft. En wanneer uw kinderen later vragen, wat betekenen toch die verordeningen, bepalingen en voorschriften die de Heer onze God u gegeven heeft? Dan moet u hen antwoorden, wij waren slaven van de farao in Egypte, maar de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Voor onze eigen ogen heeft hij Egypte, de farao en heel zijn hof met grote, schrikwekkende tekenen en wonderen getroffen. Maar ons heeft hij vanuit daar weggeleid, om ons te brengen naar het land dat hij onze vaderen onder ede beloofd had. Daarom heeft de Heer onze God ons geboden al deze voorschriften te volbrengen en hem te vrezen. Dan zullen wij altijd gelukkig zijn en zal hij ons leven schenken, zoals vandaag het geval is. Daarom is het onze plicht tegenover de Heer onze God om nauwgezet alle geboden te volbrengen die hij ons gegeven heeft.

0: Deuteronomium, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 26. Wanneer de Heer uw God u in het land heeft gebracht dat u in bezit gaat nemen, en hij vele volken voor u verdrijft, de Hethieten, Girgazieten, Amorieten, Canaanieten, Perizzieten, Chivieten en Jebusieten, zeven volken, talrijker en sterker dan uzelf, en wanneer de Heer, uw God, ze aan u uitlevert, zodat u ze verslaat, dan moet u ze aan de vernietiging wijden. U mag geen verbond met hen sluiten en geen medelijden met hen hebben. U mag geen familiebanden met hen aanknopen. Uw dochters mag u niet aan een van hun zonen geven, noch voor uw zoon een van hun dochters kiezen. Zij zouden uw kinderen van mij vervreemden, omdat ze andere goden gaan vereren. En dan zou de toorn van de Heer tegen u ontbranden en zou hij u spoedig vernietigen. Nee, zo moet u tegen hen optreden. Hun altaren moet u neerhalen, hun heilige stenen verbrijzelen, hun heilige bomen omhakken en hun godenbeelden verbranden. Want u bent een volk dat aan de Heer uw God gewijd is. U heeft hij onder alle volken op aarde uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat u talrijker bent dan de andere volken, heeft de Heer zich aan u verbonden en u uitverkoren, want u bent het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heer u lief had en hij de eed aan uw vaderen wilde nakomen, heeft de Heer u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Erken dan dat de Heer uw God inderdaad God is, de getrouwe God, die zich aan het verbond houdt en vol medelijden is voor degenen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in de duizendste generatie. Maar die degenen die hem verwerpen in hun eigen persoon straft en te gronde richt, hen persoonlijk. Hij wacht niet. Iemand die hem verwerpt, straft hij hem persoonlijk. Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u heden voorschrijf. Wanneer u aan deze bepalingen gehoor geeft en ze nauwgezet volbrengt, dan zal de Heer uw God zich houden aan het verbond en u genade bewijzen, zoals hij uw vaderen onder ede gezworen heeft. Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken. Zegenen zal hij de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw grond, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de aanwas van uw kleinvee, op de grond die hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. Gezegend zult u zijn boven alle volken. Geen man of vrouw zal bij u onvruchtbaar zijn, en ook uw vee niet. De Heer zal u begoeden voor alle ziekten en alle verschrikkelijke kwalen van Egypte die u hebt meegemaakt. Hij zal die niet over u laten komen, maar over uw vijanden. U zult alle volken vernietigen die de Heer uw God aan u uitlevert. U mag geen medelijden met hen hebben en u mag hun goden niet vereren, want dat zou uw ondergang zijn. Al zou u denken, die volken zijn veel talrijker dan ik, hoe zal ik die ooit kunnen verjagen? U moet toch niet bang voor hen zijn. Denk aan wat de Heer uw God met de farao en heel Egypte heeft gedaan. Aan de geweldige plagen die u met eigen ogen hebt gezien, aan de tekenen en de wonderen, aan de sterke hand en de uitgestrekte arm waarmee de Heer uw God u heeft bevrijd. En op dezelfde wijze zal de Heer uw God al die volken behandelen voor wie u zo bang bent. Angst en beven zal de Heer uw God onder hen laten ontstaan, tot ook de laatste onder hen die zich voor u hadden verscholen de dood vinden. Wees niet angstig voor hen. De Heer uw God die bij u is een grote, een ontzagwekkende God. Maar de Heer uw God zal die volken slechts langzaam voor u verdrijven. U zult hen niet ineens vernietigen, anders zouden er in uw land te veel wilde dieren komen. De Heer uw God zal hen aan u uitleveren en hen in grote verwarring brengen, tot zij vernietigd zijn. Hij zal hun koningen in uw macht geven, zodat u hun naam onder de hemel zult wegvagen. Niemand zal u kunnen weerstaan tot u hen hebt uitgeroeid. Hun godenbeelden moet u verbranden. Kijk niet begeerig naar het goud en zilver dat eraan zit, en eigen u dat niet toe. Dat zou uw ongeluk zijn, want de Heer uw God heeft een afschuw van die dingen. U mag die afschuwelijke dingen niet in huis halen, anders wordt u zelf ook aan de vernietiging gewijd. U moet ze met diepe weerzin en afschuw behandelen, want ze zijn aan de vernietiging gewijd.
1: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit

Deuteronomium, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 20. Alle geboden die ik u heden voorhoud, moet u nauwgezet volbrengen. Dan zult u leven, talrijk worden en bezit gaan nemen van het land dat de Heer, uw vaderen, onder ede beloofd heeft. Blijf denken aan heel die tocht van 40 jaar, die de Heer, uw God, u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft dit toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen. Hij wilde zien of u zijn gebeden zou onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven dat u nog uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. De kleren aan uw lichaam zijn niet versleten en uw voeten zijn niet gezwollen al die 40 jaar. Besef dat de Heer uw God u heeft opgevoed, zoals een man zijn eigen zoon opvoedt. En dat u de geboden van de Heer uw God moet onderhouden door zijn wegen te gaan en hem te vrezen. Voorwaar, de Heer uw God brengt u in een heerlijk land, een land met beken vol water, met bronnen en stromen die op de bergen en de dalen ontspringen. Een land met tarwe, gerst, wijnstokken, vijgen en granaatappels. Een land met vette olijven en honing. Een land waar u niet zuinig hoeft te zijn met brood en waar het u aan niets ontbreekt. Een land waar ijzer zit in het gesteente en waar men koper telft uit de bergen. Maar als u daar volop te eten hebt, prijs dan de Heer uw God om het heerlijke land dat hij u schonk. Zorg dat u de Heer uw God niet vergeet en zijn geboden, voorschriften en bepalingen die ik u vandaag opleg niet vergeet na te leven. En wanneer u volop gegeten hebt, mooie huizen hebt gebouwd, veel runderen en schapen krijgt, uw zilver en goud zich ophoopt, zodat al uw bezittingen toenemen, laat dan uw hart niet hoogmoedig worden, zodat de Heer uw God vergeet die u uit Egypte, dat slavenhuis, heeft geleid, die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft gevoerd, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen, en u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. En hij heeft u vernederd en op de proef gesteld, om u tenslotte wel te doen. En mocht de gedachte bij u opkomen: met mijn eigen kracht en met mijn sterke hand heb ik deze rijkdom verworven, bedenk dan dat het de Heer uw God is die u kracht geeft om rijkdom te verwerven, omdat hij zich tot op de dag van vandaag aan het verbond houdt dat hij uw vaderen onder ede heeft beloofd. En als u de Heer uw God vergeet, achter andere goden aanloopt, hen vereert en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zult omkomen. Zoals de Heer de volken voor u heeft doen omkomen, zo zult ook u omkomen, omdat u niet naar de Heer uw God heeft geluisterd.

Deuteronomium, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 29. Luister, Israël. Vandaag trekt u de Jordaan over om volken, groter en machtiger dan uzelf, uit hun bezit te verdrijven met grote steden en hemelhoge vestingmuren. Grote en reizige mensen, de bekende Enakieten, over wie u het gezegde hebt gehoord, wie is bestand tegen de Enakieten? En vandaag zult u weten dat de Heer uw God u bij het oversteken voorgaat, als een verslindend vuur. Hij zal hen vernietigen en aan u onderwerpen, zoals de Heer uw God u beloofd heeft. En wanneer de Heer uw God hen voor u uitjaagt, denk dan niet dat hij u in dit land heeft gebracht en het u in bezit heeft gegeven vanwege uw verdiensten. De Heer jaagt hen voor u weg vanwege het goddeloze leven van die volken. Niet vanwege uw verdiensten, of vanwege de oprechtheid van uw hart, gaat u hun land in bezit nemen. Maar vanwege hun goddeloze leven jaagt de Heer, uw God, die volken voor u weg. En ook om de belofte te houden die hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob onder ede gedaan heeft. Erken dus dat de Heer, uw God, u dit heerlijk land niet geeft vanwege uw verdiensten. U bent trouwens een hardnekkig volk. Bedenk en vergeet niet hoe u in de woestijn de toorn van de Heer uw God hebt opgewekt. Vanaf de dag dat u uit Egypte bent vertrokken tot uw aankomst op deze plaats, bent u opstandig geweest tegen de Heer. En bij de Horeb hebt u de Heer zo kwaad gemaakt dat hij u in zijn toorn wilde vernietigen. U ging de berg op om de stenen platen in ontvangst te nemen, de oorkonde van het verbond dat de Heer met u gesloten had. 40 dagen... en 40 nachten bleef ik op de berg, zonder te eten of te drinken. Daarop gaf de Heer mij de 2 stenen platen, met de vinger van God beschreven, met alle geboden erop die de Heer u op de berg vanuit het vuur had gegeven op de dag van samenkomst. En op het eind van die 40 nachten, toen de Heer mij de 2 stenen platen gegeven had, de oorkonde van het verbond, zei hij tegen mij: sta op en ga vlug naar beneden, want het volk dat u uit Egypte hebt geleid is tot zonde vervallen. Ze zijn nu al afgeweken van de weg die ik hun had voorgeschreven. Ze hebben een beeld gegoten. En de Heer vervolgde: ik heb nu gezien wat een hardnekkig volk het is. Laat mij begaan. Ik ga hen vernietigen en hun naam van de aarde wegvagen, en dan maak ik van u een volk dat nog sterker en talrijker is. Toen ik terugkeerde en de berg afkwam, die nog steeds in brand stond, met de 2 stenen platen, de oorkonde van het verbond in mijn handen, zag ik met eigen ogen dat u tegen de Heer gezondigd had, door een gegoten beeld te maken van een stier. Toen was u al afgeweken van de weg die de Heer u had voorgeschreven. Met beide handen greep ik de 2 stenen platen en smeet ze voor uw ogen in stukken. En evenals de eerste keer heb ik mij voor de Heer neergeworpen en ben ik 40 dagen en 40 nachten voor hem blijven liggen, zonder te eten of te drinken, vanwege de zonde die u begaan had, door tegen de wil van de Heer te handelen en daarmee zijn toorn op te wekken. Ik was werkelijk bang dat de Heer u in zijn toorn en woede zou gaan uitroeien. Maar ook die keer heeft de Heer mij verhoord. Ook op Aaron was de Heer zo kwaad dat hij hem wilde ombrengen. Daarom heb ik toen ook voor Aaron gebeden. Ik heb daarop die stier, dat zondig maaksel van u, gegrepen, in het vuur gesmeten, in stukken geslagen en tot stof gemalen. En de as heb ik in de beek geworpen die van de berg stroomt. Ook in Tabera, in Massa en in Kibrot Hatawa hebt u de toorn van de Heer opgewekt. En toen hij u vanuit de Kades Barnea uitzond met de opdracht: ga het land in bezit nemen dat ik u heb geschonken, hebt u zich verzet tegen het bevel van de Heer uw God. U hebt niet op hem vertrouwd en niet naar zijn bevel geluisterd. U bent opstandig geweest tegen de Heer vanaf de dag dat hij u heeft uitverkoren. En ik wierp mij dus voor de Heer neer. 40 dagen en 40 nachten ben ik voor hem blijven liggen, omdat de Heer gezegd had dat hij u wilde vernietigen. En ik bad tot de Heer:
Heer God, vernietig uw eigen volk toch niet, dat u met grote macht verlost hebt en met sterke hand uit Egypte hebt geleid. Denk aan uw dienaren, Abraham, Isaac en Jacob, en let niet op de hardnekkigheid van dit volk, op zijn schuld en zijn zonde. In het land waaruit u hen hebt weggevoerd, zou men kunnen zeggen, de Heer was niet in staat hen in het land te brengen dat hij hun beloofd had. Of, hij haatte hen en heeft hen vanuit hier weggevoerd om hen in de woestijn te laten sterven. Ze zijn toch uw eigen volk dat u met grote kracht en uitgestrekte arm hebt weggevoerd.

Deuteronomium, hoofdstuk 10, versen 11 tot en met 22. Toen sprak de Heer tot mij: hou twee stenen platen precies als de vorige, en kom naar mij toe de berg op. Maak ook een ark van hout. Ik zal in die platen dezelfde woorden griffen als in de andere die u stukken smeten hebt. U moet die dan in de ark leggen. Ik heb een ark van acaciahout gemaakt. Ik heb twee stenen platen gehouden, precies als de vorige. En ik ben met die stenen platen de berg opgegaan. Evenals de eerste keer grifte hij in de platen de 10 geboden, die hij op de berg vanuit het vuur voor u had afgekondigd op de dag van samenkomst. En daarop gaf de Heer ze aan mij. Ik ben weer de berg afgekomen en heb de platen neergelegd in de ark die ik gemaakt had. Daar zijn ze gebleven zoals de Heer had bevolen. En de Israëlieten vertrokken vanuit Beeroth, een stad van de Jaakanieten, naar Mosera. Daar overleed Aaron. Hij werd ter plaatse begraven. Zijn zoon Eleazar volgde hem op. Vanuit daar gingen ze naar Gudgod en van Gudgod naar Jobata, een streek met veel water. In die tijd zonderde de Heer de stam Levi af om de ark van het verbond van de Heer te dragen en om in dienst van de Heer te staan en te zegenen met zijn naam. En zo is het tot op de dag van vandaag. Daarom heeft Levi geen erfdeel, geen eigendom gekregen zoals zijn broeders. Zijn eigendom is de Heer, zoals de Heer uw God hem beloofd heeft. En ik ben 40 dagen en 40 nachten op de berg gebleven, net als de eerste keer. En ook deze keer verhoorde de Heer mij en zag er vanaf u te vernietigen. Hij zei tegen mij: sta op en ga voor het volk uit, zodat zij bezit gaan nemen van het land dat ik hun vaderen onder ede heb beloofd. Wel nu, Israël, wat verlangt de Heer uw God anders van u dan dat u hem vreest en zijn wegen gaat, dat u hem bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel, dat u de geboden van de Heer onderhoudt en de voorschriften die ik u vandaag geef? Dan zult u gelukkig zijn. Zie, aan de Heer uw God behoren de hemel der hemelen en de aarde met al wat erop is. Maar alleen met uw vader heeft de Heer zich verbonden, omdat hij hen lief had. En uit alle volken heeft hij u, hun nakomelingen, uitverkoren. Zo is het vandaag de dag. Besnijd de vooruit van uw hart en blijf niet langer hardnekkig. De Heer uw God is de God der goden en de Heer der heren, de grootste, de machtigste, de verhevenste God, die niemand naar de ogen ziet en die zich niet laat omkopen. Hij doet recht aan weduwen en wezen. En aan vreemdelingen bewijst hij zijn liefde door hun voedsel en kleding te schenken. Ook u moet de vreemdeling uw liefde bewijzen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. De Heer uw God zult u vrezen, hem dienen, hem aanhangen en bij zijn naam uw eden afleggen. Hem moet u loven. Hij is uw God, die voor u in Egypte zulke grote, indrukwekkende dingen heeft gedaan, zoals u met eigen ogen hebt gezien. Met 70 man zijn uw vaderen naar Egypte getrokken en nu heeft de Heer uw God u even talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel.

Deuteronomium, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 32. U moet de Heer uw God beminnen en altijd zijn verordeningen en voorschriften, zijn bepalingen en geboden onderhouden. Laat vandaag, en ik spreek nu niet tot uw kinderen die nog niets verstaan en niets ervaren hebben, laat vandaag de lessen van de Heer uw God tot u doordringen. Zijn grote macht, zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm. De tekenen en de werken van wat hij in Egypte de farao, de koning van Egypte, en heel zijn land aandeed. Wat hij, het Egyptische leger, dat u met paarden en wagens achtervolgde, aandeed, door het voorgoed onder de wateren van de Rietzee te bedelven en te laten ondergaan. Wat hij voor u in de woestijn gedaan heeft, tot u hier bent gekomen. En wat hij gedaan heeft met Datan en Abiram, zonen van de Rubeniet Eliab, toen de aarde zich opende en van heel Israël, juist hun families, degenen die bij hen woonden en heel hun aanhang, verzwolg. En met eigen ogen hebt u al die grote werken gezien die hij verricht heeft. Onderhoud daarom al de geboden die ik u vandaag geef. Dan zult u sterk genoeg zijn om het land te veroveren dat u aan de overkant in bezit gaat nemen. En dan zult u lang blijven leven op de grond die de Heer onder ede beloofd heeft aan uw vaderen en aan hun nakomelingen, een land dat overvloeit van melk en honing. Het land dat u in bezit gaat nemen is een heel ander land dan Egypte, waar u vandaan komt. Dat moest u na het zaaien zelf bevloeien als een groentetuin. Het land dat u aan de overkant in bezit gaat nemen is een land met bergen en dalen dat door de regen uit de hemel besproeid wordt. Een land waar de Heer uw God zorg voor draagt en waarop hij ononderbroken zijn aandacht gericht houdt, van het begin van het jaar tot het einde. Als u daadwerkelijk gehoor geeft aan de geboden die ik u vandaag geef, als u de Heer bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel, dan zal ik uw land op tijd regen schenken, herfstregen en voorjaarsregen, zodat u er koren, most en olie kunt oogsten. En in het vrije veld zal ik groen gewas voor uw vee laten groeien. U zult er volop te eten hebben. En zorg ervoor dat u uw hart niet laat verleiden, zodat u afdwaalt, andere goden dient en voor hen neerbuigt. Want dan zal de Heer in toorn ontsteken tegen u. Hij zal de hemel sluiten, zodat er geen regen valt. Uw grond zal niets opbrengen. En u zult in korte tijd weggerukt worden uit het heerlijke land dat de Heer u schenkt. Prent mijn woorden in uw hart en in uw ziel. Bind ze als een teken op uw hand en draag ze als een band om uw voorhoofd. Onderwijs ze aan uw kinderen door het telkens opnieuw met hen over te spreken, wanneer u thuis bent of onderweg, wanneer u slapen gaat of opstaat. Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad. Dan zullen u en uw kinderen op de grond die de Heer uw vader beloofde, even lang blijven leven als de hemel boven de aarde staat. Als u de geboden die ik u geef nauwgezet onderhoudt, als u de Heer uw God bemint, als u zijn wegen gaat en hem aanhangt, dan zal hij al die volken voor u verjagen en zult die volken groter en machtiger dan u uit hun bezit verdrijven. Iedere plek die uw voeten betreden zal u toebehoren, van de woestijn tot de Libanon en van de Eufraat tot de zee in het westen zal uw gebied zich uitstrekken. Niemand zal u kunnen weerstaan. In heel het gebied waar u komt brengt de Heer uw God ontzag en schrik teweeg, zoals hij beloofd heeft. Ik houd u vandaag zegen en vloek voor. Zegen als u gehoorzaamt aan de geboden van de Heer die ik u vandaag geef. Vloek als u zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag voorschrijf, door achter andere goden aan te lopen die u niet kent. En wanneer de Heer uw God u binnenleidt in het land dat u in bezit gaat nemen, dan moet u zegen leggen op de Gerizim en vloek op de Ebal. Die liggen aan de overkant van de Jordaan, langs de weg naar het westen, in het gebied van de Canaanieten die in de Araba wonen, op de hoogte van Gilgal, niet ver van de eik van Moré. Als u de Jordaan overtrekt om bezit te nemen van het land dat de Heer uw God u schenkt, en als u het in bezit genomen hebt en daar gevestigd bent,
Volbreng dan nauwgezet al de voorschriften en bepalingen die ik u vandaag geef.

Deuteronomium, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 31. Hier volgen de voorschriften en bepalingen die u in het land dat de Heer, de God van uw vaderen, u in bezit geeft, nauwgezet moet volbrengen, zolang u op die grond zult leven. U moet alle plaatsen waar de volkeren die u verdrijft hun goden vereren, met de grond gelijk maken. Of zij nu op hoge bergen, op heuvels of ergens onder een groene boom liggen. Hun altaren moet u omverhalen, hun wijstenen stuk slaan, hun heilige palen verbranden en hun godenbeelden verbrijzelen, zodat u de herinnering daaraan uit die plaats laat verdwijnen. Op die manier mag u de Heer uw God niet vereren. Alleen de plaats die de Heer uw God uit al uw stammen uitkiest, om daar zijn naam te vestigen en daar te verblijven, die plaats moet u opzoeken en daar alleen moet u heen gaan. Daarheen moet u uw brandoffers en slachtoffers brengen, uw tienden en andere bijdragen, uw gelofteoffers en uw vrije gaven, evenals de eerstgeborenen van uw runderen en uw kleinvee. En daar moet u met uw familie voor de Heer uw God de maaltijd nuttigen en feest vieren, vanwege het welslagen waarmee hij al uw ondernemingen heeft gezegend. U mag u niet gedragen zoals wij hier, maar iedereen doet wat hem goeddunkt, omdat u nog niet de rust en het bezit hebt bereikt die de Heer uw God u schenkt. Maar als u de Jordaan over bent en u vestigt in het land dat de Heer uw God u in eigendom geeft, zal hij zorgen dat uw vijanden u met rust laten, zodat u er veilig kunt wonen. Na de plaats die de Heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen, moet u dan alle gaven brengen die ik u voorschrijf. Uw brandoffers en slachtoffers, uw tiende en andere bijdragen, evenals de bijzondere gaven die u aan de Heer belooft. Dan moet u feest vieren voor de Heer uw God, met uw zonen en dochters, met uw slaven en slavinnen, en met de levieten binnen uw poorten. Want zij hebben geen stuk grond en geen eigendom zoals u. Brandoffers mag u niet op iedere willekeurige heilige plaats opdragen, maar alleen op de plaats die de Heer uw God bij één van uw stammen uitkiest. Daar moet u brandoffers

offers brengen. En daar moet u ook al het andere volbrengen wat ik u voorschrijf. Wel, kunt u in al uw steden zo vaak u wilt slachten en vlees eten, naar gelang de zegen die de Heer uw God u schenkt. Iedereen, rein of onrein, mag daarvan eten, net als van een gazelle of een hert. Alleen het bloed mag u niet eten, dat moet u als water weg laten lopen. Maar het is niet geoorloofd om in uw steden te eten van de tiende van uw koren, most of olie, van de eerstgeborenen van uw rinderen of kleinvee, van de gelofte offers die u beloofd hebt, of van uw vrije gaven en andere bijdragen. Alleen bij de Heer uw God, op de plaats die Hij uitkiest, mag u daarvan eten met uw zoon en dochter, met uw slaaf en slavin en met de levieten binnen uw poorten. Voor de Heer uw God moet u feest vieren over het welslagen van uw ondernemingen. Zorg dat u in uw land nooit de levieten verwaarloost. Wanneer de Heer uw God uw gebied heeft uitgebreid, zoals Hij beloofd heeft, en u denkt, ik zou vlees willen eten, omdat u daar trek in hebt, dan mag u vlees eten zoveel als u wilt. En als de plaats die de Heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen te ver weg ligt voor u, dan mag u gerust runderen of kleinvee slachten, zoals ik u heb voorgeschreven, en naar uw eigen stad van eten zoveel als u wilt. Als u het maar eet zoals men een gazelle of een hert eet, iedereen, rein of onrein, kan ervan eten. Let er alleen op dat u geen bloed eet, want het bloed is het leven, en het is niet geoorloofd vlees te eten met het leven erin. U mag het bloed niet eten, dat moet u als water weg laten lopen. U mag het niet eten, dan zullen u en uw kinderen na u gelukkig zijn, omdat u uw leven richt naar de wil van de Heer. Maar met uw heilige gaven en met wat u de Heer door gelofte hebt toegezegd, moet u naar de plaats gaan die Hij uitkiest. Van uw brandoffers moet u het vlees en het bloed op het altaar van de Heer offeren. Van uw slachtoffers moet het bloed op het altaar worden uitgegoten, maar het vlees mag u eten. Gehoorzaam aan alles wat ik u vandaag voorschrijf. Dan zullen u en uw kinderen altijd gelukkig zijn, omdat u doet wat goed is in de ogen van de Heer uw God. Wanneer de Heer uw God de volken uitroeit, die u gaat verdrijven en u hen verjaagd hebt en woont in hun land, wees dan op uw hoede. En laat u, nadat zij vernietigd zijn, niet in dezelfde strikken vangen als zij. Vraag niet naar hun goden met de gedachte, hoe hebben die volken hun goden vereerd, om het ook zo te gaan doen? Nee, zo mag u de Heer uw God niet vereren. Want alle mogelijke gruwelen die de Heer verafschuwt, hebben zij voor hun goden bedreven. Zelfs hun zonen en dochters hebben zij voor hun goden verbrand.

Deuteronomium, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 19. Alles wat ik u voorschrijf, moet u stipt volbrengen. U mag er niets aan toevoegen en er niets van afdoen. Wanneer in uw midden een profeet opstaat of iemand die droomgezichten heeft en hij u tekenen en wonderen aankondigt en het teken of wonder dat hij voorspeld heeft komt uit en hij zegt dan, laat ons achter andere goden aangaan, goden van wie u de macht niet kent en die gaan dienen, geef dan geen gehoor aan wat die profeet of die dromer zegt. De Heer uw God stelt u dan op de proef om te zien of u hem met heel uw hart en ziel bemint. U moet de Heer uw God volgen, hem vrezen, zijn geboden onderhouden en naar hem luisteren. Hem moet u dienen en aanhangen. Maar die profeet of dromer moet er doodgebracht worden. Hij heeft afval gepreekt tegen de Heer uw God, die u uit Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis heeft verlost. Hij wilde u afbrengen van de weg die de Heer uw God heeft voorgeschreven. Zo zult u dat kwaad bij u uitroeien. Wanneer uw broer, een zoon van uw moeder, uw zoon of uw dochter, uw liefste vrouw of uw beste vriend u in het geheim voorstelt, laat ons andere goden gaan dienen, van wie u en uw voorouders de macht niet hebben gekend, goden van de volken rondom, dichtbij of ver van u af, waar ter wereld ook, dan mag u daar niet aan toegeven en niet naar zo iemand luisteren. U mag geen medelijden met zo iemand hebben en zo iemand niet sparen of in bescherming nemen. U moet zo iemand zonder uitstel doden. Zelf moet u als eerste uw hand tegen zo iemand opheffen en daarna moeten alle volksgenoten het doodvonnis voltooien. U moet zo iemand doodstenigen, omdat hij heeft geprobeerd u af te brengen van de Heer, uw God, die u uit Egypte, dat slavenhuis, heeft geleid. Heel Israël zal het horen, met vrees vervuld worden en niet opnieuw proberen een dergelijke wandaad bij u te bedrijven. Wanneer u verneemt dat er in een van de steden die de Heer uw God als woonplaats schenkt, mannen optreden, niets nutten, die hun stadsgenoten voorstellen, laat ons andere goden dienen, van wie u de macht niet kent, dan moet u dat nagaan, een onderzoek instellen en nauwkeurig navraag doen. Blijkt het waar en komt het vast te staan dat een dergelijke gruweldaad bij u is bedreven, dan moet u de inwoners van die stad uitmoorden. U moet de stad en alle inwoners aan de vernietiging wijden en ook het vee doden. Alle buitgemaakte goederen moet u op het stadsplein bijeenbrengen en met de stad in brand steken, als een gave voor de Heer uw God. Die stad zal altijd een ruïne blijven. Ze mag nooit meer worden opgebouwd. Eigen u niets toe van wat aan de vernietiging is gewijd. Dan zal de Heer zijn brandende toren laten varen, medelijden met u hebben en u talrijk maken, zoals hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. Als u tenminste luistert naar de Heer uw God, zijn geboden onderhoudt die ik u heden geef en doet wat de Heer uw God van u vraagt.

Deuteronomium, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 29. De Heer uw God beschouwt u als zijn kinderen. U mag omwille van een dode uw lichaam niet kerven en uw voorhoofd niet kaal scheren. U bent een volk dat aan de Heer uw God is gewijd. Uit alle volken van de hele wereld heeft de Heer u uitverkozen om zijn eigen volk te zijn. Eet niets wat een gruwel is. Dit zijn de landdieren die je mag eten. Runderen, schapen, geiten, herten, gazellen, damherten, antilopen, gemzen en berggeiten. Alle herkauwende dieren met gespleten hoeven mag u eten. Van de herkauwers en van de dieren met gespleten hoeven mag u de volgende niet eten. De kameel, de haas en de klipdas. Want dat zijn wel herkauwers, maar ze hebben geen gespleten hoeven. Ze zijn onrein voor u. Zo ook het varken. Want het heeft wel gespleten hoeven, maar het is geen herkauwer. Het is dus onrein. Het vlees van deze dieren mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken. Dit zijn de waterdieren die u mag eten. Alle dieren die vinnen en schubben hebben, kunt u eten. Maar alle dieren die geen vinnen en schubben hebben, mag u niet eten. Ze zijn onrein. Alle reine vogels mag u eten. Maar dit zijn de vogels die u niet mag eten. De arend, de lammergier, de baardgier, de wouw en de verschillende soorten valken. Alle soorten raven, de oehoe, de kortooruil, de langooruil en alle soorten sperbers. De steenuil, de ibis, de witte uil, de pelikaan, de visarend, de aalscholver, de ooievaar, alle soorten reigers, de hop en de vleermuis. Ook alle gevleugelde insecten zijn onrein, u mag die niet eten. Maar alle reine, gevleugelde dieren mag u eten. Een dier dat al dood was, mag u niet eten. U kunt het de vreemdeling binnen uw poorten laten eten of het verkopen aan een buitenlander. Want u bent het volk dat aan de Heer uw God is gewijd. U mag een lammetje niet koken in de melk van zijn moeder. Ieder jaar moet u van de graanoogst die van uw land komt het tiende afdragen. Bij de Heer uw God, op de plaats die hij uitkiest om er zijn naam te vestigen, moet u de tiende eten van uw koren, most en olie, en de eerstgeboren van uw rinderen en van uw schapen. Daardoor zult u leren altijd ontzag te hebben voor de Heer uw God. En wanneer de afstand te groot is, wanneer u dat alles niet kunt meenemen omdat de plaats die de Heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen te ver weg ligt, moet u, omdat hij u zo overvloedig heeft gezegend, alles te gelden maken en met het geld naar de plaats gaan die de Heer uw God uitkiest. En voor dat geld kunt u dan kopen wat u wilt, runderen, schapen, wijn of sterke drank, of wat u ook verlangt. Daarvan kunt u dan eten voor de Heer uw God en samen met uw familie feestvieren. Verwaarloos echter de levieten binnen uw poorten niet, want zij hebben geen stuk grond, geen eigendom zoals u. Om de 3 jaar moet u het tiende deel van de oogst van dat jaar naar de stadswoord brengen en dat daar neerleggen. Dan kunnen de levieten, die geen stuk grond of geen eigendom bezitten zoals u, en de vreemdelingen, de wezen en de weduwen daarvan eten en zich verzadigen. De Heer uw God zal u daarvoor zegenen bij al uw ondernemingen.

Deuteronomium, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 23. Om de 7 jaar moet u een kwijtschelding houden. Bij deze kwijtschelding gaat het als volgt. Ieder die iets aan zijn naaste heeft geleend, moet hem die schuld kwijtschelden. Hij mag zijn naaste of broeder niet tot betaling dwingen, omdat er een kwijtschelding ter ere van de Heer is uitgeroepen. Een buitenlander mag u tot betaling dwingen, maar wat uw broeder van u heeft, moet u hem kwijtschelden. Er zullen bij u trouwens geen armen zijn, want de Heer uw God zal u overvloedig zegenen in het land dat hij u in eigendom geeft. Als u tenminste gehoor geeft aan wat de Heer uw God zegt en al de geboden nauwgezet volbrengt die ik u heden opleg. De zegen van de Heer uw God zal op u rusten, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf niets hoeven te lenen. U zult over veel volken heersen, maar zij zullen niet heersen over u. Is in een of andere stad van het land dat de Heer uw God u schenkt een van uw broeders tot armoede vervallen, dan moet u niet hard zijn voor uw arme broeder en uw beurs niet voor hem dicht houden. U moet die integendeel wijd openen en hem alles lenen wat hij tekortkomt. En laat niet de lage gedachte bij u opkomen dat het 7e jaar, het jaar van de kwijtschelding, nabij is, zodat u geen medelijden toont met uw arme broeder en hem niets leent. Want als hij zich tegen u op de Heer beroept, dan wordt u schuldig bevonden. Geef met milde hand en met een blij gemoed. Als u dat doet, zal op al het werk dat u onderneemt de zegen rusten van de Heer, uw God. Armen zullen er altijd blijven in het land. En juist daarom gebied ik u, open uw beurs wijd voor behoeftige en arme landgenoot. Wanneer uw broeder, een Hebreeuwse man of vrouw, zich als slaaf aan u verkoopt, moet hij u 6 jaar dienen. Maar het 7e jaar moet u hem vrij laten vertrekken. En bij de vrijlating mag u hem niet met lege handen laten weggaan. U moet hem geschenken meegeven van uw kudde, uw dorsvloer en uw wijnpers, naar gelang de Heer uw God u heeft gezegend. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte en dat de Heer uw God u verlost heeft. Daarom geef ik u heden dit gebod. Zegt hij echter, ik wil niet weg bij u, omdat hij van u en van uw familie is gaan houden en omdat hij het goed bij u had, dan moet u zijn oor met een priem aan de deur steken en zal hij voor altijd uw slaaf zijn. En voor uw slavin geldt hetzelfde. Het mag u niet hard vallen hem vrij te laten. 6 jaar heeft hij het dubbele loon van een dagloon voor u verdiend en de zegen van de Heer uw God zal daardoor rusten op alles wat u doet. Iedere mannelijke eerstgeborene van uw runderen en uw schapen moet u wijden aan de Heer uw God. U mag met het eerstgeborene van uw runderen geen arbeid verrichten en het eerstgeborene van uw schapen niet scheren. U moet deze dieren ieder jaar met uw familie eten voor de Heer op de plaats die hij uitkiest. Als een dier er een ernstig gebrek heeft, als het kreupel of blind is of iets van die aard, mag u het niet als slachtoffer aan de Heer uw God opdragen. Dan kunt u er thuis van eten, of u rein bent of niet, net als bij een hert of een gazelle. Alleen het bloed mag u niet eten. Dat moet u als water laten weglopen.

Deuteronomium, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 22. Zorg dat u in de maand Abib Pasen viert voor de Heer uw God. Want in de maand Abib heeft hij u in de nacht uit Egypte geleid. Het paasoffer voor de Heer uw God, een schaap of een rund, moet u slachten op de plaats die de Heer uitkiest om er zijn naam te vestigen. Daarbij mag u geen gezuurd brood eten. 7 dagen moet u ongezuurd brood eten, het brood van de verdrukking, want u bent in grote haast uit Egypte getrokken. Zo zult u de dag van het vertrek uit Egypte heel uw leven blijven gedenken. 7 dagen lang mag er in heel uw gebied geen zuurdeeg te vinden zijn. Van het vlees dat u op de avond van de eerste dag slacht, mag u niets bewaren tot de volgende ochtend. U mag het paasoffer niet slachten in de woonplaats die de Heer uw God u schenkt, maar alleen op de plaats die hij uitkiest om er zijn naam te vestigen. U moet het slachten in de avond, bij het ondergaan van de zon, het tijdstip van uw vertrek uit Egypte. U moet het koken en nuttigen op de plaats die de Heer uw God uitkiest, en de volgende ochtend kunt u weer naar huis gaan. 6 dagen moet u ongezuurd brood eten. De 7e dag is het slotfeest ter ere van de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Als u de eerste sikkel in het koren hebt geslagen, moet u 7 weken aftellen. En dan het wekenfeest vieren ter ere van de Heer uw God, met vrijwillige gaven naar gelang hij u gezegend heeft. Op de plaats die de Heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen, moet u feest vieren met uw zonen en dochters, met uw slaven en slavinnen, met de levieten binnen uw poorten, met de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u wonen. U moet bedenken dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte en deze voorschriften nauwgezet volbrengen. Als u de opbrengst van uw dorsvloer en uw perskuip binnen hebt, moet u 7 dagen lang het loofhuttenfeest vieren. U moet dan feest vieren met uw zonen en dochters, met uw slaven en slavinnen, met de levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen binnen uw poorten. 7 dagen moet u feest vieren voor de Heer uw God, op de plaats die hij uitkiest. De Heer uw God zal uw oogst en uw werk zo zegenen dat u volop feest kunt vieren. 3 maal per jaar moeten alle mannen voor de Heer uw God verschijnen, op de plaats die hij uitkiest, op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het loofhuttenfeest. Niemand mag met lege handen voor de Heer verschijnen. Ieder moet naar vermogen geschenken meebrengen, naar gelang de Heer uw God hem gezegend heeft. In al de steden die de Heer uw God u schenkt, moet u voor alle stammen rechters en schrijvers aanstellen om het volk een eerlijke rechtspraak te verzekeren. U mag het recht niet verdraaien, niemand naar de ogen zien en geen steekpenningen aannemen. Want steekpenningen verblinden de ogen van wijzen en geven de zaak van rechtvaardigen geen kans. Alleen wat recht is, moet u nastreven. Dan zult u leven en het land bezitten dat de Heer uw God u schenkt. Als u een altaar bouwt voor de Heer uw God, mag u daarnaast geen stuk hout plaatsen als heilige paal. U mag geen wijsteen oprichten, want de Heer uw God heeft daar een afkeer van.

Deuteronomium, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 20. U mag de Heer uw God geen rund of schaap offeren dat een gebrek heeft, want daarvan heeft Hij een afschuw. Wanneer in uw midden, in een van de steden die de Heer uw God u schenkt, iemand is, man of vrouw, die iets doet dat de Heer uw God mishaagt door zijn verbond te overtreden, andere goden gaat vereren en zich buigt voor de zon, de maan of een ander hemellichaam, en het wordt u gemeld of het komt u ter oren, dan moet u een nauwkeurig onderzoek instellen. Blijkt het waar te zijn, en staat het inderdaad vast dat een dergelijke gruweldaad in Israël bedreven is, dan moet u de man of vrouw die deze misdaad heeft begaan buiten de stadspoort brengen en doodstenigen. De doodstraf mag slechts worden voltrokken op de verklaring van 2 of 3 getuigen, niet op de verklaring van 1. Eerst moeten de getuigen de hand tegen de ter dood veroordeelde opheffen, daarna de overige mensen. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. Wanneer het u te moeilijk valt binnen uw eigen stadspoorten een uitspraak te doen in zaken moord, rechtsvordering, geweldpleging of in enig ander rechtsgeding, dan moet u zich naar de plaats begeven die de Heer uw God uitkiest, om de Levitische priesters en de rechter die op dat ogenblik het ambt bekleedt te raadplegen. Zij zullen uitspraak voor u doen. Overeenkomstig de uitspraak die zij doen op de plaats die de Heer uitkiest, moet u handelen. U moet zich nauwgezet houden aan de beslissing die zij nemen. Volgens de beslissing die zij nemen en de uitspraak die zij doen, moet u handelen. Van hetgeen zij vaststellen mag u niet afwijken, naar rechts, noch naar links. Waagt iemand het niet te gehoorzamen aan de priester die daar voor de Heer uw God dienst doet, of aan de rechter, dan moet die man sterven. Zo zult u het kwaad uit Israël verwijderen. Als de mensen dit vernemen, zullen zij met vrees vervuld worden en het niet meer wagen zoiets te doen. Wanneer u het land bent binnengegaan dat de Heer uw God u schenkt, het in bezit hebt genomen en er gevestigd bent, en wanneer u dan zegt, ik wil een koning hebben, zoals de volken in mijn omgeving, dan moet u iemand nemen die de Heer uw God uitkiest. Een volksgenoot moet u als koning over u aanstellen, geen vreemdeling of iemand die niet tot uw volk behoort. Hij mag er niet veel paarden op nahouden en het volk niet terug laten gaan naar Egypte om nog meer paarden te krijgen. Want de Heer uw God heeft u gezegd, die weg mag u nooit meer opgaan. Hij mag er niet veel vrouwen op nahouden, anders gaat hij de verkeerde weg op. Evenmin mag hij veel zilver en goud vergaren. Zodra hij bezit heeft genomen van de troon, moet hij voor zichzelf op een boekrol en afschrift laten maken van deze wet, die bij de Levitische priesters in bewaring is. Hij moet die rol bij zich houden en er alle dagen van zijn leven in lezen, zodat hij ontzag leert hebben voor de Heer zijn God en alle bepalingen van deze wet en alle voorschriften stipt onderhoudt. Dan zal hij zich niet verheven achten boven zijn broeders en zal hij naar rechts noch links van de geboden afwijken. En dan zullen hij zelf en zijn zonen lange tijd koning blijven in Israël.

Deuteronomium, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 22. De Levitische priesters, alle leden van de stam Levi, zullen geen bezit en eigendom mogen hebben, zoals de overige Israëlieten. Zij moeten leven van de gave die men aan de Heer offert en van zijn bezit. Levi zal geen grond bezitten zoals zijn broeders. De Heer zal zijn bezit zijn, zoals hij beloofd heeft. Van de gave van het volk komt de priester rechtens het volgende toe. Van een rund of een schaap dat men als slachtoffer opdraagt, moeten het schouderstuk, de beide kaken en de maag aan de priester gegeven worden. Ook de eerstelingen van uw koren, most en olie, en de eerste wol van uw schapen, moet u hem geven. Want de Heer uw God heeft hem en zijn zonen uit al uw stammen uitverkoren om voor altijd de dienst in de naam van de Heer te verrichten. En wanneer een leviet uit een van de Israëlitische steden, waar hij als gast verbleef, naar de plaats wenst te komen die de Heer uitkiest, dan mag hij de dienst in de naam van de Heer zijn God verrichten, zoals zijn broeders, de levieten, die daar voor de Heer staan. Hij zal evenveel van de spijzen krijgen als zij, wat zijn familiebezit ook opbrengt. Wanneer u het land bent binnengegaan, dat de Heer uw God u schenkt, moet u niet gaan meedoen aan de gruweldaden van die volken. Het mag bij u niet voorkomen dat iemand zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, zich inlaat met waarzeggerij, met geestenbezwering, voorspellingen of toverij, zich met bezweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of de doden oproept. Want van iedereen die dergelijke dingen doet, heeft de Heer uw God een afschuw. En om dergelijke gruweldaden drijft hij die volken voor u weg. U moet de Heer uw God onvoorwaardelijk trouw zijn. De volken die u verdrijft, mogen naar geestenbezweerders en waarzeggers geluisterd hebben. U staat de Heer dat niet toe. Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren. U hebt dat immers bij de Horeb, op de dag van de samenkomst, aan de Heer uw God gevraagd. Toen hebt u gezegd: laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik. De Heer heeft mij toen gezegd: zij hebben gelijk. Ik zal uit hun eigen broeders een profeet laten opstaan zoals u. Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen en hij zal hun alles zeggen wat ik hem opdraag. En van degene die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal ik rekenschap vragen. Is er een profeet die zegt in mijn naam te spreken, zonder dat ik hem opdracht heb gegeven, of die spreekt in de naam van andere goden, dan moet hij sterven, die profeet. Misschien denkt u bij uzelf: hoe kunnen wij weten dat een woord niet van de Heer afkomstig is? Wel, als een profeet beweert in de naam van de Heer te spreken, maar wat hij gezegd heeft gebeurt niet en komt niet uit, dan is dat woord geen woord van de Heer, maar van die onbeschaamde profeet. Voor zo iemand moet u geen ontzag hebben.